0: de luchthaven Brandenburg geen vliegtuigen landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur is het vliegverkeer bij Berlijn weer hervat. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Tijdens zijn VN-toespraak liet hij foto's zien van de gedode geestelijk leider Ali Khamenei en schoolkinderen die omkwamen door Amerikaanse bombardementen. Daarop verliet de Amerikaanse delegatie de zaal. Azerbeidzjan heeft een Fransman vrijgelaten die tot 10 jaar cel was veroordeeld voor spionage. Martin Drian heeft gratie gekregen. Het nieuws komt een dag nadat de Europese Unie 2 Russische oligarchen van de sanctielijst heeft gehaald. Frankrijk had daarop aangedrongen, onder meer om de vrijlating van Fransen in Azerbeidzjan mogelijk te maken. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben een fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. Oudekke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS voor een staatsbezoek. Tijdens het 3-daagse bezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump onder meer praten over kunstmatige intelligentie. De afgelopen weken riepen Amerikaanse techgiganten op om voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI. In China wordt die oproep gezien als een manier om China's ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Wel wordt mogelijk gesproken over een verlenging van afspraken over lagere importheffingen. In zijn toespraak bij de Verenigde Naties heeft de Iraanse president Pezeshkian gezegd dat Iraniërs de afgelopen maanden slachtoffer zijn geweest van terrorisme. Hij liet onder meer foto's zien van schoolkinderen die zijn omgekomen door Amerikaanse bombardementen. De Amerikaanse delegatie verliet daarop de zaal. De gemeente Neder-Betuwe neemt maatregelen om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen in Opheusden. Vorige week liep een protest tegen een asielopvang uit de hand. En komende dag zijn er mogelijk weer demonstraties. Daarom controleert de politie vanaf eind van de middag tot het begin van de nacht wie het dorp in wil. Verder is er een groepsverbod en is gezichtsbedekkende kleding verboden. De gemeente denkt dat er komende dag groepen uit andere delen van het land willen komen protesteren. Bij de raadsvergadering, die dan in Neder-Betuwe wordt gehouden, gaat het niet over de asielopvang. Bij de parlementsverkiezingen in Marokko heeft 38% van de kiezers gestemd. En dat is de laagste opkomst in bijna 20 jaar tijd. Vooral jongeren hebben niet gestemd. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. Marokkanen konden afgelopen dag stemmen voor een nieuw parlement. De eerste uitslagen worden later vandaag verwacht. Het weer bijna overal droog en het koelt nog verder af tot een graad of 10. Komende dag geregeld zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wij willen graag vrienden met jou worden. Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een systeem voor kunstmatige intelligentie is binnengedrongen bij een website van de Australische overheid. Premier Albanese zegt dat een systeem van OpenAI afgelopen juni is geïnfiltreerd in een portaal van een zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt in een reactie dat de hack onbedoeld was en dat er geen medische gegevens zouden zijn ingezien. Op de internationale luchthaven van Berlijn is gisteravond het vliegverkeer kort stilgelegd. Boven het vliegveld werd een drone gespot. Daarom mochten vliegtuigen er niet landen of vertrekken. Verschillende toestellen werden omgeleid. Na ongeveer een uur werd het vliegverkeer in Berlijn weer hervat. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran en Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Groningen en Drenthe wilden eigenlijk de WK van 2032 organiseren, maar de bond heeft voor dat jaar een Indiase stad gekozen. Als compromis krijgen de Nederlandse steden de WK wielrennen op de weg van 2034. Wanneer de wedstrijden precies verreden worden en hoe het parcours eruit gaat zien is nog niet bekend. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Wat speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar Flevoland.

0: weg.
1: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

Jouw verzoekplaat in Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Vanaf 6 uur op Radio en TV. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn er ook zeker 6 mensen gewond geraakt. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer een kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. 15 Tweede Kamerleden willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij wordt met AI gezichten van mensen zonder toestemming in pornobeelden gemonteerd. De 15 vrouwen van D66, VVD, Pro, CDA, JA21, BBB, SP en de Partij voor de Dieren zijn er zelf slachtoffer van geworden. Ze pleiten daarom voor een meldpunt en een bewustwordingscampagne. Ook willen ze dat het verbod op door AI gemaakte naaktbeelden, dat op 1 december ingaat, streng wordt gehandhaafd. De opkomst bij de verkiezingen in Marokko was de laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet gaan stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. En ook is er onvrede over onder meer de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. Marokkanen konden gisteren stemmen voor een nieuw parlement. De uitslag wordt later vandaag verwacht. De provincie Zeeland waarschuwt voor olie op de stranden. Eerst werd alleen olie gevonden aan de kust van Walcheren, maar nu ligt het ook op de stranden van Noord-Beveland en Zeeuws-Vlaanderen. Waar het vandaan komt is niet bekend. Het advies is om de olie niet aan te raken en niet het water in te gaan. Rijkswaterstaat is met de gemeente bezig om de olie op te ruimen. Het weer nagenoeg droog bij een graad of 10. Ook overdag nog droog met geregeld zon. En het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf op de hoogte van alles wat er speelt bij jou in de buurt. Groot nieuws, kleine verhalen, je vindt het allemaal via onze app, website en socials. Of je nu scrolt op Instagram, lacht op Facebook of snel checkt op X, Omroep Flevoland is altijd dichtbij. Volg ons via @omroepflevoland en mis niets van jouw regio.

nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
1: Celstraffen geëist tegen deelnemer en organisator van illegale straatraces in Lelystad. En Almere remt de ontwikkeling van opvanghuizen voor Oekraïners af. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Chinese president Xi is aangekomen in de VS. Tijdens zijn staatsbezoek gaat hij met de Amerikaanse president Trump praten over onder meer handel, Iran, Taiwan en kunstmatige intelligentie. Amerikaanse techgiganten roepen op voorzichtig te zijn met de verdere ontwikkeling van AI, maar in China wordt dat gezien als een manier om China's AI-ontwikkeling in te dammen. Tijdens het staatsbezoek worden geen grote doorbraken verwacht. Volgens de VS is wel al afgesproken dat de deal rond de lagere importheffingen met 2 maanden wordt verlengd. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost de transportsector minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten branchevereniging LTN en Delta Links na een peiling onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. Al het verkeer moet nu over de vluchtstroken, waardoor er files ontstaan. 3/4 van de ondervraagde bedrijven heeft daardoor 1 kwartier tot 1 uur extra reistijd. Bij Russische raketaanvallen op Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen. Volgens de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad zijn ook zeker 6 mensen gewond. Mogelijk liggen er ook nog mensen onder het puin. Bij de aanval raakte onder meer 1 kraamkliniek beschadigd. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op geen zaken meer te doen met Rusland. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Dat heeft de Internationale Wielerunie bekendgemaakt. Wanneer de kampioenschappen op de weg precies plaatsvinden en hoe het parcours eruit gaan zien, is niet bekendgemaakt. Het weer, het is nagenoeg droog bij 1 graad of 10. Straks ook droog met geregeld zon en het wordt 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ja. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
5: Flevoland is wakker.
4: Ja, ik was ook al heel vroeg wakker, dus ik dacht ik begin gewoon gelijk. Goedemorgen, het is donderdag 24 september. Welkom bij Flevoland is wakker. Leuk dat je er weer bij bent. Onze verslaggever was gisteren bij een rechtszaak over een straatrace in Lelystad, waarbij een dode viel. Straks hoor je de eis.
1: En we hebben het over een bijzondere machine die boeren met notenbomen kunnen gebruiken.

0: Sterren uit binnen- en buitenland maken je wakker. Somber uit New York, maar we begonnen met Rondé, gewoon uit Nederland.
1: Ja, en tegen een man uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is gisteren 8 maanden onvoorwaardelijk celstraf geëist.
0: Een man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd moet van het Openbaar Ministerie een 30 jaar de cel in. Verslaggever Marielle Bakker volgde de zaak.
2: Het was een langdurige zitting in Lelystad. De ouders van de 18-jarige Amir, het slachtoffer, waren aanwezig en hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Door alle verklaringen en een filmpje wat de rechter liet zien, werd duidelijk dat 2 juni 2024 een illegaal drift- en crossmotor-evenement was wat in een nachtmerrie veranderde.
3: Er waren zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig. Het was gezellig. Er werd gebarbecued, alcohol gedronken, er werd gebloot. Ondertussen werd er gedrift op het asfalt met verlengde motoren. En deels werd er gemotocrossed op een onvaartgedeelte. En dan gaat het gruwelijk mis.
2: Volgens de officier van justitie gaf de 36-jarige Rotterdammer het startsein aan een 32-jarige Schiedammer dat hij kon gaan driften. En op een filmpje was te zien dat hij wegreed, hij drifte en vervolgens kwamen er 3 motorrijders uit de tegengestelde richting op hem af. Hij week uit en helaas week ook Amir, de 18-jarige die uiteindelijk slachtoffer werd, week ook uit in dezelfde richting en een ongeval was niet meer te voorkomen. De 18-jarige Amir overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het verdriet voor zijn familie is onbeschrijfelijk.
3: De officier van justitie eist 8 maanden cel voor de motorrijder, de drifter, en 1 jaar rijontzegging. De organisator, die zichzelf meer als verkeersregelaar ziet, hoorde 6 maanden cel tegen zich eisen.
2: De ouders van Amir realiseren zich dat geen enkele straf hun zoon kan terugbrengen. In een slachtofferverklaring zegt de vader dat hij zijn zoon heel graag voor 1 keer nog wil vasthouden. Maar hij weet dat dat nooit meer zal gebeuren. De ouders en de broers zullen Amir altijd in hun hart blijven dragen. De advocaten van de verdachten willen vrijspraak voor hun cliënten. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.
0: Marielle Bakker. Straks het weer met Johnny Willemsen.

0: Nog even wachten. Dan komt de zon weer op. Azor de Laat, u hoorde Todd Rundgren. Wat over zes.
1: Ja, over de zon gesproken. We gaan naar het weer met Johnny Willemsen. Johnny, vandaag wordt een zonnige dag. Blijft dat ook richting het weekend zo?
2: Goedemorgen. We staan inderdaad aan de vooravond van een lange, stabiele periode met mooi zomerweer. Nou, vandaag wordt eigenlijk de eerste dag uit die serie. Afgelopen nacht zijn er een paar buien gevallen. Maar vandaag schijnt de zon flink. Ontstaan er ook nog wel wat stapelwolken verspreid over onze provincie. Maar het blijft overal droog. En daarbij zien we vanmiddag temperaturen rond een graad of 19. Nou, dat zijn eigenlijk heel normale waarden voor deze tijd van het jaar. Maar het wordt warmer, want de komende dagen draait de wind naar het zuiden en gaat die temperatuur steeds verder omhoog. Morgen komen we uit op zo'n 21 graden, ook dan schijnt de zon volop. En zaterdag kan het op sommige plekken al 23 graden worden. Dan verschijnt er in de loop van de dag wel wat meer bewolking, maar het lijkt overal droog te blijven. Nou, ook zondag en begin volgende week zien er nazomers uit met veel zonneschijn. In de loop van volgende week ook wel toenemende kansen op een paar buien. Maar die temperatuur blijft voorlopig echt aan de hoge kant, met waardes tussen de 20 en misschien lokaal wel bijna 25 graden.
1: Johnny Willemsen, dankjewel.

0: Onze Johnny is altijd heel gewoon gebleven. I don't want to be a hero. En dan wat berichten van buiten Flevoland, Daisy.
1: Ja, want steeds meer werknemers zitten thuis door stress. Dat komt in alle beroepsgroepen voor. En stress zorgt niet alleen voor meer uitval. Mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
2: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè, dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen. Maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
1: Ja, in 5 jaar is het aantal stressklachten met de helft toegenomen.
0: De meeste gemeenten geven de komende jaarwisseling geen ontheffingen voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband. Ze vinden dat er te weinig tijd is en wijzen op de beperkte capaciteit om te handhaven. De gemeenten die wel de intentie hebben om ontheffingen te verlenen liggen vooral in het noorden van het land. En al die gemeentes zijn gebeld door nu.nl.
1: Nieuwe digitale grensbewaking moet terroristen afschrikken, ongewenste vreemdelingen, weren en valse paspoorten opsporen. Maar een 30 jaar na de invoering van dit systeem is het chaos alom. Op Schiphol is de situatie dag na dag kritiek, schrijft het Parool. En op Schiphol liepen begin deze maand de wachttijden voor paspoortbalies dag na dag op tot ver boven een uur, met een uitschieter tot 110 minuten.
0: Vrouwelijke politici zijn eensgezind in het afwijzen van illegale nepseksfilmpjes die over het internet zwerven. Ze willen zichzelf en andere vrouwen daar beter tegen beschermen. Maar nog belangrijker, ze willen de daders heel duidelijk maken dat alle grenzen worden overschreden, meldt het AD vandaag. Concreet pleiten de vrouwen voor 3 dingen. Allereerst voor een nieuw meldpunt, waar slachtoffers op een laagdrempelige manier melding kunnen maken en waarop ze meteen makkelijk aangifte kunnen doen. Daarbij willen ze het aankomende uitkleedverbod, dat is een verbod om via AI iemand naakt op beeld te laten verschijnen, meteen keihard wordt gehandhaafd. En, punt 3, ze vinden dat er een landelijke campagne moet komen om het bewustzijn rond deepfakes te vergroten. Aldus het AD vandaag.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man uit Schiedam. Hij zou 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt bij een straatrace in Lelystad. Ook mag de verdachte 2 jaar niet rijden. De organisator van de straatrace, een man uit Rotterdam, hoorde een 1/2 jaar cel tegen zich eisen. Almere trapt voorlopig op de rem bij de ontwikkeling van 2 opvanglocaties voor Oekraïners. Vergunningsaanvragen worden teruggetrokken. Omwonenden waren nog niet geïnformeerd. De gemeente betreurt de verwarring. Almere is een beeld voor een 2e gevangenis, een waar het regime minder streng is. In zo'n gevangenis mogen gevangenen zich binnen de muren vrijer bewegen. Almere was al een beeld voor de heropening van het cellencomplex op de Vaart. Flevolandse studenten hebben gewerkt aan een ontwerp voor een notenoogstmachine. Steeds meer boeren hebben notenbomen op hun land staan, maar de oogst kost veel handjes. Deze student vertelt dat ze ook over de duurzaamheid hebben nagedacht.
2: Nou ja, ik denk dat de meesten het gaan tijdens het proces, tijdens het oprapen het al reinigen. Maar dat kost, vinden wij, te veel energie. Dus dat willen wij pas bij de schuur gaan doen, zodat je daar de stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen kunt gaan gebruiken.
1: Het ontwerp hoort bij een wedstrijd. Zijn groepje, die je net hoorde, won en kreeg €500. Ook wordt gekeken of het idee werkelijkheid kan worden. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De deal over de lagere importheffingen tussen China en de VS is met 2 maanden verlengd. Dat meldde de VS kort na de aankomst van de Chinese president Xi. Xi gaat in de VS met president Trump praten over onder meer handel en technologie. Grote doorbraken worden niet verwacht. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven laat groeien. Groningen en Drenthe mogen in 2034 de wereldkampioenschappen wielrennen organiseren. Wanneer de wedstrijden precies zijn en hoe het parcours eruit ziet, is nog niet bekend.
4: Goedemorgen, het weer ziet er vandaag heel fraai uit voor deze tijd van het jaar. De zon schijnt flink, daarbij ontstaan vanmiddag ook een paar stapelwolken, maar het blijft overal droog. Middagtemperaturen rond 18 graden en daarbij staat de meest matige noordwestelijke wind. Nou, morgen ziet het er nog veel zonniger uit, dan is er helemaal geen bewolking boven ons hoofd. Het blijft dan overal uiteraard droog en de temperatuur komt wat hoger uit dan vandaag met 20 tot lokaal 22 graden.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Het was een mooie avond. En de nacht kwam er ook bij. Eric Clapton bezong het allemaal.
1: Studenten van verschillende Flevolandse opleidingen hebben gewerkt aan een ontwerp voor een notenoogstmachine. Steeds meer boeren hebben notenbomen op hun land en het oogsten kost veel tijd. De machine die jongeren ontwerpen wordt op een bestaande robotgrasmaaier gezet.
0: Marga Kleinswormink is van Landmakers, een duurzame landbouworganisatie. Zij legde uit wat precies de opdracht was aan de studenten.
2: Nou, deze jongens en meiden die willen we uitdagen om een module te maken op een bestaande robot. Een robot die nu kan grasmaaien. Dat er op die robot een module komt die de noot kan rapen, kan opslaan en vervolgens geheel autonoom bij een kubuskist, dat is helemaal ideaal, wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met kubuskisten, dat hij daar de bak kan legen met noten.
3: Ja, ja, wij twee zijn van Veerda uit Emmeloord en jullie zijn van?
4: ROC Almere.
3: ROC Almere.
5: En wat is jullie geniale idee?
3: Ja, een notenraper. Ja, hebben we hier een tekening weer, hè? Ja, wat maakt hem nou bijzonder? Nou, ja,
5: oh, wij... we krijgen een hele mooie tekening te zien nu.
3: Kijk, hier hebben wij een borstel. En die wordt aangedreven door een loopwieltje. Waardoor dus dat hij gaat draaien. En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraapmachine die je op de golfbaan hebt. Zeg maar hier op een bandje. Die brengt het naar boven naar een rolzeef. En dan rolt het overheen en dan vallen de blaadjes en de rommel er tussenuit. Bij een circa gewicht van ongeveer 300 kilo moet hij naar zijn lege station gaan. Dus dat.
6: Nou ja, wij hebben bedacht eigenlijk een rol met rubberen soort van vingers erop. Waar de noten tussenin klemmen. Dat was al bekend van een looprooier zijn waar je met de hand achterloopt. Een notenraper. En wij hebben die omgebouwd naar een opbouwer op de autonome trekker.
7: Ik sta hier met Jan Dirk van der Tol. Hij is de directeur van de

0: bedrijf dat de grasmaaier in zijn assortiment heeft, waar de studenten een opzetstuk voor aan het bedenken zijn. En als het werkt, dan gaan jullie het ook echt toepassen, heb ik begrepen.
1: Ja, de markt in Nederland wat betreft notenteelt, die is heel sterk groeiende. En daarom is er gezien het arbeidstekort in de markt, vooral in de agrarische markt, ook echt behoefte aan automatisering en robotisering. Dus als hier goede ideeën uitkomen, dan gaan die ook zeker in de praktijk toegepast gaan worden.
2: Mijn naam is Wessel en ik zit op Eres Hogeschool Dront en ik doe opleiding agrotechniek en management.
0: En wat maakt jullie ontwerp zo bijzonder?
2: Nou ja, ik denk dat de meesten gaan tijdens het proces, tijdens het oprapen het al reinigen. Maar dat kost, vinden wij, te veel energie. Dus dat willen wij pas bij de schuur gaan doen, zodat je daar de stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen kunt gaan gebruiken.
0: En hoe vond je het om dit te doen?
2: Ja, wel interessant. Ja, wel even leuk om daarover na te denken.
0: En ook een mooi idee dat het misschien echt gemaakt gaat worden.
2: Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Ik wens jullie veel succes.
2: Hartelijk bedankt.
3: Ja, en er is goed nieuws voor Wessel, want zijn groepje won namelijk de ontwerpwedstrijd. Ze hebben €500 gewonnen en er wordt dus gekeken of hun idee ook echt uitgevoerd kan gaan worden.

0: Liedje dat met het WK voetbal had te maken. Dai Dai van Shakira. Zometeen, wat heb je gisteravond toch gemist op radio en tv? Daisy, wat heb je gevonden?
1: Ja, jij noemde het WK voetbal, maar we gaan kijken naar het WK wielrennen. En we gaan het hebben over dialecten.

0: Magda en de Munnik. En morgen wordt fantastisch. Gisteravond, wat hebben we toen gemist op radio en tv? Daisy, ja. We praten de luisteraars bij.
1: Zeker. In Nieuwsuur ging het over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump. Bij het staatsbezoek is een van de belangrijkste onderwerpen kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI. Ze willen elkaar namelijk economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen is technologie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij kent deze twee landen goed en zegt dat er veel op het spel staat.
2: Zowel Xi als Trump zeggen, wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt, is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van, wat bedoelen ze nou precies? En wat wil iedereen nou precies?
1: Ja, onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
2: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie. Maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren. En ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken. Een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
0: In Met het oog op morgen was aandacht voor het WK wielrennen van 2032. De internationale wielerbond UCI heeft bekendgemaakt dat die in India plaatsvinden. In januari werd al een wielerronde in het land gereden, de Pune Grand Tour. Diplomaat en wielrenner bij het Universe Cycling Team, Rick Nobel, deed daaraan mee en stapte ook al eerder op de fiets in India.
3: Ik weet nog dat ik een wedstrijd reed en op de finish werd ingehaald door een vrachtwagen. Dat was voor de Pune Grand Tour. India werkt dan wereldwijde prestige en sport hoort daarbij. Ze willen groot worden in andere sporten naast de sport cricket die het grootst is. En nu zijn ze dus ook uitgekomen bij het wielrennen.
0: Voor grote wedstrijden trekt India alles uit de kast.
3: De Pune Grand Tour werd 450 kilometer aan nieuw asfalt aangelegd, alleen voor de wedstrijd. Alle drempels werden eruit gehaald. En men wil er absoluut zeker van zijn dat het parcours vrij was. Dus ik ben er vrij zeker van dat ze dit evenement feilloos kunnen organiseren.
0: Ja, dat is dus in 32 in India. Wat dichter bij huis, in 2034 is het in Groningen en Drenthe.
1: In Langs de Lijn en Omstreken aandacht voor dialecten. Waar een Groninger afscheid neemt met mooi, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe Atlas van het dialect in Nederland is dat allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkt eraan mee en legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
4: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek ervoor geeft. Daar komt het op neer.
1: Ja, dan wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds meer op en namen dus eigenlijk ook woorden van elkaar over.
4: En je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden, om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
1: Ja, dit was gisteren op Radio en TV.

0: Voor een goed gesprek stem je elke werkdag af op Studio Flevoland.
1: Ik ben fan van Jordi en... Oh, nou ben ik haar kwijt. De Oudette.
2: Oudeke.
0: We zijn bij je van de thee tot het diner. Met interessante Flevolandse gasten en achtergronden bij het Flevolandse nieuws. Uiteraard zitten we ook bovenop de Flevolandse actualiteit. Studio Flevoland. Elke werkdag vanaf 3 uur bij Flevoland op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met piepskisten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraadmachine die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Bent u op zoek naar een orthopedisch schoenmaker waar u zich thuis voelt? Voor steunzolen, sportzolen, maatschoenen, werkschoenen of een aanpassing aan uw eigen schoenen? Dan komt u naar Orthodesign. Kolkweg 2016 in Lelystad. Laat uw voeten onze zorg zijn. Kijk op orthodesign.nl.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
7: Celstraffen geëist tegen deelnemer en organisator van illegale straatraces Lelystad. En Almere remt ontwikkeling van opvanghuizen voor Oekraïners af. Meer nieuws het komende uur in Flevoland is wakker.
8: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 7 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De eerste miljoenen gaan naar een Europees fonds dat technologiebedrijven verder laat groeien. Afgelopen zomer werd duidelijk dat ABP geld weghaalt uit de VS. Dat geld zat in Amerikaanse staatsobligaties en techbedrijven. Nu wil het pensioenfonds bijdragen aan de groei van Europese technologiebedrijven. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd. Het overkwam de Kamerleden zelf ook, vertelt Suzanne Kreuger van Pro.
10: Deze beelden blijven rondzwerven op het internet. En dat is wat ons betreft ook heel erg belangrijk. Dat eigenlijk makers vervolgd worden, maar natuurlijk ook dat gewoon die sites offline gehaald worden. Zodat die beelden niet eindeloos blijven rondzwerven.
9: In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Op de VN-top in New York riep hij landen eerder op om geen zaken meer te doen met Rusland. De wereldkampioenschappen wielrennen van 2034 worden gehouden in Groningen en Drenthe. Oud-renner en ambassadeur van het project, Bauke Mollema, is trots.
11: Ja, geweldig dat dit gelukt is. Gewoon het WK wielrennen in 2034 naar Groningen en Drenthe halen. Ja, dat is echt wel een droom en ben ik heel trots op en blij dat dat gelukt is.
9: De provincies wilden het wielertoernooi eigenlijk in 2032 organiseren, maar die editie zal plaatsvinden in India. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolken. Blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon en warmer. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, zometeen spreken we met de oprichter en voorzitter van een nieuwe landelijke partij. En die komt uit Almere.
7: En je hoort welke celstraffen er zijn geëist tegen een deelnemer en een organisator van de illegale straatraces in Lelystad.
13: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
14: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
15: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
13: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
14: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
16: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
17: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Leeuwarden.

0: of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Okkersen en Schopadvocaten en ASF Fischer BV.
2: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Bezoek een Alzheimer café bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Goedemorgen. Flevoland is wakker

0: Met jou op Flevoland, All About The Money. Het is 7:08. Goedemorgen.
1: Resoluut is een nieuwe landelijke politieke partij die zich als centrumrechts profileert. De partij is inmiddels officieel geregistreerd bij de kiesraad.
0: Oprichter en voorzitter is Vince Torsij en die komt uit Almere. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, dankjewel.
0: Wat was voor u de reden om een landelijke politieke partij op te richten?
2: Ja, de reden waarom ik die ben opgericht is eigenlijk omdat ik steeds vaker het gevoel kreeg dat in politiek veel beloofd wordt en dat er daarna eigenlijk de uitvoering ontbreekt. Ik miste een centrumrechtspartij die dat combineert met een sociaal hart. Dus streng waar dat nodig is, maar ook een overheid die verantwoordelijkheid neemt.
1: En waarom dan niet beginnen met een plaatselijke partij?
2: Dat heb ik in eerste instantie ook geprobeerd. Ik miste daar te veel... te veel aansluiting bij. En ik besloot uiteindelijk om toch te kiezen om zelf iets te beginnen.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is al best druk op rechts. Waarom sluit u zich niet aan bij een van die vele partijen die daar zitten?
2: Dat is een terechte vraag. Het is namelijk zo dat wij proberen de verschillende keuzes met elkaar te combineren. Eigenlijk een combinatie die we nu niet zien, die we nu missen. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat werken meer moet lonen, migratie beheersbaar is, een overheid die verantwoordelijkheid neemt over belastinggelduitgaven. Maar tevens vinden wij ook dat de overheid zelf sociale huurappartementen moet laten bouwen bijvoorbeeld.
1: Ja, en een partij oprichten, dat kunt u niet alleen. Hoeveel medestanders heeft u al?
2: Op dit moment hebben wij 4 leden en tevens heb ik ook een penningmeester en secretariaat.
0: Dat is toch heel pril allemaal? Kunt u dan al meedoen bijvoorbeeld bij de statenverkiezingen volgend jaar?
2: In principe, als we genoeg handtekeningen kunnen verzamelen, zou dat kunnen. Op dit moment is dat nog niet zo, omdat we nog echt vrij klein zijn. We staan even nog bij het begin van deze partij. Dus ja, we hopen het langzaam goed te kunnen opbouwen om dat uiteindelijk wel te kunnen doen.
0: En anders richt u zich dan op de komende Tweede Kamerverkiezingen?
2: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Dank u wel voor de toelichting. Vincent Torsij uit Almere, oprichter en voorzitter van de nieuwe landelijke partij Resoluut. Meneer Torsij, we zijn hier buiten.

0: Martin Garrix is normaal van het stampen en van het dansen, maar hij kan het ook heel rustig samen met Ed Sheeran.
1: Ja, tegen een man uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace op de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is gisteren acht maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist.
0: Een man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd moet van het Openbaar Ministerie een half jaar de cel in. Mariel Bakker volgde de zaak.
2: Het was een langdurige zitting in Lelystad. De ouders van de 18-jarige Amir, het slachtoffer, waren aanwezig en hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Door alle verklaringen en een filmpje wat de rechter liet zien, werd duidelijk dat 2 juni 2024 een illegaal drift- en crossmotor-evenement was wat in een nachtmerrie veranderde.
3: Er waren zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig. Het was gezellig. Er werd gebarbecued, alcohol gedronken, er werd gebloot. Ondertussen werd er gedrift op het asfalt met verlengde motoren. En deels werd er gemotocrossed op een onvaartgedeelte. En dan gaat het gruwelijk mis.
2: Volgens de officier van justitie gaf de 36-jarige Rotterdammer het startsein aan een 32-jarige Schiedammer dat hij kon gaan driften. En op een filmpje was te zien dat hij wegreed, hij drifte en vervolgens kwamen er 3 motorrijders uit de tegengestelde richting op hem af. Hij week uit en helaas week ook Amir, de 18-jarige die uiteindelijk slachtoffer werd, week ook uit in dezelfde richting en een ongeval was niet meer te voorkomen. De 18-jarige Amir overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het verdriet voor zijn familie is onbeschrijfelijk.
3: De officier van justitie eist 8 maanden cel voor de motorrijder, de drifter, en 1 jaar rijontzegging. De organisator, die zichzelf meer als verkeersregelaar ziet, hoorde 6 maanden cel tegen zich eisen.
2: De ouders van Amir realiseren zich dat geen enkele straf hun zoon kan terugbrengen. In een slachtofferverklaring zegt de vader dat hij zijn zoon heel graag voor 1 keer nog wil vasthouden. Maar hij weet dat dat nooit meer zal gebeuren. De ouders en de broers zullen Amir altijd in hun hart blijven dragen. De advocaten van de verdachten willen vrijspraak voor hun cliënten. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.
0: Verslaggever Mariel Bakker.
1: Ja, dan is het tijd voor het weer. Berend van Straten, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wordt het een zonnige dag vandaag?
4: Zeker, ja. We hebben op dit moment te maken met een fraaie zonsopkomst. En die zon die gaat gedurende de hele dag eigenlijk wel het weerbeeld bepalen. Temperaturen die gaan ook weer flink oplopen. Alhoewel het niet zo warm wordt als gisteren. Want vanmiddag krijgen we te maken met temperaturen van zo'n 17 of 18 graden in Flevoland. Ook af en toe wel wat sluierwolken. En daarbij staat de meest matige, misschien op het IJsselmarkt, maar af en toe een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ook vanavond dan overal droog, rustige avond wel, bij temperaturen die nog een tijdje zo rond ruim boven de 10 graden liggen. Maar na zonsondergang gaat het echt flink afkoelen vanavond en komende nacht. Ja, dat wordt echt een opvallend frisse nacht. Temperaturen die we al een langere tijd niet meer gezien hebben. Want we kunnen uiteindelijk gaan rekenen op temperaturen van een graad of 6. Misschien lokaal wel 5 graden. Dat is toch wel aan de frisse kant natuurlijk.
1: Ja, zeker. En ik wil binnenkort even in mijn tuin gaan werken. Kan dat de komende dagen?
4: Dat kan zeker. Ja, nee, er komt echt wel een periode aan met heerlijk nazomerweer in de provincie. Dat gaan we morgen al goed merken met temperaturen die flink gaan oplopen. Na een frisse start van de dag natuurlijk, want in de ochtend is het echt nog wel frisjes. Dan heb je echt nog wel gewoon een dikke jas nodig zelfs. Maar als je dan in de middag weer naar huis gaat, dan is de jas zeker niet meer nodig. Want het is dan zonovergoten bij ruim 20 graden in de provincie. Staat ook niet veel wind, dus zeker in dat zonnetje voelt het echt heel warm aan. Zaterdag wordt het dan juist wat minder warm. Maar desondanks prima dag om er lekker op uit te trekken. Graadje of 19. En de dagen daarna, ja, dan gaan we toch wel naar eigenlijk heel uitzonderlijk weer. Voor begrippen eind september, begin oktober. Want we gaan zelfs vanaf begin volgende week waarschijnlijk een aantal reeks zomerse dagen tegemoet. Met temperaturen ruim boven de 25 graden. En dat is voor eind september, begin oktober toch wel zeer uitzonderlijk te noemen.
1: Ja, dan gaan we naar de herfst toe. Of daar zitten we eigenlijk al in. En dan deze temperaturen.
4: Ja, dat zien we niet heel vaak. Dat we nog begin oktober te maken krijgen met zomerse temperaturen. Zeker in Flevoland niet. Dus dat worden waarschijnlijk ook gewoon recordwaardes. Verder in het binnenland in hebben we zelfs berekeningen gezien die richting de 30 graden gaan op 1 oktober. Dat is nog nooit eerder voorgekomen. Dus dat zegt wel iets over hoe warm het nog kan gaan worden. Dus goed nieuws voor mensen die nog zin hebben in wat nazomerweer.
1: Ja, ik ga mijn zwemkleding uit de kast halen. Berend van der Staten, dankjewel.
4: Doei.
0: Zometeen de berichten van buiten Flevoland. Ziekthuis door stress.

0: David Bowie, een van zijn hits uit de jaren 80. En fans opgelet, er wordt materiaal uit de kelder en uit de archieven van David Bowie opnieuw uitgebracht. En dan de berichten van buiten Flevoland.
1: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelf slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest. En dit zegt de Kamerlid van Pro.
2: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen, het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: Het WK wielrennen is over 8 jaar in Drenthe en in Groningen. Dat heeft de Internationale Wielerunie gisteravond bekendgemaakt. De burgemeester van Groningen is er blij mee.
3: Ik denk dat sport gewoon ontzettend verbindt. En het geeft een mooie gelegenheid, zeker wielrennen, om gewoon de kracht van die mooie provincies te laten zien. We hebben de afgelopen jaren best vaak ook de negatieve kanten gezien. En met de aardbeving daar zijn we volop aan de slag om dat goed te maken. Maar er hoort ook wel bij dat de jonge lui weer een beetje met trots naar de provincie kunnen kijken. En ik denk dat sport bij uitstek geschikt daarvoor is.
0: Groningen en Drenthe wilden eigenlijk het WK van 2032 organiseren. Maar het wordt dus 2034. In 2032 is het te doen in India.
1: Ja, steeds meer werknemers zitten thuis door stress. Dat komt in alle beroepsgroepen voor. Stress zorgt niet alleen voor meer uitval, maar mensen zitten ook steeds langer thuis. Werkgevers kunnen daarover in gesprek met hun werknemers, zegt deze bedrijfsarts.
4: Wat de werkgever kan doen, is ook die ruimte bieden. Hè? Dat er ook een gesprek gaat wat niet alleen over de inhoud van het werk gaat. Over van wat moet je doen, maar ook gewoon van hoe gaat het? Hoe zit je in je werk? Lukt het? Lukt het ook goed in combinatie met de dingen die je thuis doet?
1: Ja, in 5 jaar is het aantal stressklachten met de helft toegenomen.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
3: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
4: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
2: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
4: En nu denk ik, och man, als we hadden geweten dat de dood zo dichtbij was.
5: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
6: Uit met die stoel, zo krijg je krassen.
7: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
8: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
9: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
9: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €259 netto bijtelling per maand.
11: Hey Raymond!
12: Je vermindert eczeemklachten met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
13: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Hey Raymond!
12: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
14: Dit is Flevoland met het regionieuws.
15: Een explosie heeft vannacht rond de 1 uur een woningbrand veroorzaakt aan de Breehoorn in Lelystad. Aan de achterkant van de woning sloegen de vlammen uit het pand. Er vielen geen gewonden. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man uit Schiedam. Hij zou 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt bij een straatrace in Lelystad. Ook mag de verdachte 2 jaar niet rijden. De organisator van de straatrace, een man uit Rotterdam, hoorde een 1/2 jaar cel tegen zich eisen. Almere trapt voorlopig op de rem bij de ontwikkeling van 2 opvanglocaties voor Oekraïners. Vergunningsaanvragen worden teruggetrokken. Omwonenden waren nog niet geïnformeerd. De gemeente betreurt de verwarring. Almere is een beeld voor een tweede gevangenis, één waar het regime minder streng is. In zo'n gevangenis mogen gevangenen zich binnen de muren vrijer bewegen. Almere was al een beeld voor heropening van het cellencomplex op de Vaart. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
16: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische rakettenaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden van verschillende partijen willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarbij worden met AI gezichten van mensen in pornobeelden gemonteerd.
17: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleverd na zo'n graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan. En morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas. Maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijgt gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nacht.
18: En dan tijd voor de verkeersinformatie. Op bij Emmeloord Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek sta je 7 minuten stil. Zwolle Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen 4 minuten. Dronten Almere tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 5 minuten stilstaand verkeer. En er zijn geen flitsers gemeld. Ja, en dan zometeen gaan we het hebben over een machine die boeren waarschijnlijk heel goed kunnen gaan gebruiken.
19: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Yvonne Elleman en Vacant Have You gaan het zo hebben over noten en hoe een machine daarbij kan helpen. Maar als je zo'n walnoot open doet, dan lijkt het net of je naar je eigen hersenpan zit te kijken.
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ze zeggen ook, maar ik weet niet of het waar is, dat je er slim van wordt van af en toe wat noten.
1: Ik denk dat het wel goed voor je is, maar of je er echt slimmer van wordt, ik heb geen idee.
0: Ik heb al zoveel noten op, ik heb niks gemerkt. Maar goed, je hebt er nieuws over, vertel.
1: Ja, studenten van verschillende Flevolandse opleidingen hebben gewerkt namelijk aan een ontwerp voor een notenoogstmachine. Steeds meer boeren hebben notenbomen op hun land staan en oogsten kost veel tijd. De machine die de jongeren ontwerpen wordt op een bestaande robotgrasmaaier gezet.
0: Marga Klein-Swormink is van de Landmakers, een duurzame landbouworganisatie. En zij legt uit wat precies de opdracht was aan de studenten.
2: Nou, deze jongens en meiden die willen we uitdagen om een module te maken op een bestaande robot. Een robot die nu kan grasmaaien. Dat er op die robot een module komt die de noot kan rapen, kan opslaan en vervolgens geheel autonoom bij een kubuskist, dat is helemaal ideaal, wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met kubuskisten, dat hij daar de bak kan legen met noten.
3: Nou ja, wij twee zijn van Veerde uit Emmeloord en jullie zijn van?
4: ROC Almere.
3: ROC Almere.
5: En wat is jullie geniale idee?
3: Ja, een notenraper. Ja, hebben we hier een tekening weer, hè?
6: Ja, wat maakt het nou bijzonder? Nou ja,
5: we krijgen een hele mooie tekening te zien nu.
3: Kijk, hier hebben wij een borstel. En die wordt aangedreven door een loopwieletje. Waardoor dus dat hij gaat draaien. En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraapmachine die je op de golfbaan hebt. Zeg maar hier op een bandje. Die brengt het naar boven naar een rolzeef. En dan rolt het overheen en dan vallen de blaadjes en de rommel er tussenuit. Bij een circa gewicht van ongeveer 300 kilo moet hij naar zijn lege station gaan. Dus dat.
7: Nou ja, wij hebben bedacht eigenlijk een rol met rubberen soort van vingers erop. Waar de noten tussenin klemmen. Dat was al bekend van een looprooier zijn waar je met de hand achterloopt. Een notenraper. En wij hebben die omgebouwd naar een opbouwer op de autonome trekker.
8: Ik sta hier met Jan-Dirk van der Tol. Hij is de directeur van het bedrijf dat de grasmaaier in zijn assortiment heeft, waar de studenten een opzetstuk voor aan het bedenken zijn. En als het werkt, dan gaan jullie het ook echt toepassen, heb ik begrepen.
9: Ja, de markt in Nederland wat betreft notenteelt, die is heel sterk groeiende. En daarom is er gezien het arbeidstekort in de markt, vooral in de agrarische markt, ook echt behoefte aan automatisering en robotisering. Dus als hier goede ideeën uitkomen, dan gaan die ook zeker in de praktijk toegepast gaan worden.
10: Mijn naam is Wessel en ik zit op Eres Hogeschool de Ronde en ik doe opleiding agrotechniek en management.
8: En wat maakt jullie ontwerp zo bijzonder?
10: Nou ja, ik denk dat de meesten gaan tijdens het proces, tijdens het oprapen het al reinigen. Maar dat kost, vinden wij, te veel energie. Dus dat willen wij pas bij de schuur gaan doen, zodat je daar de stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen kunt gaan gebruiken.
8: En hoe vond je het om dit te doen?
10: Ja, wel interessant. Ja, wel even leuk om daarover na te denken.
8: En ook een mooi idee dat het misschien echt gemaakt gaat worden.
10: Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
8: Ik wens jullie veel succes.
10: Hartelijk bedankt.
1: Ja, en we hebben goed nieuws voor Wessel. Dat hoorde hij later namelijk. Zijn groepje won de ontwerpwedstrijd. Ze hebben €500 gewonnen. En er wordt dus gekeken of hun idee ook echt uitgevoerd kan gaan worden.
0: En als je niet hebt meegekeken, dan denk je, ja, een robotgrasmaaier, die heb ik misschien thuis ook op mijn, gewoon in mijn particuliere tuin. Maar die was wel een beetje groter, hè, een robotgrasmaaier die boeren gebruiken.
1: Ja, dit zou in mijn tuin niet passen.
0: dan is dat je tuin.
1: Ja, precies.
0: En daar is de notenmachine op. Zometeen in dit programma. Wat heb ik gisteravond toch gemist op radio en tv? Daisy, wat heb je onder meer gevonden?
1: Nou, de Chinese president en de Amerikaanse president die bespreken belangrijke onderwerpen zoals kunstmatige intelligentie.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: there. Robbie Williams. En daarvoor Teddy Swims. Allemaal topartiesten en toppolitici die gaan praten vandaag.
1: In Nieuwsuur ging het over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump. Bij het staatsbezoek is een van de belangrijkste onderwerpen kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI en ze willen elkaar economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen is technologie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies. En hij kent deze twee landen goed en zegt dat er veel op het spel staat.
2: Zowel Xi als Trump zeggen wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van wat bedoelen ze nou precies en wat wil iedereen nou precies.
1: Ja, en onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
2: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie. Maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren. En ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken. Een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
0: In langs de lijn en omstreken was aandacht voor dialecten. Waar een Groninger afscheid neemt met boy, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe atlas van het dialect in Nederland is het allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkte eraan mee en hij legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
3: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek je voor geeft. Daar komt het op neer.
0: Er wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds weer op en namen woorden van elkaar over.
3: En je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden, om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
0: En dat was gisteravond op Radio NTV.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met poetskisten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraadmachine die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de stichting Flevo Penningen, Memo Reclame, Kalina Inc. en Fotostudio Wiert.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Brand in woning in Lelystad na explosie. En celstraffen geëist tegen deelnemer en organisator van illegale straatraces Lelystad. Meer nieuws komend uur in Flevoland is wakker.
9: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 8 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Vorig weekend verloren de media de toegang omdat hun berichtgeving de regering niet beviel. En andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis. Het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, wil 1 miljard euro investeren in snel groeiende Europese bedrijven. ABP zegt dat Europa veel talent en technologie in huis heeft, vertelt economieverslaggever Roland Müller.
11: En toch zien zij dat heel veel bedrijven, kleinere bedrijven die nog willen groeien, vertrekken naar Amerika. En zij zeggen ja, er is meer kapitaal nodig, want dat kan ervoor zorgen dat die innovatie en de werkgelegenheid binnen Europa kan blijven.
10: De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en Delta Links na een rondvraag onder leden. De brug op de A15 werd vorige week afgesloten nadat er scheuren waren gevonden. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen bij Russische raketaanvallen. Ook zijn volgens de burgemeester van de stad 6 mensen gewond geraakt. President Zelensky veroordeelt de aanval en zegt dat Rusland doorgaat omdat de internationale druk onvoldoende is. Dan het weer, zonnige periode, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen iets warmer, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, dan gaan we ook even op de weg kijken. Almere-Gorinchem tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweerd, 4 minuten. Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Strand-Nulde, 4 minuten stilstaand verkeer. Emmeloord-Zwolle tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattermerbroek, 8 minuten. En bij Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattermerbroek en Kampen, 6 minuten. En flitsers zijn er niet. Ja, en dan natuurlijk zometeen een spannende dag voor de Batavia, want er gaat weer van alles mee gebeuren.
13: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
14: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
13: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook.
14: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
13: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
14: Oké, ga ik op letten.
13: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
14: Doe ik.
13: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
15: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
16: Allemaal in het Concertgebouw. Ook het zondagochtendconcert. Van 11 tot 12 spelen de beste orkesten en muzici geliefde meesterwerken. Het perfecte begin van de zondagochtend. Bestel op concertgebouw.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt dat een hele mooie korting. En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Life. Oh, Desiree. 7:07, je bent bij Flevoland is wakker.
1: Ja, tegen een man uit Schiedam die in 2024 bij een straatrace aan de Karperweg in Lelystad een dodelijk ongeluk veroorzaakte, is woensdag 8 maanden onvoorwaardelijke celstraf geëist. Een man uit Rotterdam die de straatrace zou hebben georganiseerd gaat wat het Openbaar Ministerie betreft een 30 jaar de cel in.
0: Het verslag is van Marielle Bakker.
2: Het was een langdurige zitting in Lelystad. De ouders van de 18-jarige Amir, het slachtoffer, waren aanwezig en hebben een emotionele slachtofferverklaring afgelegd. Door alle verklaringen en een filmpje wat de rechter liet zien, werd duidelijk dat 2 juni 2024 een illegaal drift- en crossmotor-evenement was wat in een nachtmerrie veranderde.
3: Er waren zo'n 300 tot 400 mensen aanwezig. Het was gezellig. Er werd gebarbecued, alcohol gedronken, er werd gebloot. Ondertussen werd er gedrift op het asfalt met verlengde motoren. En deels werd er gemotocrossed op een onvaartgedeelte. En dan gaat het gruwelijk mis.
2: Volgens de officier van justitie gaf de 36-jarige Rotterdammer het startsein aan een 32-jarige Schiedammer dat hij kon gaan driften. En op een filmpje was te zien dat hij wegreed, hij drifte en vervolgens kwamen er 3 motorrijders uit de tegengestelde richting op hem af. Hij week uit en helaas week ook Amir, de 18-jarige die uiteindelijk slachtoffer werd, week ook uit in dezelfde richting en een ongeval was niet meer te voorkomen. De 18-jarige Amir overleed een paar dagen later aan zijn verwondingen. Het verdriet voor zijn familie is onbeschrijfelijk.
3: De officier van justitie eist 8 maanden cel voor de motorrijder, de drifter, en 1 jaar rijontzegging. De organisator, die zichzelf meer als verkeersregelaar ziet, hoorde 6 maanden cel tegen zich eisen.
2: De ouders van Amir realiseren zich dat geen enkele straf hun zoon kan terugbrengen. In een slachtofferverklaring zegt de vader dat hij zijn zoon heel graag voor 1 keer nog wil vasthouden. Maar hij weet dat dat nooit meer zal gebeuren. De ouders en de broers zullen Amir altijd in hun hart blijven dragen. De advocaten van de verdachten willen vrijspraak voor hun cliënten. En de rechter doet over 2 weken uitspraak.

0: starten de donderdag rustig op met Simply Red. En daarvoor Cameron Whitcomb.
1: Ja, we willen ook weten wat voor weer het gaat worden. Berend van Straten, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ja, wordt het een mooie dag?
2: Het wordt zeker een mooie dag, ja. Op dit moment hebben we te maken met een fraaie zonsopkomst. Temperaturen vanochtend zo rond een graad of 15. Gedurende de dag ook af en toe wel wat sluierwolk. Hier en daar ook misschien ook een stapelwolk. Maar neerslag gaat uit die bewolking niet vallen. Het wordt wel wat minder warm dan gisteren. Maar desondanks aangename temperaturen van zo'n 17 of 18 graden vanmiddag. En dat allemaal bij een matige tot op het IJssel en Markermeer. Een vrij krachtige wind uit het noordwesten. Ja.
1: En hoe ziet de rest van de week eruit?
2: De rest van de week streven we toch wel af op een periode met heerlijk nazomerweer. Vanavond en vannacht is ook nog wel opvallend. Want dan kregen we te maken met het weerbeeld verandert eigenlijk weinig iets. Wederom een mix van wolkenvelden en opklaringen. Maar de temperatuur die gaat echt flink inleveren vannacht. Naar waarde rond een graad of 6. Misschien wel lokaal 5 graden op de kouste plekken. Dus morgenochtend is het ook frisjes. Komt een dikke jas goed van pas. Maar die jas die kan in de middag weer komt die juist niet goed van pas. Want dan wordt het juist wel opvallend warm in de provincie. Ruim 20 graden wordt het morgen. Weinig wind daarbij. In combinatie met volop zon is het zeker in dat zonnetje. Voelt het gewoon ook echt warm aan. Heerlijke nazomerdag morgen. In het weekend krijgen we dan te maken met wat meer bewolking. Zeker op zaterdag valt de temperatuur dan ook iets wat lager uit. Maar vanaf zondag zet de temperatuur juist weer een flinke stijging in. En zeker begin volgende week, ja, dan wordt het echt uitzonderlijk warm. Met misschien zelfs recordtemperaturen van ruim boven de 25 graden. Eind september, begin oktober is dat natuurlijk gewoon echt wel zeer uitzonderlijk voor Flevoland.
1: Ja, ik zit al een beetje in de kerstfilms, heb ik deze week al de eerste aangeklikt. Kijk. Maar die kan ik echt weggooien, want ik moet gewoon weer de zomerse muziek misschien gaan draaien.
2: Ja, nou, daar ben je heel vroeg bij inderdaad. Ja, ik doe dat ook altijd al wel vrij vroeg, hoor. Ik heb inderdaad ook alweer de Mariah Carey gehoord natuurlijk. Ja. Want voor Christmas, die komt alweer voorbij. Ja, het is oktober, de pepernoten die liggen al weken in het schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet. Dus ja. Laten we daar nog even van genieten voordat het weer om gaat slaan.
1: Ja, precies. We gaan van de zon genieten. Berend van Straten, dankjewel. Resoluut is een nieuwe landelijke politieke partij die zich als centrumrechts profileert. De partij is inmiddels officieel geregistreerd bij de kiesraad.
0: Oprichter en voorzitter is Vince Tossey en die komt uit Almere. Goedemorgen, welkom in de uitzending.
3: Goedemorgen, dankjewel.
0: Wat was voor u de reden om een landelijke politieke partij op te richten?
3: Ja, de reden waarom ik die ben opgericht is eigenlijk omdat ik steeds vaker het gevoel kreeg dat in politiek veel beloofd wordt en dat er daarna eigenlijk de uitvoering ontbreekt. Ik miste een centrumrechtspartij die dat combineert met een sociaal hart. Dus streng waar dat nodig is, maar ook een overheid die verantwoordelijkheid neemt.
1: En waarom dan niet beginnen met een plaatselijke partij?
3: Dat heb ik in eerste instantie ook geprobeerd. Ik miste daar te veel... te veel aansluiting bij. En ik besloot uiteindelijk om toch te kiezen om zelf iets te beginnen.
0: Ja, je zou ook kunnen zeggen, het is al best druk op rechts. Waarom sluit u zich niet aan bij een van die vele partijen die daar zitten?
3: Dat is een terechte vraag. Het is namelijk zo dat wij proberen de verschillende keuzes met elkaar te combineren. Eigenlijk een combinatie die we nu niet zien, die we nu missen. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat werken meer moet lonen, migratie beheersbaar is, een overheid die verantwoordelijkheid neemt over belastinggelduitgaven. Maar tevens vinden wij ook dat de overheid zelf sociale huurappartementen moet laten bouwen bijvoorbeeld.
1: Ja, en een partij oprichten, dat kunt u niet alleen. Hoeveel medestanders heeft u al?
3: Op dit moment hebben wij 4 leden en tevens heb ik ook een penningmeester en secretariaat.
0: Dat is toch heel pril allemaal? Kunt u dan al meedoen bijvoorbeeld bij de statenverkiezingen volgend jaar?
3: In principe, als we genoeg handtekeningen kunnen verzamelen, zou dat kunnen. Op dit moment is dat nog niet zo, omdat we nog echt vrij klein zijn. We staan even nog bij het begin van deze partij. Dus ja, we hopen het langzaam goed te kunnen opbouwen om dat uiteindelijk wel te kunnen doen.
0: En anders richt u zich dan op de komende Tweede Kamerverkiezingen?
3: Ja, klopt. Ja, dat klopt.
0: Dank u wel voor de toelichting. Vincent Tossey uit Almere, oprichter en voorzitter van de nieuwe landelijke partij Resoluut.
1: Ja, zometeen nieuws over de Amerikaanse president Trump, want hij is wederom teruggefloten.

0: Bernard Barkley en Crazy. De berichten van buiten Flevoland beginnen weer eens met Trump.
1: Ja, de Amerikaanse president die moet CNN, Politico en MS Now weer toelaten tot het Witte Huis. De rechter vindt dat hij niet de juiste procedures gevolgd heeft bij het afpakken van de accreditatie, zegt correspondent Sjoerd den Daas.
2: Laat in elk geval zien dat het eerste amendement van de Amerikaanse constitutie, de grondwet, de vrijheden, vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, dat die niet zomaar door een president aan de kant kunnen worden geschoven, onderuit gehaald kunnen worden. Ook al draagt hij daar natuurlijk op dagelijkse basis aan bij met zijn uitspraken richting de media, nepnieuwsbeschuldigingen als het nieuws hem niet aanstaat. Maar hier zegt de rechter dus in elk geval, dit gaat helemaal nergens over. Deze journalisten moeten terugkomen.
1: Afgelopen weekend verloren de media de toegang tot het Witte Huis, omdat de berichtgeving de regering niet beviel. Andere mediaorganisaties boycotten daarna de persbijeenkomsten van het Witte Huis uit solidariteit met hun collega's.
0: Jongeren die geld hebben uitgegeven aan het populaire computerspel Fortnite moeten dat geld terugkrijgen. Dat vindt de stichting Massaschade en Consument. Die kondigde massaclaim aan tegen Epic Games, het bedrijf achter het spel. Volgens de stichting zijn jonge spelers in het spel misleid en onder druk gezet om aankopen te doen.
3: Je zat midden in het spel, in je game, om van alles te veroveren. En midden in zo'n spel kreeg je dan ineens van allerlei items aangeboden. Tegelijkertijd daar ook nog bij een timer. Ja, dus dat is door Epic bewust zo gemaakt. Het spel is bewust zo ontworpen om mensen dan echt zo aan te zetten. Eigenlijk onder druk te zetten. Ja, om maar dingen aan te schaffen.
1: 15 vrouwelijke leden van de Tweede Kamer willen dat er harder wordt opgetreden tegen deepfake porno. Daarmee wordt zonder toestemming met behulp van AI hun gezichten in porno gemonteerd. Kamerleden van veel partijen zijn daar zelf slachtoffer van geworden. Daarom komen ze met z'n allen met een manifest. En dit zegt Kamerlid Van Pro.
4: Wij kiezen er nu voor om echt in actie te komen, omdat we het ongelooflijk belangrijk vinden dat vrouwen... Het gebeurt zo ongelooflijk veel vrouwen in de samenleving, dat we daarvoor opkomen, dat er echt gewoon actie komt. Maar ook om te laten zien dat hoe vrouwelijke politici eigenlijk geïntimideerd worden en stilgemaakt worden.
0: En dat waren ze, de berichten van buiten Flevoland.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik daarachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht je zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg met je auto verkopen zonder gehammes. Want met onze autoverkoopservice hoef je je niet druk te maken om afspraken, proefritten of betalingen. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. ANWB en gaan.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
7: Geeft ruimte.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: Nu tot 50% korting. Kijk snel op Allsafe.nl.
10: Begon jouw dag met ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Dit is Flevoland met het regionieuws.
13: Een explosie heeft vannacht rond 1 uur een woningbrand veroorzaakt aan de Breehoorn in Lelystad. Daar is verslaggever Rob Woning. Rob, wat zie je daar nu nog?
14: Ja, heel veel schade vooral aan de woning. Goedemorgen Leo. Er was een melding dat de achterkant uit zou zijn gebrand. Als je naar binnen kijkt in de woning, dan is eigenlijk een groot deel van de woning uitgebrand. Wat je ook ziet is dat mensen natuurlijk een kijkje nemen die hier in de buurt wonen, voorbij komen. Verbaasd kijken naar de omvang van de schade. Er is nog steeds politielint om de woning. Er zijn ook verschillende agenten die rondom het pand staan. Ja, ik denk niet echt als bewaking, maar ik denk wel om mensen op afstand te houden. Agenten worden ook net afgelost. Ik denk dat die hier al een paar uur gestaan hebben, zeg maar, sinds de nacht. Dus het is wel bijzonder.
13: Rob Woning bij de Breehoorn in Lelystad. Daar vielen daar geen gewonden bij de brand. Het Openbaar Ministerie heeft 8 maanden cel geëist tegen een man uit Schiedam. Hij zou 2 jaar geleden een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt bij een straatrace in Lelystad. Ook mag de verdachte 2 jaar niet rijden. De organisator van de straatrace, een man uit Rotterdam, hoorde een half jaar cel tegen zich eisen. Almere trapt voorlopig op de rem bij de ontwikkeling van 2 opvanglocaties voor Oekraïners. Vergunningsaanvragen worden teruggetrokken. Omwonenden waren nog niet geïnformeerd. De gemeente betreurt de verwarring. Almere is een beeld voor een tweede gevangenis. Een waar het regime minder streng is. In zo'n gevangenis mogen gevangenen zich binnen de muren vrijer bewegen. Almere was al in beeld voor heropening van het cellencomplex op de Vaart. Meer nieuws op omroepflevoland.nl.
15: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die mediaorganisaties hadden aangespannen. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd bij het afnemen van de accreditatie. Het grootste pensioenfonds van Nederland gaat investeren in startende en snel groeiende Europese bedrijven. ABP wil in 3 jaar tijd 1 miljard euro investeren. De gedeeltelijke afsluiting van de Zuurhofbrug kost transportbedrijven minstens 600.000 euro per dag. Dat schatten de brancheverenigingen TLN en DeltaLinks na een rondvraag onder leden.
16: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleveren naast een graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan en morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas, maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijgt het gewoon te maken met een warme dag, ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig, dus morgen echt wel een heerlijke nazomer.
17: Het wordt langzaam wat drukker op de weg. Op de A27 Almere-Gorinchem tussen Hilversum en knooppunt Lunetten 6 minuten. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen Harderwijk-Zuid en Nijkerk 9 minuten stilstaand verkeer. Op de A28 Zwolle-Amersfoort tussen afrit Ermelo en Strand Nulde 4 minuten. En bij Dronten Almere de N305 tussen afrit Harderwijk en Zeewolde 6 minuten stilstaand verkeer. Zometeen, ja, er staat iets bijzonders te gebeuren. Want de Batavia, ja, die gaat wel echt iets heel erg spannends meemaken. En ik heb gehoord dat er ook schade eventueel kan gaan ontstaan. Maar we gaan het meemaken.
18: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: uit de jaren 70. Een gouden ouwe van Hot Chocolate. It started with the kids.
1: De Batavia is zaterdag van Lelystad naar Amsterdam gevaren.
0: En nu? Nu ligt het VOC-retourschip bij Damen Shipyards in Amsterdam, waar vandaag iets bijzonders gaat gebeuren. Verslaggever Marielle Bakker is daar op de werf. Goedemorgen, Marielle.
2: Goedemorgen, Leo.
0: Ja, wat staat er op de planning vandaag?
2: Het is spectaculair hier.
0: Vertel, wat zie je?
2: Ja, het is spectaculair. We staan hier in Amsterdam-Noord in het dok van Shipyard Dame. En zojuist heeft een heel klein slepertje, een heel dapper klein bootje, de Bonaspes, heeft dat enorme schip, de Batavia, in een metalen constructie getrokken. En dat is zojuist gebeurd, eigenlijk al iets eerder dan we hier zouden zijn. En naast me staat Robert Waagmeester van Museum Batavialand. Ja, ik zei het net al, verklapte het al, het slepertje heeft hem erin getrokken. Hoe ging dat?
3: Ja, heel rustig en gedecideerd. Het is een hele nauwkeurige operatie vandaag, dus het moet allemaal heel minutieus gebeuren. Dus hij is nu net boven de stoel gepositioneerd, de metalen draagconstructie. En vandaag wordt het schip officieel drooggelegd.
2: Dus dit is eigenlijk al de stoel, de constructie waar die in blijft staan?
3: Ja, dit is de permanente stoel waarmee die straks op het museumterrein te zien is. En vandaag is de dag waarop die de perfect ingezet moet worden.
2: Ja. Dus wat gaat er straks gebeuren? Want nu staat hij precies op de stoel. En wat gaan we straks krijgen?
3: Ja, de stoel, dat zijn de metalen balken die nu uit het water steken. Er is nog een hele grote stoel onder water. Wat er nu gaat gebeuren is dat het schip gepositioneerd wordt op een goede plek, precies daarboven. En dan wordt langzaamaan het waterpeil verlaagd in dit droogdok. Totdat het schip helemaal op de stoel staat. Er mag een speling van max 4 centimeter in zitten. Dus dat is een kleine speling voor zo'n groot schip. En als die dan goed staat, dat zal misschien een paar keer opnieuw gebeuren als het niet perfect is. Als hij goed staat, dan is het schip droog. En dan gaan we hem helemaal vastmaken aan de stoel.
2: En hoe lang duurt dat proces?
3: Dat kan een uurtje duren en dat kan een hele dag.

0: dag duren. Het ligt er net aan hoe snel het lukt. Het moet heel precies, zoals gezegd. Dus ja, als hij net niet perfect is, dan wordt het gewoon opnieuw gedaan. Net zolang het wel perfect is.
1: Is er een kans dat het misgaat?
0: Nou, in principe niet. Het is heel goed voorbereid door heel veel partijen die er heel veel verstand van hebben. Het gaat er vooral om dat het goed gebeurt. Want het is de bedoeling dat de komende decennia het schip in deze stoel ligt. Dus je wil hem dan wel in één keer goed leggen. Dus het is vooral belangrijk dat hij goed erin komt. Maar dat het lukt, daar heb ik geen twijfel over.
1: Er zitten enorme krachten natuurlijk nu op dat schip. Als die straks droog ligt, komt het hele gewicht op de onderkant van het schip terecht. Kan dat schip het aan? Kan dat hout dat aan?
0: Zeker, het hout kan het aan. Maar we hebben geen risico genomen. Dus het schip zit helemaal vol met stutten. Die stutten die nemen het kracht van het water over zodra het zometeen droog ligt. En dat is puur ter risicominimalisering. Dus eigenlijk waarschijnlijk niet eens nodig. Maar omdat we de vorm van het schip zo goed mogelijk willen behouden, zitten die stutten erin. Er zit ook nog wat lood in en wat ballast die nodig is voor vervoer op het water. Die wordt er ook nog heel snel uitgehaald deze dagen als die op de stoel staat. Maar het schip kan dat zeker aan.
1: Je zegt het wordt er heel snel uitgehaald, want het schip blijft hier helemaal niet lang, hè?
0: Nee, het schip gaat, als het weer toelaat, volgende week donderdag al terug naar Lelystad. En dan wordt het op een ponton op de stoel naar Lelystad gesleept. En dan vrijdag 2 oktober wordt het schip met een hele grote trailer het land opgereden naar de definitieve plek op ons museumterrein.
1: Dus er wordt hier helemaal niet iets aan onderhoud gedaan?
0: Nee, het is wel een werf waar heel veel schepen worden gerepareerd. Maar hier wordt het schip enkel op de stoel gezet. En dat is de enige reden waarom het schip hier is eigenlijk.
1: Ja, en waarom kon het niet in Lelystad?
0: Nou, het moet een heel diep dok zijn. Dus er moet een ponton in, op het ponton moet de stoel en daarop moet het schip. Dus het moet een heel diep droogdok zijn en die hebben we niet in Lelystad. Dus daarom moet het helemaal hier naar Dames Ship Repair.
1: En je hebt het over een droogdok. Ik had ergens in mijn hoofd dat er een enorme overkapping overheen zat. Maar dat is er helemaal niet. Hij is gewoon buiten.
0: Ja, nee, het is gewoon buiten. Ja, nu is het gewoon een normaal dok, zou je zeggen. Maar dit dok kan dus helemaal leeg gepompt worden. En dat is nodig om het schip op de stoel te laten zakken. Ze gaan waarschijnlijk het dok niet geheel leeg maken. Maar leeg genoeg dat hij helemaal droog staat op de stoel. Maar ja, dat kan alleen hier.
1: We zijn heel benieuwd hoe de onderkant er straks uitziet.
0: Ja, we zien het al een stukje. Ja, ja, die heeft decennia onder water gelegen. Dus wij zijn ook heel benieuwd.
1: Nu loopt hij nog niet leeg, hè, het dok?
0: Nou, het zou wel kunnen. Het gebeurt namelijk heel erg traag dat dat leeg lopen. Dus het zou kunnen dat hij heel langzaamaan wordt leeg gepompt al.
1: Want ik zie helemaal geen sluis of zo aan die kant. Daar bij die sleper daar achteraan.
0: Ja, ik zie inderdaad dat de deuren nog moeten sluiten. Dus daar zijn ze inderdaad nog niet aan het leegpompen. Zodra die deur sluiten, dan kunnen ze beginnen met het leegpompen.
1: Ja, en dan zal die duwboot ook verdwijnen, denk ik?
0: Ik denk dat hij nog wel even blijft om de positionering in de gaten te houden. Dus ja. Ik denk dat hij wel blijft.
1: Het is een heel precies verhaal. Hoeveel mensen werken er nou? Eigenlijk valt het wel mee. Ik had hier honderden mensen verwacht, maar er zijn er misschien een handjevol mensen mee bezig.
0: Ja, er werken ongeveer 30 mensen vandaag mee aan de operatie. Dus dat is ook niet weinig. Maar het is wel een operatie waar ze flink mee bezig zijn. Ook vooral met het plannen en het modellen maken en berekenen. Dat is heel erg veel werk geweest. En vandaag dan een mannetje of 30. Ja.
1: Nou, ik kijk er naar uit om hier bij te blijven. Ja, en wij blijven hier natuurlijk gewoon filmen. En jullie kunnen het ook volgen in de loop van de dag. Rond 12 uur zijn we weer terug hier op de radio. En kunnen we zien hoe het verder gaat.
2: Mario Bakker bij de Batavia in Amsterdam. Dankjewel voor je update.
3: Zometeen, wat heb ik gisteravond gemist op radio en tv? Dan gaan we het hebben over het verschil tussen een accent en een dialect.

0: Ex-polderplaat bij Flevoland, Bonsira en 17. Het is bijna 10 minuten voor 9. Nog net even tijd voor wat fragmenten uit radio en televisie die je misschien gisteravond hebt gemist.
1: In Nieuwsuur ging het over de ontmoeting tussen de Chinese president Xi en de Amerikaanse president Trump. Bij het staatsbezoek is een van de belangrijkste onderwerpen kunstmatige intelligentie. De VS en China strijden De VS en China strijden om de leiding op het gebied van AI en ze willen elkaar economisch en militair voorblijven. Paul Verhagen is technologie-expert bij het Haag Centrum voor Strategische Studies en hij kent de landen, twee landen goed en zegt dat er veel op het spel staat.
2: Zowel Xi als Trump zeggen wie AI wint, die wint eigenlijk de wereldorde. Dus het is wel inderdaad high stakes. Kijk, wat hier ook speelt is dat nog Xi, nog Trump op de rem willen stappen. En voor die privaatsector is het ook zo dat er heel veel belangen van hunzelf meespelen. Ze gaan allemaal naar de beurs toe. Dus het is heel moeilijk om door te prikken van wat bedoelen ze nou precies en wat wil iedereen nou precies.
1: Ja, onlangs waarschuwde Amerikaanse techbazen voor de gevaren van AI. Die waarschuwingen benadert Verhagen kritisch.
2: Ik geloof wel dat voor een zekere mate ze oprecht problemen zien rond technologie. Maar er zit zoveel commercieel belang achter. Het zijn bedrijven die echt enorm investeren. En ook niet winst maken. En je hoort het ook een beetje doorschemeren bij Trump. Die heeft het zelf ook over dat de Amerikaanse economie best wel afhankelijk is nu van die AI-bubbel. En op de rem trappen zou misschien wel een financiële crisis kunnen veroorzaken. Een paar maanden voor de midterms. Dus die financiële aspecten die spelen toch wel echt mee.
0: In Langs de Lijn en Omstreken was aandacht voor dialecten, waar een Groninger afscheid neemt met mooi, doet een Brabander dat met houdoe. In de nieuwe atlas van het dialect van Nederland is het allemaal terug te vinden. Taalwetenschapper Mark van Oostendorp werkte eraan mee en hij legt uit wat het verschil is tussen een accent en een dialect.
3: Een accent, dat is strikt genomen alleen maar uitspraak. En een dialect, dan heb je ook echt eigen woorden en misschien ook eigen manieren van zinnen maken enzovoort. Maar ja, wat doe je nu als je vooral in de uitspraak anders bent, maar ook twee woorden anders hebt dan in het Nederlands of zoiets. Hè? Dus wat is dan genoeg om een dialect te noemen? Ja, dat is eigenlijk een beetje wat de gek ervoor geeft. Daar komt het op neer.
0: Nou, er wordt wel gezegd dat de brommer het einde betekende van het dialect. Mensen zochten elkaar zo steeds meer op en namen woorden van elkaar over.
3: En je moet je echt voorstellen dat 50, 60 jaar geleden om van het ene dorp naar het andere te gaan, dan moest je soms echt nog over een zanderig landweggetje ploegen. En nu ben je er natuurlijk overal zo.
0: En dat heb je gisteravond gemist op radio en tv. Einde van Flevoland is wakker. Morgenochtend om 6 uur zijn we er weer.
1: Ja, fijne dag.
0: Dank Denise. Daisy, ik blijf nog even een uurtje zitten voor Flevoland Muziekland.

0: Dit is Flevoland.
1: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met puurskisten.
0: Ook dit is Flevoland.
2: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopruimmachine die je op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen,
5: Flint Adviseurs en Accountants.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Batavia in Amsterdam, op stoel gezet in droogdok en brand in woning Lelystad na explosie. Meer nieuws in het bulletin van 9:30.
11: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 9 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Een Australisch bedrijf zou de lasers moeten leveren. Met die techniek is het uitschakelen van drones veel kosteneffectiever dan met Patriot-raketten die miljoenen euro's per stuk kosten. Hoeveel de aanschaf van de lasers kost, is niet bekendgemaakt. De parlementsverkiezingen in Marokko zijn gewonnen door de liberaal-centristische partij PAM, blijkt uit de voorlopige uitslag. Die partij zit nu ook in de regeringscoalitie. De huidige grootste partij, RNI, levert flink in. Maar het belangrijkste signaal bij de verkiezingen van gisteren is de lage opkomst. De laagste in bijna 20 jaar tijd. 38% van de kiezers heeft gestemd. Er werd al gevreesd voor een lage opkomst. Vooral jongeren wilden niet stemmen. Ze hebben weinig vertrouwen in de politiek. De problemen op de A15 met de Zuurhofbrug kosten de transportsector minimaal €600.000 per dag. Dat is een schatting van Transport en Logistiek Nederland. De ondernemersorganisatie voor bedrijven in de Rotterdamse haven is bang voor nog meer schade.
13: Dat betekent gewoon als je op een dag 2 of 3 ritten zou kunnen doen en dat wordt flink minder. Ja, dan kost dat heel veel, want je kan gewoon veel minder omzet draaien als bedrijf.
12: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland niet in oorlog.
14: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
12: Vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie. Dan het weer, veel zon, maar ook stapelwolken. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Nog 3 files. Nee, nog 4. A6, Joure en Meloort. Tussen Joure en Lemmer is een afrit afgesloten. Er is een spoedreparatie aan de gang. Vertraging op de A9, Diemen Amstelveen. 6 minuten. A27, Almere Gorkum. Tussen Beeldhoven en Knopend Lunette. 8 minuten. De langste file staat op de A28, Zwolle Amersfoort. Tussen Harderwijk Zuid en Vathorst. Bijna een kwartier lang. En dan gaan we zo beginnen met Flevoland Muziekland. Met een zanger die ook goed piano kan spelen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTime op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op achterhoek.nl.
3: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
4: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimercafé of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Je verlaagt je energierekening met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op raymondwaterontharders.nl.
4: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/Alzheimercafé.
5: Hey Raymond!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op raymondwaterontharders.nl.
7: Goedemorgen.
8: Flevoland Muziekland.
7: Met Leo Schouwenaar.

Billy Joel en My Life. Goedemorgen, welkom bij Flevoland Muziekland. Nu een uurtje en straks een uurtje en vanmiddag nog een uurtje. Het kan niet op. Zojuist in het nieuws, ja, de Batavia die is in het droogdok gelegd in Amsterdam. Daar zit hij op een stoel, dat is een stalen constructie. Daar blijft hij ook in, zo komt hij ook terug naar Lelystad. Dat kun je volgende week donderdag zien, als je op de kust gaat staan. En dus zat ik te denken, ja, maar waarom is dat eigenlijk allemaal? Nou, dat is natuurlijk omdat hij in lange jaren in het water lag in Lelystad en ging rotten. Ja, dat hout, dat is niet helemaal goed meer. Hebben wij liedjes over hout? Jawel, een hele mooie van de Beatles. Norwegian Wood.

Flevoland Muziekland? Dat kan. Stuur ons een appje op 0320 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.

Compleet met hobo. Englishman in New York, je hoorde Sting. En daarvoor natuurlijk een gouden ouwe van de Beatles. Kiek de Kiekendief is... Die is altijd op stap geweest. En de foto van vandaag gaat over... Oh, wat mooi. Dat zijn de beelden die in en aan de poldertoren in Emmeloord te zien zijn. Je ziet nu een shot van de binnenkant van de poldertoren. Daar zijn kleine beeldjes op een mechaniek gemonteerd. En als het showtime is, dan kun je ze ook aan de voorkant zien van de poldertoren. Gaat er een luik open. Het is helemaal goed beschermd tegen de duivenpoep nu. Het is al een paar keer eerder geprobeerd in de geschiedenis van de poldertoren. Maar goed, je ziet een oermens met een knuppel. Een schip uit de tijd dat de Zuiderzee nog een zee was en daar veel handel was. En een boer op zijn trekker daar achteraan. Al die afbeeldingen zie je. Plus mechaniek waarop het zit. En de constructie aan de achterkant van de poldertoren. En als je het verschil ziet tussen de linker en de rechter foto, dan mag je natuurlijk bellen 0320 28 50 50. Je kunt ook kijken op omroepflevoland.nl/kiek. Dan kun je de foto eindeloos lang bekijken. Nou, dan wil je wel vragen om je inzending, liefst natuurlijk een goede inzending, voor 11 uur door te geven. Want na 11 uur gaan we kandidaten bellen met het goede antwoord. En die mogen dan draaien aan het Rad van Fortuin.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Liedje met de snikker in, Paul Weller. And you do something to me, and daarvoor Samuel Belton.
1: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
2: Goedemorgen.
1: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
2: Echt waar, joh?
1: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.

0: De eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor de gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Steen, Ewenhout, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
3: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: De Batavia is vanmorgen vroeg op een stoel gezet in Amsterdam. Daar ligt het VOC-retourschip uit Lelystad in een droogdok dat nu wordt leeggepompt. De stoel is een stalen constructie die op een ponton is gezet. De Batavia blijft niet zo lang in Amsterdam, zegt woordvoerder Waagmeester van het museum Batavialand.
7: Nee, het schip gaat, als het weer toelaat, volgende week donderdag al terug naar Lelystad. En dan wordt het op een ponton op de stoel naar Lelystad gesleept. En dan vrijdag 2 oktober wordt het schip met een hele grote trailer het land opgereden naar de definitieve plek op ons museumterrein.
6: Ja, en in Lelystad beginnen dan ook de reparaties aan het schip. Een explosie heeft vannacht rond 1 uur een woningbrand veroorzaakt aan de Breehoorn in Lelystad. Aan de achterkant van de woning sloegen de vlammen uit het pand. Er vielen geen gewonden. Stichting Land Art Flevoland opent komende zaterdag een nieuw bezoekerscentrum. Dat is op station Lelystad Centrum. Bezoekers kunnen er kennis maken met de 10 grote kunstwerken in de provincie. Ook zijn er tours langs de Land Arts.
8: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland gaat investeren in de ontwikkeling van lasers waarmee drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Staatssecretaris Boswijk zegt dat drones een groeiende bedreiging zijn. Hoeveel de lasers kosten is niet bekend. CNN, MS Now en Politico moeten weer toegang krijgen tot het Witte Huis. Dat heeft de rechter bepaald. Volgens de rechtbank heeft de regering Trump niet de juiste procedures gevolgd. Ongeveer 70 mensen zijn de afgelopen 10 jaar bestempeld als gevaar voor de nationale veiligheid. Dat zegt de Immigratie- en Naturalisatiedienst tegen Nieuwsuur. Het zijn vooral mensen die zijn veroordeeld voor een terroristisch misdrijf.
9: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weer wil blijven bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk in gaan leveren na zo'n graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan en morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas, maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijg je gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nacht.
10: Dankjewel Berend voor je vrije weerberichten. De files dan van de ANWB. Vertraging nog op de A1 Amersfoort Amsterdam tussen Muiden en knooppunt Watergraafsmeer 5 minuten. A9 Diemen Amstelveen 4 minuten. A27 Almere Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 9 minuten. Komt door een ongeluk. De linker rijstrook is afgesloten. A28 Zwolle Amersfoort tussen Vathorst en knooppunt Hoevelaken 4 minuten. En dan nog iets over de A6. Jouren richting Embeloord. Tussen Jouren en Lemmer is een afrit afgesloten. En dat komt daar door een spoedreparatie. Leidt niet tot vertraging, dus je kunt daar gewoon voorzichtig langs. Splitsen op de buitenring in Almere. Hectometerpaal 12. Dat is vlak voor of vlak na de rotonde met de bosranddreef. Ga door met een zanger die eigenlijk tandarts is.
11: Goedemorgen.

0: I'm a Believer. En fans van Neil Diamond, die weten natuurlijk... Neil Diamond zelf, de schrijver van dit nummer, heeft het ook een keer opgenomen.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2010. En dan naar precies dezelfde week als waar we nu in zitten. Naar week 39. Leuke lijst hadden we toen. En daar zien we ook de Almeloze hitmachine staan. Onze eigen Nederlandse countryzangeres Ilse de Lange stond toen 4 op nummer 12 met...
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2010. Hier is Next to Me.

5-7 duet van Maan Smit en Naal Horan. Oh ja, en daarvoor hadden we natuurlijk uit de hitlijst van toen Ilse de Lange en Next to Me. Voor de zekerheid laat ik op de televisie nog even de opgave zien voor Kiek de Kiekendief. Die is in de Poldertoren geweest en heeft figuurtjes gefotografeerd die binnen in de toren zitten. En op gezette tijden komen die naar buiten en rijden ze langs. Je ziet een oermens, je ziet een boer op een trekker, je ziet een schip uit de Zuiderzeetijd en de mechaniek dat daarbij hoort. En de vraag is, wat is het verschil tussen de linker en de rechterfoto? Nou, even kijken, was Ilse? Ja, Ilse uit Hemmeloord, die heeft het al gezien. Maar ja, die kent de Poldertoren natuurlijk, want die staat midden in haar eigen Hemmeloord. Dus vandaar dat ze er snel bij was. Allemaal ingezonden via omroepflevoland.nl/kiek. Daar staat de foto ook. En je mag ook bellen 0320 28 50 50.

Grote doorbraak van Annie Lennox en Dave Stewart in het bandje The Eurythmics. Je hoorde Sweet Dreams. Eén en laatste. Ik heb er nog eentje voor je. Uit Volendam. De mannen van de 3J's. En hun nieuwe plaat heet Je zit in mijn hoofd. Hoor je tot nieuws en reclame van 10 uur. En na 10 nog een uurtje Flevoland, Muziekland. Dan met Arnoud Pluket. Het blijft gewoon zitten voor de herkomst.

0: evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met puskisten.
2: Ook dit is Flevoland.
4: En dan gooit hij net een beetje als bij een golfballenopraadmachine die op de golfbaan hebt, zeg maar, hier op een bandje.
2: En dit is ook Flevoland.
5: Ja, dat is natuurlijk het mooiste, maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van Stichting Flevo Penningen, AV Facilities Nederland en Comsi.
7: Spanrak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad.

0: Voor advies of een afspraak, kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
2: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
3: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Batavia in Amsterdam op stoel gezet in droogdok. En brand in woning in Lelystad na explosie. Meer nieuws in de bulletin van 10:30.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 10 uur.
7: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en drie andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Nederland gaat lasers laten ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden geschoten. Volgens staatssecretaris Boswijk kunnen lasers veel sneller drones uitschakelen dan Patriot-raketten die nu in conflictgebieden worden gebruikt. Bovendien zijn ze goedkoper. Hoeveel de lasers kosten is nog onbekend. In Marokko zijn de parlementsverkiezingen gewonnen door de liberale middenpartij PAM. De partij behaalde 97 zetels, de huidige grootste partij RNI 66 zetels. In bijna 20 jaar tijd was de opkomst niet zo laag als nu in Marokko. Vooral veel jongeren gingen niet stemmen. Techbedrijf Meta heeft een satirische video van programmamaker Roel Maaldrink verwijderd van Instagram. Maaldrink filmde medewerkers van Meta in Amsterdam met de AI-bril van het bedrijf. Die bril kan mensen filmen zonder dat ze het doorhebben. Het Meta-personeel bleek daar zelf niet van gediend. Meta verwijderde de video en gaf als reden pesten en intimidatie. Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt het censuur en een voorbeeld van Meta's machtspositie. De organisatie noemt het een gluurbril en wil dat er een verbod op komt. Het weer, veel zon, maar ook kans op stapelwolken vandaag. Het blijft droog bij 16 tot 19 graden. Morgen zonnig en droog, dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Verkeersinformatie dan, met of zonder gluurbril. De ANWB die meldt dat er wordt langzaam gereden op de A1 Amersfoort-Amsterdam voor het knooppunt Watergraafsmeer 4 minuten. De A6 tussen Joure en Lemmer is een afrit afgesloten als gevolg van een spoedreparatie. En de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweert 11 minuten. Het staat daar stil over 7 kilometer als gevolg van een ongeluk. De linker rijstrook is daar afgesloten. Dan wordt er ook gecontroleerd op tolkosten natuurlijk op de A27 in Almere bij 108,5. De A6 Joure Emmeloord bij 286,8. De Hugo de Vriesweg in Almere, daar wordt gecontroleerd. Ook op de Jacques P. Thijssenweg in Almere. En de buitenring, de N702 in Almere, wordt ook in de gaten gehouden bij hectometerpaaltje 12. Een uurtje Flevoland Muziekland, dat zit erop. Maar je weet het, elke ochtend krijg je 2 uur de allerlekkerste muziek voor je kiezen. Zometeen een feestje met Martijn Fischer.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Wij als gezondheidsfondsen bundelen de krachten met iedereen die samen met ons wil werken aan de gezonde generatie. Wil je weten wat er nu al gebeurt en wat jij kan doen? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
3: Bijhouden. Regelen. Vergaderen. Bellen. Inkopen. Verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
4: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Start je dag zonder barst.
8: Opgelost, autotaalglas.
9: Goedemorgen.
10: Flevoland, muziekland.
9: Arnoud Leket.
11: And for love's sake, each mistake. Oh.

Dat is een keertje wat anders dan te zeggen, ik hou van jou, de lucht is blauw, blijf je trouw. Kan je ook gewoon zeggen, net als Martijn Visser, jij bent het feestje. Goedemorgen allemaal, 24 september. Nog maar een klein weekje en dan zitten we alweer in de laatste drie maanden van het jaar. Hè. Gaan we alweer naar de oktobermaand toe. Lekker kastanjes kunnen er geraapt worden, want het is de tijd. De herfst is nu echt officieel begonnen. Dus daar gaan we lekker mee bezig ook. Leuke dingetjes van maken, lekker knutselen binnen. Oh, heerlijk, maar eerst nog even een paar warme dagen. Hè. Ja, ik roep het al twee weken. We gaan echt richting een echte Indian Summer, wat dat betreft. 24 september vandaag, jouw verjaardag. Hier voor de Pipura van harte gefeliciteerd namens ons allemaal. Je bent samenjarig met voormalig voetballer John Arne Riise. Uit Noorwegen komt hij, 46 jaar is hij geworden. De Nederlandse presentatrice Maud Hawinckels wordt vandaag 50 jaar. Richard Groenendijk, hij is weer hartstikke terug in de theaters. 54 jaar is hij vandaag. Norman Bonnick, de drummer van Bluff, die wordt 63. En verder is jarig Jette van der Meij, oftewel Laura, 72 jaar is Jette van der Meij geworden. Joke van Leeuw, de Nederlandse auteur voor kinderen en volwassenen, wordt 74 jaar. En verder is vandaag ook jarig, ja, omdat gisteren toch in één keer al dat nieuws over het Songfestival naar buiten toe kwam. Dan moest ik gelijk denken aan blijf zoals je bent, weet je wel. Laat het gewoon over de muziek gaan en nergens anders over. En dat zong Justine Pelmelaai. En ze is vandaag jarig, ze wordt 68 jaar.

Nou, Martijn Visser die gaf eigenlijk net al het goede antwoord natuurlijk op. Hè, op de vraag die Lee Buseo zichzelf stelt. I love you more than I can say. Nou ja, dan zeg je gewoon, jij bent het feestje. Kijken naar de foto van Kiek. Die is bij de Poldertoren geweest. En er zit zo'n prachtig mooi loopwerkje, zo'n omloopwerkje zit daar nu in. Voor menig kind is dat iets magisch. Vroeger in mijn geboorteplaats was dat ook. En elke keer dan, als dat begon te spelen, ja, dan bleef je daar als kind echt gewoon naar kijken. Dat je dacht, wat gebeurt daar? Fantastisch. En dat is nu ook weer. We zien de oermens. We zien natuurlijk een schip. De boeren op het land, de pioniers, zijn dat. We zien ook het loopwerk eronder. Volledig computergestuurd tegenwoordig. Het is afgeschermd helemaal van de duiven. Want de duiven die hebben de afgelopen jaren hadden ze daar behoorlijk wat roet. Nou ja, zeg maar poep in het eten gestrooid. Waardoor het allemaal niet meer zo lekker liep. Maar het is nu hermetisch afgesloten voor al het gevogelte. Dus er komt niks meer in. Hoogstens een spinnetje. Die kan overal tussendoor. Het is ook echt weer spinnenseizoen, is het je al opgevallen? Ik heb gisteren eentje weggehaald en ik dacht van, nou, ik moet hier denk ik de dierenbescherming of zo bij halen. Dat was een joekel. Ongelooflijk. Maar goed, toch gedaan. We wijken even af van Kiek. Wat heeft Kiek weggehaald? Eigenlijk voor dit, ik zou zeggen als hint, je moet even om het hoekje kijken. Ja, dan zie je het gelijk eigenlijk ook wel. Ja, als je om het hoekje kijkt, dan zie je het licht. 0320 28 50 50, dat is het telefoonnummer waarop je antwoord door kan bellen. Gartry die zit al bij de telefoon, die zit met smart te wachten dat jij een telefoontje naar hem geeft. Flevoland. Of als je ook gewoon een plaatje aan wil vragen of iets te melden hebt, gebruik ook WhatsApp 0320 28 50 50. Flevoland.

0: Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.
1: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.

0: eerste stap naar meer vrijheid? Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Piano Nights. In een sfeervol verlichte zaal spelen twee pianisten samen en apart de mooiste pianomuziek van alle tijden. Van Chopin tot Einaudi en van Debussy tot Thiersen. Bestel op concertgebouw.nl.
0: Bel 0800 2020 voor de gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Het is bijna 10:30, goedemorgen. De 28-jarige Vince Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. De partij staat sinds april geregistreerd bij de kiesraad en heeft een centrumrechtse signatuur. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van Resoluut. De partij wil daarnaast lagere lasten, minder bureaucratie en een strenger aanpak van migratie. Volgens Torsij telt de partij nu 4 actieve leden. De Almere wil uiteindelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. De Batavia is vanochtend vroeg op een stoel gezet in Amsterdam. Daar ligt het VOC-retourschip uit Lelystad in een droogdok dat nu wordt leeggepompt. De stoel is een stalen constructie die op een ponton is gezet. De Batavia die blijft niet heel lang in Amsterdam, zegt Robert Waagmeester van Museum Batavialand.
9: Nee, het schip gaat, als het weer toelaat, volgende week donderdag al terug naar Lelystad. En dan wordt het op een ponton op de stoel naar Lelystad gesleept. En dan vrijdag 2 oktober... wordt het schip met een hele grote trailer het land opgereden naar de definitieve plek op ons museumterrein.
8: In Lelystad beginnen dan ook de reparaties aan het schip. En Stichting Land Art Flevoland opent komende zaterdag een nieuw bezoekerscentrum. Dat is op station Lelystad Centrum. Bezoekers kunnen er kennis maken met de 10 grote kunstwerken in de provincie. Ook zijn er tours langs de Land Art. Tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere uitgebreide nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
10: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weer wil blijven bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleveren naast een graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan. En morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas. Maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijgt gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nazomer.

0: Nou, nog een paar graadjes minder in de nacht, dan hebben we een echte officiële Indian Summer. De ANWB verkeersinformatie die geeft nu aan dat het langzaam rijdt op de A6, Jouwen-Emmeloord. Tussen Jouwen en Emmeloord, of tussen Jouwen en Lemmer moet ik zeggen. Daar is de afrit afgesloten als gevolg van een spoedreparatie. En er wordt ook geflitst en gecontroleerd op tolkosten voor de vrachtauto's. A27, Hilversum-Almere, 108,5. In Almere wordt er gecontroleerd op de buitenring. De N702 is dat bij hectometerpaaltje 12. Op de Jacques P. Thijssenweg en op de Hugo de Vriesweg. En in band staan ze op de N715. Bij hectometerpaaltje 6,7. Zometeen gaan we lekker terug naar de geschiedenis van 2010. Welke muziek stond er toen in de hitparade? Blijf bij ons en je hoort het zometeen.
1: Goedemorgen. Flevoland
0: Muziekland. Maar voor iedereen die vandaag jarig is of iets te vieren heeft,

0: Hopelite is dat van Taylor Swift. En daarvoor Cliff Richard en Congratulations.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: Het jaar 2010. WK voetbal werd gespeeld in Zuid-Afrika. Spanje won de finale maar net van Nederland met 1-0. Maar wat toch als Arjen Robben die twee doelpunten had gescoord. Tenminste, die twee kansen had gemaakt, zeg. Twee keer echt. Maar goed. Blijft ook zo'n pijn die eeuwig blijft duren. Vanavond kunnen we het allemaal weer goed maken met een nieuwe bondscoach. Xabi. Die gaat het Nederlands elftal leiden tegen Duitsland vanavond in de Amsterdam Arena. In de Nations League is dat. Goed, weer even terug naar 2010. Inception kwam uit met Leonardo DiCaprio en werd een grote bioscoophit. Lady Gaga die domineerde de hitlijsten met nummers als Bad Romance en Telephone. Instagram werd opgericht, toen nog een piepkleine foto-app. Minecraft begon steeds bekender te worden en groeide uit tot een van de grootste games ooit. Nog steeds trouwens. The Walking Dead ging in première. Dat is er ook nog steeds. En SpaceX lanceerde de Falcon 9 voor het eerst succesvol. Twitter en sociale media die begonnen steeds meer onderdeel te worden van het dagelijks leven. En de vulkaan. Nou, ik ga het even proberen hoor. Eyjafjallajökull. Op IJsland die barstte uit, waardoor het Europese vliegverkeer flink werd verstoord. Just Dance verscheen op de Wii en in één keer was iedereen aan het dansen in de huiskamer. Harry Potter and the Deathly Hallows deel 1 kwam in de bioscoop en Justin Bieber brak wereldwijd definitief door met baby. Google introduceerde Google TV en Apple bracht de eerste iPad uit. Nou, dat waren allemaal dingetjes die gebeurden in 2010. En er werd ook een muzikale droom, die werd later werkelijkheid. Voor Bruno Mars. Hij zong het destijds met Travis McCoy.
1: Flevoland, Muziekland. Terug naar...
0: 2010 met een billionaire. I wanna

De motors are at an airport, en daarvoor Travis McCoy en Bruno Mars uit 2010. And I wanna be a millionaire. Ja. Nou, dan zeg je wel, wie wil dat niet? Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, dat wil ik niet. Hoef ik niet. Wat moet je nou met zoveel geld doen? Als je zoveel geld hebt, krijg je er volgens mij ook zoveel zorgen bij. Nou, zit wat in. Maar goed, een klein stukje dan. I wanna be a little. A piece of a billionaire. Dat is misschien wel goed, hè. We gaan kijken naar de foto. Die kan ook geld opleveren trouwens, hoor. Niet biljoenen. Maar wel een leuk geldbedrag zo even netto op je rekening, hè, waar je niet zo heel veel voor hoeft te doen. Je hoeft alleen maar even naar deze twee foto's te kijken en door te geven via de telefoon aan Raitri wat het verschil is. En ik zei al de hint, kijk even om het hoekje, dan zie je het licht. Nou, makkelijker kan ik het toch niet meer maken vandaag, of wel op deze donderdag. 0320 28 50 50, dat is het bekende telefoonnummer. 0320 28 50 50, ook als je ons iets te melden hebt. Gewoon een leuk berichtje of zo, of gewoon even hallo te zeggen, dat mag ook. Of als je een plaatje aan wil vragen, 0320 28 50 50. When you're spinning around the circles, when you barely see the sun.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook bent, Adres Onbekend.
4: Dit is Flevoland.
5: Wij werken natuurlijk als akkerbouwer graag met piepskisten.
4: Ook dit is Flevoland.
6: Ja, het is oktober. De pepernoten die liggen al weken in schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet.
4: En dit is ook Flevoland.
7: Ja, dat is natuurlijk het mooiste. Maar ja, dat is afwachten wat er gaat gebeuren.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
9: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
10: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
11: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Gemeente Almere en Provincie Flevoland.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
12: Er zijn plannen voor een extra justitiële instelling in Almere. Naast de al aangekondigde heropening van de gevangenis in Almere buiten onderzoekt de Rijksoverheid of er naast die gevangenis een plek kan komen voor gevangenen met een beperkt beveiligd regime. De 28-jarige Vince Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut.
0: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 11 uur.
13: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Na een vergadering van 14 uur hebben statenleden in Gelderland een stikstofbeleid goedgekeurd. Rond kwetsbare natuur komen bufferzones, waar strengere regels gelden voor boeren en bedrijven. De BBB-fractie was verdeeld, meer dan de helft stemde tegen het idee van de eigen coalitie. Oekraïne heeft 2 Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op het vliegtuig gezet naar Zuid-Korea. Dat heeft president Zelensky gezegd in een toespraak bij de Verenigde Naties. De militairen zouden begin deze week zijn aangekomen in Zuid-Korea. Oekraïne nam de Noord-Koreanen begin vorig jaar gevangen in de Russische regio Koersk. Zelensky wilde hen eerst uitleveren aan Noord-Korea, in ruil voor Oekraïners die gevangen zijn genomen. Volgens mensenrechtenorganisaties zijn ze in hun eigen land niet veilig. 8 matrozen op het Amerikaanse vliegdekschip USS Abraham Lincoln en andere schepen hebben geprobeerd om een einde aan hun leven te maken. Dat zegt waarnemend minister van Marine na vragen van een senator. Geen van de pogingen is geslaagd. Vorige week bleek dat familieleden alarm hadden geslagen over hun mentale toestand. Opvarenden waren veel langer op zee dan gepland. Door de oorlog in Iran werden hun missies steeds verlengd. Een video van Roel Maalderink is verwijderd van Instagram. Hij filmde medewerkers van Meta met hun eigen AI-bril, maar daar waren zij niet van gediend. Het techbedrijf verwijderde de video vanwege pesten en intimidatie. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde onlangs voor het gebruik van deze videobrillen, omdat onduidelijk is waar de beelden belanden. Het weer droog, zonnig, met af en toe wolken. Het wordt vandaag 16 tot 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
14: Dankjewel. Dan de ANWB. Verkeersinformatie, een melding voor de A6 Joure-Emmeloord. Tussen Joure en Lemmer is een afrit afgesloten. Dat komt door een spoedreparatie. Hou daar dus rekening mee als je daar rijdt. Flitsers zijn ook gezien. A27 Hilversum Almere bij hectometerpaal 108,5. Dat is die controle voor de tolkastjes. In Almere op de Hugo de Vriesweg wordt je gecontroleerd op je snelheid. En ook op de Jacques P. Thijssenweg. En in Band op de N715 staat een flitser. Hectometerpaal 6,7.
12: Zometeen gaan we ook weer praten met Jeroen Wolsen, ons financieel deskundige van Moneywise. We gaan het hebben over de rente die stijgt. Maar wat merk je daar nou eigenlijk van als consument? En zegt Jeroen, zelfs de bloemetjes en de bijtjes, ook die worden duurder.
15: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
16: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
17: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
15: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
16: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
18: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
19: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt. Je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
20: Hey Remo!
21: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
23: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
22: En bedankt, hè?
24: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
25: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Dat is een appeltje eitje dus, een 1, 2, 3'tje, oftewel een ABC'tje. Met een enorme hit, The Look of Love, bekend om die klap aan het einde.
1: Nou, ik wilde hem eigenlijk doen, maar dat... Ja, ik
0: zo'n soortzelfde klap als bij Whitney Houston, weet je wel?
1: Ja.
0: En... I Will Always Love You.
1: Ja.
0: Ja, maar je moet langzaam tellen tot 5. Bij Whitney Houston dan, hè? Deze moet je gewoon een 1, 2, 3, boom, klaar.
1: Ja, nou, ritmegevoel heeft er bij mij nooit ingezeten, Arnoud. Nee. Dus
0: herken
1: alles...
0: jij wel The Look of Love dan?
1: Ja, tuurlijk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, je hebt je lenzen niet in vandaag.
1: Nee, precies.
0: Oh, dat is waar.
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb dus mijn lenzen niet, want mijn ogen is een beetje geïrriteerd. Helemaal irritant. Ik heb eigenlijk altijd gewoon mijn lenzen in.
0: Ja.
1: Wat is de wereld klein dan eigenlijk? Als je het is gewoon even niet. Ik heb ook wel een bril bij me.
0: Ik wou net zeggen, daar hebben ze ook brillen voor.
1: Ja, maar ik. Ja. Wil je zien hoe het eruit ziet?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Heel graag.
1: Ja, ik ben gewoon geen brillendrager. Nou, komt ie hoor. Vind je ervan?
0: Nou, het maakt je wel een stuk intelligenter.
1: Oh, dan hou ik hem op.
0: Dat is een heel intelligente blik dit.
1: Ja, is dat zo?
0: Ik zou hem ophouden. Het staat echt leuk.
1: En heel goed. In de gradatie Harry Potter, hoe erg?
0: Ja, nou goed. Pak je stokje en je lijkt erop.

0: Material Girl van Madonna. En Justin de Wild zat ervoor met Cheerio. Grote hit, grote zomerhit. Samen met de zwoele zomernachten natuurlijk van Rutger. En dan weer precies 11:15.
1: Gaan we het hebben over het financiële nieuws. Dat doen we met Jeroen Wolfsen van Moneywise. Goedemorgen.
2: Goedemorgen vanaf thuis, jongens.
1: Ja, thuis. Ja, normaal gesproken kom je natuurlijk altijd even hier langs bij ons in de studio. Maar de auto was er even. Tenminste, de auto is er wel, maar de sleutel is er niet.
2: Ken je het grap van de vrouw die dan zegt: zal ik dan de andere auto meenemen? Zelfs goed. En dan neemt zij inderdaad de andere auto, maar ook haar eigen sleutel mee. En dat is dan net de sleutel die ik nodig had.
1: Ah, ja.
2: Dan zal je zeggen, dan heb je toch nog een reservesleutel. Die hebben we ook. Maar die ligt ergens keurig in de opslag, omdat we ons huis aan het verbouwen zijn. En die konden we niet vinden. Dus met een trackertje kon ik erachter komen dat die ergens op een industrieterrein zit. Dus die zal wel ergens in de doos of een jas zitten.
0: Goed. Ja, gelukkig ben je beter met cijfertjes. En de rente bijvoorbeeld. Want die stijgt maar en die stijgt maar. Maar wat merken wij daarvan als consument, behalve de benzineprijs en zo?
2: Nou, kijk maar op je spaarrekening.
0: Er staat toch niks op.
1: Nee.
2: Nee, nou, je merkt er ook niks van, want de meeste mensen sparen nog steeds keurig bij ABN AMRO, ING en de Rabobank. Hè, dat zijn de grootbanken in Nederland. En die denken van, nou ja, weet je, zolang als die mensen nog steeds sparen, en we sparen nogal in Nederland, hebben we rustig zo'n 500 miljard euro op spaarrekeningen staan. Dus die laten de rente vrolijk op 1,5% staan. Dus ja, de ECB heeft de rente aanzienlijk verhoogd. Hè, 0,5% in een paar maanden tijd vanaf de zomer. Dat merk je in heel veel dingen. Maar bijvoorbeeld je hypotheekrente, want die gaat wel omhoog. Maar je spaarrente, die is op dit moment nog lekker rustig 1,5% bij deze banken.
1: Ja. En denk je dat dat ook zo blijft dan?
2: Als wij met z'n allen onze 500 miljard euro daar vrolijk laten staan en niet een keertje ons gaan gedragen als consumenten van goh, dit kan beter, ik ga weg. Ja, dan gaat dat gebeuren. En het kan beter, hè? Want je kan bij meerdere banken, maar dat zijn dan de buitenlandse banken, Open Bank en Bunk en Santander en Big Bank en Klarna, kan je op dit moment 3% krijgen. Dat is gewoon twee keer zoveel. Alleen dan moeten we eventjes op wat knopjes drukken. En dan doet, denk ik, de consument hetzelfde als wat ik ook wel eens doe met mijn ziektekosten. Dan denk je, ja, ik ga het eens uitzoeken. En dan denk je, wat een gedoe, laat maar. En dan ga je daarna denken, oh ja, ik moet ook eens naar mijn energie kijken. En dan denk je ook, ja, wat is nou verstandig? Ach, laat maar, ik ga het morgen wel regelen. En in de praktijk regelen we het niet. Dan blijft die rente staan.
1: En je zou ook zeggen, voor de economie, stilstand is achteruitgang dan.
2: Ja, maar kijk, dat is het vreemde eraan. Waarom gaat die rente omhoog? Omdat de inflatie hoog is. Hè? Door rente te verhogen is het idee dat mensen wat meer gaan sparen en wat minder gaan uitgeven. En als we minder uitgeven, kopen we minder producten, is er minder vraag en dus stijgen de prijzen wat minder. Dat is een beetje het systeem waarom rente wordt ingezet om inflatie tegen te gaan. Ja, wat ik al zei, de rente gaat inderdaad wel omhoog, maar de rente op de spaarrekeningen, dus bij de grootbanken niet. Want die zien gewoon dat wij daar als consument eigenlijk niet op acteren en we laten onze centen staan. En nogmaals, 500 miljard of zo. Hè? Dus het gaat niet om een paar euro. De gemiddelde Nederlander heeft best veel geld op zijn spaarrekening staan.
0: Mm-hmm. Is het een trend die zich door gaat zetten dan ook? Gaat het nog verder stijgen?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het zou wel helpen als er een beetje rust komt in het Midden-Oosten. Hè? Dus de benzineprijzen naar beneden gaan. Want dat is natuurlijk een grote aanwakker van die inflatie. Ja, kijk, als je door zou denken, dan is het natuurlijk zo dat alles is duurder geworden. Hè? Ik ben zelf geboren in 1970 en Arnoud is ook een beetje vanuit die hoek. En we weten allemaal nog wat een patatje kostte. Dat was 1 gulden.
1: Ja.
2: Met mayonaise 1 gulden 10.
1: Ja.
2: Dus inflatie en het duurder worden van is niet vreemd. Dus je zou dan denken van, nou ja, als de inflatie steeds blijft stijgen, zal de rente ook wel hoger worden. Hè? Maar die wordt natuurlijk niet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16%. Zo werkt het niet. Nee, het zijn eigenlijk altijd tendensen. En als straks de boel weer een beetje is, weer de rust is weergekeerd en die benzineprijzen naar beneden gaan, dan kan die rente ook weer wat af gaan zwakken. Maar ja, dan ben je ook afhankelijk van een land als Amerika. En daar willen ze de rente graag naar beneden hebben. Hè? Want meneer Trump heeft nogal wat schuld zijn landje.
1: Ja.
2: Dus die hebben er wel belang bij. Maar hij krijgt het niet voor elkaar. Hè? De directeur van de FED, dat is echt een vriendje van hem, die is door hem op de stoel gezet. Met de opdracht verlaagt de rente. Maar ja, uiteindelijk blijft het een econoom. En die zegt, ja, dat gaat gewoon niet. Sterker nog, de rente moet ook in Amerika omhoog. Dus ja, of het nog doorgaat, weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben geen econoom. Maar ik heb ook geen kristallenbol. En dat hebben zij ook niet trouwens.
0: En werkt dit ook door op de aandelen en de bitcoins?
2: Ja, in principe is wel dat wel de spelregel dat als de rente stijgt, wordt sparen interessanter en wordt er minder geld in aandelen belegd. Je ziet ook altijd wel even als er een rentestijging is dat de beurs daarop reageert. Maar zolang als de beurs op dit moment wordt gevoed door ontzettende AI-investeringen, hè, dus al die grote chipbedrijven, de Magnificent Seven in Amerika, maar ook ASML in Nederland, ja, die blijven maar stijgen. En dan zie je gewoon dat de beurs die renteangst eigenlijk wel inhaalt. Dus die heeft er nu nog geen last van. Normaal gesproken zou je dat wel merken.
1: Ja. Dan over de bloemetjes en de bijtjes. Ja, meestal altijd een vrolijk verhaal, maar ja, die worden duurder, hè, de bloemetjes en de bijtjes.
2: Ja, de bloemetjes en de bijtjes, daar denk je natuurlijk aan leuke dingen. En dat is nog steeds wel zo. Maar inderdaad, waarom worden de bloemetjes en de bijtjes veel duurder? Nou, jullie hebben ongetwijfeld gehoord van de suikertax.
0: Ja, zeker.
2: Dat gaat ergens in 2030 spelen. We gaan ervan uit dat we met z'n allen zo'n 50 euro per jaar per persoon meer gaan betalen. Omdat we heel veel producten kopen waar suiker in verwerkt zit. Nou, hè, bloemetjes en bijtjes. Bijtjes denk ik aan honing. Maar we hebben natuurlijk maar heel weinig echt zuivere honing. Hè. Die kan je soms kopen bij een boer langs de weg. En dan is het nog een duur potje. Maar alle honing die wij in zo'n knijpflesje in de supermarkt kopen. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon suikerwater met een geel kleurtje. Nou, we rekenen maar op dat dat flink duurder gaat worden. Maar ja, dat niet alleen. Waar kennen we Flevoland van? De prachtige tulpenvelden.
0: Ja, zeker.
2: En ja, daar gaat ook de BTW fors omhoog van 9% naar 21%. En het CBS heeft mij verteld dat er 115 bedrijven zijn die zich bezighouden met de teelt in Flevoland. Voornamelijk in de Noord-Oostpolder. Mm-hmm. Dus ja, die gaan dit merken. Hè? Die gaan dat echt merken. Want ja, wat gebeurt er als iets duurder wordt? Dan koop je het minder. En benzine hebben we echt nodig. Maar ja, een bloemetje.
1: Ja, je zou zeggen, dat kan je makkelijk. Ja, natuurlijk. Je moet ook een beetje liefde natuurlijk geven aan je partner. Dus je moet af en toe een bloemetje geven. Maar ja, dat ga je wel inderdaad eerder schrappen dan de benzine.
2: Ja, absoluut. En helemaal als je eerst nog moet rijden om een bloemetje te kopen. Ja. Dan wordt het twee keer zo duur.
0: Ja.
2: Ja, dus dat gaat wel wat doen. Maar het is niet alleen dat. Hè. Ik bedoel, kijk, het idee is natuurlijk dat het zo'n 305 miljoen euro oplevert. En we hebben net Prinsjesdag gehad en er zaten wat gaatjes in de begroting. Dus elke euro die ze binnen kunnen slepen, gaan ze doen. Maar ook de hotels, hè, is hetzelfde gebeurd. Daar hebben we in Flevoland natuurlijk iets minder zijn we ingericht op toeristen dan bijvoorbeeld Zeeland. Maar in Zeeland merkte ze echt dat de Duitsers wegbleven. En er gewoon heel veel te huur stond in de zomervakantie, omdat het ook van 9% naar 21% is gegaan. Mm-hmm. Dus de consument reageert er wel op. Hè?
0: Ja.
2: Dus we reageren niet als we weinig rente krijgen, dan laten we onze centen staan. Maar als iets duurder wordt, dan gaan we toch zeggen van nou, dan gaan we iets anders doen. Dus ja, dat is toch wel een dingetje. En ja, als je dit jaar echt de pineut bent, dan zit je in je ballon. Want ook de ballonvaart hè, over Flevoland met die prachtige tulpenbollen, ook daar gaat de BTW omhoog. Als je dan inderdaad keurig daarna een bloemetje voor je vrouw wil kopen, omdat het er zo mooi uitzag. En je eet daarna een broodje stokbrood met brie en honing. Ja, dan ben je drie keer de pineut. Want dan heb je drie keer een accijnsverhoging aan je broek gehad.
1: Dus, en dan moet je misschien ook nog omrijden om bij een brug die dan net niet veilig genoeg is. Moet je nog eens extra kilometers maken. Hè, omdat er een onderhoud is gedaan. Dat ook nog.
2: Ja, absoluut. Nou ja, en laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto. Maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de omroep te rijden.
0: Dus, zo is het natuurlijk ook.
1: Snappen we ook.
0: Ja,
1: toch,
0: heel erg prijsbewust.
1: Ja.
0: Dankjewel Jeroen en tot volgende week.
2: Dankjewel mannen.
3: Reageren op dit onderwerp? Dat kan via ons WhatsApp nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland 0320 28 50 50.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf mij wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
4: Geniet van stralend sanitair met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
5: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
6: Hey, Remo!
4: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Het is 11:30. Goedemorgen. Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere buiten weer open zou gaan. De Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met een celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. De provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. De kosten zijn tientallen miljoenen euro's hoger dan in 2023 is gedacht door duurdere materialen, arbeid en energie. Omdat de provincie die tientallen miljoenen niet heeft liggen, wordt er voor het eerst in de geschiedenis geld geleend. Provinciale Staten besluiten op 28 oktober over de uitgaven van de extra miljoenen. En de 28-jarige Vint Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. De partij staat sinds april geregistreerd bij de kiesraad en heeft een centrumrechtse signatuur. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van Resoluut. De partij wil daarnaast lagere lasten, minder bureaucratie en een strengere aanpak van migratie. Volgens Torsij stelt de partij nu 4 actieve leden. De Almere wil uiteindelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk op de gratis te downloaden app.
12: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleveren naar zo'n graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan en morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas, maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijgt gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nazomer.
13: Lekker nazomer zou ik zeggen. Binnen ja, van Straten, dankjewel. Dan de situatie op de weg, de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A6 Joure Emmeloord. Bij Lemmer is de afrit afgesloten. Dat komt door een spoedreparatie. Dan Flitsmeister meldt de volgende meldingen. In Lelystad wordt je gecontroleerd op je snelheid op de Buizertweg. In Almere op de Hugo de Vriesweg. De N302 Larsenweg is dat bij Zeewolde, hectometerpaal 95,9. De Hoge Ring, de N702 bij Almere, hectometerpaal 2,5. En bij Band, de N715 bij 6,7.
11: Zometeen ons spelletje Kiek. Wie wint er een mooie prijs? En we gaan ook even contact leggen met Denise Gela. Zij zit in het voorhuis in Emmeloord en vertelt ons het programma voor de komende week.
14: Goedemorgen, dit is Herberg Flevoland.

0: Dacht er toen het plaatje uitkwam dat er een nieuwe Jaws-film uit zou komen. Ah ja. Dat ze de titel soms wel
1: hadden. Ja, ze hadden alvast auditie gedaan voor die film.
0: Dat klopt. Ah, ja. Lois Lane, de twee zusjes en It's the First Time.
1: We gaan even contact maken met het oosten van het land.
0: Nou.
1: Ja, met Enschede. Annie, goedemorgen.
2: Ja, hallo. Goedemorgen.
0: Hoe is het in het oosten?
1: Ja.
2: Ja, prima. Mooi weer hier.
0: Ja, en, ook.
2: Ja.
0: Lekker.
2: Prachtige natuur.
0: Ja, zeker ook. Ja. Enschede, mooie grote stad. Huh?
2: Absoluut.
0: Ja. Woon je er al je hele leven?
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Geboren en getogen Enschede.
2: Geboren en getogen, ja, klopt.
0: Ja. Hoe gaat het eigenlijk met dat nieuwe deel van dat winkelcentrum? Dat is een jaar of 10 volgens mij geleden geopend, toch? Ja. Of zo, dat nieuwe gedeelte?
2: Ja, dat heet het Miro-terrein.
0: Ja.
2: Ja, dat is prachtig geworden. Alle grote winkels zitten erin.
0: Ja, ja, mooi plein vind ik dat hoor. Ik ben er wel eens geweest en dat loopt dan zo mooi over in zo'n gebouw waar oude theater, oude bioscoop ook in zit, toch?
2: Nou, niet daar. Nee, ja.
0: Dat aan de zijkant is dat. Zo'n straat, zo'n zijstraat zit daar. Daar zit het theater toch ook?
2: Ja, dat is in de binnenstad.
0: Ja, die bedoel ik, ja. Die binnenstad is toch ook voor een jaar.

0: Ja, veel gewoon, terrasjes.
1: Ja, precies. Dus kun je lekker een hapje drankje doen. En eigenlijk gewoon een gezellige dag hebben. Een beetje shoppen.
0: Ja, dat.
2: Maar ja, helaas is Enschede natuurlijk ook wereldberoemd geworden. De zaak is serieus ook hoor door de vuurwerkramp natuurlijk. Hè. Wat heb jij daarvan meegemaakt?
0: Nou ja, ik was op dat moment in Almelo bij mijn schoonmoeder.
2: Wat een geluk.
0: En inderdaad. We zagen toen een hele grote rookpluim. We zijn erop afgereden. Maar we wisten niet wat het was. Dus we zijn weer teruggereden. En toen zagen we op de televisie dat het in Enschede op de Roombeek was.
2: Ja, bij SA Fireworks dus was dat, hè?
0: Dat was wel niet schrikken. Ja, SA Fireworks. Ja,
2: woonde je daar dan ook in de buurt of niet?
0: Nee, gelukkig niet.
2: Oh, okay. Ja, die wijk is helemaal veranderd nu, hè? Is een hele nieuwe wijk opgekomen.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Maar je kunt nog altijd natuurlijk de plek bezoeken. Hè? Daar hebben ze hele mooie monumenten neergezet. Ja. Dus dat is natuurlijk ook zeker een mast. Ja. Als je ooit naar
2: de plek waar ooit de Torenstraat was.
1: Ja.
2: Nou, Hanny, over naar de zaken van vandaag. De dag op deze mooie nazomerse dag. Jij hebt gekeken naar de foto, waarschijnlijk via Facebook.
0: Ja?
2: Oké. Je hebt de foto gezien. Het gaat over de Poldertoren. Staat hier in Emmeloord. En op een gegeven moment, op bepaalde tijden, komt er dan zo'n loopje door. En dan komen allerlei poppetjes komen naar buiten toe. En dat waren twee foto's van. En er zit een verschilletje in. Wat heb jij gezien?
0: Het spotje aan de rechterkant in het plafond ontbreekt.
2: Dat klopt inderdaad, ja. Daarom zei ik ook, kijk even om het hoekje, dan zie je het licht.
1: Ja. Ja. Goed gespot, kan niet anders zeggen.
2: Dat is ook een goeie.
1: Ja. Ja,
2: goed over nagedacht. Ja. Sinds jij de bril op hebt, ben je in één keer veel scherper.
1: Ik lijk slimmer, hè?
2: Ja.
1: Ben het niet.
2: Nou, nee. Valt best mee, hoor.
1: Okay.
2: Ja. Goed, Hanny, we gaan het rat erbij pakken. Je hebt natuurlijk geen idee wat hier gebeurt.
1: Nee. Ik ook niet, want ik zie niks. Oh ja, ik heb mijn bril op. Dus.
2: Roy die gaat dan het rat draaien, maar je moet hem een klein beetje aansturen.
1: Ja, ik weet namelijk niet zoveel. Het enige wat ik weet is, moet hij naar links of moet hij naar rechts?
2: Het rat dan, hè?
1: Het rat.
2: Ja.
0: Doe maar naar rechts.
1: Naar rechts? En hard of zacht?
0: Hard.
1: Hard.
2: Hard naar rechts.
1: Oké. Komt-ie hoor.
2: Kom we.
1: Hoppakee. Oh, hè? Hij stopt in één keer.
2: Volgens mij zit er iets tussen aan de achterkant, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, maar... Ja,
2: hij heeft er in ieder geval een paar vakjes gedraaid.
1: Ja, daarom.
2: Het zal eens een keertje tijd worden dat het rat gesmeerd wordt.
1: Zal ik anders even zo'n spuitbusje pakken?
2: Kruipolie doen.
1: Ja, dat ga ik eens even doen. Even lekker kruipen met de olie. Hanny Ruiter uit Enschede, jij wint een hartstikke leuk vogelhuisje.
2: Oh, die is leuk. Ja, dat is een pakketje. Dat is een do-it-yourself dingetje.
1: Ja.
2: Een zelfbouwpakketje.
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
2: Ja, dat is leuk. Er komen alle Enschedese musjes, die komen bij jou in de tuin. Je kan hem ook nog een kleurtje geven als je wilt.
1: Ja, dus je kan hem echt helemaal laten opvallen, zodat alle musjes uit Enschede jouw kant op komen.
2: Ook de zeer modegevoelige musjes. Toesjes. Goed, we gaan nog even contact met je opnemen voor het adres. En dan weten we precies waar het heen moet in Enschede. En dan valt het vanzelf bij jou op de deurmat.
0: Nou, helemaal fijn.
2: Dank je wel en een fijne dag. En misschien komen we elkaar binnenkort een keer tegen.
0: Dank je wel.
2: Oké.

0: De echte fans die zeggen van, nou, er zijn aanwijzingen dat Harry Styles het binnenkort een tijdje rustig aan gaat doen. Hij gaat een soort sabbatical nemen van 2 jaar.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat zeggen dan de fans. Want hij heeft allerlei dingen op zijn Instagram en zo gepost, waaruit uit kan lijken dat hij dus de komende tijd heel rustig aan gaat doen. Maar goed, we zullen het afwachten. Harry Styles was dit met The American Girls. Nou, daarover gesproken, gaan we over naar de Noordoostenpolder-girl gewoon. Dat is Gela, goedemiddag. Goedemorgen, moet ik zeggen.
2: Goedemiddag.
0: Ja, goedemorgen.
2: Ja, wij gaan er niet rustig aan doen, hoor.
0: Nee, jullie gaan vrij heftig van start, geloof ik, hè, in het theater.
2: Ja, het is nu echt wel weer theaterseizoen. Hartstikke leuk. Dus inderdaad, druk programma weer de komende weken.
0: Nou, oké. Okay. Nou, vertel, wat heb je op het programma staan?
2: Ja, dan beginnen we eigenlijk zaterdag. En als ik zeg Mamma Mia, Waterloo of Dancing Queen, dan weet je waarschijnlijk al wat het gaat brengen.
0: Ja, dat wordt meezingen. Dat wordt één groot feest natuurlijk. Een feest der herkenning.
2: Dat wordt één grote, ja, Abba the Music. En dat is natuurlijk echt spektakel. Dat is niet alleen maar 4 vocalisten, maar ook gewoon band, visuals. Eigenlijk grote spektakel inderdaad. En wat je al zei, lekker meezingen. Alle grote hits van Abba.
0: Ja, natuurlijk. Nou zijn er heel veel mensen die zich daaraan wagen. Maar dit is wel één van de betere tribute bands, hè?
2: Ja, dit is, en ik zeg al, tribute klinkt dan eigenlijk bijna oneerbiedig, want dit zijn eigenlijk gewoon top muzici en het is inderdaad echt een show op zich. Het is niet alleen maar Abba nazingen, maar gewoon daar ook echt een hele andere eigen draai aan geven. Dus gewoon echt genieten van de grootste hits, maar dat op een hele eigen wijze.
1: Ja, want als ik denk aan Abba, denk ook aan de kledij die ze altijd, hè, de kleding die ze altijd aan hebben.
0: Ja, de pasjes.
1: De pasjes, ja.
0: En,
1: ja, dat gaan ze dan niet doen, of...
2: Nee, het is niet een kopie van ABBA inderdaad wat je gaat zien. Het is wat ik zei, hele eigen tijdse en originele weergave eigenlijk ABBA The Music. En het is echt een grootse show. En natuurlijk wel echt de herkenbaarheid van de ABBA liedjes. Dus dat krijg je natuurlijk wel zeker terug. Hè? Dus de ABBA liefhebbers komen er zeker aan het trekken. Maar ik vind het wel gewoon... Echt een leuk eigen jasje.
0: Oké, nou hartstikke leuk. Dat is ook bij jullie te beleven. En wat nog meer?
2: Ja, dan gaan we zondag naar iets heel anders. Namelijk een nieuwe voorstelling in onze reeks Klassiek op Schokland. Loopt natuurlijk aantal per jaar een klassiek concert op in de Museumkerk op Schokland. En deze keer de Hague String Trio. En voor de klassiek liefhebbers denk ik geen onbekende. Want ze zijn ook echt in het, niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland wel bekend. Spelen daar ook veel. En wat hun een beetje ook onderscheidt, is dat ze niet alleen maar de grote meesterwerken laten horen, maar ook de kleinere composities, de onbekendere. Ze hebben vaak ook speciale programma's. Dus echt wel de moeite waard om naar te luisteren. Ja.
1: En ook komende zondag, maandag waren ze hier nog, 2 tinten grijs.
2: Klopt inderdaad. Zondag is een drukke dag. Dus voor de theaterliefhebbers genoeg te doen. Dus stoom gelijk door naar het theater vanuit Schokland. En inderdaad 2 tinten grijs, muzikaal programma van een duo. Dus die staan op zondag bij ons.
0: Ja, die stonden eerst in de wat kleinere zaal, in de Beurszaal. Maar die zijn toch naar de grote zaal uitgeweken, hè?
2: Ja, dat gaat heel
0: bijzonder.
2: Hard kaartverkoop.
0: Ja, ja.
2: Alleen maar leuk natuurlijk. Ook voor de spelers zelf natuurlijk. Het zo'n succes is. Zeker.
0: Ja, leuk. En dan iemand die helemaal alleen bijna ook iedere zaal wel vol krijgt, toch?
1: Zo.
2: Ja, Stef Bos. Ja, hij doet het natuurlijk al een aantal seizoenen. Zo'n bloemlezing. Heel intiem concert met piano, gitaar. Dus dat doet hij nu eigenlijk dit jaar weer. Of dit seizoen. En hij staat aanstaande dinsdag bij ons op de planken. En ja, dat is natuurlijk iemand die nog steeds gewoon volle zalen trekt. En terecht, want hij is gewoon heel goed.
0: Ja. Nou, en de dag daarna is het ook weer genieten met een titel die al eerder in Nederland is geweest, maar wegens overweldigend succes weer terug is.
2: Ja, Broadway hit eigenlijk wel. Hè? En natuurlijk ook internationale ster Willemijn Verkijk met Next to Normal. Ja, ik ben er heel erg benieuwd naar. Ik moet zeggen, ook een van de voorstellingen dit seizoen waar ik ook echt wel naar uitkijk. Want volgens mij is het echt wel een hele bijzondere voorstelling en echt wel de moeite waard.
0: Absoluut ook. Dus, ja. Nou, dat is in ieder geval bij jullie allemaal te beleven in het voorhuis in Emmeloord. En dan spreken we elkaar volgende week donderdag weer, want dan gaan we Sexy 60 doen, hè?
2: Ja, zeker.
0: Heel goed. We houden nog even in het midden wat dat wordt. Tot volgende week dan. Doei.
2: Volgende week. Doei.

toch leuk, hè? Dat je als mama met je dochter gewoon een plaat maakt en dat dat ook nog een hit is geworden. Pink deed het met Willow Sage Hart, haar dochter dus. En Cover Me in Sunshine en daarvoor Tom Jones en It's Not Unusual. Zometeen na 12 uur, dan gaan wij het nieuws weer met jou bespreken tijdens de lunch. Nu eerst Shaq Attack en Dark is the Night.

0: Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik zei het net al, verklapt het al. Het slepertje heeft hem erin getrokken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het is oktober. De pepernoten die liggen al weken in schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto. Maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de Omroep te rijden.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. De provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk. Als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. En de 28-jarige Vince Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut.
0: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 12 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 mensen met het virus besmet. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. De provincie Gelderland stelt bufferzones in rondom kwetsbare natuur om de stikstofuitstoot te laten verminderen. De stroken van maximaal 500 meter gelden rond de Veluwe en 3 andere natuurgebieden. Boerenbedrijven moeten daar onder meer stallen moderniseren en er komt een verbod op kunstmest. Provinciale staten hebben het beleid goedgekeurd na een vergadering van 14 uur. Meer dan de helft van de BBB-fractie stemde tegen het beleid van de eigen coalitie. BBB-bestuurder Mol zegt dat niets doen geen optie was. De Gelderse maatregelen staan naast de landelijke stikstofplannen die er nog aankomen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Onderzocht wordt nog hoe de verplichting voor hondenbezitters wordt gehandhaafd. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel, dan de ANWB Verkeersinformatie. Een melding voor de A6 Joure-Emmeloord tussen Joure en Lemmer. Dan is de afrit naar Lemmer afgesloten. Dat komt door een spoedreparatie. Dan nog flitsmaarste meldingen.
10: Oh.
12: Nou, dat is een hele leuke...
10: Ja, dat is een goede vertelling.
12: Dat is een leuke. Op de Hugo de Vriesweg in Almere word je gecontroleerd op je snelheid. De Gooiseweg in Zeewolde, de N305. Bij hectometerpaal 32,1. En in Zeewolde op de Reigerweg.
10: De bewoners van de Breehoorn in Lelystad en de straten eromheen... die zijn vannacht opgeschrikt door een harde knal. Wat is daar nou eigenlijk gebeurd? Is daar al meer bekend over? Onze verslaggever Ilja de Zeeuw die ging erheen, die ging even kijken... en die komt ons zometeen de laatste stand van zaken vertellen.
13: Welkom bij Nexadental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
14: Je geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
15: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, eet smakelijk voor straks.
15: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
15: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
17: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
18: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Geef ieder kind in Nederland de kans om gezond op te groeien. Fysiek, mentaal en sociaal. Steun jij dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
23: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland.

0: Sarah Bareilles is dat en a love song. Het is precies 10:10.
1: De bewoners van de Breehoorn in Lelystad en de straten eromheen werden vannacht opgeschrikt door een harde knal. Bleek een explosie te zijn waarbij de achtergevel van een woning aan de Breehoorn totaal weggevaagd werd.
0: Verslaggever Ilja de Zeeuw, goedemiddag. Jij bent daar gaan kijken.
2: Ja.
0: Wat trof je eraan?
2: Nou, een enorm gapend gat, kan ik wel zeggen.
0: Is de hele gevel ja. gewoon uitgeblazen?
2: Ja, ik dacht, ik had het huisadres niet. Ik weet niet of ik het kan vinden, maar ik kwam aanrijden en het was echt, ja.
0: Ja.
2: Echt een enorm zwart geblakerd. Wat over was zwart geblakerd. Echt een enorm gat.
0: Maar de gevels zijn er uitgeblazen door de explosie waarschijnlijk of weggebrand?
2: Nou, je ziet, als je goed kijkt, zie je daar nog de lijsten, de kozijnen liggen verkoold.
0: Ja, ja, dus we zien eigenlijk gewoon een leeg karkas.
2: Ja, we waren eigenlijk zwart. Een beetje aan het speculeren op straat van zouden ze aan het verbouwen zijn geweest en dat de ramen er niet in zaten. Totdat we wat beter keken en de kozijnen zagen liggen. Dus
0: ja.
2: De politie zelf heeft nog niet echt commentaar gegeven. Dus we konden alleen maar vertellen wat ik heb gezien. En het leek erop dat het eruit geblazen is allemaal.
3: Ja, het is nog niet echt bekend wat er is gebeurd. Nu.
2: Nee. Ik weet niet of het opzet is of een ongeluk. Wel heeft de politie net een getuigenoproep geplaatst op hun website. En daar werd ook gemeld dat ze nog geen aanhouding hebben verricht. Dus, maar ja, dat is alleen maar wat ik op hun site heb gelezen.
0: Mm-hmm.
2: Daar plaatsen de agenten die zeiden niks.
0: Nee, buurtbewoners misschien wel?
2: Ja, er waren veel buurtbewoners die liepen rond en kwamen kijken. En ze waren wakker geschrokken door een harde knal. Een mevrouw, die was zich echt helemaal rot geschrokken. En die zei, de ramen trilden. Haar kind was heel bang, want het was echt heftige knal dus.
0: Ja.
2: Maar als ik ging vragen van, was het een ja, een huis waar iets gebeurde of
0: werd er iets over gezegd?
2: Overlast of hadden het over? Zeiden ze allemaal nee hoor, niks. Helemaal niks, geen overlast. Wel dat er heel veel verschillende mensen woonden.
0: Oh.
2: Ja, dus okay. Ook.
3: In een tijdsbestek van maanden?
2: Nou ja, heel veel verschillen. Ik zei, kenden jullie de mensen nou eigenlijk niet? Want ze spraken dan geen Nederlands. Dus het waren, buitenlandse mensen, ik weet het niet.
0: Hmm. Maar in ieder geval heel veel mensen in dat huis.
2: Ja, allemaal verschillende mensen.
0: Niet een doorstroming, steeds andere bewoners.
2: Ja, wel, die indruk kreeg ik wel.
0: Ook steeds andere
2: steeds
0: bewoners.
2: Steeds meerdere verschillende bewoners. En ook bijvoorbeeld dat er tot voor kort een gezin in de schuur had gewoond, in de tuin.
0: Oh.
2: Dus dat is een beetje ik weet niet hoe je dat noemt, een
0: doorstroomwoning.
2: Doorstroomwoning, daar leek het op. Maar dat is alleen maar wat zij zei, hoor. Dat heb ik niet.
3: Maar verder geen overlast veroorzaakt.
2: Nee, geen overlast, dus geen gedoe. Alleen. En eigenlijk een hele rustige straat ook. Want ik zei van, is dit bijzonder of komt dit vaker? Nee, het was heel rustig altijd.
0: Ja, want vaak de laatste explosies worden bijna altijd weer gerelateerd. Of wordt vaak gemeld dat het te maken heeft met of criminaliteit of drugs of zo. Maar daar is dus hier helemaal geen sprake van. Dat zeggen de bewoners ook niet.
2: Nou, ik denk dat het nog te vroeg is sowieso. En de bewoners zelf niet. Maar er was wel één dame die ik sprak. Eigenlijk wilde niemand voor camera reageren. Dus ik heb nu alleen maar mensen aan kunnen spreken dat ze gewoon tegelijkertijd wilden zeggen.
0: Ja.
2: Een mevrouw die een beetje zo keek van nou. Beetje wegkeek van nou, ik ga hier liever niet op in.
3: Wel wat angst, dus eigenlijk wel misschien.
2: Nou, ze was voorzichtig, laat ik het zo zeggen.
0: Voelen de mensen zich nog wel veilig daar in de buurt?
2: Ik had niet de indruk dat ze zich niet veilig voelden. Ze waren eerder betrokken bij wat er gebeurd was.
0: Hoe is het eigenlijk met die mensen die daarnaast wonen? Zijn die huizen ontruimd of zo? Want nou, het is opvallend dat alleen dat huis is helemaal zwart en alles eruit geblazen. Het huis er direct naast heeft ogenschijnlijk weinig schade.
2: Ze hadden rookoverlast, rookschade, vertelde ook weer iemand. Maar ze waren niet ter plaatse, ze zijn er niet. Dus we wisten eigenlijk niet waar ze zijn.
0: En dan waarschijnlijk vannacht
2: waarschijnlijk als er rookoverlast zijn ze weggegaan.
0: Maar de ramen, de glazen,
2: geen schade, alleen rookschade. Rookschade.
0: Opmerkelijk.
3: Ja, ja. Was er ook nog activiteit van politie? Of
2: er was heel veel politie. Dus het was helemaal afgezet met linten. En toen ik daar een tijdje was, kwam de forensische recherche.
0: Ja.
2: En die gingen naar binnen om onderzoek te doen met allerlei.
0: Er is niet gemeld wanneer ze met meer informatie zouden kunnen komen of wat dan ook. Helemaal niks.
2: Het laatste was dus die getuigenoproep en dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Dus
0: hangen de camera's in de buurt daar ook of niet?
2: Dat weet ik eigenlijk niet.
0: Want dan zou je daar wat vanaf kunnen halen.
2: Nee, dat weet ik eigenlijk. Ja, de politie wil vooralsnog niks zeggen. Nee. We hebben natuurlijk al meerdere keren gebeld. Maar ze zouden het ons laten weten zodra ze meer konden zeggen.
3: We horen er dan wel meer over. Verslaggever Ilja de Zeeuw, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
4: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: zal het maar tegen je zeggen, zeg. Deze Ella Langley. 27 is ze pas.
1: Ja.
0: Haar derde album is nu uit. En ze heeft het record te pakken, hè? Overgenomen van Maria Carey.
1: Maria Carey van dat ene nummertje met... Oh, Christmas is in you.
0: Ze zong altijd met haar opa Frog Went A-Curting. Dat is een Amerikaans kinderliedje.
1: Ja.
0: Opa speelde piano.
1: We hebben het nu over Ella Langley.
0: Over Ella Langley. Ja, okay, ja, ja, niet over Maria Carey. Nee, zong ze met haar opa, zong ze altijd een kinderliedje. En toen na de dood van haar opa, er stond nog een oude gitaar, heeft ze de snaren verwisseld, nieuwe snaren erop gedaan. Heeft ze zichzelf leren gitaar spelen. Nou ja, het resultaat is dit. Mooi verhaal toch, hè? Over deze Ella Langley. Ja, die gun je het ook wel, ja.
1: Over Texas gesproken. Nou, Texaanse temperaturen gaan we hier pas maar nog niet krijgen, Berend. Maar ja, het wordt nog wel een beetje nazomers, hè, de komende dagen.
2: Nou, het komt wel in de buurt, hoor.
1: Ja.
2: Nee, het gaat uitzonderlijk warm worden de komende periode. Vandaag is dat niet het geval. Temperatuur op dit moment rond een graad of 16. En we gaan nog naar zo'n 17, 18 graden vanmiddag. Dus dat is best gebruikelijk voor de tijd van het jaar.
0: Mm-hmm.
2: Flink wat zon erbij. Af en toe ook wat sluierbewolking wat overtrekt. Maar neerslag staat wederom niet op het programma. En de wind die komt uit het noordwesten. Die is meest matig, af en toe vrij krachtig boven het IJssel en Markermeer. En die zorgt ervoor dat het ietsje frisser aanvoelt. Dus vandaag is eigenlijk de koudste dag van deze week, om het zo maar te zeggen. Maar koud is het eigenlijk helemaal niet natuurlijk.
0: Nee. En dan gaan we al richting het weekeinde.
2: Ja, zeker. Vannacht trouwens ook nog wel interessant. Want vanavond krijgen we te maken met een flinke afkoeling nadat de zon is ondergegaan. En dan volgt echt wel een frisse nacht. Met temperaturen die uitkomen rond een graad of 6 op de koudste plekken. Dus ook morgenochtend is het dan wel frisjes. Dan is een dikke jas echt wel nodig als je bijvoorbeeld op de fiets naar je werk moet. Maar in de loop van de ochtend gaat die temperatuur snel oplopen. En in de middag krijg je gewoon te maken met een warme nazomerdag. En ook veelal zon overgoten. Dus morgen wordt een heerlijke, prachtige nazomerdag om je weekend lekker af te trappen in het zonnetje. Er staat ook maar weinig wind uit zuidelijke richtingen. Dus in dat zonnetje voelt het ook gewoon echt wel warm aan. De dagen daarna in het weekend krijgen we te maken met op zaterdag weer wat lagere temperaturen. Eigenlijk weer rond die gebruikelijke waarde. Meer bewolking. Maar vanaf zondag gaat het dan gebeuren.
0: Ja,
2: ja.
0: Dus dat is iets wat ik al 2 weken roep, hè?
1: Ja, ik had hem eigenlijk voor gek verklaard. Niet alleen om deze reden, maar ik geef Arnoud gewoon gelijk.
2: Ja. Ja, riep je dat al 2 weken lang?
0: Ja, ik roep dit al 2 weken. Ik zag 2 weken geleden zag ik al modellen staan dat mensen zeiden van... Nou, het gaat echt een real Indian summer worden. Tenminste, dan moet die nachttemperatuur nog naar beneden toe gaan. Maar we gaan richting tropische temperaturen. Nou, we komen er aardig in de buurt, hè?
2: Zeker. Ja, het begint eigenlijk zondag al. Dan wordt er echt warme lucht vanuit Zuid-Europa aangevoerd. En begin volgende week komen we in die lucht terecht. En dat gaat toch wel uitzonderlijk hoge temperaturen opleveren. Zeker voor Flevoland is zomerse temperaturen eind september... echt wel zeer uitzonderlijk.
0: Mm-hmm.
2: Dinsdag en woensdag kan het 27, misschien wel 28 graden worden. Dat zijn recordtemperaturen voor die dagen. Dus het allemaal in combinatie met volop zon.
0: En dan is die wind nog niet eens helemaal naar het zuiden toe gedraaid.
2: Nou, in
0: begin... Zuidwest, zuidoost. Maar...
2: Ja, klopt. Maar op hoogte komt die wind wel echt uit Zuid-Europa.
0: Okay.
2: Maar goed, ja, dat levert dus echt wel uitzonderlijk warm nazomer weer op. Dus ik zou zeggen, nog even volop van genieten. Want heel lang gaat het niet aan.
1: Nou, Berend, hebben jullie nog vacatures open voor Arnoud? Want,
0: iets met een natte vinger.
2: Blijkbaar voor Arnoud wel, want hij had het al lang aanzien komen.
1: Ja, ik ben de receptionist wel dan.
2: Ja, top.
0: Oké. Okay. Hey, dankjewel. Fijne dagen dan.
2: Zelfde.
0: Doei.

0: Het is Bob van de Silver Bullet Band ook wel. Bob Seger is dit en Still the Same.
1: Dan de berichten buiten de provincie. In New York spreekt premier Jette vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei gisteravond al dat hij in zijn speech het internationaal strafhof zal verdedigen, omdat de Amerikaanse president Trump er juist een einde aan wil maken. Maar onze premier gaat duidelijk laten weten daar totaal niet mee eens te zijn.
2: Mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
1: Niet alleen premier Jette die spreekt, ook de Israëlische premier Netanyahu is een van de sprekers bij de VN vandaag.
3: Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens die zegt dat nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden de verplichte cursus gaat gelden.
4: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
3: Hondeigenaren die moeten de verplichte cursus zelf betalen.
1: Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Maaldrink en Bits of Freedom offline gehaald. In die video filmt Maaldrink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf. De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. En Maaldrink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
5: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
3: Het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig. Ook al is Nederland niet in oorlog.
6: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
3: En vandaag wordt de uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie vanwege het 80-jarig bestaan van de begraafplaats bij Loenen bij Apeldoorn.

0: speelt er vandaag in Flevoland? Je hoort het in Studio Flevoland. Elke werkdag zijn we er van de thee tot het diner. Met spraakmakende gasten, verrassende verhalen achter het nieuws en natuurlijk de actualiteit die ertoe doet. Scherp, dichtbij en altijd uit Flevoland. Studio Flevoland met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Elke werkdag vanaf 3 uur op radio en tv. Mis het niet. Dicht bij het nieuws, dicht bij Flevoland.
1: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervolg.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
2: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
3: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Jaap van Zweden en stercellist Gauthier Capuçon in Dvorak's celloconcert. Het Orchestre Philharmonique de Radio France speelt Berlioz' spectaculaire symfonie fantastique. Op 10 november. Bestel op concertgebouw.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Bezoek een Alzheimer café of trefpunt bij jou in de buurt voor antwoord op jouw vragen. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
7: Bezoek een Alzheimercafé bij jou in de buurt. Kijk op dementie.nl/alzheimercafé.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is ruim 12:30 geweest. Goedemiddag. Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere buiten weer open zou gaan. De Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met een celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. De provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. De kosten zijn tientallen miljoenen hoger dan in 2023 werd gedacht door duurdere materialen, arbeid en energie. Omdat de provincie die tientallen miljoenen niet heeft liggen, wordt er voor het eerst in de geschiedenis geld geleend. Provinciale Staten besluiten op 28 oktober over de uitgaven van de extra miljoenen. En de 28-jarige Vint Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. De partij staat sinds april geregistreerd bij de kiesraad en heeft een centrumrechtse signatuur. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van Resoluut. De partij wil daarnaast lagere lasten, minder bureaucratie en een strengere aanpak van migratie. Volgens Torsij telt de partij nu 4 actieve leden. De Almere wil uiteindelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En dat was het nieuws.
10: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol.
11: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk in gaan leveren naar zo'n graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan en morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas, maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijg je gewoon te maken met een warme dag. Ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig. Dus morgen echt wel een heerlijke nazomer.
12: Een nazomerdag. Dan de ANWB verkeersinformatie. Een melding voor de A1 Amersfoort-Amsterdam. Tussen knooppunt Hoevelaken en Amersfoort-West. 5 minuten vertraging. En nog steeds die afgesloten afrit bij Lemmer. Op de A6 vanuit Joure. Hou daar dus rekening mee. Dat komt door een spoedreparatie. Ook nog wat meldingen van Flitsmeister. Op de A27 onder andere Hilversum-Almere. Hectometerpaal 115,0. Hugo de Vriesweg in Almere, daar word je gecontroleerd op je snelheid. En de Gooiseweg, de N305 in Zeewolde, hectometerpaal 31,9.
9: Almere heeft er weer een tegel bij. Niet zomaar een tegel, nee, een Walk of Fame tegel. En voor wie die tegel is, dat gaan we zo meteen bekendmaken. Hoeft niet, want het is al bekend. Maar daar gaan we zo meteen meer mee kennis maken met de mensen erachter. En er wordt ook muziek gezongen over dat nieuws door Sanne Maaike.
13: Dit is Herberg Flevoland.

0: Goedemorgen, was gisteren jarig, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark. Het is 10 minuten over 12:30, we gaan ons bezighouden met het muziek van de afgelopen maand. En het nieuws natuurlijk van de afgelopen maand.
1: Ja, zeker. Ja, want muziek die, dat kan afleiden, ontspannen en soms zelfs even de pijn naar de achtergrond doen drukken. En dat is precies wat Muziekkids doet voor zieke kinderen in Almere. En nu krijgt de organisatie daar dus ook een tegel voor in de Walk of Fame van de stad. Ja, en Harm Jansen, de Fries coördinator van Muziekkids en ook jarenlange vrijwilliger Fred Huizen, die zijn hier in de studio. Goedemiddag beiden.
2: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. En Sanne Maaike ook weer, want die gaat zometeen het nieuws muzikaal omlijsten.
3: Yes.
0: Heel even, Sanne, zagen we jou nou gisteren door het beeld heen vliegen met een helm op en schreeuwend zo, ik weet het al.
3: Ja, zeker.
1: Ja, dat was bij Jinek, hè?
3: Ja, dat was bij Jinek. Ja, ik had mijn debuut toch anders voorgesteld, maar daar zat ik op
0: bij
3: de
0: achtergrond. Bij Jinek in ieder geval, want
3: bij Jinek, ja.
0: Uit de Voice.
3: Ja, daar kennen ze me wel een beetje van. Maar ja, om dan opeens bij Jinek te zitten zonder dat je het weet en een appje te krijgen van hun kennis, oeps.
1: Ja, ja, voor de context, ze ging daar So Incredible zingen, omdat So Incredible natuurlijk helemaal weer populair is geworden door allemaal TikTok-filmpjes.
3: Zeker, en ik had ook een TikTok gemaakt.
1: TikTok-filmpje van jou, inderdaad. Ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Veel reacties al opgekregen dus.
3: Ja, ja, nu wel, ja.
0: Ja, ja, ja, zeker ook. De Muziekkids, hoe belangrijk is het voor die kids?
4: Ik denk, gezien de situatie waarin ze verkeren, een aandoening, ziekte, wat ze hebben, is het denk ik een van de leukste dingen die ze kunnen beleven in die toch wel vervelende periode van hun leven.
0: Want wat doet muziek met ze?
4: Het maakt ze blij, het geeft ze troost, het maakt ze vrolijk. Ja. Het geeft ze heel veel ontdekking in eigen kunnen. Mm-hmm. Daarvoor doen we het ook, om de kinderen te laten zien dat onrecht en ziek zijn of een aandoening hebben. Dat ze in staat zijn om zelf muziek te ontdekken, maar ook zelf muziek te kunnen spelen.
0: En dat leren ze dan muziek spelen ook?
4: Ja, we staan ze daarin bij, we begeleiden ze. Ja. Je hebt kinderen die bijvoorbeeld al wat muziek spelen vanuit huis uit, of vanuit school. Maar de meeste kinderen is het echt een ontdekkingsreis voor.
0: Ja. Ja.
4: En we maken hun een beetje eigen met die instrumenten. Hè? Hoe ze eruit zien, hoe ze heten, hoe ze bespeeld moeten worden, hoe ze klinken.
0: Ja, ja.
4: En hoeveel plezier je ermee kan hebben.
0: Ja. Fred, heb je zelf ook kinderen?
2: Ja, ik heb 2 kinderen, maar die zijn al zeer volwassen.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar het gevoel van kinderen hebben, dat begrijp je.
2: Dat begrijp ik ze zeker.
0: En dan begrijp je ook het gevoel dat je niet wil dat jouw kinderen iets overkomt.
2: Klopt. Ja.
0: Hoe doen jullie dat om te gaan met kinderen die iets mankeren?
2: Je benadert ze toch als een gewoon kind. Niet ziek.
1: Ja.
2: Dat probeer je in ieder geval.
1: Want dat zijn ze misschien op dat moment ook heel even niet. Omdat ze, je wilt dat ze dat vergeten.
2: Op het moment dat ze binnenkomen, gaan ze naar de dokter toe. En dat is natuurlijk niet leuk. Dus dan probeer je ze binnen te trekken. En jongens, even lekker spelen. Je ziet ze ook met trillende lipjes zie je ze binnenkomen. En je ziet ze met een enorme smile door de deur gaan. En daar doe je het ook voor.
0: Ja.
2: Daar
0: doe
2: je het gewoon voor.
0: Oh ja, je emoties gaan op een gegeven moment toch ook wel met je aan de haal een beetje.
2: Die moet je proberen uit te sluiten.
0: Ja.
2: Ja.
1: Dat is toch niet altijd te doen?
2: Het is niet altijd te doen, maar wat ik al eerder gezegd heb, bij ons komen natuurlijk wel allemaal zieke kinderen, maar ze zijn niet zichtbaar ziek.
0: Ja. Wat was jouw overweging destijds om dit te gaan doen?
2: Pensioen.
0: En je zocht gewoon een invulling?
2: Ik zocht weer een invulling, ja.
1: En waarom moest dit dan de invulling worden?
2: Ik ben jarenlang zelf muzikus geweest, drummer. En dat heb ik op een gegeven moment een beetje aan de zijkant gezet. En ik zag een advertentie staan van Muziekkids. Ik denk, dat is hem. Daar ga ik op solliciteren.
0: Ja.
2: En ik werd aangenomen door Hans. Ja, geweldig.
1: Hans dacht gelijk, schot in de roos, deze moet
4: tuurlijk, hebben die man.
0: Ja, en iemand met een drumstel. Dat is sowieso
4: drumstel is een van de meest favoriete instrumenten ook in de studio.
1: Maar waarom is hij dan zo'n waarom is Hans zo'n, waarom is Fred zo'n toegevoegde waarde in Muziekkids?
2: Ja, vertel eens.
1: Ja, vertel eens. Ja.
0: Ben je dan al die jaren nog niet af?
2: Nee, hij is goed, dankjewel.
0: Vertel het nog één keer.
4: Al is natuurlijk zijn uitstraling. Ik bedoel, als je Fred al ziet, dit maakt al open gewoon, klaar.
1: Vrolijke man.
4: Vrolijke man. En zo gaat hij ook met die kinderen om.

0: Weet je wel, niks en kinders ten aanzien van de kids. Voelen zich meteen een beetje thuis met hem in de studio. En hij geeft ze ook de tijd om dingen te ontdekken. En dat is ook wat, waar we natuurlijk heel secuur mee omgaan. We leggen de kinderen niks op. Ze staan wel eens om de hoek te kijken van, ja, zal ik wel, zal ik niet. Ze zeggen vaak, joh, je hoeft niks, maar je mag alles. En dat is Fred natuurlijk helemaal met het drummen. Helemaal een prachtig mooi voorbeeld van. Hij maakt die kinderen op zijn manier en zijn ervaring als oud-topdrummer, mag je maar zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Jarenlang. Maakt die kind wegwijs gewoon. Op de bekkens en op de drums en de baasdrum en dat soort werk allemaal. En hoe het klinkt en wat je er allemaal mee kan doen. En tegelijkertijd zie je die kinderen gewoon helemaal ontdooien, zeg maar even zo. Die voelen zich meteen thuis. Mm-hmm. En wat ze zei, het mondje gaat omhoog. Met name die ogen gaan glinsteren. En ze kijken het heel trots naar hun ouders als ze bezig zijn. En de ouders eigenlijk ook naar hun kinderen. En ik zeg, dat mijn kind dat kan, terwijl ze helemaal niet fit zijn, weet je wel.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat voor de ouders ook wel bijzonder is, zoiets.
2: Die mag je zeker niet uitvlakken, die moet je erbij betrekken ook.
1: Ja?
2: Ook voor die ouders is het, kind aan de dokter.
0: Ja.
2: Ja.
1: Ja, want die hebben natuurlijk ook die maken natuurlijk ook best wel wat mee. Hè?
2: Ja, zeker.
1: En voor hen is het dan denk ik ook wel. Het kind is ziek, maar je ziet al dat lijden, zie je natuurlijk ook. En dan zie je dat in één keer even niet.
2: Nee, dat klopt.
1: Dat doet dus emotioneel misschien ook wel.
2: Wij zien
1: het
2: mijn hele leven met de kinderen, die ouders zien de hele dag.
1: Ja. Ja.
2: Dus ook die zijn blij. En die, het praatje wat we met ze maken, dat is ook heel belangrijk.
3: Als de kinderen bij jullie zijn, zijn de ouders er dan bij? Of mogen de ouders dan even weg?
2: Wat ze willen.
3: Oh.
2: Wat ze zelf willen.
3: Ja. Ja. Dus het kan ook een moment even zijn van, dan kunnen wij ook heel eventjes op adem komen.
2: Zeker.
3: Ja. Ja. Hoe groot is jullie organisatie?
2: De hele organisatie of Almere alleen?
3: Het gaat over Almere nu. Dus.
2: Het gaat om Almere. We zitten op dit moment met 1 studioleider en 4 vrijwilligers.
1: Het is niet heel groot eigenlijk.
2: Nee,
0: we hebben een grote periode meegemaakt. Toen we in 2014 begonnen, we begonnen echt heel klein. Met een halve dag maar.
1: Mm-hmm.
0: En dat hebben we uitgebouwd tot op een gegeven moment bijna 5 dagen. 5 volle dagen. Gelijk met de opening van de kinderkliniek, want dat willen we eigenlijk.
1: Ja.
0: Dat hebben we eigenlijk nooit weten te bereiken. Toen kwam de COVID. Nou, dat was natuurlijk een aanslag op letterlijk op iedereen. Dat hebben we echt erg wel gemerkt. Dus we zijn eigenlijk weer opnieuw moeten beginnen, vrijwel. Hè. En we hebben in de tussentijd gewoon wat verloop gehad in de bezettingen. Maar ook qua financiën. He, want daar kom je toch uiteindelijk als goed doel weer op terug.
1: Ja.
0: Je moet geld hebben, wil je iets realiseren.
1: En hoe staat dat daar nu mee?
0: Nou ja, dat is niet zoals het zou moeten zijn. Willen wij 5 dagen open zijn? We hebben nu zeg maar 5-6 dagdelen maximaal.
1: Ja. Want is dat nodig, 5 dagen? Je zou zeggen, hoe meer het aangeboden wordt, hoe beter natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk. Kijk, in de kinderkliniek komen per jaar op jaarbasis duizenden kinderen. Echt duizenden kinderen komen over de vloer daar.
1: Ja.
0: En die zijn er van maandagochtend tot en met vrijdagmiddag.
1: Ja.
0: Komen ze binnenlopen voor een bezoek aan de dokter. Wij willen dat eigenlijk gelijk trekken. Dat wij dan ook vanaf maandagmorgen tot vrijdagmiddag zijn. Nou, dat hebben we dus helaas, jammer genoeg, nog steeds niet weten te bekokstoven.
1: Maar het is wel een wens.
0: Ja, dat is eigenlijk onze missie, ons doel eigenlijk, weet je wel. Want dan kunnen we alle kinderen en ook alle ouders kunnen we gewoon blij en vrolijk maken met een stuk ontspanning tijdens hun ziekenhuisbezoek.
1: Wanneer ze het maar nodig hebben, dan kunnen ze terecht.
0: Zo is het, weet je.
2: Dan gaan we doen.
3: Nou hebben jullie een tegel gekregen.
0: Ja.
3: Wat doet dat met jullie?
2: Ja, toch wel trots.
3: Niet voor je hoofd, hè?
2: Nee, dat is het bord.
3: Dat is de plaat. Ja, nee.
2: Daar ben je gewoon trots op, natuurlijk.
1: Ja.
2: Het is toch een erkenning die je krijgt.
0: Ja. Het is enorm waardevol.
1: Ja.
0: We zijn vanaf 2004 zijn we bezig. We hebben tientallen vrijwilligers hebben we in de studio gehad. Inmiddels die ook andere dingen weer gingen doen. En vast voor sommigen helaas ook niet meer zijn. En in de tussentijd hebben we gewoon echt, ik zei het over duizenden kinderen bij de kinderkliniek. Maar wij hebben, overdrijf ik niet, wordt ook zo genoemd, 10.000 kinderen vorig jaar. Zijn er vele meer die wij binnenkrijgen.
1: Ja.
0: Die over de vloer komen. En dat kan niemand zich voorstellen.
1: Nee.
0: Niemand zich een beeld van vormen.
3: Nee, maar totdat je ermee te maken krijgt.
0: Zo is het.
3: Dan word je op het feit gedrukt.
0: Wie biedt het aan in Almere? Zoveel kinderen die iets mankeren. Hè, die niet echt gezond zijn.
3: Ja. En zoveel kinderen die nog meer die het nodig hebben.
0: Die het nodig hebben. Hè. Ja. Dus vanaf die tijd zijn we bezig. Hè,
3: en heb je nog iemand nodig die zangles geeft of zo? Of die lekker met kinderen gaat zingen?
1: Ik hoor het ook al.
0: Prima.
1: We hadden het net over. Aankomen.
0: Ja, kort gesprekje al even in de wachtkamer. Ja. Ik zal maar even zeggen. En toen hadden wij het daar even over. Nou kijk. Er wordt bij ons ook volle borstels door de patiëntjes gezongen. We hebben een DJ-boot, hè? hebben staan. Ja, ja. En dan kunnen ze niet alleen scratchen, ze kunnen er rappen, maar ze kunnen ook zingen. Ja. En we hebben sommige kids die uit volle borst zingen ze met hun eigen gekozen liedjes mee. Hè. Kunnen ze zelf uitkiezen en dan kunnen ze lekker meezingen. Nou, dan is het wijspreken voor een feest.
3: Sanne, jij weet als geen ander wat muziek met mensen doet.
4: Ja, zeker.
3: Jij ziet het voor je gebeuren, afhankelijk van het liedje wat je zingt. Wat er wordt gespeeld.
4: Ja.
3: Dan zie je wat het met mensen doet. En met name bij kinderen. Maar volgens mij zijn kinderen het meest eerlijke publiek dat er is.
4: Zeker. Ja. Zeker als je vals zingt, dan horen ze het.
3: Ja. Ja. Maar gaan ze gewoon vals meezingen.
1: Hoe zou je het vinden om ook hier deel van uit te maken? Zou dat iets zijn waarvan je zegt, oh.
4: Ja, ik denk dat ik het heel mooi zou vinden. Ik denk ook dat ik heel veel ga lopen jankbakken. Want ik ben een heel emotioneel persoon. Ja. Dus dat zou wel moeilijk zijn. Maar ik vind het echt. Meteen toen ik dit onderwerp ook doorkreeg van dit wordt het, dacht ik, wauw, dit is echt een mooi onderwerp.
3: Ja. En toen voelde je ook gelijk een liedje aankomen.
4: Ja, eigenlijk wel.
3: Ja. Ja. Welke is het geworden eigenlijk? Of moeten we maar gewoon instarten en dan laten we de mannen maar gewoon meemaken en genieten. Voelen wat het doet. Ja.
4: Ik mag het ook vertellen, want het is Thank You For The Music.
2: Oké.
4: Okay. Ook echt wel toepasselijk. Ik vind dat ook een beetje opvoeding. Ik bedoel, ABBA moet elk mens en elk kind kennen.
3: 100%.
4: Het is zulke mooie, fijne muziek.
3: Ja. Ja.
4: Dus dat hoort ook.
3: Ja.
2: Top.
3: Nou, hartstikke mooi. Ga jij naar ons illustere podium inmiddels toe. Gaan wij tegen de mannen zeggen, ja, dit is eigenlijk voor jullie. Voor de hele organisatie. Voor heel Music Kids.
2: Mooi.
3: Heel Nederland. En voor iedereen die daar eigenlijk iets aan bijdraagt ook. Dus ga er gewoon lekker van genieten.
2: Gaan we doen.
3: Sanne Maaike vandaag.

0: Oh, mooi ook. Hoe
1: thank you for singing that for us.
2: Thank you for the music. You gave it to me. Nou, dat is voor de kinderen ook.
0: De Engels in What Would Life Be Without a Song or a Dance. Nou, hoe toepasselijk is het eigenlijk?
2: En dat zegt hij ook, hè?
0: Thank you.
2: Yeah,
0: yeah. Thank you for the music. Thank you for the music, kids.
1: Dank je wel.
0: En Sanne Maaike, tot volgende maand. Gaan we hier nog ergens met een helm of voorbij zien scheuren?
3: Met een helm niet, maar misschien wat andere leuke dingen.
4: Je zou het bij Renze kunnen proberen.
3: Zou ik dat even doen?
4: Ja, doe dat nog.
3: Gewoon door het beeld
0: door de studio heen.
3: Ja. Door de studio heen en met een helm op. Echt
0: nog
3: een goed idee.
0: Nog een soort streaker voor het dan. Dank je wel.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland.
3: Ik zei het net al, verklapt het al. Slepertje heeft hem erin getrokken.
2: Ook dit is Flevoland.
4: Ja, het is oktober. De pepernoten die liggen al weken in het schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet.
2: En dit is ook Flevoland.
5: En laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto. Maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de omroep te rijden.
2: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
6: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Een jubileumeditie van Almere 50 jaar en Flevoland 40 jaar. Kijk voor details op flevopenningen.nl.
9: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
2: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: De provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen gaan bouwen. De 28-jarige Vint Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. En er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere.
0: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 1 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt één richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig scheepvaartverkeer in twee richtingen. Het besluit is een gevolg van de grote droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had de scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel op de IJssel een noodzakelijk kwaad. Voor sommige schepen betekent het dat ze 300 kilometer moeten omvaren. Opnieuw is in Nederland iemand overleden die het Westnijl-virus had opgelopen. Ook het aantal nieuwe besmettingen is iets toegenomen. In de afgelopen week kreeg het RIVM 16 meldingen binnen over mensen bij wie het virus is ontdekt. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. Pakistan zegt militaire doelen te hebben geraakt, zoals lanceerinstallaties voor drones. De spanningen tussen de twee buurlanden zijn weer opgelopen. Vorige week pleegde een tak van de Taliban een aanslag in Pakistan. Volgens de Pakistanse regering steunt het Afghaanse regime die terreur. De Taliban-regering in Kabul ontkent dat. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen. Toch moet het hele station dicht, omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar andere treinstations in de stad. Het weer, het is droog en zonnig met af en toe wolken. Het is 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dankjewel. Dan de situatie op de weg. De ANWB verkeersinformatie. Nog steeds die afgesloten afrit op de A6 vanuit Jouren. De afsluiting is bij afrit Lemmer. Dus houd daar rekening mee. Dat komt door een spoedreparatie. Een melding voor de N50 Zwolle en Meloord. Tussen Kampen en Ens doe je er 5 minuten langer over. Ook nog wat meldingen van Flitsmeister op de A27. Onder andere Hilversum Almere bij Almere. Hectometerpaal 115,0. In Almere zelf op de Hugo de Vriesweg wordt je gecontroleerd op je snelheid. En de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde. Hectometerpaal 31,9.
10: Donderdag 8 oktober, volgende week donderdag dus, staat hij in Agora in Lelystad met Goed dat jij bestaat. Hij keert dan terug naar het theater met een persoonlijk programma. Periode van bezinning, dan deelt hij zijn ontdekkingen over de geborgenheid en van het gezinsleven en de kracht van vaderschap. En hij komt er zometeen van alles over vertellen wat hij dan in het theater gaat doen, hoe leuk het daar is en hoe leuk wij het vinden dat hij vandaag bij ons is. We hebben het over Johnny de Mol.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken.
16: Okay.
15: Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hey, Remol!
20: Schoonmaken is een fluitje van een cent met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
22: Goedemiddag. Dit is Herberg Flevoland,

0: moet ik zeggen.
1: Nou, ik wou zeggen, we krijgen eindelijk antwoord op de vraag, ja. Hoe is Johnny?
2: Ja, ik wilde eigenlijk al jarenlang weten wat nou het antwoord is. Nou, we hebben hem.
1: Ja, zeker. 9 over 1 is het.
2: Ja, Johnny de Mol die keert terug naar het theater met zijn persoonlijk programma Goed dat jij bestaat. Een avond vol muziek en scherpe observaties. En Johnny is hier in de studio in de herberg. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Hi. Ja, leuk dat je er bent.
3: Fijn om hier te zijn.
1: Ja, zeker ook. 8 oktober is het zover. Dan sta je in Agora in Lelystad. Opnieuw in het theater weer. Terug naar het theater.
3: Ja.
1: Wegens overweldigend succes ook weer, de beroemde zin?
3: Ook.
1: Of de hang naar theater?
3: Ook, maar ik denk ook dat de theater nog de enige plek is waar je een verhaal kan vertellen met wat nuance en context. En zeker een verhaal wat gevoeligheden betreft. Nou, dat was in mijn vorige show over de vluchtelingencrisis zeker zo. Mm-hmm. Tussen de vier muren, het publiek, jij, licht, foto's, filmpjes, 1-op-1. Er is eigenlijk geen andere plek die zo goed werkt als in het theater. Ja. En nu een nieuwe show, die gaat over ons mentale welzijn. Ja, dat is ook niet iets wat je eventjes zo kan afraffelen in een interview of in een docu. Dus de theater is daar de ideale plek voor.
1: Ja, wat weet jij over die mentale situatie?
3: Een aantal dingen. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Ik ben echt niet de enige die er een tijdje flink doorheen heeft gezeten. Toen ik weer een beetje mijn hoofd uit mijn achterste had gehaald en om me heen ging kijken en praten en mensen ontmoeten, kunnen we toch wel zeggen dat iedereen krasjes heeft op zijn ziel. Groot, klein, heftig, minder heftig.
2: Iedereen.
3: Iedereen. Ja. Jong, oud, zwart-wit. Dat, wat dat betreft, die mentale strubbelingen. Die
1: is universeel iets.
3: Die discrimineert niet.
1: Nee.
3: En ik denk dat daar onze connectie zit allemaal. En soms denken we van, we zijn voor dezelfde club. Dat bindt ons. Of we stemmen op dezelfde politieke partij. Maar ik denk dat de trauma's die we hebben, de krasjes op onze ziel, dat daar onze diepe verbintenis ligt. En op het moment dat we dat gaan zien, ja, dan ben je natuurlijk automatisch veel zachter voor elkaar. Ja,
1: is dat de essentie dan ook van zo'n theater? Dat de mensen als ze de zaal uitgaan, dat ze denken, we moeten het allemaal niet zo moeilijk aanpakken, jongens. We zijn gewoon lief voor elkaar.
3: Ja, daar zit zeker wel een kern in. Ik ga zelf ook met de billen bloot de afgelopen 7 jaar ontzettend veel gebeurd is. Dus ik vind wel, het is een interactieve show. Dus ik vind wel als je van je luisteraar wat vraagt, dat je zelf ook met de billen bloot moet. En dat doe ik. Niet precies wat er is gebeurd, maar wel wat het met mij en met mijn gezin heeft gedaan. De onterechte beschuldigingen.
1: Maar er komt nog wat over je heen, hè? Ik bedoel, over ieder mens natuurlijk, hè? Overal wordt er geroddeld, laten we het zo maar even zeggen. De een weet het nog beter dan de ander. Mm. Maar als je dan ook nog een publiek figuur bent, dan ben je een soort van vogelvrij verklaard.
2: Alles wordt breed uitgemeten natuurlijk.
3: Ja, dat wist ik natuurlijk wel toen ik op mijn 22e van achter de schermen naar voor de schermen ging. En ik dacht dat ik een dik genoeg huid had om dat aan te kunnen.
2: Ja, maar kan je daar je op voorbereiden?
3: Nou, kijk, niet op het moment dat je dusdanige heftige beschuldigingen krijgt. Ja. We hebben het over huiselijk geweld. Het is nog steeds, om dat te zeggen waar je van bent beschuldigd, vind ik nog steeds vind ik nog steeds heel lastig. Ik werk al 20 jaar met jongeren die met dit soort rugzakjes te maken hebben. Mm-hmm. Die uit huis worden geplaatst. En als je me had willen raken, dan had je echt met iets groots moeten komen. Nou, dat is wel gelukt. Mm-hmm. Alleen ik was die periode nog een talkshow aan het doen. Mijn zus werd ziek. En ik weet het altijd zo goed voor een ander, maar ik ging er niet over praten. Ik hield het voor mezelf. En dat heeft me op een gegeven moment wel de kop gekost. In de zin van dat ik er op een gegeven moment gewoon helemaal kapot was.
1: Ja. En, in principe dat je een binnenvetter bent, dat zit gewoon in je DNA, denk ik. Dat krijg je ook gedeeltelijk mee vanuit je bloedverwanten natuurlijk.
3: Je kan
1: op zich niet zoveel aan doen.
3: Ja.
1: Maar je bent wel degene die er aan wat aan gaat doen dan.
3: Ja. Ja, het was tweeledig. Ik ben van nature inderdaad geen prater. Alhoewel je echt wel weet dat het beter is.
1: Ja, maar over gevoelens praten of iets aan elkaar praten is wat anders. Hè?
3: Dat is wat anders. Ja. En tegelijkertijd, op het moment dat er iets speelt, en ik denk dat we dat allemaal wel weten, en je geeft daar aandacht aan, of je geeft dat zuurstof, dan bestaat het.
2: Ja, dan groeit het. Hè? Dan is het er.
3: Dan is het er. En dat heb ik, doordat ik die talkshow aan het doen was, ballen in de lucht aan het houden was, wilde ik daar niet aan geloven. Uiteindelijk moest het wel, want je valt gewoon om. En dan ga je wel. Toen ben ik wel diep gegaan. En net zo eigenlijk als alles in mijn leven, altijd head first. deed ik dat dan ook met de therapie. Want die was wel echt nodig. Mm-hmm. Ja, en daarin onwijs veel geleerd. En ik denk dat ik nu kan zeggen dat twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus echt een klote periode met heel veel verdriet en pijn. Maar wat heeft het me gebracht? Ook heel veel.
2: Ja. Dus, is de theatershow, is dat dan ook nog wel steeds een soort vorm van therapie voor jezelf misschien? Dat je dus nu handen en voeten kan geven. Dat je andere mensen er ook over kan vertellen. Dat inderdaad elk een huisje een kruisje heeft.
3: Het voelt niet als therapie. Ik voel dat ik daar doorheen ben. Ik ben door alle fases gegaan. Van onmacht tot boosheid, tot frustratie, verdriet. En nu ben ik echt dankbaar dat het allemaal is gebeurd. Dus het is het perfecte moment om daarover te praten. 2 jaar geleden had ik dat nog niet gekund. Dus het voelt niet als therapie. Het voelt dat ik dit wil delen. Omdat ik weet dat ik niet de enige ben met shit.
2: Eigenlijk het uitdragen wat je hebt geleerd. Ja, in de afgelopen
3: dat
2: jaren.
3: Is het een beetje. Maar ook aan andere vragen. Hoe ga jij om met dingen? Hoe ben jij daarmee omgegaan? En ja, het begint toch allemaal met erover te praten. En het toch die lucht te geven.
1: Maar dit is niet het hoofdonderwerp van de show natuurlijk. Hè? Het is wel het hoofdonderwerp, maar er komen meerdere dingen aan bod. Vaderschap bijvoorbeeld.
3: Het vaderschap, ja.
1: Dat is op zich ook een dagtaak.
2: Maar je noemt het in één keer in één zin. Maar volgens mij is het vaderschap is nog best wel een ding. Natuurlijk.
3: Een van de belangrijkste dingen in die therapie is op een gegeven moment eigenaarschap nemen. Ook over je fouten in je leven. Hè? Ik ben onterecht beschuldigd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vaak in 7 sloten tegelijk liep. Misschien wel hier en daar wat red flags heb genegeerd. En zeker op het moment dat dingen niet alleen bij jou binnenkomen, maar ook bij je gezin. En daar ben je dan verantwoordelijk voor. En dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook zeker een gesprek. Dus dat vaderschap, dat komt daar aan bod. Want mijn kinderen hebben ook last gehad van die stress. Dat kan je wel doen alsof je het buiten de deur laat.
1: Ja.
3: En mijn vrouw ook.
1: Ja.
3: Want ik was dus geen prater en die probeerde bij me te komen. Dus het vaderschap wordt zeker meegenomen. Want dat is het mooiste wat me ooit is overkomen. En ik ben nu coach van Johnny bij SV Laren, bij de jongens onder 9.
1: Dat is mooi, hè?
3: En ik heb veel dingen gedaan in mijn leven. Maar dit is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. En het gaat alleen maar om positiviteit, passie en Pasen.
1: Ja,
3: de 3
1: ja.
3: P's.
1: Maar in principe heb je de skybox bij Ajax heb je al wel gereserveerd?
3: Nee. Wij zitten gewoon op de tribune met z'n tweeën, maar we gaan wel veel.
1: Nee, maar als hij straks zelf doorbreekt natuurlijk.
3: Ja, zo ja. Ja, hij fantaseert er wel eens over. Dat is wel mooi.
1: Die fantasie is hartstikke mooi. Ja. Geef je hem ook wel dingen van jouzelf mee? Want je zegt ook van, ja, ik liep ook wel eens vaak in 7 sloten tegelijk. Ik bedoel, echt jongens, weet je, die doen dat ook. Die proberen ook een wereld te verkennen.
2: En misschien zit dat er ook een beetje in, hè?
1: Dat en je grenzen over te gaan dan ook, weet je wel. Het heeft ook jouw vlees en bloed.
3: Ja, helemaal eens. Ik weet dat mijn Deense stiefvader Søren Lerbye vroeger werd bejubeld om het feit dat hij af en toe de grens overging. En tegenwoordig wordt daar heel anders naar gekeken. Het grenzen opzoeken.
1: Ja, dat is moeilijk hoor.
3: Dat is heel lastig. Waar ik meer mee bezig ben met alle 3 mijn kinderen, is dat je een dag even dat het tegen kan zitten of dat er iets niet loopt, maar dat het nooit aan je inzet mag liggen en aan je humeur.
1: Ja.
3: He, dus mijn jongste zoon, die de eerste 2 weken een nieuwe juf. Ik heb geen zin om naar school te gaan. Ik zie er als een berg tegenop. Ik zeg, als je dat elke dag blijft herhalen, wordt die berg groter en groter.
2: Dan is het er weer. Hè?
3: Elke steentje die je in je rugzak doet met negativiteit. Op een gegeven moment is het niet meer te tillen. Dus dat is wel echt heel mooi. Dat je met jonge kinderen dat echt kan trainen. En weet je, ik vind heel erg dingen belangrijk. Met 2 woorden spreken en gewoon netjes elkaar aankijken. En neem iedereen niet voor lief, weet je wel. Kijk op niemand neer, kijk tegen niemand op. Dat vinden wij heel belangrijk, dus dat proberen we ze echt mee te geven.
1: Zijn dit dan dingen die je allemaal zelf hebt moeten leren? Die je allemaal zelf hebt moeten ondergaan? Of zitten daar ook soms wijze lessen van je vader, van je moeder, van je stiefvader of andere mensen bij?
3: Nou, als ik naar mijn moeder kijk. Overal waar ik in het theater ga spelen. Of het nou hier Lelystad is. Of dan zegt ze, je moet even de groeten doen aan Trudy. Want die staat daar achter de bar.
1: Ja.
3: Dus mijn moeder heeft van kinds af aan ook al geleerd om de schoonmaker, de dame achter de bar en niet alleen de theaterdirecteur een handje te geven en die naam even te onthouden. Wat er de afgelopen jaren in Nederland aan de hand is, bijvoorbeeld met corona, dat mijn moeder 1 keer zei van jongens, eentje toch in. Want ik zing voor de zorg. En dat is zo belangrijk. Wat een shit ze over zich heen heeft gekregen. Dat kent zij niet. Dus zij heeft me daar nooit voor kunnen waarschuwen.
1: Nee.
3: Dus het is wel door schade en schande zelf daarmee
1: Rijk te worden. Door schade en schande wordt men rijk. Dat hebben zij natuurlijk ook meegemaakt.
3: Ja, en Søren, mijn stiefvader. En ik moet zeggen dat John, mijn biologische vader, die lijken heel erg op elkaar. Hoor. Die zijn wel van hetzelfde laken een pak. En Søren zei altijd, ja, als er iets niet goed gaat, je moet het niet een grote mond. Laat je voeten spreken als je voetballer bent.
1: Ja.
3: En in mijn geval was dat de afgelopen periode lastig. Omdat je niet naar buiten toe erover kon praten. Dus laat het maar overwaaien. Mm-hmm. Dat heb ik dan wel van Søren.
1: Ja, mooi. De show is niet alleen maar praten. Het is ook muziek.
3: Ja, joh.
1: Niet zomaar muziek ook.
3: Ja, dat was mijn vorige show ook. Dat zijn mensen misschien niet gewend van mij. Maar we hebben wat kleine liedjes. Ik heb 2 liedjes geschreven met Alan Clark. Die heeft me geholpen. Ik zing een liedje van Glenn Faria. Ik zing een liedje van Ruben Anning. Van De Liefde Weet Ik Niks. Daar openen we mee. Prachtig liedje. En Bart van Raccoon heeft een liedje geschreven een paar jaar geleden. En dat mag ik van hem lenen. Mm-hmm. Dus goed vertegenwoordigd. En ik vind in een theatershow met alleen maar gelul. Dus die liedjes die passen er perfect bij. Dus een heerlijke band achter me. Ook muziek dus. Ja. En ook heel veel humor, hoor, want het is natuurlijk een zwaar onderwerp.
1: Ja, ja.
3: Dat hele mentale.
2: Maar er wordt ook gelachen.
3: Er wordt ook gelachen. Kijk, lachen en een traan.
1: Vaak door de herkenning wordt er over wel veel gelachen. Hè?
3: Ja, ik heb nog wel wat anekdotes van de programma's die ik heb gemaakt. Met Down with Johnny bijvoorbeeld. Ja. Of Hotel Syndroom. Ja, daar zijn natuurlijk zoveel leuke dingen gebeurd.
1: Als je eigenlijk nu al achter je kijkt, dan heb je echt een hele mooie staat van dienst. Hè? Dan ben je eigenlijk van jongetje dat achter de schermen werkte. En door schade en schande ook rijk is geworden daarin. En de wijze lessen van wie dan ook heeft gekregen. Ben je echt een innemende persoonlijkheid geworden. TV, radio, theater, mens, vader.
2: En ik heb het vriend, idee dat je nog lang niet klaar bent.
1: En nu al.
3: Nou, de volgende generatie die staat er op de deur te kloppen. Mijn jongste zoon die speelt al in filmpjes. Die doet musicals.
1: Ja.
3: Dus langzaam gaan we de weg vrijmaken voor de volgende talenten. En het lijkt mij te gek om over een aantal jaren ook toch langzaam een paar stapjes terug te doen. En die jonge, nieuwe generatie te helpen.
2: En dan
3: te coachen.
2: Ondersteunend te zijn inderdaad.
3: Ja.
1: Maar wat ik bedoel is dat jij dat, je hebt nu al heel veel bereikt. Kijk je al achter je? Ben je trots op wat je gedaan hebt al?
3: Ik ben echt oprecht vooral trots hoe we het als gezin de afgelopen jaren hebben gedaan. En al dat andere, zeker naar wat je allemaal hebt meegemaakt, dat stelt niet zoveel voor. Dat is leuk. En als je op straat loopt, iemand geeft je een high five van een gaaf programma. Maar ik vind het toch ook gaaf dat mijn zoontje kan zeggen dat zijn vader elke zaterdag op het voetbalveld staat. En dat mijn andere zoontje en mijn dochter zeggen, hij brengt me naar de musical les. En dat klinkt misschien een beetje gezapig en cliché, maar dat is veel belangrijker.
2: Mooi.
3: Veel belangrijker.
2: Mooi.
1: Het is mee te maken allemaal in onder andere Agora Theater dus. Volgende week donderdag. Johnny Mol, goed dat jij bestaat.
3: Goed dat jullie bestaan.

0: gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
5: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
6: Hey Remo!
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
8: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
9: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
8: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Bijna 1 minuut over 1:30. Goedemiddag. Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere buiten weer open zou gaan. En de Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met een celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. De provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. De kosten zijn tientallen miljoenen hoger dan in 2023 is gedacht, door duurdere materialen, arbeid en energie. Omdat de provincie die tientallen miljoenen niet heeft liggen, wordt er voor het eerst in de geschiedenis nu geld geleend. Provinciale Staten besluiten op 28 oktober over de uitgaven van de extra miljoenen. De 28-jarige Vince Torsey uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. De partij staat sinds april geregistreerd bij de kiesraad en heeft een centrumrechtse signatuur. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van Resoluut. De partij wil daarnaast lagere lasten, minder bureaucratie en een strengere aanpak van migratie. Volgens Torsey telt de partij nu 4 actieve leden. De Almere wil uiteindelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En dit was het nieuws. Het andere nieuws lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl en natuurlijk via de app.
12: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weerbeeld blijft bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleveren naast een graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan en morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas, maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijgt gewoon te maken met een warme dag, ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig, dus morgen echt wel een heerlijke nazomer.
13: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Melding voor de Ketelbrug op de A6. Die is dicht aan beide kanten. Dat komt door technische problemen. Dus als je richting Noordoostpolder moet of van Noordoostpolder af moet, moet je daar even rekening mee houden. Dan nog een melding voor andere, ook op de A6, maar dan vanuit Jouren naar Emmeloord. De afrit bij Lemmer is afgesloten. Dat komt door een spoedreparatie. En nog een vertraging op de N719. Mark Nessen-Krachenburg bij Emmeloord. 10 minuten. minuten stilstaand verkeer. Dan nog wat flitsers gemeld. A27 Hilversum Almere, hectometerpaal 115,0. A6 Muidenberg Lelystad bij Almere, hectometerpaal 45,2. De N305, de Gooiseweg in Zeewolde, 31,9. En in Almere zelf word je ook gecontroleerd op je snelheid. Dat gebeurt op de Noorderdreef.
11: We hadden het er vorige week al over, over die nieuwe film Hallo Wiebe. Daar gaan we zo meteen over verder praten met een van de acteurs.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Eigenlijk een soort van stadstroubadour is die geworden, hè, de Jerry Rafferty. Want hij ging van city to city.
1: Ja, en wat ook van city to city gaat, is de film Hallo Wiebe, Overdrive. Dat is het vervolg op de Nederlandse familiefilm Hallo Wiebe. En dit keer krijgt beveiliger Wiebe met zijn bijzondere team een klus in een pretpark Halloween Happy Land. En een van die teamleden die valt nog op, dat is Rex. Ah ja, een echte T-Rex kan ik wel zeggen. En die rol wordt gespeeld door Jaron Rook. En hij is bij ons te gast.
2: Ja, dankjewel.
3: Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Net in première gegaan, hè, vorige week.
2: Afgelopen vrijdag, ja. Het was weer een feestje.
3: Hoe was het verder? Was het een leuk feestje? Lang feestje?
2: Nee, niet lang.
1: Herinner je nog wat?
2: Er komen best wel wat mensen van verschillende plekken. En het is ook met heel veel kinderen was de première. Het was echt groter ook dan vorig jaar. Het was dezelfde plek, Utrecht Kinderponusjaarbeurs.
3: Ja.
2: Dus ja, heel groot scherm om daar met z'n allen te kijken naar het eindresultaat. En we hadden hem daarvoor ook nog niet gezien. Dus het is extra leuk om dat samen mee te maken.
3: Hoe zit je dan daar te kijken? Dat je denkt van, wat is er overgebleven van mijn acteurkunsten? Hoe kom ik in beeld?
2: Ja, tuurlijk. Je bent kritisch op jezelf. En het is ook al een tijdje geleden. Maar het was voor mij vooral ook eventjes nadenken van, hoe gaat het ook alweer? Ja. Hoe zat het script ook weer in elkaar? Mm-hmm. Ik was het gewoon echt even kwijt.
1: Ja.
2: Dus ik zat die film te kijken. Terwijl ik er zelf in zit, kwamen er dingen voorbij dat ik dacht, oh ja, en het verbaast me dan toch wel weer dat het zo erin stond. Want ik keek er een beetje dubbel naar.
3: Dat was die ene enorme lange draainacht. Want er zitten ook heel veel nachtopnames in natuurlijk.
2: Ja. Nu was het wel bij deel 1, Hallo Wiebe, die vorig jaar het heel goed heeft gedaan in de bioscopen, hadden we meer nachten. Nu waren het iets minder nachten, maar hadden we ook inderdaad wel gewoon echt een hele nacht dat we tot 4:30 waren we bezig.
3: Ja.
2: En dat is

0: voor mij om het logisch te maken waarom ik in een dinopak s'nachts in Toverland rond... Oh nee, Halloween Happyland.
1: Halloween Happyland, rondloop. Ja. En de reden daarvoor, die komt wel uit in de film.
0: Nee, zeg maar, de reden waarom ik die dinopak aan heb niet. Nee, dat heb ik echt zelf moeten bedenken. Zo van, om het logisch te maken van waarom?
1: Waarom?
0: Want dat is ook wat je ziet. Je ziet gewoon 5 mensen plus Wiebe.
1: Ja.
0: Iedereen ziet er knotsgek uit. Want iedereen is gewoon van straat geplukt om als beveiliger te werken.
2: Hoe
0: en dat
2: die,
0: maakt het veel leuk.
2: Heb je dat pak thuis?
0: Ik heb hem nu toevallig thuis, ja. Want ik had afgelopen zaterdag ging ik naar kampen. Daar hadden we een dino bingo bij mensen die ik kende. En dat was bij een bioscoop daar. Dus de film werd gedraaid.
2: Oh, van Astrid.
0: Ja, van Astrid, inderdaad. Ja. Zit de bioscoop kampen en daar had ik het pak voor nodig. Dus die had ik met de première had ik hem zo meegenomen.
2: Okay, maar het is niet dat je als je thuis op de bank zit dat je denkt van nou laat ik eens even dat pak aan doen.
0: Nee. Nee, dat niet.
1: Hoe was de casting voor deze rol?
0: Nou, dat is wel grappig. Ze moesten aan mij denken toen ze de dinopak hadden bedacht. Dinopak is niet het origineel.
1: Dat is een dubieuze eer is dat, hè?
0: Ja,
1: dat
0: precies. Dus daarom is het heel grappig. Dinopak was volgens mij niet het origineel. Ik weet niet precies hoe dat verhaal zit, maar het was eerst een ander opblaasbaar iets. Maar het is uiteindelijk het dinopak geworden. En zij hebben Mediamasters, maken zij, de regisseurs, Ivan en Jasper. En Mediamasters is voor de basisscholen. Al jarenlang doen ze dat en ieder jaar met een nieuwe cast. En zij hebben dus uit die cast hebben ze heel veel castleden gepakt van verschillende jaren. Mm-hmm. En samengezet op set. En voor hun allereerste speelfilm hebben zij ons gevraagd.
1: Ja.
0: En ieder zo zijn eigen rol. En het is zo goed gegaan. Dus nu hebben we een deel 2. Maar het is officieel ook een eigen verhaal. Mm. Maar het is wel een vervolg. Ja.
1: Ja. Wat houdt het even kort nog in? Hallo Wiebe.
0: Ja, dus,
1: zeg misschien niet zoveel mensen wat.
0: Hallo Wiebe. Gewoon zeg maar het eerste deel. Die is nu ook te zien op Videoland. En daarin kan je zien dat Wiebe als beveiliger eigenlijk een beetje in zijn eentje een beveiligersbedrijf heeft. En hij wordt gevraagd om Halloween Happyland te beveiligen de nacht voor Halloween. Want er zijn mensen, er is een slechterik en die heeft robots ingezet om dat hele park te gaan vernietigen, want hij haat Halloween. Dus dat park moet beveiligd worden. Hoe dat allemaal afloopt, dat kan je kijken op Videoland. Maar hij had een team nodig. En dan ging hij dus van straat, ging die mensen plukken. En hij liet mij bij een kinderfeestje kennen. De oude mevrouw Katz is zeg maar degene die waar hij de kamer bij verhuurt. Of huurt. En dan zo iedereen een beetje bij elkaar. En in nu Halloween Overdrive. Dan is er dus de slechterik die de robot terug wil. Oh, want het robot staat in Halloween Happyland. Ja, dat willen wij natuurlijk niet.
2: Nee, die moet daar veilig blijven.
0: Die moet daar veilig blijven. Ja. Dus wij komen daar allemaal om dat park weer te beveiligen. Ja, en dan komen er wel iets meer dingetjes weer aan bod, waarbij we ook even het park gaan verlaten om bepaalde redenen. Ja, ja. En
2: of dat goed gaat, dat gaan we dus dan allemaal
0: zien. En of dat goed gaat, dat ga je zien.
2: Hou je eigenlijk van dino's?
0: Nou, het is wel grappig. Ik heb altijd dino's leuk gevonden. Maar nog nooit dat ik dacht van, nou, laat ik nu eventjes helemaal mezelf gaan bedenken over, dit is die dino of dit is dino. Je moet het ook niet vragen. Triceratops is de enige die je kent op de T-Rex na. De Triceratops met die leuke
2: tops.
0: Met de tops, precies, op de rug. En dan de T-Rex. Ja, maar de T-Rex zit nu wel met een plaatje in mijn hart. Ja. Dat wel.
1: Dit is wel echt wat je op de opleiding op geleerd hebt ook, hè?
0: Dit is zeker wat ik op de opleiding heb.
1: Maar het is hartstikke populair. Dus ik kan me ook voorstellen dat er al wel een deel 3 in de pen zit.
0: Daar is nog niet officieel over gesproken, maar
1: Dit zegt genoeg. Dit zegt
0: het
1: genoeg.
0: aan de ene kant verbaast ons dat het zo goed is gegaan. Het is wel gewoon een Nederlandse film. Waar heel veel kinderen graag naar kijken. Het is geen kinderfilm, maar een familiefilm.
1: Ja.
0: Waar heel veel kinderen graag naar kijken. En ze hebben ervoor gekozen om niet vol met BN'ers te stoppen.
1: Nee.
0: Ja, dat is een risico. En hebben bijna een gouden film gehaald. Bijna 100.000 bezoekers. We hadden 90.000.
1: Ja.
0: Dus toen zeggen we, dan een deel 2. Dus ik zeg meteen, let's go. We gaan weer een week met z'n allen naar Toverland.
1: Is er maar een week
0: Toverland.
1: Geweest? Week draaien?
0: Een week draaien in Toverland. En dan nog een week daarbuiten. 14 dagen voor alles. Okay.
1: Maar deel 3 gaat er wel komen, denk je.
0: En als dit zo goed gaat zoals vorig jaar, dan mag ik hopen dat er een deel 3 komt.
1: En een mooi levendig bewijs dat niet alleen maar bekende acteurs nodig zijn voor een goede film.
0: Nou, dit is ook fijn voor mij en anderen om een keer voor de camera te staan en te doen wat we willen doen.
1: Zou ook Frank Lammers kunnen vragen voor het pak natuurlijk.
0: Had zeker gekund.
2: Ik zou zeggen, bewaar dat pak nog even thuis.
0: Ik hou hem zeker nog bij me.
1: Okay, leuk dat je er was. Dankjewel. En succes, hem. Op naar de 100.000 dan.
0: Daar gaan we voor. Dank jullie wel.
1: Dankjewel.
3: Dit is deze week de Polderplaat.

0: De nieuwe Polderplaat, althans, de hele week is het al Polderplaat. Het is de nieuwe single van Ruben Heijn en een goede Little Thoughts.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
2: Films.
3: Here's Johnny.
2: De premières.
4: Go ahead, make my day.
2: De successen.
5: Good morning, Vietnam.
2: En de flops.
6: And I will kill you.
2: Filmkenner Jules Wolthuis.
7: Ja, we gaan het allemaal van hem horen wat er de komende week weer in bioscopen te zien valt. Jules, goedemiddag.
8: Goedemiddag. Ja, vier nieuwe films.
7: Ja, ja. Weer volop kijkplezier.
8: Ja.
7: Waar beginnen we mee?
8: Nou, jij mag het zeggen.
7: Nou, laten we beginnen met Verity.
8: Verity, ja, draait alleen in Emmeloord, jammer genoeg. Nog.
7: Oh.
8: En dat is een spannende psychologische thriller met Anne Hathaway. Nou, die doet heel veel films op dit moment. En Deborah Johnson, een hele spannende film over een schrijfster die niet zo succesvol is. En die mag de boekenreeks van een beroemde schrijver overnemen. Want die man heeft een ongeluk gekregen en wie maakt dat af? Dat gaat zij doen. Maar zij gaat daarbij in zijn huis wonen, in haar huis wonen. Want Verity, haar, is een vrouw.
7: Mm-hmm.
8: En terwijl ze daar bezig is met het schrijven van, eigenlijk het afmaken van haar boek, komt ze een geheim manuscript tegen. En daar schrikt ze van. Want dat blijkt een gruwelijk manuscript te zijn. Over eigenlijk zegt ze, dit is van een zieke, gewelddadige geest die dat schrijft. En dan ontrafelt zich wat daar gebeurt. En dat zij niet zo lief en aardig is.
7: Die schrijfster, zeg maar.
8: Die schrijfster. En tussendoor ook nog, er zit ook nog een romantisch verhaal bij. Wordt ze verliefd op die man van die schrijfster.
7: Oeh.
8: Ja. Dus,
0: ik vind het altijd bijzonder hoe mensen dit kunnen verzinnen.
8: Een nachtmerrie-achtig verhaal naar het eind toe.
7: Ja. Nou, bijzonder hoor. Nou, die moeten we dus echt niet te zien in.
0: Het is bijna een beetje die beroemde film. Hè? Nou, ons schiet me nou even de titel. Met Meryl Streep. Was het toch ook alweer? Ook zo'n super Engels.
8: Ja, je hebt wel meer van die spannende films gehad.
0: Ah, nee, het was een hele beroemde film.
7: Nou, in ieder geval, hij is te zien in Emmeloord, zei je?
8: Ja, Emmeloord. What Lies Beneath was ook zo spannend.
0: Ook zoiets, ja.
8: Met
0: The Hand That Rocks the Cradle.
8: Ongelooflijk.
0: Zijn van die dingen die staan onder je huid zitten.
8: Ja, juist. Nou, dit is dus voor de liefhebbers van een spannende thriller in Emmeloord. Variety. Verity.
0: Verity.
8: Verity.
7: Ja. De volgende.
8: Zeg maar.
7: Nou, laten we Forgotten Island doen. Forgotten Island.
8: Oftewel het vergeten eiland. Want hij is ook in het Nederlands. De eerste recensies waren ongelooflijk goed. Hij kwam zelfs op Rotten Tomatoes op 100%. Even
7: zo,
8: nu 94%. Nee, de film moet nog in première gaan in Amerika. Maar de verwachtingen zijn zeer hoog. Wordt zeer goed gerecenseerd. En dat komt dat het een bijzonder verhaal is. Het is namelijk gebaseerd op een Filipijnse mythologie.
7: Okay.
8: Een heel apart verhaal over twee vriendinnen die vieren een gezellige avond. En daarbij op dat moment ontdekken ze bij toeval een magisch portaal waarin ze ingezogen worden. En dan komen ze op een fantastisch eiland terecht.
7: Mm-hmm.
8: En daar gebeurt van alles. En dat verhaal heeft een Filipijns mythologisch karakter. Nou, je moet die film echt gaan zien, alleen in Emmeloord en Almere. Er zit natuurlijk een hele mooie boodschap in, want het gaat over vriendschap, opgroeien en de angst om elkaar te verliezen.
7: Hmm.
8: Een film met mooie kleuren lees ik in de recensies. Veel emotie en ontroerend.
7: Nou,
8: een film van DreamWorks, nou, dat is bijna altijd goed.
0: Ja, zit goed.
7: Okay. En dan, ja, de periode komt er weer aan. Sinterklaasfilms, de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten.
8: Nou, ze komen al veel eerder, hè.
7: Ja.
8: Nu al is het eind september, gaat en nu deze keer weer gelijktijdig. Ja, eerst maar eens kijken naar de Club van Sinterklaas.
7: Ja, is goed.
8: Nou, de Club van Sinterklaas, dit is al de 15e in de reeks. Niet te stuit, altijd.
7: Ja.
8: Dit keer met de titel Paniek in het Pieterdorp. Nou, je snapt het al.
7: Paniek!
8: Pieterdorp zit in Spanje. En ze zijn klaar voor vertrek. Maar wat blijkt, de staf van Sinterklaas is weg.
7: Ach.
8: En alle cadeautjes die naar Nederland moeten,
0: iemand heeft
8: die
0: de staf
8: zijn
0: van
8: ook
0: Sinterklaas
8: spoorloos.
7: Waar is de staf
8: Waar
7: van Sinterklaas?
8: Waar is de staf van Sinterklaas en de cadeautjes? Nou, weer met in de hoofdrol natuurlijk Wilbert Gieske.
0: Ah, dat is
8: als Sinterklaas.
0: Ja.
8: Hetje Heiting is er weer.
0: Ah,
8: en verder een heleboel Pieten.
0: Ja,
8: ja
0: ook inmiddels
8: name,
0: bekende Pieten. Hoor. Ook inmiddels bekende Pieten zijn dat.
8: Ja, bekende Pieten.
0: Ja.
8: Maar ja, ik vind dat deze Sinterklaasfilm is met name geschikt voor de allerkleinste, omdat er heel veel liedjes in zitten. Ja, in zitten. Ja. Kun je allemaal leuk meezingen. Ja, kijk, dit is echt leuk voor de kleintjes.
0: En die ander?
8: Voorlopig alleen in Emmeloord en Almere. Mm-hmm, ja. Een soort voorpremière. De andere bioscopen komen daarna. En dan draait deze film natuurlijk weer minstens tot de kerst. En dan hebben we dan de andere film, de grote Sinterklaasfilm. Dat is ja, natuurlijk die film van hoe heet die, Lucien Mercola,
0: ja,
8: regisseur. Ja, ja. Weer met dezelfde cast. Weer met Robert ten Bringel, Sinterklaas, Martin Meiland. Ja, die is
0: je krijg je er ook niet uit, hè?
8: Krijg je er niet uit. Tineke Schouten komt ook weer terug.
0: Influencers.
8: En we hebben natuurlijk weer bekende gezichten. Gastrolletjes van Jan Smit, onder andere.
0: Ja.
8: Monique Westenberg, Klaus van Oranje.
0: Oh?
8: Niet te geloven. Echt? Royce de Vries. Ja. En dat gaat natuurlijk over Sint die naar Nederland komt. Maar ja, op het moment dat ze naar Nederland komen, dan is er een sneeuwstorm met code rood.
7: Ja, hoe kom je dan naar Nederland toe?
8: Ja, en ja, een pakjesavond kan niet slechter.
0: Ook nog.
8: Ook nou, nog.
7: Wat moet je dan doen?
0: Chris Stapel zie ik ook weer voorbij komen. Zit er ook weer
8: nou,
0: in.
8: En leuk. Ik vind deze Sinterklaasfilm het leukst. Ook voor juist voor volwassenen, benadruk ik altijd.
0: Ja.
8: Want er zitten heel veel verwijzingen in naar het heden. Naar op dit moment ons land en gebeurtenissen in dit land. Dus het is ook voor volwassenen heel meer leuk voor volwassenen ja. dan voor de kleintjes.
0: Ja, Sinterklaas blijft doorgaan, maar het zou natuurlijk leuk zijn als ergens in die film Sinterklaas zegt, wie zou nou mijn opvolger moeten zijn?
7: Nou, dat is wel een voorbeeld. Inderdaad.
0: Dat is de vraag die Nederland bezighoudt.
8: Dit is echt voor opa's en oma's gewoon hier naartoe.
7: Nou, dan ga ik daar tegen november eens naartoe. Want nu vind ik het nog iets
8: ook
7: te vroeg.
8: Ook in twee bioscopen, Emmeloord, Almere en de rest van de bioscopen komt volgende week.
0: Oké, dankjewel. Jules Wolthuis.

0: weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: Dit is Flevoland.
2: Ik zei het net al, verklapt het al. Een slepertje heeft hem erin getrokken.
1: Ook dit is Flevoland.
3: Ja, het is oktober. De pepernoten die liggen al weken in het schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet.
1: En dit is ook Flevoland.
4: En laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto. Maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de Omroep te rijden.
1: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het Topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Flevoland Werkt en de coöperatieve Rabobank.
6: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
7: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
8: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
9: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
1: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. In die instelling kunnen personen met een celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. De provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. En de 28-jarige Vince Torsey uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut.
0: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 2 uur.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand die gisteravond uitbrak bij een Starlink-installatie in Polen is waarschijnlijk met opzet veroorzaakt. Dat zeggen Poolse autoriteiten. De Poolse vicepremier denkt dat Rusland erachter zit, maar dat is niet bewezen. Het Oekraïnse leger gebruikt de Starlink-installatie voor onder meer communicatie en het aansturen van drones. In Polen zijn de laatste tijd meer incidenten geweest waarvan gedacht wordt dat Rusland erachter zit. In Japan zijn 10 mensen omgekomen door het noodweer. Begin deze week trok de orkaan Duyuwan over het land. Daardoor ontstonden aardverschuivingen en overstromingen. Bijna 600 huizen zijn ondergelopen na een dijkdoorbraak. Tienduizenden mensen zitten zonder stroom. Bij een viskwekerij zijn 100.000 karpers doodgegaan toen ze in de vijver dreven. Vanwege het noodweer reden er een aantal dagen geen treinen in Japan en werden honderden vluchten geschrapt. Schepen op de IJssel mogen vanaf morgen niet meer van Arnhem naar Zutphen varen. Andersom kan nog wel. Rijkswaterstaat stelt 1-richtingsverkeer in omdat het water te laag staat. De vaargeul is op een paar plaatsen niet diep genoeg voor veilig verkeer in 2 richtingen. Het besluit is het gevolg van droogte deze zomer. Rijkswaterstaat had scheepvaart en bedrijven al gewaarschuwd dat het eraan zat te komen. De binnenvaartsector heeft er begrip voor en noemt de maatregel een noodzakelijk kwaad. Volgende week zaterdag rijden er geen treinen van en naar Amsterdam Centraal. ProRail werkt dan aan het spoor. Het station ondergaat een grote renovatie. Er wordt slechts gewerkt aan 2 sporen, maar toch moet het hele station dicht omdat de spoorbeveiliging anders niet werkt. De NS adviseert reizigers in Amsterdam om op 3 oktober de metro te pakken naar een ander treinstation in de stad. Het weer droog en zonnig, 16 tot 19 graden. Morgen is het eerst fris, later veel zon en warm, 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Geen files in onze regio, wel een aantal controles. Bijvoorbeeld op de A6 richting Jouren bij Emmeloord bij 282,6. En ook de Gooiseweg, de N305 bij Zeewolde, wordt in de gaten gehouden. Bij hectometerpaal 31,9. Gisteren begon ik met een klassieker van ABBA. Dit keer heb ik Queen voor je klaarstaan. I Want to Break Free. Hoor je zo.
13: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
14: Morgen.
13: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
14: Echt waar, joh?
13: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
15: Welkom bij Next Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nextdental.nl.
16: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
18: Opgelost. Autotaalglas.
19: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
20: Wintersport vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb.
21: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei-doei tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
22: Vergeet je niet in te smeren.
21: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
23: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
24: Goedemiddag.
25: Flevoland Muziekland.
24: Jordi Bouw.

Ik begon dit uur met de mannen van Queen, I Want To Break Free. En dit was natuurlijk John Mayer en Perfectly Lonely. Nou, wie ook perfect alleen kan zijn, dat is de kat van mijn bovenbuurvrouw. De bovenbuurvrouw is eventjes op vakantie, komt volgens mij vanmiddag ook alweer weer terug. Maar zij heeft een kat en die moet natuurlijk af en toe eens wat aandacht krijgen en wat van dat vieze natte voer in het bakje. Maar die kat die wil eigenlijk nooit dat ik weer wegga. Dus zodra ik de deur weer open doe, dan probeert die kat met me mee te glippen. Het is elke keer weer een hele opgave om die kat weer naar binnen te krijgen. Dus ik was vanochtend ook wat later op het werk, omdat ik nogal lang bezig was om die kat naar binnen te krijgen. Nou, dat is een beetje een inkijkje in de dag van mij van vandaag. Gek op dieren dus, vooral op katten, nou ja, eigenlijk meer op honden. En wat ik ook wel interessant vind, dat zijn de vogels. Het is 24 september vandaag, de herfst is officieel begonnen. En dat betekent ook iets voor de vogels in ons land. Die gaan allemaal weer richting het zuiden. En daar hebben we later vanmiddag in Studio Flevoland een gesprek over met een ecoloog. Menno Bart van Eerde komt bij ons langs om te vertellen over die vogels. En om vast een beetje in de stemming te komen, in die dierenstemming, ben ik eigenlijk op zoek naar een plaatje dat gaat over vogels. Of een liedje waarin vogels te horen zijn. Als jou meteen iets te binnen schiet, dan hoor ik heel graag van je. Dan kan ik kijken of ik dat specifieke liedje later deze uitzending voor jou kan draaien. Ik ben op zoek naar een nummer over vogels of waar vogels in te horen zijn. Jouw suggestie is van harte welkom op 0320 28 50 50. Nu lekker meezingen met Frans Bauer.

0: Ik denk dat we dit wel mogen uitroepen als de zomerhit van 2026. De mannen van De Bausa en Magnetic. Kiekedekiekedekiek. Onze favoriete vogel die is weer bezig geweest vandaag. En die heeft een verschil gemaakt tussen de linker- en de rechterfoto. En het zou zomaar kunnen dat Wout uit Lelystad het juiste antwoord heeft. Wout, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het?
1: Ja, uitstekend. Mooi weer. En ik heb net een stukje motor gereden. Dus hartstikke goed.
0: Ja, ik wou zeggen dan met de haren in de wind. Maar je moet natuurlijk wel een helm opdoen, hè, als je gaat motorrijden.
1: Ja, en ik had je ook de telefoon kunnen opnemen in mijn helm, hoor. Dus dat is tegenwoordig, hè.
0: Oké, dus als je op de motor zit, dan kun je ook naar de radio luisteren, bijvoorbeeld.
1: Daar kan ik.
0: Nou, en dan staat uiteraard Omroep Flevoland aan.
1: Heel vaak.
0: Ja, nou, volgens mij is het nog waar ook, hè?
1: Ja, is zeker waar.
0: Heel goed. Nou, dan ben ik altijd blij om te horen. Dan doen we het niet voor niks vandaag. Zeg, Wout, jij doet niet heel vaak mee, toch, met dit spelletje?
1: Nee, niet. Ik was vanmorgen was ik wat vroeg wakker. En mm-hmm. Ik kijk altijd even bij Omroep Flevoland naar het nieuws. Mm-hmm. En dan zag ik die twee foto's. Ik dacht, nou, het lijkt me ook wel een keer om daarmee aan te doen. En ik had hem eigenlijk heel snel gevonden, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus ik ben altijd vrij kritisch als ik naar teksten kijk en naar foto's kijk.
0: Oh ja, en dan zie je dus snel het verschil. Ja, je bent een van de 85 inzenders van vandaag. Nou ja, het had zo moeten zijn dat je nu in de uitzending bent dan wat.
1: Nou, daar ben ik een gelukkig man vandaag.
0: Dan hoop ik ook dat je het juiste antwoord hebt ingevuld, want anders krijg je helemaal niks van me.
1: Nee. Ja,
0: moet wel streng zijn
1: natuurlijk. Dat vond ik al gezellig, hoor. Ik vond dit al gezellig.
0: Oh, kijk, hartstikke goed. Nee, je had het snel gevonden dus vandaag. Wat heb je voor verschil gezien?
1: Nou, ik miste in de ene foto een lichtje in het plafond, in die blauwe balk. Helemaal achterin.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik zie het nu ook, maar dat komt omdat er een heel groot cirkel omheen staat. Dus ik kan het snel zien. En ik kan je vertellen dat het gewoon goed is.
1: Nou, kijk, hartstikke goed.
0: Gefeliciteerd. Dan gaan we nu door naar de leukste ronde van dit spel. Namelijk naar het Rad van Fortuin. Dat staat hier naast me.
1: Ik snap het.
0: En je weet hoe het werkt, je mag het zeggen dan.
1: Ik weet hoe het werkt. Ik wil graag een ruk naar rechts. En half snel.
0: Half snel? Wat is nou weer half snel?
1: Nou, het ligt tussen het midden, tussen langzaam en snel.
0: Oh, nou, ik ga mijn best doen. Even kijken. Okay. Ik denk dat dit ongeveer is wat je bedoelt.
1: Ja, dat klinkt goed. Ja, hè? Dat klinkt goed.
0: En wat gaat het jou opleveren? Ik heb gisteren nog een speaker mogen weggeven.
1: Oh.
0: Nee, dit keer geen speaker voor jou. Dat werd een beetje te gek. Het loopt een beetje in de papieren, alleen maar die speakers weggeven. Dit is wel een leuke prijs, hoor. Die kun je aantrekken als je bijvoorbeeld lekker gaat toeren op de motor. Namelijk de Omroep Flevoland Kiek sokken.
1: Dat is mooi. Hartstikke goed.
0: De witte sokken van Flevoland komen jouw kant op. En ik kan er ook nog een washandje bij doen als je dat leuk vindt.
1: Nou, dat is wel goed. Die leg ik dan in de douche neer. Ook met het Omroep Flevoland logo?
0: Ja, zeker.
1: Ah, dat is mooi.
0: Dus
1: dat
0: het is een en al Omroep Flevoland binnenkort bij jou thuis.
1: Het is hartstikke mooi. Ik ben jou zeer erkentelijk.
0: Dankjewel voor het meespelen. Heel graag tot de volgende keer. En geniet van het mooie weer wat eraan zit te komen.
1: Absoluut.
0: Doeg.

0: is de allround dakspecialist uit Lelystad voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt bij ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
3: Kinderen de ruimte geven om iedere dag voldoende te bewegen. Die oproep doen wij als gezondheidsfondsen. Ben je het hiermee eens? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
2: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
4: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat. Meer dan elektra.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
7: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Het is 2:30. Goedemiddag. Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere buiten weer open zou gaan, maar de Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met de celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. De kosten zijn tientallen miljoenen hoger dan in 2023 werd gedacht door duurdere materialen, arbeid en energie. Omdat de provincie die tientallen miljoenen niet heeft liggen, wordt er voor het eerst in de geschiedenis geld geleend. Provinciale Staten besluiten op 28 oktober over de uitgaven van de extra miljoenen. En de 28-jarige Vince Torsay uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. De partij staat sinds april geregistreerd bij de kiesraad en heeft een centrumrechtse signatuur. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van Resoluut. De partij wil daarnaast lagere lasten, minder bureaucratie en een strengere aanpak van migratie. Volgens Torsay telt de partij nu 4 actieve leden. De Almeerder wil uiteindelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je natuurlijk bij ons op de website of in de app.
10: Goedemorgen. We beginnen de dag overal droog in Flevoland. De zon die schijnt volop en de temperatuur die gaat uiteindelijk oplopen naar zo'n 17 graden vanmiddag. Ook dan staat er geen neerslag op het programma. En het is vooral de zon die het weer wil blijven bepalen bij een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Vanavond gaat het flink afkoelen en vannacht volgt dan echt wel een opvallend koude nacht bij temperaturen die uiteindelijk ingeleveren naar zo'n graad of 6. Lokaal misschien wel een graad of 5 in de provincie. In de loop van de nacht kan er ook wat ondiepe mistbanken ontstaan en morgen beginnen we de dag dan ook fris. Dus een goede jas die komt echt wel van pas, maar de temperatuur gaat wel flink oplopen morgen. Want in de middag krijg je gewoon te maken met een warme dag, ruim 20 graden in Flevoland. En ook dan is het ronduit zonnig, dus morgen echt wel een heerlijke nacht.
9: Nou, Berend die leeft volgens mij nog in een andere tijdzone. Hij zei goedemorgen, maar het is toch al even middag. Dat gaan we zo meteen eens even fixen, dat we het meest recente weerbericht voor je hebben. Wat wel up-to-date is, dat is de verkeersinformatie. 2 meldingen in onze regio. Een file op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo, 5 minuten. En op de N331 Emmeloord-Zwolle tussen Zwartsluis en industriegebied Kranenweert zo'n 4 minuten oponthoud. Dan de controles op de A27 richting Almere bij 108,3. Ook een controle gemeld aan de Bolderweg in Almere. En ook op de N305, dat is de Gooiseweg bij Zeewolde. Daar vind je de controle bij hectometerpaal 31,8. Ik heb al heel wat leuke suggesties binnengekregen over liedjes die te maken hebben met dit diertje. Ja. Ik weet niet wat voor vogel het is, maar het is een vogel in een park. Als jij nog een andere suggestie kent van een liedje dat gaat over de vogel of waar dit soort geluiden van een vogel in voorkomen, laat dan even van je horen. Je kunt me een appje sturen via 0320 28 50 50. Over een paar minuten draai ik een van de suggesties.
11: Flevoland. Goedemiddag.
12: Flevoland Muziekland.
11: Jordi Bouw.

Carol G samen met Bruno Mars en Still. En ook hoorde je nog Alan Parsons Project met Don't Answer Me. Nou, dat geldt niet voor mij. Gelukkig heb ik heel wat berichten binnengekregen van jou misschien wel. Van de muziekkenner. Ik vroeg namelijk om een nummer door te sturen dat te maken heeft met een vogel. Omdat we het daar later vanmiddag in Studio Flevoland over hebben. Dat al die vogels weer richting het zuiden gaan. En welke vogels blijven er nou in Nederland? Nou, later krijg je daar een antwoord op. Maar om dus daar alvast bij stil te staan, ben ik eigenlijk op zoek naar een nummer dat gaat over vogels. En ik had eigenlijk wel Anouk verwacht met Birds, dat iemand die zou aanvragen, maar dat is niet gebeurd. Wel andere pareltjes hoor. Klassiekers, die zijn vooral voorbijgekomen, zie ik in WhatsApp. Bijvoorbeeld van Debbie, die stuurt Feed the Birds van Mary Poppins uit die film. Ja, wie kent hem niet? Dankjewel Debbie. Sietske die stuurt Let Nature Sing van RSPB. Ik heb dat even opgezocht en dat blijkt dus een nummer te zijn van 2,5 minuut ongeveer. Met alleen maar vogelgeluiden. Als je rust wil hebben, dan moet je die even opzetten. Dankjewel Sietske. Dan heb ik ook nog Nico en Evelien. Vanmorgen vloog ze nog van Robert Long en Simone Kleinsma. Dan Jan die stuurt Kees Veerman met Freedom Bird. Inderdaad, heel toepasselijk bij mijn vraag van vandaag. En dan pak ik nog even het berichtje van Hanneke erbij. Zij komt met de Tillman Brothers en de Little Bird. En de allereerste die een berichtje stuurde met een suggestie, dat is Berry. En ik vind dat de eerste vandaag beloond mag worden. Het is ook nog eens een leuk plaatje uit de jaren 70 die je niet heel vaak op de radio hoort. Het is namelijk deze van The Classics en Wings of an Eagle.

Het is de nieuwe plaat van Django Wagner, Bachata Bailando. En daarvoor een klassieker over vogels. Het was lastig om een keuze te maken, want er zijn heel veel leuke suggesties binnengekomen. Maar het werd er eentje van de classics en Wings of an Eagle, ingezonden door Berry. Dankjewel. En Hanneke is ook heel erg blij met jouw suggestie, Berry. Ook al had ze zelf een ander nummer aangevraagd. Ze zegt, die je nu draait is ook gewoon een heerlijke gouden ouwe. Dankjewel. Nou, zometeen is het tijd voor Studio Flevoland. Dan hebben we het dus over vogels, maar ook over heel wat andere zaken. En natuurlijk is er ook veel goede muziek op deze donderdagmiddag. Daar ga ik nu nog even mee door. Dit is Aretha Franklin en I Say a Little Prayer.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik zei het net al, verklapt het al. Slepertje heeft hem erin getrokken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is oktober. De pepernoten die liggen al weken in het schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto. Maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de omroep te rijden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
8: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig, wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was natuurlijk al gemeld dat de gevangenis in Almere buiten weer open zou gaan. Maar de overheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. En Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je om 3:30.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 3:00.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Velbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen. Het is een taak van gemeenten om mensen te benaderen die achterlopen bij het betalen van hun rekeningen. De minister verwacht dat gemeenten met dit bedrag 2 keer zoveel mensen kunnen bereiken dan ze nu doen. Zo'n 700.000 mensen zitten in de schulden. Een Nederlandse influencer is in Frankrijk aangeklaagd voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk. De man, die bekend is onder de naam Stuntkabouter, zou onder invloed van drugs zijn geweest. Afgelopen mei reed hij in Zuidoost-Frankrijk tegen een vrachtwagen. Bij het ongeluk kwam filmregisseur Ilja Vierhout om het leven. De influencer zat een tijd in voorarrest in Frankrijk. Inmiddels zit hij in afwachting van zijn rechtszaak niet meer vast. Noodweer in Japan heeft aan 10 mensen het leven gekost. Begin deze week veroorzaakte een orkaan aardverschuivingen en overstromingen. Honderden huizen kwamen onder water te staan en bij duizenden mensen viel de stroom uit. Vorige maand werd Japan ook getroffen door zware regenval. Squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid. Dat blijkt uit een onderzoek door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit naar het populaire speelgoed. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes uit China uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van het speelgoed. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, droge zonnige periode en wat sluierbewolking. Het is 16 tot 19 graden. Vanavond koeler en vannacht koud bij minima van 3 tot 7 graden. Morgen veel zon, 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: ANWB verkeersinformatie. 3 files in de provincie en in de omgeving van de provincie. Bijvoorbeeld op de A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten. 5 minuten. Op de N303 tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. Daar 4 minuten stilstaand verkeer. En het verdwijnt terwijl ik het vertel. Dus mogelijk kun je daar toch nog een beetje doorrijden. En op de N719, de 719 tussen, eigenlijk gewoon bij Emmeloord. Daar 4 minuten stilstaand verkeer. Gaan we door naar de controles van Flitsmeister. Een radar op de A27, 2 stuks. Hilversum-Lelystad bij hectometerpaal 115 en ook bij 108,3. Ik vermoed dat dat toch dan dezelfde zal zijn. Ook een radar op de Boldeweg in Almere in beide richtingen. En de laatste op de N305... Gooiseweg bij Zeewolde. In beide richtingen ook. Hectometerpaal 32,4.
9: Dankjewel, Arie. Dan kunnen we zometeen beginnen aan Studio Flevoland. En dat doen we natuurlijk met muziek. Zo hoor je Portugal the Man en Feel It Still.
13: Skipas inbegrepen? Nooit gedacht. Toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
14: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
15: Steen, eeuwenoud, sterk. Marquard Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
16: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
17: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
18: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
19: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
20: Kom in actie! Volgend jaar mis je tot €1800 subsidie. Dewarmte.nl.
21: Goedemiddag! Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Portugal the Man en Feel It Still. Het is 9:09 geworden. Ja, Arie, het is de laatste alweer voor jou deze week.
1: Hè? Ja, voor mij wel, ja. Ja. Jij mag natuurlijk morgen nog even. Maar ja, voor mij houdt het hierna op voor de gezellige prestatie samen met jou.
0: Nou, ik wilde net even refereren aan iets wat je begin deze week zei. Dat jij aan een alcoholvrije periode bent begonnen. Ben je van ellende al aan de drank geraakt?
1: Nee hoor, nee. Nee, ik zou zeggen, dit is gewoon een extra reden om er vanaf te blijven, toch?
0: Oké, heel goed. Het is toch wel redelijk ontspannend dus.
1: Ja, nee, het is toch hartstikke leuk en gezellig.
0: Ja, nou ja.
1: Ik hoop dat jij dat ook zo ervaart.
0: Absoluut, ja, tuurlijk. Het is altijd even wennen natuurlijk om hier dan in één keer met z'n tweeën in zo'n grote studio te zitten.
1: Ja, en ik ben geen Odeke.
0: Nee, je lijkt er ook niet echt op.
1: Nee, hè?
0: Nee. En toch een man, hè?
1: Ja.
0: Toch even anders.
1: Ja.
0: Nee, maar goed, we hebben ook nog wel eventjes, want we zijn er nog tot een uurtje of 7 vandaag. Ik heb wel wat alcoholspray om je handen te ontsmetten.
1: Ging je daar dan ook nodig? Nou, ja, kom maar. Kom
0: ja, omdat je niet meer aan de alcohol zit. Je kunt het wel opspuiten op je
1: handen. Ja, in plaats van dat ik het opdrink, kan ik het opspuiten. Oh ja, maar eens kijken of het hetzelfde effect heeft.
0: De alcoholvrije periode is bij deze dus afgelopen.

0: André Hazes was dat. Bloed, zweet en tranen. Tijd om te beginnen met het nieuws. Nieuws zeg ik. Eigenlijk is het nieuws nog iets wat te vroeg, hè?
1: Wat doe je nou als je merkt dat iemand steeds wanhopiger wordt? En durf je dan het gesprek aan te gaan als je vermoedt dat iemand misschien niet meer verder wil leven?
0: Het Zorgzamenpunt in Dronten organiseert daarom trainingen voor mensen die vanuit hun werk of vrijwilligerswerk veel contact hebben met anderen. Ze leren signalen herkennen en hoe ze daar op een goede manier op kunnen reageren. Johannes Verheijden van het Zorgzamenpunt is bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, praten over dit onderwerp. Het is en blijft natuurlijk ontzettend lastig.
2: Ja, de vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja. En dan? Wat doe je dan? Ja. Hoe schat je dan de situatie in? Is het dan, moet je ineens 112 bellen? Of moet je iemand verwijzen naar een huisarts? Of zeg je, kom, het valt allemaal wel mee, bij wijze van spreken?
0: Ja, is het dan dat we eigenlijk gewoon niet weten hoe we ermee om moeten gaan?
2: Heel vaak wel. Heel vaak wel, want je weet niet wat je losmaakt. Heel veel mensen durven de vraag niet te stellen, omdat ze niet weten wat ze losmaken. Zelfs als je zegt van, goh, gaat het? En iemand zegt, waardeloos. Moet je voor de aardigheid maar eens proberen bij collega's, dat is superleuk. Dan weten mensen ook niet, wat is er aan de hand dan? En mensen proberen het vaak op te lossen wat helemaal niet is. Heel veel opmerkingen over zelfdoding gaat helemaal niet over zelfdoding, maar over uit de situatie willen komen waarin mensen inzitten. Mm-hmm. En dat kan van alles zijn. Hoe klem mensen op een of andere manier, waardoor dan ook, komen te zitten, dat is, ja, dat is legio.
1: Maar wanneer kun je die vraag nou stellen? Want stel, ik kom in de supermarkt een oude bekende van mij tegen, en dan zeg ik, joh, hoe is het nou? Die zegt, gaat toch allemaal niet zo lekker, ben net gescheiden, ik zie het allemaal niet meer zo zitten. Zou ik dan op dat moment ook die vraag kunnen stellen van, denk je wel eens aan zelfdoding?
2: Nou, nu breng je het bijna als een voorstel. Zo, god, dat is een manier om eruit te stappen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel het idee van, op het moment als je echt denkt van, deze persoon zit gewoon heel klem. Mm-hmm. Weet je, praat niet of nauwelijks, is depressief, alleen enzovoort. Dan kan je de vraag stellen.
0: Maar het gaat om signalen herkennen.
2: Ja, precies dat. Ook als iemand heel weinig slaapt, heel snel, heel prikkelbaar is. Als er echt een situatie is waarvan je weet of misschien niet weet waarin die persoon zit. Of door een ziekte of door een psychische omstandigheid of wat dan ook. Dan kan je die vraag stellen. Dus in de supermarkt zou ik dat niet zo snel doen. Maar je kunt zo'n persoon dan wel zeggen, goh, even naar buiten lopen. En zo even kletsen, weer eens gaan zitten. Ja. Even rustig over hebben. En dan kan je die vraag wel stellen.
1: En aandacht geven.
2: En aandacht geven.
1: Op zo'n manier, ja.
2: Maar dus ook inschatten wat je dan vervolgens moet doen. Hoe precair de situatie is.
1: Ja, en heel veel mensen vinden het lastig om zo'n gesprek aan te gaan. Dat zou ik zelf ook wel lastig vinden, denk ik. En daarom is er dus die training.
2: Ja, omdat we merken dat heel veel beroepskrachten en professionals werken met kwetsbare mensen in kwetsbare situaties die soms jarenlang al gaande zijn. En of het nou door schuld, financiële schuldsituaties is, of door huiselijk geweld, of door pure depressiviteit, wat dan ook. Daar die signalen, om die serieus te nemen en te kijken van, om het voorkomen, het is ook een gatekeeper training, hè? Suïcidepreventie gatekeeper. Mm-hmm. Om te voorkomen dat iemand mogelijkerwijs wel die stap zet. Daarvoor zijn deze trainingen.
0: Ja, dus je leert dan tijdens die training de signalen herkennen, maar ook dan de juiste vragen stellen.
2: Je leert gesprekstechnieken, zeg maar, met de juiste vragen. Je leert inschatten wat je moet doen op welk moment. Hoe dat je dat in moet schatten. Of je het moet laten escaleren, ja of nee. Of iemand bij wijze van spreken al een touw achter in de auto heeft liggen. Of denkt van, ik zeg het wel, maar eigenlijk voel ik me gewoon vervelend en al langere tijd. Weet je wel, dat idee.
0: Dus, ja. Voor wie is zo'n training dan bedoeld?
2: Voor allerlei soorten mensen die met een kwetsbaar iemand in aanraking komt. Met jongeren, met ouderen, met eenzamen, met mensen met een handicap, met mensen in een mantelzorgsituatie, noem maar op. Er zijn heel veel jongeren, 1 op de 10 geloof ik, denkt wel eens aan zelfdoding.
1: Ja.
2: Jongeren tussen de 10 en de 16. Weet je wel, dan denk je, als we die signalen kunnen herkennen, erkennen ook, dan ben je al een heel stuk verder. Want dan bied je ook een mogelijkheid voor die jongeren of voor andere mensen met wie je spreekt, om het daarover te hebben. En je dus niet op een gegeven moment onverhoopt voor een situatie komen te staan dat een persoon wel een beslissing neemt om uit het leven te stappen.
1: Ja, en dan denk je misschien als omstander van, had ik maar het gesprek aangegaan.
2: Precies.
1: Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En stel je volgt deze training, je leert dan ongetwijfeld daar wat van, maar wat is dan het moment dat je een beetje je handen ervan af moet halen van, nou, dit gaat mij een beetje boven de pet, dit moet naar een professionele hulpverlener gaan?
2: Als iemand zegt, ja, ik denk inderdaad aan zelfdoding of zelfmoord, afhankelijk van het woord wat je gebruikt of wat de persoon gebruikt, dan ga je na van, oké, maar hoe erg is dat? Ik bedoel, ben je inderdaad, heb je al pillen in huis naast je bed staan? Of je touw achter in de auto of zoiets dergelijks, of je mes bij je, of heb je al een plekje uitgezocht of een boom of wat dan ook?
1: Ja.
2: Dan moet je meteen 112 bellen. Want dan is er gewoon acute hulp nodig. Andere keren kan je verwijzen naar een huisarts, naar een psycholoog, naar zoiets dergelijks, weet je wel. In sommige gevallen is het dat je zegt van, goh, maar ga thuis gewoon eens praten. Je probeert thuis het gesprek aan te gaan. En daar zit heel veel verschil in het signaal wat je vervolgens krijgt van de desbetreffende persoon.
1: En de basistraining die krijg je dus in november. Dan zijn er 3 trainingen die georganiseerd worden.
2: 2 zijn vol.
1: Okay.
2: Op 4 en 11 november, die zijn allebei al vol. Op 18 november hebben we nog wel een plek. Nog plekken. Dus mochten mensen zich willen aanmelden voor die training, die overigens gratis is en wordt aangeboden door de gemeente Dronten. En wij voeren het uit als zorgsamen.nl. Dan kunnen ze zich melden via zorgsamen.meerpaal.nl.
1: Zorgsamen.meerpaal.nl. Ja. Dat zetten we zo meteen ook nog even op onze website. Dat is lastig om te onthouden, natuurlijk, van je e-mailadres. Ja. Dankjewel voor je komst en je uitleg, Johannes Verheijden van het Zorgsamen. En denk je zelf aan zelfdoding? Bel dan gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week.

0: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
1: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
2: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wil je voorkomen dat je in een phishingmail trapt of kleding bestelt bij een valse webshop? Volg onderwerpen die voor jou belangrijk zijn. Denk aan je bank, bezorgdienst of internetprovider. Ontvang meldingen en wees gewaarschuwd voor online fraude. Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Download de gratis Opgelicht-app. Beter alert dan opgelicht.
8: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is precies 3:30. Goedemiddag. Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was natuurlijk al gemeld dat de gevangenis in Almere buiten weer open zou gaan, maar de Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met een zelfstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. De kosten zijn tientallen miljoenen hoger dan in 2023 werd gedacht door duurdere materialen, arbeid en energie. Omdat de provincie die tientallen miljoenen niet heeft liggen, wordt er voor het eerst in de geschiedenis geld geleend. Provinciale Staten besluiten op 28 oktober over de uitgaven van de extra miljoenen. En de 28-jarige Vince Torsij uit Almere heeft een nieuwe politieke partij opgericht met de naam Resoluut. De partij staat sinds april geregistreerd bij de kiesraad en heeft een centrumrechtse signatuur. Betaalbaar wonen is een van de speerpunten van Resoluut. De partij wil daarnaast lagere lasten, minder bureaucratie en een strengere aanpak van migratie. Volgens Torsij telt de partij nu 4 actieve leden. En de Almeerder wil uiteindelijk meedoen aan de Tweede Kamerverkiezingen. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit de regio, dat lees je op de website of in de app. Dan de verkeersinformatie.
11: Dan de verkeersinformatie, ja. 3 files in de provincie en rond de provincie. Op de A27 tussen Bilthoven en knooppunt Rijnsweerd 4 minuten. Op de N50 tussen Ens en Kampen-Noord 5 minuten. En op diezelfde weg de N50 dus, maar dan tussen Kampen en Ens. Daar ook 4 minuten. Flitsmeister meldt ook nog een aantal controles. 2 op de A27. Nou, ik noem het in één keer, want het staat namelijk bij hectometerpaal 115,2 of hectometerpaal 108,3... of ergens daar in het midden. En dan nog 2 andere, namelijk op de Boldeweg in Almere in beide richtingen en op de Spoordreef in Almere, ook in beide richtingen.
10: De herfst is eigenlijk net begonnen. Je merkt er nog weinig van, ook als je kijkt naar de temperaturen van volgende week. Maar toch is de vogeltrek in volle gang in opmaat naar de winter. Daar hebben we zo meteen een gesprek over met ecoloog Menno Bart van Eerde.
12: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Muziek uit de goede oude tijd. Lionel Richie zat nog in de Commodores en hoorde je ook op dit nummer. Sail On en Boys Town Gang daarvoor met Ain't No Mountain High Enough.
1: Ja, de herfst mag dan net begonnen zijn. De vogels die maken zich al op voor de winter. Elke vogel op zijn eigen manier. Zo vliegen sommige vogels met buik vol vis uit de Oostvaardersplassen naar Spanje.
0: Ja, met een buik vol vis. Nou, hoe dit allemaal zit, daar weet Menno Bart van Eerde veel meer vanaf. Hij is ecoloog en groot vogelliefhebber. Menno Bart, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Dus die vogels die gaan zich helemaal lekker volvreten met vis uit de Oostvaardersplassen. En dan vliegen ze dat hele stuk naar Spanje.
2: Ja, zo is het eigenlijk in een nutshell. Maar die vis moet er natuurlijk wel zijn. En die was er dit jaar in overvloed. Omdat de Oostvaardersplassen weer na 4 jaar droge fase, zeg maar, in beheer, opeens weer water kreeg. En er kwam een waterlaagje van 20, 30 centimeter te staan. En dat is ideaal. A, voor die vissen om daar weer eitjes te leggen en op te groeien. Heel veel jonge vis. En natuurlijk ook voor de vogels die daar weer op afkwamen om die vis weer te eten. Het eeuwenoude kringloopje. Maar geweldig om te zien, want wij hadden dat natuurlijk gehoopt. En daar doe je het ook voor.

0: Eigenlijk hebben ze een soort reisplan. Dat weten we nu door de zenders. We hebben zenders ook aangelegd. Dus je kan ze eigenlijk van dag tot dag volgen wat ze doen. En ze hebben een soort reisplan waarbij ze per individu eigenlijk bekend is in die vogel van, nou, wat ga ik doen? En er zijn er dus bij die plannen. Dus ja, ik weet niet of ze niet plannen, maar die hebben ooit een keer in Nederland overwinterd. Waarschijnlijk vaak als jong, toeval, laat geboren, niet zo'n goede conditie. Gaat dat dan toch goed met weinig vorst, hè, in het geval van zo'n lepelaar?
1: Ja.
0: Dan overleven ze en dan hebben ze toch de neiging om dat een tweede jaar en een derde jaar weer te gaan doen. Want dan kennen ze de plekjes. En hoewel er dan anderen langskomen die wel die reis maken, blijven zij dan hier. En anderen, ja, die gaan dus zover als, je zei net Spanje. Maar die vogels die nou in Zuidwest-Spanje zitten bij Sevilla, bij 35 graden plus. Hè, dus dat is nog een slag warmer dan het hier volgende week wordt. Die wachten eigenlijk op de overtocht naar Afrika. Er is er nou één van de vogels in de Oostvaardersplassen. Die is al in Afrika, dus die is ter hoogte van de Canarische eilanden is die al gepasseerd. Dus die zitten echt in West-Afrika. Die gaat naar Senegal, zat die vorig jaar ook. Dus we weten dan, die gaat dat weer doen.
1: Waarom gaat hij daarin eigenlijk? Is het daar dan nog wat warmer dan in Spanje?
0: Ja, het is niet zozeer warmer, maar er is dan ook weer water. Weet je? Dus dat water komt dan uit tropisch Afrika met een hele grote boog naar Senegal, naar de Sahel. En dat is dan net regenseizoen. En waarschijnlijk ontstaan daar dan dus, ja, inundaties, dus dan treedt zo'n rivier weer buiten zijn oevers. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde spelletje als wat wij hier als beheerders in de Oostvaardersplassen hebben gedaan. Waardoor er dus weer vis wordt geboren. En dat begint daar al in juli. Dus als je nu, zeg maar, begin oktober, dan is die jonge vis al een paar maand oud. En dat is precies net het maatje wat zij dan lekker vinden. Dus vandaar is die timing om er nu heen te gaan heel belangrijk. Want dan kan je er goed toeven.
2: Ja, maar zo'n vogel die, dus het zit eigenlijk een soort van in het DNA van het beestje, ja, dan die je moet vertrekken. En hij kijkt dus eigenlijk helemaal niet naar wat voor temperatuur het is of wat dan ook.
0: Ja, een beetje wel. Dus het helpt wel als het dan een koude nacht is. Of zoals nu vandaag bijvoorbeeld noordwestenwind. Dat stimuleert wel. Dus we zien nou op de zenderdata uit de Wadden. Daar zijn er ook heel veel gezenderd. Die gaan nou. Dus die hebben echt zoiets van, oké, die wind is goed. Want als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt. En je kan je voorstellen, als je dan langs de Afrikaanse westkust moet, waar dus weinig water is, hè, dus Marokko, Spaanse Sahara, zeg maar, en nog verder zuidelijk, Mauritanië, dat is gordroog. Dus als je daar dan tegenwind krijgt, en je moet, nou ja, dat is van Zuid-Spanje naar Senegal nog een kleine 2000 kilometer, ja, dan is dat werkelijk de dood voor dat soort trekvogels die het niet goed doen. Maar die vogel die daar nu al is, die zit precies weer in een klein zoetwatergebiedje. Want de kust is natuurlijk zout, er moet dan ook maar weer vis zijn. Maar in zo'n klein gebiedje kan je even stoppen, is waarschijnlijk wat vis. En ook drinkwater, dat is ook belangrijk. Want je droogt natuurlijk ook uit, hè. Je moet je voorstellen, die vogels die vliegen dan dus non-stop 24 uur of 36 uur en gaan dan weer naar beneden. En dan is drinken wel fijn.
1: Nou, onvoorstelbaar, hè, dat die vogels dat kunnen. En dan in het voorjaar gaan ze weer terug naar de Oostvaardersplassen.
0: Ja, en het voorjaar begint al heel vroeg. Dat begint al in maart, april. Mm-hmm. Maar die Afrika-gangers die zijn vaak later, omdat die gokken erop van, nou ja, meer datum vast. Terwijl die vogels die in Frankrijk, of zelfs in Nederland, zijn er nu vogels die overwinteren, in het geval van lepelaars dan. Ja, die kunnen natuurlijk direct rekenen met zacht weer, een beetje zuidwestenwind. Februari kan al aardig zijn. Nou, dan gaan ze al vanuit West-Frankrijk gaan ze dan al naar hier, de Oostvaardersplassen of Andijk of Schiermonnikoog, om te kijken of je daar dan alweer kan zijn. En vaak, ja, kunnen ze dat goed voorspellen. Een beetje regenachtig weer, zuidwestcirculatie, weet je wel. In plaats van een hoge drukgebied met noordoostenwind tegen nog een nachtvorst. Dat nekt ze dan. Maar ze hebben dus een soort kalender. Want jij zei net van, ja, hoe reageren ze dan op die temperatuur? Nee, het is de daglengte en nu dus ook de wassende maan. Hè, dat helpt ook. Dus als je nou vanmiddag vertrekt, dat doen ze dus wel. En je komt dan ergens boven Noordwest-Frankrijk. Nou ja, dan ga je de nacht in. Maar dan is die nacht toch nog een beetje helder. Dus dan kan je nog wat zien. Je ziet de schittering van boven. Ja. Het gaat goed. Dus met andere woorden, een maanstand bepaalt ook mede. Ja. Maar een wind is ook heel belangrijk. Dus rugwind, wat ik net zei, zoals vandaag noordwest. Nou, dat is gunstig. Noord is nog mooier, maar dat heb je natuurlijk niet zo vaak.
1: Jij bent een enorme vogelliefhebber. Daarom weet je er ook zoveel vanaf. Ja. En jij hebt ook heel erg genoten, heb ik gehoord, van de zilverreigers, hè, in de Oostvaardersplassen. Die waren

0: deze zomer in grote getalen aanwezig daar.
1: Ja, fantastisch. Dus met die kleine vis kwamen, behalve lepelaars, we hadden dus 1100 lepelaars op de piek. Natuurlijk niet de hele tijd, maar er waren 700 tot 1100. En dan 600 grote zilverreigers. Maar ook nog 7 andere soorten reigers. Dus eigenlijk alle reigers in Nederland, die waren daar in die Oosterhuisplassen van Wouwaapje. Een zeer zeldzaam beest. Via roerdompen, die deden het goed. Kwakken, kleine grote zilverreiger, purperreiger. Dus nou, het was echt een balhalla. Dus al die reigers, he, die eten allemaal visjes. Maar de een die komt voor nou ja, hele kleine grondeltjes die er nu zijn. En anderen die eten jonge ruisvoorn, jonge karper. He, dus allemaal hebben ze hun eigen maatje. De pootdiepte bepaalt, of de pootlengte bepaalt dan hoe diep ze kunnen. De een wil tussen planten jagen, de ander op open water. Dus nou, het was gewoon genieten. En iedereen die langs de Oostvaardersdijk reed deze zomer vanaf juli, heeft dat gezien. Er waren grote witte linten. Dat was echt onvoorstelbaar.
0: Ja, en inmiddels zijn die zilverreigers dus vertrokken naar het buitenland.
1: Ja, deels in het buitenland, maar ook een deel gaat muizen eten, zeg maar, in de graslanden om de plassen heen, maar ook elders in Nederland. Dus het is steeds kijk en vergelijk. En die vogels die reageren dus op nieuwe situaties eigenlijk. En die zijn natuurlijk toch in veel natuurgebieden helemaal niet zo aanwezig. Want wij denken dan, oh, dat hebben we dan weer. Maar dat is wel een jarenlang doordacht beheer waarin je dit dan doet. En dan krijg je zo'n explosie van nieuw leven. Wat we natuurlijk ooit in de polder ook allemaal hadden met het begin van de Oostvaardersplassen. En nou hebben we het weer. Dus, maar dat is op Nederlandse schaal best wel zeldzaam. Er zijn niet veel gebieden waar dat zo gebeurt. Maar goed, dan zijn er altijd wel terugvalopties. Langs de rivieren, weet je, dan zijn er weer muizen. Dierenzilverreigers, die kunnen ook muizen eten. Behalve dat ze het prima vinden om vis te eten.
0: Maar goed, er is dus nog volop van alles te zien in de lucht. Ook al is de herfst begonnen.
1: Oh, zeker. Nee, zeker. Als je een beetje oplet, dan zie je nu allemaal houtduiven bijvoorbeeld. Nou, die zijn stilletjes uit Zweden gekomen. Komen op de beukennootjes af. Er komen straks begin oktober enorme aantallen vinken opeens. Weet je, als je oplet, zelfs in je tuin merk je dat. Dat er opeens weer roodbosjes zijn bijvoorbeeld. Die zijn daar nou ook net een dikke week.
0: Ja.
1: En die zitten dan de hele winter een territoriumpje vol te houden.
0: En je kunt ze ook een beetje lokken, toch? Die kleine vogeltjes door zo'n potje pindakaas.
1: Bijvoorbeeld. Ik zou er nu nog niet mee beginnen.
0: Nee,
1: zeker. Ze nog 25 plus graden krijgen. Nee, dus voeren echt in de midwinter is leuk. En nu is zeker nog niet nodig.
0: Ze redden zichzelf wel. Die vogels zijn slimme dieren. Dat hebben we nu wel begrepen.
1: Nou, zeker.
0: Dankjewel voor je komst weer, ecoloog Menno Bart van Eerde. En tot de volgende keer.
1: Tot ziens.

0: Dit is Flevoland.
1: Ik zei het net al, verklapt het al. Slepertje heeft hem erin getrokken.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Ja, het is oktober. De pepernoten die liggen al weken in schap. Maar ja, we gaan gewoon nog een kleine zomerse periode tegemoet.
0: En dit is ook Flevoland.
3: En laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto. Maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de omroep te rijden.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech en de rol van ondernemers. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Stichting Flevo Penningen, Horizon Flevoland en VNO-NCW Midden.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Bestel van 14 september tot en met 11 oktober bij BTN De Haas en krijg gratis Unior gereedschap met levenslange garantie. Vanaf €400 twee schroevendraaiersets, vanaf €800 een tangenset en vanaf €1500 een gevulde Unior koffer. Broers naar btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. En Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je straks om 16:30.
9: Is Flevoland. Ook te volgen via TikTok. Nu het nieuws van 4 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om €200 miljoen extra, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door deze hulp kan erger worden voorkomen. De Radboud Universiteit in Nijmegen laat de Groot Nederlandse Studentenvereniging voortaan niet meer toe tot de introductiemarkt voor nieuwe studenten. Aanleiding is een rapport waarin de coördinator terrorismebestrijding en de inlichtingendienst AIVD stellen dat de vereniging rechtsextremistisch is. Doordat de vereniging op de campus de ruimte krijgt om leden te werven, wordt lidmaatschap genormaliseerd, staat in het rapport. De universiteit zegt dat het rapport duidelijkheid schept om maatregelen te nemen, zoals het weren van de studentenvereniging. Opnieuw is er een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen bij het RIVM gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. In totaal zijn in Nederland nu 44 besmettingen bekend, waarvan 23 in Zuid-Holland en 10 in Utrecht. Mensen kunnen elkaar niet besmetten, behalve via bloedtransfusies of orgaantransplantaties. Bij bloedbank Sanquin wordt weer gecontroleerd op het West-Nijl-virus in gedoneerd bloed. De controle was afgeschaft omdat het virus al jaren niet meer was aangetroffen. Het Nationaal Ereveld Loenen breidt uit met ruimte voor 500 graven. Daar is plaats voor slachtoffers van toekomstige conflicten en voor gesneuvelden wiens graf elders geruimd dreigt te worden. Vandaag werden ook twee Nederlandse oorlogsslachtoffers herbegraven in Loenen. Het weer. Vanavond gaat de wind liggen. Het koelt flink af. Het wordt een koude nacht met temperaturen tussen de 4 en 10 graden. Lokaal kan er wat mist ontstaan. Morgen zonnig en droog bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ah, je zet heel snel je microfoon open terwijl ik zei, oeh, dat wordt heel koud, de warme sokken weer aan.
11: Ja, maar nu aan ANWB Verkeersinformatie. Twee files op de A6, namelijk tussen Lelystad Noord en de afrit Urk. Daar 11 minuten stilstaand verkeer. Maar ook tussen Almere Oostvaarders en afrit Lelystad Airport. Daar 4 minuten stilstaand verkeer. Nog meer vertraging, namelijk ook op de N50 tussen Ens en Kampen-Noord. Daar 5 minuten. Flitsmeister meldt een aantal controles. Ik heb het eerder al gezegd, hè, op de A27. Ja, Hilversum Lelystad. Wellicht bij hectometerpaal 108,3 of hectometerpaal 115,2. Weet je de juiste aan te wijzen? Geef het door en dan passen wij het aan. Ook nog radarcontroles gemeld op de Bolderweg in Almere in beide richtingen. En een radar op de N705 in Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 2,5.
8: Google heeft een monsterboete opgelegd gekregen van maar liefst 403 miljoen euro. Daar heeft de Consumentenbond onder meer voor gezorgd. Maar waarom krijgt Google zo'n hoge boete? Nou, dat hoor je straks in Studio Flevoland.
12: Welkom bij Nexa Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaalhof 31B in Lelystad of ga naar nexadental.nl.
13: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien Eva Besnieu, de bevrijde camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
14: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
15: Vlieg door je tijdlijn, dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
16: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
17: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
18: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
19: Wij als gezondheidsfondsen roepen op. Bescherm onze kinderen tegen roken, alcohol en ongezonde stress. Steun je dit? Ga dan naar gezondegeneratie.nl.
20: Je kan komend weekend weer 5 uur naar je telefoon kijken. Maar je kan ook te weten komen hoe een telefoonverslaving werkt. Of waarom je hart blijft kloppen. Of kom kijken hoe een dino werkt. En hoe onweer ontstaat. Voor iedereen vanaf 8 jaar is er op 3 en 4 oktober Weekend van de Wetenschap. Ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is op weekendvandewetenschap.nl.
21: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Phil Collins komt geregeld voorbij op deze zender, soms wel twee keer per dag. Deze mag er ook wel zijn hoor. Something happened on the way to heaven. Uur 2 van Studio Flevoland is begonnen. En Arie die is er ook nog steeds. Dat betekent dat hij het wel naar zijn zin heeft volgens mij.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Ja. Bij de afwezigheid van Ode Kerstdijk dus deze week. En ja, ik vraag me dan ook gelijk af. Regel jij met Odeke dat ook altijd? We hebben nu elkaar vanochtend zitten appen natuurlijk. Mm-hmm. Allebei een blouseje met streepjes aangetrokken. Doe je dat met Odeke ook?
0: Nee, want Odeke heeft meestal jurkjes aan. En jurkjes heb ik toevallig niet in de kast liggen. Dus nee, dat hoef ik met haar niet zo heel vaak te doen. Maar ja,
1: geen kledingafspraken.
0: Als je als twee mannen in de studio staat, dan moet je toch wel eventjes contact met elkaar hebben 's ochtends. Van wat trek jij aan? Want je moet eigenlijk niet helemaal hetzelfde aan hebben. Maar dat is bij ons een beetje mislukt vandaag. Ja,
1: het scheelt niet heel veel.
0: We hebben allebei blauwe met witte streepjes.
1: Nee,
0: hè?
1: Bij mij lijkt dat zo. Bij mij zijn het groene streepjes.
0: Nou, dat is blauw hoor.
1: Het oogt blauw, maar het is toch echt groen? Ik heb wel
0: een
1: blouseje met blauwe streepjes. Dus, nou ja.
0: En je hebt het ook keurig gestreken vanochtend?
1: Nee, dit is zo'n blouseje die je uit de wasmachine haalt en dan dat de kreukels eruit gaan. Dus nee, dat hoeft niet.
0: Een duur blouseje dus. Maar is dat dan van katoen of is dat een andere stof?
1: Ja, dan moet je mij niet vragen. Ik denk dan het zal katoen zijn.
0: Ja, ik koop altijd katoen omdat je daar wat minder van gaat stinken.
1: Oh ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ja. Ik heb daar niet naar gekeken. Ik heb gewoon gekeken van dit ziet er leuk uit. Laten we dit maar doen.
0: En je stinkt niet, dus het is waarschijnlijk wel goede kwaliteit.

0: Stevie Wonder in Studio Flevoland en I Was Made to Love Her.
1: Je pakt je telefoon om de route naar je werk te checken of even het weerbericht te bekijken. Maar wat veel mensen niet weten, techreus Google die kijkt stiekem dag en nacht met je mee waar je precies bent.
2: Nou, de Consumentenbond trok aan de bel, beet zich vast in die zaak en boekt nu succes. Toezichthouders leggen Google een monsterboete op van maar liefst, let op, 403 miljoen euro. Nou, daar gaan we natuurlijk even over praten met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, een boete van ruim 400 miljoen euro voor Google. Wat een bedrag is dat, zeg.
3: Ja, en het klinkt als een mega super groot bedrag. Ja. Is het ook. Ik heb het niet op mijn bankrekening staan. Maar Google wel, hoor. Eigenlijk is het weinig als je kijkt naar hoeveel Google wel niet verdient. Maar dat maakt niet uit. Het is een mooi bedrag. Het wordt ook geïnd door de Irish Data Protection Commission. Dus de Ierse toezichthouder. Mm-hmm. En daar hebben we wel voor gestreden. Ja.
1: Ja, maar eigenlijk zeg je dus, van dit doet Google eigenlijk helemaal geen pijn.
3: Nee, dit niet. Maar wat wel belangrijker is dat het bedrijf krijgt ook 6 maanden tijd om de manier waarop de locatiegegevens verwerkt worden, om dat aan te passen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijker, zeker voor alle consumenten in Nederland, dat dat gewoon op orde is en dat ze daar iets aan moeten doen. Daar hebben we allemaal wat aan. En dat daar een geldboete bij komt, dat is mooi meegenomen.
1: En waarom worden ze eigenlijk op de vingers getikt? Want ja, ik gebruik natuurlijk ook gewoon Google Maps en allemaal meer. En ik denk, ja, dat is toch handig dat mijn locatiegegevens aanstaan.
3: Ja, dat begrijp ik. Dit begon allemaal 8 jaar geleden, bijna 8 jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones. En het vervelende daaraan is dat Google die gebruikt sturende knoppen. Dus zeg maar, de knop voor ja is groot en groen. En de knop voor nee is een beetje weggestopt. Nou, dat zijn dingen die niet mogen. Ook de functie web en app activiteit, die staat standaard aan. Dus dan moet je helemaal moeite doen als consument om het uit te zetten. En dat zijn dingen, en daardoor kunnen ze dus de hele tijd kijken waar jij bent. En locatiegegevens zijn stiekem best wel zeer persoonlijke gegevens. En zeker in handen van Google.
2: Maar wat heeft Google eigenlijk aan die informatie? Stel, ik gebruik het en Google weet dat ik nu in de radiostudio van Omroep Flevoland sta.
3: Ja, dan weten ze dus, omdat jij daar best wel vaak naartoe gaat, Jordi, weten ze dus dat jij daar werkt. Dat is al informatie. Waarschijnlijk weten ze ook waar je woont, want daar ga je waarschijnlijk ook wel vaak naartoe. Ja. Dan weten ze waarschijnlijk ook waar je sport. En ze weten ook of je bijvoorbeeld naar de kerk gaat of een andere bijeenkomst van een organisatie bezoekt. We zagen ook voorbeelden in een Noors filmpje die zei van ze weten ook waar mijn dierbaren begraven liggen, want daar ga ik ook naartoe. En dat is allemaal informatie die zij samen met dingen die Google ook van jou weet, zoals recente aankopen of dingen waar je op gezocht hebt. Dat is allemaal informatie samen, weten ze allemaal van jou. En daarmee kunnen ze dan weer gericht advertenties op jou afsturen.
1: Ja, maar ik hoor mensen ook heel vaak zeggen, ik heb niks te verbergen. Laat ze maar lekker weten waar ik ben.
3: Ja, dat snap ik ook. Ik heb ook heel erg weinig te verbergen. En toch vind ik het niet heel aantrekkelijk dat een heel groot bedrijf uit Amerika met vele miljarden op de bank dingen van mij weet en daarmee nog meer van mijn privacy kan gebruiken om geld aan mij te verdienen. Ik vind dat gewoon niet in de haak.
1: Nee. Eerder zei je ook van het is een zaak die dus al heel lang loopt. 2018 noemde je daarbij.
3: Klopt.
1: Is het dan dat Google dit nog steeds doet? Of hebben ze al iets wat aangepast?
3: Ja, ze hebben in de loop van de tijd hebben ze wel dingen aangepast, maar ook weer teruggezet. Dus we hebben er niet helemaal goed zicht op van hoe het er nu mee staat. Binnen 6 maanden moet het dus wel op orde zijn. Dus dat is heel erg mooi. We deden dit inderdaad 8 jaar geleden. Deden we een klacht indienen bij onze eigen toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat deden ook 7 andere Europese consumentenorganisaties. En dat is dan uiteindelijk allemaal naar Ierland gegaan. Want daar heeft Google het hoofdkantoor. En toen is de Ierse toezichthouder het onderzoek begonnen. En dat heeft dus 8 jaar geduurd.
2: Goh, nou, maar goed, er komt dus verbetering aan. Dat heeft Google ook moeten beloven. En een boete moeten ze betalen ook nog eens.
3: Ja.
2: Maar in de tussentijd kun je als consument nog iets doen om ervoor te zorgen dat je niet gevolgd wordt door Google?
3: Ja, je kunt inderdaad in je eigen instellingen kun je van alles en nog wat veranderen op je telefoon. Ik heb nu even niet paraat hoe dat werkt, maar als je bij ons op de site zoekt naar instellingen en goed zorgen dat je privacy gewaarborgd is, dan krijg je inderdaad een aantal tips. Dus dat is echt super handig. En ja, je moet heel veel van die bedrijven die gebruiken gewoon methodes om ervoor te zorgen dat je, weet je, ook een manier is om je heel vaak te vragen van wil je dit delen? Wil je dit? Zeg hier ja op, zeg hier ja op. Dat je op een gegeven moment denkt, nou, oké, weet je, laat ook maar. Ik zeg wel ja. En dat is ook zo'n manier om ervoor te zorgen dat jij dus dingen doet waar zij beter van worden.
1: Helder, we gaan nog eens even goed onze telefoons bestuderen. Dankjewel, ja. Mirjam de Witte van de Consumentenbond.
3: Graag gedaan.

0: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
1: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
0: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
1: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
0: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
1: Oké, ga ik op letten.
0: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
1: Doe ik.
0: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
3: Tuurlijk wel!
2: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
4: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskill. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskill op Texel.
5: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
4: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskill op Texel.
6: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
8: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
7: En bedankt, hè?
9: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Het is precies 4:30. Goedemiddag. De reconstructie van de Batavia is vandaag in Amsterdam uit het water gehaald en in een speciale draagstoel in een droogdok gezet. En daar krijgt het schip groot onderhoud. Het pronkstuk van Museum Batavialand in Lelystad lag jarenlang voor de kust en kreeg te maken met ernstig houtrot. Als het onderhoud is afgerond, dan keert de Batavia op een ponton terug naar Lelystad. Er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere-Buiten weer open zou gaan. Maar de overheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met een lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met een celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis. En de provincie Flevoland trekt de stekker uit de aanleg van de Buitendijkse haven bij Urk als aannemers die niet binnen het budget kunnen bouwen. Dat bleek bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven. De kosten zijn tientallen miljoenen hoger dan in 2023 werd gedacht door duurdere materialen, arbeid en energie. Omdat de provincie die tientallen miljoenen niet heeft liggen, wordt er voor het eerst in de geschiedenis geld geleend. Provinciale Staten besluiten op 28 oktober over die uitgaven van de extra miljoenen.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Opnieuw is een patiënt overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. In een week tijd zijn er 16 nieuwe besmettingen gemeld. Die zijn allemaal terug te voeren op besmette muggen. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd op 10 plekken in Afghanistan. Daarbij zijn zeker 4 mensen gedood. De spanningen tussen de landen zijn onlangs weer opgelopen. Eigenaren van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus. Dat is een van de maatregelen die staatssecretaris Erkens van Landbouw wil nemen om het aantal bijtincidenten tegen te gaan. Volgend jaar wordt bekend welke hondenrassen worden aangewezen als risicovol. Het weer, het is droog en zonnig bij 16 tot 20.
14: Goedemiddag, het is middag al wat droog in Flevoland. De zon die schijnt volop, er trekken ook wat sluierbewolking over de provincie heen. Maar de zon heeft daar maar weinig hinder van. En de temperatuur gaat oplopen naar een graad of 18 op de meeste plaatsen. En daarbij staat de meest matige wind uit het noordwesten. Vanavond komen er nog brede opklaringen voor. De wind die gaat geleidelijk liggen. En hierdoor gaat het flink afkoelen. Er volgt dan ook echt wel een opvallend frisse nacht met temperaturen die op de koudste plekken uitkomen rond een graad of 6. Morgen begint dan ook fris. Maar we kunnen ons daarna op gaan maken voor een warme nazomerdag. Want in de middag wordt het 21 graden. En daarbij is het ronduit zonnig in heel de provincie.
3: ANWB verkeersinformatie. Sta je op de A6 dan sterkte? Want ja, er is al meer regenboogbuurt in Lelystad. Een uur stilstaand verkeer als gevolg van een ongeval. Ook files op de A27 tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 11 minuten. Op de A28 tussen Amersfoort en Nijkerk. 6 minuten. Op de N50 tussen Ens en Kampen-Zuid. 7 minuten. En de laatste op de N305 tussen Almere Hout en de A27. 4 minuten stilstaand verkeer. Kijken we ook nog even naar de controles van Flitsmeister. Radar gemeld op de A27. Ja, ik zei het al eerder. Tussen Hilversum en Lelystad. Bij hectometerpaal 115,2 of 108,3. En daarnaast ook nog een radar op de Boldeweg in Almere. In beide richtingen. En de laatste ook. De N705 in Zeewolde. In beide richtingen bij hectometerpaal 2,5.
12: En zometeen in Studio Flevoland bespreken we de medische zaken. We krijgen zometeen bezoek van een longarts van het Flevo Ziekenhuis.
15: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Ze brengt het ene na het andere plaatje uit. En ze is ook alweer hartstikke druk bezig met haar nieuwe album. Dit was Taylor Swift met I Knew It, I Knew You.
1: Het bericht dat je niet meer beter wordt zet alles op zijn kop. Artsen kijken dan al snel naar medische behandelingen. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: hoe wil je de tijd die rest zelf invullen?
0: In het Flevo Ziekenhuis in Almere staat het team ondersteuning bij palliatieve zorg klaar om patiënten en hun naasten daarin te begeleiden. En longarts Lemke Pronk van het Flevo Ziekenhuis is aangeschoven om daar meer over te vertellen. Goedemiddag, Lemke.
2: Goedemiddag.
0: Ja, bij palliatieve zorg denken veel mensen meteen aan de allerlaatste dagen. Hè? Of aan het sterfbed. Dat het nu toch snel gaat gebeuren dat een persoon komt te overlijden. Maar wanneer begint die zorg eigenlijk nou echt?
2: Ja, wat je eigenlijk in het begin al zei, palliatieve zorg wordt heel vaak verward met terminale zorg. En dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende dingen. Palliatieve zorg begint bij zorg als iemand een ongeneeslijke aandoening of levensbedreigde ziekte heeft. Mm-hmm. En die kun je eigenlijk splitsen in drie fasen. Je hebt de ziektegerichte palliatieve fase. Als ik dan naar mijn eigen vakgebied kijk, dan heb je bijvoorbeeld een longkankerpatiënt, uitgezaaid longkanker. Dan behandel je de ziekte met chemotherapie. Dat kan jaren gelukkig goed gaan. Dat gaat dan over in de symptoomgerichte palliatieve fase. En dan behandel je de klachten van de ziekte als je de ziekte niet meer kan behandelen.

0: psychisch, angst, paniek. En het vierde is het existentiële domein. En dat is een heel moeilijk woord, vind ik, existentieel. Maar dat staat eigenlijk voor zingeving. Dus wat geeft een patiënt kracht? Waar wordt hij blij van? Wat geeft het leven glans? En die vier domeinen, die haken allemaal heel erg in elkaar in.
1: Ja, en jij maakt deel uit van het team in het ziekenhuis, ja, die zich met dit soort onderwerpen bezighoudt.
0: Ja.
1: Maar wat kun je nou doen voor een patiënt die je dan moet vertellen van, nou, we hebben goed gekeken, maar er is helaas geen behandeling meer voor jou mogelijk. Dat, ja, is natuurlijk een heel harde boodschap voor een patiënt.
0: Ja. Nou, ik vind dat je sowieso transparant en eerlijk moet zijn. Dus als je iemand niet meer kan behandelen voor genezing, moet je dat zeker zeggen. Maar we zijn nooit uitbehandeld. Ik vind eigenlijk binnen de palliatieve zorg kun je altijd nog behandelen, iets doen. Binnen die vier domeinen kun je bijvoorbeeld, als je de benauwdheid, denken mensen aan een longziekte die benauwdheid geeft. Maar heel vaak draagt angst in het andere domein bij aan benauwdheid. Dus als je als dokter denkt, ik heb die benauwdheid goed behandeld met allerlei medicatie, maar je erkent en behandelt niet de angst, dan blijft het klacht benauwdheid bestaan. En als je de symptomen niet verlicht, dan komen mensen eigenlijk niet toe aan de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Dus ja, uitbehandeld komt bij mij niet voor. Je kunt altijd nog iets betekenen voor iemand in zijn of haar leven, maar ja, de dynamiek verandert. En daarom is het ook heel belangrijk om stil te staan bij wat is nou voor jou heel belangrijk. En vaak worden mensen overdonderd en neemt de ziekte de regie van het leven over. En ik vind in die gesprekken juist heel fijn om te zeggen, ja, maar jij bent in regie van de ziekte en wat is voor jou belangrijk? Dus ik stel de patiënt ook heel vaak de vraag van, wat moet ik van jou weten om een hele goede dokter te kunnen zijn? Zodat ik juist kan ontdekken samen met de patiënt, wat is zinvol, wat is waardevol voor die patiënt en hoe kan ik mijn zorg daarop aanpassen?
2: Ja, kun je eigenlijk ook nog een actieve medische behandeling krijgen en gelijktijdig die palliatieve zorg ontvangen?
0: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat ik in het begin zei, de ziektegerichte palliatieve fase. Dan behandel je de kanker met bijvoorbeeld chemotherapie, maar je bent wel palliatief. Ja.
1: Nou ja, het is toch ook wel lastig om te praten over de dood natuurlijk. Misschien is het voor jou wat normaler omdat jij vaak patiënten bij jou ziet binnenkomen in je behandelkamer. Maar merk je ook dat mensen het lastig vinden om daar met jou over in gesprek, ja, te gaan? En ja, die, nou ja, dat label te krijgen dat het leven er bijna op zit?
0: Ja, ja, dat vinden mensen heel spannend. Ja. Dat vind ik ook enorm invoelbaar. Maar uiteindelijk, als je dus met hun in gesprek gaat over dat het leven eigenlijk misschien nog niet eens eindig is. Want je moet op een gegeven moment, zijn er bepaalde signalen waarin je kan zien dat het echt de laatste fase is. Soms zijn mensen nog in het begin van de palliatieve fase. Dus ik begin eigenlijk met uitleggen, wat is een palliatief traject? En juist dus een gesprek op tijd te voeren in alle rust, voorkom je in hele acute situaties waarbij je eigenlijk niet de rust hebt om over je wensen en grenzen te praten. En dan kun je juist de regie behouden voor de patiënt wat hij belangrijk vindt. Dus het is juist heel waardevol om het wel te bespreken, maar ik snap ook heel goed dat het heel spannend is.
1: Ja, en er, ja, is dus altijd hoop, vertelde je net.
0: Ja, ja.
1: Maar goed, nu hebben we het over de patiënt zelf die zo'n vreselijke ziekte krijgt. Het doet natuurlijk ook wel iets voor de naaste, hè? Ja, een partner, kinderen, kleinkinderen, noem maar op.
0: Zeker.
1: Hoe vangen jullie dat op?
0: Ja, goede palliatieve zorg is niet alleen de patiënt, maar de naaste leven en lijden net zo goed de ziekte als de patiënt zelf. Dus je behandelt, ja, ik denk ook dat goede palliatieve zorg de naaste omvat. Ja. Ja. En hoop is ook iets heel dynamisch. Want in het begin hoopt iemand op genezing, dan hoopt iemand op de ziekte te remmen. En op een gegeven moment hoopt iemand dat de ziekte lang mogelijk geremd blijft.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment hoopt iemand om nog een reis te kunnen maken. Dus die hoop is heel dynamisch en heel subjectief bij een patiënt.
1: Volgende week, dan is de week van de palliatieve zorg.
0: Ja.
1: En daar wordt volop bij stilgestaan, hè, in het Flevo Ziekenhuis. Ja. Hoe pakken jullie dat aan?
0: Ja, we willen eigenlijk op een luchtig manier de palliatieve zorg onder de aandacht brengen. En dan hebben we nu de doodleuke bingo. Dat klinkt misschien een beetje raar. Maar dat is eigenlijk, ja, ook weer luchtig om te praten. Van, met die bingo ga je met mensen in gesprek over wat zijn je wensen, wat zijn je grenzen, wat wil je. En daar hoort een goed kop koffie bij. Dus er komt ook een barista met een beekje waarop staat van praat nu over morgen. Met een QR-code waarin je dan die kan scannen met nog meer informatie. Er zijn nog twee kraampjes waar bijvoorbeeld vrijwilligers handmassages doen. En dan zul je misschien denken, wat heeft massage in vredesnaam met palliatieve zorg te maken? Maar in sommige situaties is er gewoon geen communicatie meer mogelijk en is de enige vorm van communicatie aanraking. En dat doen die vrijwilligers fantastisch onder de bezielende leiding van Ingrid van der Voort. En dat is echt zeer waardevol. En tot slot is er een kraampje waarbij de verpleegkundigen staan. We hebben per afdeling hebben we eigenlijk twee verpleegkundigen gespecialiseerd in de palliatieve zorg, die hun kennis overdragen aan hun team. En zij vertellen ook wat hun werk inhoudt.
2: Ja, en dan zeg je dus, ja, de doodleuke bingo. En
0: ja,
2: ik neem aan, het helpt ook om het, ja, bijvoorbeeld met zo'n naam, om het luchtiger te,
0: ja,
2: maken.
0: Ja, zeker. Ja, want het hangt echt iets over van palliatieve zorg is de dood. Maar het gaat juist om, hoe wil jij je leven leven als je een ongeneeslijke ziekte hebt. Dus het is eigenlijk iets heel positiefs.

0: er ook een bingo molen eigenlijk?
1: Ja, hebben we ook.
2: Er is ook nog wat te winnen misschien wel.
1: We hebben ook doodleuke prijsjes, ja.
0: Hartstikke goed. Ja. Nou, dankjewel voor je uitleg hierover. Ja. En die week van de palliatieve zorg is dus op 3 oktober begint dat, hè?
1: 3 tot en met 10 oktober. Ja, voor bezoekers en medewerkers in de centrale hal. En iedereen is welkom.
0: Dankjewel. Longarts Lemke Pronk van het Flevo Ziekenhuis.
1: Graag gedaan.

0: Prince en The Most Beautiful Girl in the World. Het is 8 minuten voor 5 geworden. Eerst nog even wat verkeersinformatie, want er zijn behoorlijk wat problemen. Hè. Op de A6, daar is een ongeluk gebeurd. En tussen Almere Oostvaarders en Lelystad is daarom het een en ander afgesloten. 2 rijstroken zijn er dicht, krijgen we door via de ANWB. Het verkeer wordt op dit moment over de vluchtstrook geleid. En het is ook een behoorlijke file daar, hè, Arie?
1: Ja, absoluut. Het is, eerder werd al aangegeven dat het zou gaan om een file van 16 kilometer. Het is opgelopen tot 18 kilometer. Dus het is wel een lange file. En zoals je aangeeft, inderdaad, ja, verkeer wordt via de vluchtstrook geleid, omdat het foute boel is.
0: Ja, een ongeluk gebeurt. Maar wat er exact aan de hand is, dat zoeken we uiteraard voor je uit. En als daar nieuws over is, dan hoor je dat bij ons. En nieuws hebben we sowieso voor je straks na 5. We hebben het over de Batavia. Die is uit het water gehesen en ligt in Amsterdam om daar gerenoveerd te worden. En we hebben het ook nog over die explosie van afgelopen nacht en die brand bij de Breehoorn in Lelystad. Wij waren daar aan de Breehoorn om wat reacties van omwonenden op te halen.

0: Dit is Flevoland.
1: De vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dit begon allemaal bijna acht jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist uit Lelystad. Voor vervanging, reparatie en onderhoud van dakbedekking. Wij kunnen alle soorten zink, lood en koperwerken uitvoeren. U krijgt met ons altijd scherpe tarieven en altijd 10 jaar garantie op onze diensten. Neem contact op voor advies of een afspraak. Kijk op spanhakdakwerken.nl.
9: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf het topsportcentrum Almere. Kijk voor details op flevopenningen.nl. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Willem de Boer en Omroep Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Er wordt nog steeds onderzoek gedaan bij een woning aan de Breehoorn in Lelystad, waar afgelopen nacht brand woedde. En de reconstructie van de Batavia is vandaag in Amsterdam uit het water gehaald en in een speciale draagstoel in een droogdok gezet. Meer nieuws uit de regio, dat hoor je straks na het NOS Journaal.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 5 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Ook moet het verbod gelden in meer gevallen dan nu. Met camerabrillen kunnen mensen stiekem worden gefilmd. Volgens het kabinet is dat al verboden in de bestaande privacywetgeving. Maar de Tweede Kamer wil dat de camerabril expliciet in de regels wordt opgenomen. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd, ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. De nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten. Zo weert hij sinds vorig jaar journalisten van persbureau AP, omdat die de Golf van Mexico niet de Golf van Amerika noemen, zoals Trump wil. Een studentenvereniging is niet meer welkom op de Nijmeegse Radboud Universiteit. De vereniging is volgens onder meer de AIVD bestempeld als rechtsextremistisch. Omdat die vereniging ook leden werft op de campus, wil de universiteit er vanaf. En squishy dumplings zijn niet gevaarlijk voor de gezondheid, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Afgelopen zomer haalden sommige winkels de kneedbare balletjes, populair speelgoed uit China, uit de handel. Toen bleek dat er mogelijk schadelijke stoffen konden vrijkomen. Er waren ook klachten over de chemische geur van de speelgoedjes. De NVWA vond wel vluchtige stoffen in verf en terpentine die de geur konden veroorzaken, maar zegt dat het zo weinig is dat het geen gevaar vormt voor de gezondheid. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. En dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: ANWB Verkeersinformatie. Laten we beginnen met een lange file op de A6. Dus Almere regenboogbuurt in Lelystad. Er is een ongeluk gebeurd. 49 minuten stilstaand verkeer over een lengte van 19 kilometer. Dan de overige files op de A1 tussen Baarn en Hilversum Noord. 7 minuten tussen Utrecht Noord en Hagestein. Dat is op de A27 naar 20 minuten. Op de A28 tussen Leusden en Amersfoort-Vathorst 6 minuten. Op de N305 tussen de N301 en afrit Harderwijk 6 minuten. Op de N307 tussen Enkhuizen en Lelystad, Bataviastad 4 minuten stilstaand verkeer. En op diezelfde N307, maar dan tussen Dronten en de N306, daar 19 minuten stilstaand verkeer. Gaan we door naar de controles van Flitsmeister. Er staat er eentje, namelijk op de Bolderweg in Almere, in beide richtingen.
10: De Batavia is uit het water en dat was een spannende en precieze operatie vandaag die maar liefst 7 uur duurde. Het laatste nieuws erover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
14: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
15: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
16: Elektramat bestaat 20 jaar. Voor installateurs en klussers. Feest mee en win dikke prijzen op elektramat.nl. Elektramat, meer dan elektra.
17: Hey, Remon!
15: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
21: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe.
25: Geeft ruimte.
26: Kijk uit met die stoel, zo krijg je krassen.
27: Nee, niet met deze beschermdopjes. Van Scratch No More. Deze werken echt. En jarenlang.
28: Bescherm ook uw vloer met de beschermdopjes die echt werken. Van Scratch No More. Kijk en bestel op geenkrassenmeer.nl.
29: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
30: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Lekker plaatje is dat toch. Lindsay Buckingham en Miley Cyrus met Secrets.
1: Een grote operatie aan de Batavia die ligt inmiddels in Amsterdam en is vandaag uit het water gehesen. En onze verslaggever Marielle Bakker was daar heel de dag bij. Marielle, goedemiddag. Wat is er allemaal gebeurd vandaag in Amsterdam?
2: Ja, goedemiddag Jordi. Vanmorgen om 8 uur kwamen we hier aan en toen lag het schip, de Batavia, nog gewoon in het water in een dok van Dames Shipyards in Amsterdam-Noord. En het lag erbij alsof het elk moment kon wegvaren. Je kon je bijna niet voorstellen wat er ging gebeuren in de komende 7, 8 uur dat het heeft geduurd. Er ging vervolgens een soort sluisdeur dicht. En kleine sleep- en duwbootjes die hebben het schip op zijn plek gelegd. En die operatie is gelukt. Maar wie dat nog veel beter kan vertellen is Robert Waagmeester. Je bent van Museum Batavialand. Robert, vertel, hoe ging dat eigenlijk? Want hoe kregen ze eigenlijk dat schip zo netjes op zijn plek?
3: Ja, allereerst werd met sleepboot het schip boven de stoel gepositioneerd, een metalen draagconstructie. Daarna gingen de sleepboten weg en werd met lieren die vastzaten aan het schip de laatste details, de laatste fine-tuning van de positie bepaald. Toen werd gekeken, is het schip goed in positie? En toen dat zo was, is het waterpeil heel langzaam verlaagd, zodat het schip perfect in de stoel kwam.
2: Ja, het ging zo langzaam dat we bijna niet wisten of het nou werkelijk lager werd. We zeiden iedere keer, gaat het water nou naar beneden? Maar het heeft zo'n 7 tot 8 uur geduurd. En ja, wat zien we eigenlijk nu?
3: Ja, nu zien we voor het eerst de onderkant van het schip, na 31 jaar eigenlijk. Dus dat is voor mij ook heel bijzonder om te zien. Want niemand heeft dit gezien de afgelopen 31 jaar.
2: Nee, ik denk, we staan nu op de bodem van het droogdok. Het is hier heel hoog. 9 meter water stond hier net in. En ik sta in het zonnetje met Robert en de cameraman. En het schip hier achter me. En we zien, we zien vooral veel soort mosselen. Of wat zijn dat? Kokkels, denk ik. Hè? Op de bodem van het onderwaterschip.
3: Ja, volgens mij noemen ze dat barnacles, wat dat is. Ja, als het zo lang in het water ligt, dan komt dat er automatisch op. Maar dat gaan we wel op termijn schoonmaken. Dus dan ziet hij er weer tip-top uit.
2: Dus we gaan zo een maaltje kokkels eraf halen.
3: Ja, ik denk dat we er wel van kunnen smullen als we willen, ja.
2: Nou wordt het schip hier niet gerenoveerd. Wat gaan ze wel doen?
3: Hier wordt het schip eigenlijk alleen op de stoel gezet. Nou, dat is zojuist gedaan. Al het lood dat erin zit, dat moet er nog uit. Zodat het geen ballast meer heeft. Want anders dan op termijn gaat het heel erg in de stoel vastzitten.
2: Hoeveel lood zat er nou in?
3: Er zat ongeveer 2 ton lood nog in. En dat was al een stuk minder dan er origineel in zat. Want dat is al de afgelopen maanden verlaagd. De laatste lood moet eruit. Het moet nog even extra goed vastgemaakt worden aan het stoel, de Batavia. En dan 1 oktober, volgende week donderdag, weer terug naar Lelystad.
2: Spannend weer, want dan zit hij heel hoog op het water eigenlijk. Of hij zit echt op het water, niet meer erin.
3: Nee, we staan er nu bij en je ziet hoe gigantisch veel hoger het is ten opzichte van in het water. We zagen hem natuurlijk in het water vanochtend. Nou, dan is het een groot schip, maar nu is het nog veel groter. Dus het is allemaal nog imposanter dan voorheen.
2: Ja. Dan zijn we er weer bij.
3: Ja, ik hoop het wel. Jullie zijn welkom.
2: En daarna trouwens in Lelystad. Dan mag iedereen ook kijken als het schip gerenoveerd wordt.
3: Ja, het schip proberen we zo snel mogelijk weer bezoekbaar te maken. Dat gaat eventjes duren, want het wordt van roerend goed, onroerend goed. Het wordt eigenlijk gewoon een gebouw. Dus we moeten wel wat vergunningen en wat zaken regelen. Maar de bedoeling is om dat zo snel mogelijk te doen. En dan kan iedereen weer het schip op en de renovatie meemaken ook.
2: Moet er ook ineens WOZ-waarde worden betaald?
3: Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik weet niet wat de WOZ-waarde is.
2: Ik hoop het ook niet.
3: Nee, dat is wel...
2: Ik denk onbetaalbaar.
3: Ja, het schip is onbetaalbaar. Dus WOZ-waarde zal heel hoog zijn. Ja.
2: Nou, ik ga nog even genieten hier van het aanblik van dit schip. Want het is ongelooflijk om op deze positie te staan dat je onder een schip kijkt. En dan de replica van een schip wat in 1628 zijn eerste vaart en laatste vaart maakte.
1: Ja.
2: Een ongelooflijk verhaal vind ik dat. Dat hier 350 mensen aan boord zaten. Ik kan het bijna niet geloven.
1: Ja, dat is maar één keer in je leven dat je dat ziet. De onderkant van de Batavia die ligt dus nu in Amsterdam. Dankjewel, verslaggever Marielle Bakker.
4: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is...

0: Luke Christie was dat bij Flevoland en She Sold Me Magic. Het is 16 over 5 geworden.
1: Tijd voor het weer. Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Ik zat even net mee te kijken toen we een verslaggever live op locatie hadden staan. En ik zag daar toch een strak blauwe lucht en een lekker zonnetje. Volgens mij was het een hele zonnige dag vandaag, hè?
2: Klopt, ja. Een prachtig zonnige dag met zo'n 19 graden vanmiddag. Niet al te warm. Ook zeker langs wat meer open gebieden waaide het toch nog best wel stevig, zeker vanochtend. Nou, inmiddels is die wind afgenomen en dan staat ons een koude avond en vooral nacht te wachten. Want vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar misschien wel 5 graden op de koudste plaatsen. En dan zou het vlak boven de grond zelfs even in de buurt van het vriespunt kunnen komen.
1: Oeh, nu al?
2: Ja. Nou, morgenochtend, zodra die zon op is, gaat die temperatuur snel omhoog. En morgenmiddag wordt het dan een stuk warmer dan vandaag. Met zo'n 20 tot 22 graden. Grote verschillen dus tussen de dag en de nacht. En heeft vaak te maken met helder weer. En het is morgen dan ook eigenlijk de hele dag zonnig. En uiteraard droog. Nou, ook het weekend verloopt droog. Zaterdag wel waarschijnlijk wat meer wolken die overtrekken. Zondag komt de zon weer wat vaker erbij. En op beide dagen wordt het zo'n 19 tot 22 graden.
3: Nou, heerlijke dagen staan op ons te wachten dus, Wouter. En hoe ziet de nieuwe week eruit?
2: Nou, de nieuwe week is eigenlijk heel warm. Met name het begin van de week. Maandag verloopt zonnig met 23 tot 25 graden. En dinsdag en ook woensdag, die valt net buiten de middagse, dat worden waarschijnlijk de warmste dagen van de week. Met lokaal wel 27 graden. Veel zon daarbij, weinig wind en pas richting het eind van de week neemt dan de kans op een enkele bui toe. Maar dat is nog heel ver weg.
1: Nog even een hele korte samenvatting van de zomer krijgen we.
2: Ja, inderdaad. Ja.
3: Nou, heerlijk zeg. Ik ga ervoor zorgen dat ik vrij ben volgende week. Dan kan ik lekker op het strand staan liggen met die 27 graden. Wouter, dankjewel. Eet smakelijk straks.
2: Graag gedaan. Doei, doei.
4: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: In één klap is hij in één keer wereldster. Komt ook mede door dit nummer. Kingdom of Fear, gezongen door Cameron Whitcomb.
1: Mochten aannemers de nieuwe buitendijkse haven bij Urk niet kunnen realiseren voor het budget dat de provincie er maximaal voor over heeft, dan trekt de provincie de stekker uit het project. Het risico is dan te groot. Dat zeiden de projectleider en hoofdfinanciën van de provincie gistermiddag bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. En dat wordt een van de grootste projecten in onze provincie. Nou, verslaggever Richard Schuurman volgde gisteren die presentatie. Over hoeveel geld hebben we het bij deze buitendijkse haven? Hoeveel kost die?
2: Goedemiddag. Nee, nou, dat weten we niet. Dat is het geheim van de smid. Want Provinciale Staten is geheimhouding opgelegd over de hoogte van het bedrag. Daar mogen ze niet over praten. En ook het college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur, wil daar niets over zeggen. Maar de projectleider liet zich wel ontvallen. Het gaat niet om 10 miljoen, het gaat om tientallen miljoenen euro's. En bovendien zijn de kosten de laatste tijd flink gestegen. Er was in 2023 een berekening gemaakt, maar die is lang niet meer geldig. Want ja, arbeid is duurder geworden, materiaal is duurder geworden, energie is duurder geworden. En dus zijn Provinciale Staten gevraagd extra geld beschikbaar te stellen. Hoeveel, dat weten we dus niet. En eind deze maand, daar moeten dan de staten er een klap op geven. Of ze daarmee akkoord kunnen gaan, ja of nee.
1: Ja, er is meer geld nodig, maar is het project dan wel haalbaar?
2: Ja, aan de ene kant wel, want 8 maritieme bedrijven op Urk en ook de gemeente Urk via de Port of Urk, die wachten eigenlijk al jaren op die buitendijkse haven. Die zeggen ze, die is cruciaal voor de toekomst van het maritieme bedrijfsleven op Urk. En levert ook tussen de 500 en 750 banen op. Want die bedrijven zitten nu op Urk in de oude haven daar letterlijk klem. En die ondernemers hebben zich dit voorjaar nogmaals bereid getoond om daar langdurig, en dan hebben we het wel over 80 jaar, deel te gaan nemen aan deze haven. Maar de haalbaarheid zit hem in de financiële risico's en andere risico's die er zijn.
1: Maar waar hebben we het dan over?
2: Nou ja, we weten dus niet hoeveel precies, hoeveel geld er nodig is. Maar de provincie Flevoland zou voor het eerst in haar geschiedenis, sinds 1986, geld gaan lenen om deze haven mogelijk te gaan maken. En dan hebben we het echt wel over serieus geld. Dat moeten tientallen miljoenen euro's wel zijn. Maar een risico is juist op dit moment met de onzekere wereldeconomie dat die rente omhoog gaat. Hè. Dat zie je aan de hypotheekrente, de spaarrente gaat mee. Maar de provincie zal voor die leningen die ze aangaan meer moeten gaan betalen voor rente. Dus dat is een risicopost. En ja, die haven is dus door die zware leningenportefeuille de eerste jaren ook zwaar verliesgevend. Pas na 40 jaar slaat dat om in winst. En dat was aanvankelijk berekend dat dat na 23 jaar zou zijn. Dus je ziet de effecten van kostenstijgingen en rentelasten, zie je dat dat dus langer gaat duren. En het duurt ook langer voordat alle investeringen worden terugverdiend. Dat was gedacht na 53 jaar, dat wordt nu 73 jaar. Dus eigenlijk de mensen die nu eind deze maand, of eind oktober moet ik zeggen, het besluit gaan nemen, die gaan lang niet meer meemaken hoe die haven het gaat doen en of die überhaupt winstgevend of verliesleidend zal blijven. Bovendien, de provincie trekt zich na 40 jaar wel uit het project terug, dan mag het Rijk het gaan doen.
1: Ja, 73 jaar, dat is nog ver weg. Eerst moet die haven er komen.
2: Ja, precies. En dat hangt op twee belangrijke besluiten. Eerst het besluit van Provinciale Staten op 28 oktober... om er geld beschikbaar voor te stellen. Misschien zeggen ze, we vinden de risico's te vol, te groot. Dan gaan we dat gewoon niet doen. En dan strandt het project al op dat moment al. Maar gaan de staten wel akkoord, dan moet de provincie een zogeheten openbare aanbesteding in Europa gaan uitschrijven. Dan moet er een aannemer worden gevonden die het gaat doen. En die het gaat doen voor het geld dat de provincie ervoor over heeft. Want dat was ook de boodschap gisteren van de projectleider. Het moet voor dat krediet wat we beschikbaar hebben en niet meer. Dus er is geen geld in de achterzak, of misschien een klein beetje. Maar daar gaat de provincie niets over naar buiten brengen. In principe is het zo, de aannemer moet het doen voor het krediet. Zo niet, dan is dat een argument voor de provincie om te zeggen, dan is het project niet haalbaar en dan gaat die haven er dus niet komen.
1: Ja, 28 oktober noem je dus tot eind oktober moeten Provinciale Staten hun positie bepalen.
2: Ja, gisteren werden ze bijgepraat over die financiële risico's en het financiële plaatje daar helemaal achter. Dat doen ze volgende week woensdag nog in beslotenheid. Maar er staan tot eind oktober nog verschillende vergaderingen gepland. Deels openbaar, deels beslotenheid. Maar 28 oktober in Provinciale Staten, dan moet het zover zijn. Dan moet het ei gelegd.
1: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.

0: vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Welkom bij Next Step Dental, de praktijk voor conventionele en implantaatgedragen protheses. Je bent van harte welkom, met en zonder verwijzing, ongeacht uw zorgverzekeraar. De prothese wordt voor 75% vergoed vanuit uw basisverzekering. Ben je nieuwsgierig wat wij voor je kunnen betekenen? Kom dan langs op de Reaal of 31B in Lelystad of ga naar nextstepdental.nl.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
4: Hey Remol!
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
5: Oma!
6: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
7: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Er wordt nog steeds onderzoek gedaan bij een woning aan de Breehoorn in Lelystad, waar afgelopen nacht brand woedde. Vlak voor die brand klonk een harde explosie. De achterkant van de woning raakte door de brand zwaar beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft de omgeving rond de woning afgezet en onderzoekt waardoor die explosie is ontstaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk sprake is geweest van opzet. De reconstructie van de Batavia is vandaag in Amsterdam uit het water gehaald en in een speciale draagstoel in een droogdok gezet. En daar krijgt het schip groot onderhoud. Het pronkstuk van Museum Batavialand in Lelystad lag jarenlang voor de kust en kreeg te maken met ernstige houtrot. Als het onderhoud afgerond is, keert de Batavia op een ponton terug naar Lelystad. En er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere Buiten. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere Buiten weer open zou gaan. Maar de Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met de celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis.
13: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN, Politico en MS Now stappen opnieuw naar de rechter omdat hun verslaggevers ook vandaag het Witte Huis niet in mochten, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump ontzegde hen de toegang omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered uit een martelkamer. Ze werden ontdekt door de politie en de slachtoffers werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie met een Oost-Europese bende.
14: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de grootste plaatsen rond een graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En daar kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
15: ANWB Verkeersinformatie, files, een hele lijst met files. Ik pas hem even aan, want de lijst was hartstikke groot. Dus om het even een beetje overzichtelijk te maken, pak ik de files van 7 minuten en langer. En dan zie ik een file op de A6 tussen Almere Stad en Lelystad. Die staat er al enige tijd vanwege een ongeval. Daar 22 minuten stilstaand verkeer. Andere files onder meer op de A1 tussen Baarn en Hilversum Noord. Daar 7 minuten. Op de A27 tussen Utrecht Noord en Hagestein. 29 minuten stilstaand verkeer. En de laatste op de A28 tussen Soesterberg en Amersfoort Vathorst. Daar 15 minuten. Radarcontroles van Flitsmeister op de A27 Hilversum Lelystad bij hectometerpaal 115 of hectometerpaal 108,5. En de laatste, de Bolderweg in Almere, in beide richtingen.
12: De schade is groot na een explosie en een brand in Lelystad. En de vraag is, wat is er gebeurd daar bij dat huis? Meer informatie daarover hoor je straks in Studio Flevoland.
5: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: The Bad Girls, gezongen door Donna Summer. En die fluit die je in dat liedje meerdere keren voorbij hoort komen, is de fluit van Donna. Ze heeft dat zelf ook ingefloten. Het is ook niet zo moeilijk om op een politiefluitje te fluiten natuurlijk.
1: De bewoners van de Breehoorn in Lelystad en de straten eromheen werden vannacht opgeschrikt door een harde knal. Het bleek een explosie te zijn waarbij de achtergevel van een woning in de straat totaal werd weggevaagd. Niemand raakte gewond.
2: Vannacht rond 1 uur kwam de melding bij de politie binnen dat er een explosie was op de Breehoorn hier. Het is duidelijk te zien dat het een enorme explosie was. Het huis, de hele achtergevel is eruit geknald. De buurtbewoners die komen hier af en toe kijken wat er is gebeurd. Ik heb een aantal gesproken. Allemaal vertelden ze dat ze wakker schrokken van een enorme knal. Eén buurvrouw woont hier vlakbij en haar kind is nu echt heel erg bang, want het was zo enorm. De ramen trilden.
3: De hele harde knal. Toen dacht ik, nee, het kan geen vuurwerk zijn. Nou, daarna heb ik niks meer gehoord en ik ben in slaap gevallen. Totdat ik vanmorgen dit zag, toen dacht ik, jeetje, wat is er aan de hand? Zo dichtbij allemaal.
2: Buurtbewoners vertelden dat het een woning is waar veel mensen woonden en waar ze weinig contact mee hebben. Eén omwonende vertelde ook dat de doorstroom groot is. Veel verschillende bewoners dus.
3: Je ziet ze wel met de auto's en zo. Maar verder, bemoei ik me er ook niet mee.
1: De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan. Het is zeker dat het niet om een ongeluk gaat, maar dat er met opzet een explosie is veroorzaakt. Het huis is afgezet met hekken. De politie vraagt mensen die iets verdachts gezien hebben of camerabeelden hebben zich te melden.
0: En we hebben ook nog sportnieuws voor je, want Almere City FC gaat morgenavond op bezoek bij FC Dordrecht. Voor spits Bas Huisman wordt het de tweede wedstrijd op rij dat hij de geblesseerde Ferdi Druif gaat vervangen. Hoewel Huisman door een blessure van de topscorer voor de derde keer dit seizoen in de basis start, vindt hij het soms lastig om als tweede spits ook vanaf de bank toe te kijken.
4: Iedereen wil spelen. Als je genoegen neemt met de plek op de bank, dan ben je geen echte voetballer, vind ik. Dus ik werk gewoon keihard en ik probeer elke training te laten zien dat ik beter ben dan Ferdi. Zoals denk ik elke concurrentiestrijd zoals dat gaat. Maar ik heb gewoon een goede band met Ferdi. Er is totaal geen strijd in het team met niemand. En met hoe wij spelen vinden jongens het ook gewoon. Neem ze genoegen met een plek op de bank. Want wij scoren zoveel in die laatste 30 minuten. Dat in ieder geval de trainer heeft dat gezegd. Dat jongens ook zeggen van nou, stel mij maar lekker die laatste 30 minuten op. Want dan kan ik scoren. Maar ik wil het liefst gewoon vanaf het begin starten. En ik denk iedereen ook wel. Maar de concurrentiestrijd is goed. En het voelt allemaal goed hier.
5: Trainer Anoushta Schier is ondanks het gemis van Druif blij dat Huisman zijn vervanger is.
6: Natuurlijk, hij weet dat hij Ferdi voor zich heeft. Onze aanvoerder, iemand die ook heel veel doelpunten maakt. Maar het is ook zo dat ik met Bas een hele goede spits in selectie heb. En als hij levert wat ik van hem verwacht, dan zou het ook gek zijn om een van je spitsen op de bank te zetten. Ik heb ook naar hem een keer gecommuniceerd van als jij dat niveau aantikt, waarom zou ik niet met twee spitsen spelen? Dus het is volledig aan hem om te blijven leveren.
5: Tegen Heracles was de trainer vooral te spreken over het verdedigende werk van Huisman. Toch vindt de aanvaller zelf het belangrijk dat hij snel zijn eerste doelpunt van het seizoen maakt.

0: Heb jij dat gevoel vandaag, misschien al overmorgen tegen Dordrecht?
1: Ja, zeker. Dat had ik wel. Natuurlijk tegen Heracles denk je van, er wordt een potje met voor ons misschien weinig goals, voor hun weinig goals, omdat het twee hele goede tegenstanders zijn. Dordrecht is ook, die hebben natuurlijk Pinas, Jane Pinas achterop staan. Daar heb ik lang mee gerevalideerd. Dus voor ons denk ik ook wel een heel bijzonder en een leuk potje. Dus ik heb gewoon echt super veel zin om tegen hun te spelen en om een goal te maken.
0: Dus morgen gaat Bas Huisman zijn eerste maken?
1: Ja, zeker. Daar gaan we voor. Maar het liefst de 3 punten natuurlijk.
0: Ah, maar leuk dat je eens mee wil gaan scoren.
1: Ja, zeker, tuurlijk. Als ik voor de keeper sta, dan gaat die bal gewoon tegen de touw aan.
2: Dat was spits Bas Huisman in gesprek met onze verslaggever Luc Grovenstein.

0: Volgend jaar komt ze naar Nederland. En ik weet bijna wel zeker dat ze die hele zaal stil krijgt als ze dit nummer gaat zingen. Sienna Spyro en Great Expectation.
1: Dan nu nieuws buiten de regio. In New York spreekt premier Jette vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei gisteravond al dat hij in zijn speech het internationaal strafhof zal verdedigen, omdat de Amerikaanse president Trump er juist een einde aan wil maken. Maar onze premier gaat duidelijk laten weten hoe daar totaal niet mee eens te zijn.
2: Mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
1: Ja, ook de Israëlische premier Netanyahu is een van de sprekers bij de VN vandaag.
0: Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden die verplichte cursus gaat gelden.
3: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met

0: fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
1: En hondeneigenaren moeten die verplichte cursus dan zelf betalen.
2: Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Malderink en Bits of Freedom offline gehaald. In de video filmt Malderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf. De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Malderink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
3: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf als ze het gefilmd worden? Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
1: En het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig. Ook al is Nederland helemaal niet in oorlog.
4: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: En vandaag is die uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie vanwege het 80-jarig bestaan van de begraafplaats. En tot zover de berichten van buiten Flevoland.

0: Dit is Flevoland.
1: De vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dit begon allemaal bijna acht jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
5: Beste bestuurder, het is nu oogsttijd in Flevoland. Dus is er meer landbouwverkeer op de weg. Wegen kunnen glad zijn door klei en modder. Pas daarom uw snelheid aan. Hou voldoende afstand en hou rekening met elkaar. En help Flevoland op weg naar nul verkeersslachtoffers.
6: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
7: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Er wordt nog steeds onderzoek gedaan bij een woning aan de Breehoorn in Lelystad, waar afgelopen nacht brand woedde. En de reconstructie van de Batavia is vandaag in Amsterdam uit het water gehaald en in een speciale droogstoel in een droogdok gezet. Tot zover de hoofdpunten. Meer nieuws uit onze regio. Dat hoor je zo dadelijk na het NOS-journaal van 6 uur.
9: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil een duidelijker verbod op camerabrillen en wil dat dat verbod in meer gevallen geldt dan nu. Camerabrillen hebben een ingebouwde microfoon en werken met AI. Mensen kunnen daarmee worden gefilmd zonder dat ze het doorhebben. En de beelden kunnen worden gedeeld op sociale media. Volgens het kabinet zijn er al allerlei regels voor het gebruik van camerabrillen. Maar staatssecretaris Van Brugge zegt dat ze de oproep begrijpt. Pro-Kamerlid Katman erkent dat de camerabril eigenlijk al verboden is, maar wijst erop dat veel mensen de regels overtreden. Het Witte Huis heeft ook vandaag verslaggevers van CNN, Politico en MS Now geweigerd. Ondanks een vonnis van de rechter. Die bepaalde dat de journalisten moeten worden toegelaten. Er werd geen reden gegeven voor de weigering. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Nieuwsmedia hebben aangekondigd dat ze opnieuw naar de rechter stappen. Trump heeft geregeld kritiek op journalisten en valt ze soms persoonlijk aan, met name vrouwen. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat jaarlijks om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Door die hulp kan erger worden voorkomen. En radiomaker Bert Kranenbarg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenbarg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenbarg en presenteerde de Top 2000. Wat Bert Kranenbarg na zijn radiocarrière gaat doen, weet hij nog niet. Zijn laatste uitzending is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat nog 140 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld is de vertraging 10 minuten. Op de A1 richting Amsterdam de andere kant op tussen Stroe en Hoevelaken een kwartier vertraging. Op de A28 van Utrecht naar Zwolle staat nog een kwartier in de file tussen Den Dolder en Amersfoort-Vathorst. Ook een kwartier extra reistijd op de A50 Arnhem-Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 10 minuten op de N227 Amersfoort-Wijk bij Duurstede bij Den Treek. Ook 10 minuten op de N325 Nijmegen-Velperbroek vanaf het Gelredoom tot knooppunt Velperbroek. En op de N784 Terlet Arnhem tussen Velp en Arnhem is de vertraging ook een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: De Batavia is uit het water en dat was een spannende en precieze operatie vandaag die maar liefst 7 uur duurde. Het laatste nieuws erover hoor je zometeen in Studio Flevoland.
11: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
12: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
13: Alleen nog deze week, tromgeroffel, het fantastische, waanzinnige, revolutionaire introductieaanbod.
14: Zeg het!
13: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
15: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
16: Steen. Evenoud. Sterk. Marquardt Kuusje staat voor 1 rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie, 1 contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
17: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
18: Tuurlijk wel!
17: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
19: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
20: Kom in actie. Volgend jaar mis je tot 1800 euro subsidie. Dewarmte.nl.
19: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Een grote operatie aan de Batavia die ligt inmiddels in Amsterdam en is vandaag uit het water gehesen. En onze verslaggever Marielle Bakker was daar heel de dag bij. Marielle, goedemiddag. Wat is er allemaal gebeurd vandaag in Amsterdam?
1: Ja, goedemiddag Jordi. Vanmorgen om 8 uur kwamen we hier aan en toen lag het schip, de Batavia, nog gewoon in het water in een dok van Dames Shipyards in Amsterdam-Noord. En het lag erbij alsof het elk moment kon wegvaren. Je kon je bijna niet voorstellen wat er ging gebeuren in de komende 7, 8 uur dat het heeft geduurd. Er ging vervolgens een soort sluisdeur dicht. En kleine sleep- en duwbootjes die hebben het schip op zijn plek gelegd. En die operatie is gelukt. Maar wie dat nog veel beter kan vertellen is Robert Waagmeester. Je bent van Museum Batavialand. Robert, vertel, hoe ging dat eigenlijk? Want hoe kregen ze eigenlijk dat schip zo netjes op zijn plek?
2: Ja, allereerst werd met sleepboot het schip boven de stoel gepositioneerd, een metalen draagconstructie. Daarna gingen de sleepboten weg en werd met lieren die vastzaten aan het schip de laatste details, de laatste fine-tuning van de positie bepaald. Toen werd gekeken, is het schip goed in positie? En toen dat zo was, is het waterpeil heel langzaam verlaagd, zodat het schip perfect in de stoel kwam.
1: Ja, het ging zo langzaam dat we bijna niet wisten of het nou werkelijk lager werd. We zeiden iedere keer, gaat het water nou naar beneden? Maar het heeft zo'n 7 tot 8 uur geduurd. En ja, wat zien we eigenlijk nu?
2: Ja, nu zien we voor het eerst de onderkant van het schip, na 31 jaar eigenlijk. Dus dat is voor mij ook heel bijzonder om te zien. Want niemand heeft dit gezien de afgelopen 31 jaar.
1: Nee, ik denk, we staan nu op de bodem van het droogdok. Het is hier heel hoog. 9 meter water stond hier net in. En ik sta in het zonnetje met Robert en de cameraman. En het schip hier achter me. En we zien, we zien vooral veel soort mosselen. Of wat zijn dat? Kokkels, denk ik. Hè? Op de bodem van het onderwaterschip.
2: Ja, volgens mij noemen ze dat barnacles, wat dat is. Ja, als het zo lang in het water ligt, dan komt dat er automatisch op. Maar dat gaan we wel op termijn schoonmaken, dus dan ziet hij er weer tip-top uit.
1: Dus we gaan zo een maaltje kokkels eraf halen.
2: Ja, ik denk dat we er wel kunnen smullen als we willen, ja.
1: Nou, wordt het schip hier niet gerenoveerd? Wat gaan ze wel doen?
2: Hier wordt het schip eigenlijk alleen op de stoel gezet. Nou, dat is zojuist gedaan. Al het lood dat erin zit, dat moet er nog uit, zodat het geen ballast meer heeft. Want anders dan op termijn gaat het heel erg in de stoel vastzitten.
1: Want hoeveel lood zat er nou in?
2: Er zat ongeveer 2 ton lood nog in. En dat was al een stuk minder dan er origineel in zat. Want dat is al de afgelopen maanden verlaagd. De laatste lood moet eruit. Het moet nog even extra goed vastgemaakt worden aan het stoel, de Batavia. En dan 1 oktober, volgende week donderdag, weer terug naar Lelystad.
1: Spannend weer, want dan zit hij heel hoog op het water eigenlijk. Of hij zit echt op het water, niet meer erin.
2: Nee, nou ja, we staan er nu bij en je ziet hoe gigantisch veel hoger het is ten opzichte van in het water. We zagen hem natuurlijk in het water vanochtend. Nou, dan is het een groot schip, maar nu is het nog veel groter. Dus het is allemaal nog imposanter dan voorheen.
1: Ja. Dan zijn we er weer bij.
2: Ja, ik hoop het wel. Jullie zijn welkom.
1: En daarna trouwens in Lelystad. Dan mag iedereen ook kijken als het schip gerenoveerd wordt.
2: Ja, het schip proberen we zo snel mogelijk weer bezoekbaar te maken. Dat gaat eventjes duren, want het wordt van roerend goed, onroerend goed. Het wordt eigenlijk gewoon een gebouw. Dus we moeten wel wat vergunningen en wat zaken regelen. Maar de bedoeling is om dat zo snel mogelijk te doen. En dan kan iedereen weer het schip op en de renovatie meemaken ook.
1: Moet er ook ineens WOZ-waarde worden betaald?
2: Dat weet ik niet. Ik hoop het niet. Ik weet niet wat de WOZ-waarde is.
1: Ik hoop het ook niet.
2: Nee, dat is wel...
1: Ik denk onbetaalbaar.
2: Ja, het schip is onbetaalbaar. Dus WOZ-waarde zal heel hoog zijn. Ja.
1: Nou, ik ga nog even genieten hier van het aanblik van dit schip. Want het is ongelooflijk om op deze positie te staan dat je onder een schip kijkt. En dan de replica van een schip wat in 1628 zijn eerste vaart en laatste vaart maakte.
0: Ja.
1: Een ongelooflijk verhaal vind ik dat. Dat hier 350 mensen aan boord zaten. Ik kan het bijna niet geloven.
0: Ja, dat is maar één keer in je leven dat je dat ziet. De onderkant van de Batavia die ligt dus nu in Amsterdam. Dankjewel, verslaggever Marielle Bakker.
3: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is

0: Tijd voor het weer. Wouter van Bernebeek van Weerplaza. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ik zat even net mee te kijken toen we een verslaggever live op locatie hadden staan. En ik zag daar toch een strak blauwe lucht en een lekker zonnetje. Volgens mij was het een hele zonnige dag vandaag, hè?
1: Klopt, ja. Een prachtig zonnige dag met zo'n 19 graden vanmiddag. Niet al te warm. Ook zeker langs in wat meer open gebieden waaide het toch nog best wel stevig, zeker vanochtend. Nou, inmiddels is die wind afgenomen en dan staat ons een koude avond en vooral nacht te wachten. Want vannacht is het vrij helder en daalt de temperatuur naar misschien wel 5 graden op de koudste plaatsen. En dan zou het vlak boven de grond zelfs even in de buurt van het vriespunt kunnen komen.
0: Oeh, nu al?
1: Ja. Nou, morgenochtend, zodra die zon op is, gaat die temperatuur snel omhoog. En morgenmiddag wordt het dan een stuk warmer dan vandaag. Met zo'n 20 tot 22 graden. Grote verschillen dus tussen de dag en de nacht. En heeft vaak te maken met helder weer. En het is morgen dan ook eigenlijk de hele dag zonnig en uiteraard droog. Nou, ook het weekend verloopt droog. Zaterdag wel waarschijnlijk wat meer wolken die overtrekken. Zondag komt de zon weer wat vaker erbij. En op beide dagen wordt het zo'n 19 tot 22 graden.
2: Nou, heerlijke dagen staan op ons te wachten dus, Wouter. En hoe ziet de nieuwe week eruit?
1: Nou, de nieuwe week is eigenlijk heel warm. Met name begin van de week. Maandag verloopt zonnig met 23 tot 25 graden. En dinsdag en ook woensdag.
2: Dagen staan op ons te wachten dus, Wouter. En hoe ziet de nieuwe week eruit?
1: Nou, de nieuwe week is eigenlijk heel warm. Met name begin van de week. Maandag verloopt zonnig met 23 tot 25 graden. En dinsdag en ook woensdag, die valt net buiten de middagse, dat worden waarschijnlijk de warmste dagen van de week. Met lokaal wel 27 graden. Veel zon daarbij, weinig wind en pas richting het eind van de week neemt dan de kans op een enkele bui toe. Maar dat is nog heel ver weg.
0: Nog even een hele korte samenvatting van de zomer krijgen we.
1: Ja, inderdaad. Ja.
2: Nou, heerlijk zeg. Ik ga ervoor zorgen dat ik vrij ben volgende week. Dan kan ik lekker op het strand liggen met die 27 graden. Wouter, dankjewel. Eet smakelijk.

0: Mochten aannemers de nieuwe buitendijkse haven bij Urk niet kunnen realiseren voor het budget dat de provincie er maximaal voor over heeft, dan trekt de provincie de stekker uit het project. Het risico is dan te groot. Dat zeiden de projectleider en hoofdfinanciën van de provincie gistermiddag bij een presentatie voor Provinciale Staten over de maritieme servicehaven Noordelijk Flevoland. En dat wordt een van de grootste projecten in onze provincie. Nou, verslaggever Richard Schuurman volgde gisteren die presentatie. Over hoeveel geld hebben we het bij deze buitendijkse haven? Hoeveel kost die?
1: Goedemiddag. Nee, nou, dat weten we niet. Dat is het geheim van de smid. Want Provinciale Staten is geheimhouding opgelegd over de hoogte van het bedrag. Daar mogen ze niet over praten. En ook het college van gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur, wil daar niets over zeggen. Maar de projectleider liet zich wel ontvallen. Het gaat niet om 10 miljoen, het gaat om tientallen miljoenen euro's. En bovendien zijn de kosten de laatste tijd flink gestegen. Er was in 2023 een berekening gemaakt, maar die is lang niet meer geldig. Want ja, arbeid is duurder geworden, materiaal is duurder geworden, energie is duurder geworden. En dus zijn Provinciale Staten gevraagd extra geld beschikbaar te stellen. Hoeveel, dat weten we dus niet. En eind deze maand, daar moeten dan de staten er een klap op geven. Of ze daarmee akkoord kunnen gaan, ja of nee.
0: Ja, er is meer geld nodig, maar is het project dan wel haalbaar?
1: Ja, aan de ene kant wel, want 8 maritieme bedrijven op Urk en ook de gemeente Urk via de Port of Urk, die wachten eigenlijk al jaren op die buitendijkse haven. Die zeggen ze, die is cruciaal voor de toekomst van het maritieme bedrijfsleven op Urk. En levert ook tussen de 500 en 750 banen op. Want die bedrijven zitten nu op Urk in de oude haven daar letterlijk klem. En die ondernemers hebben zich dit voorjaar nogmaals bereid getoond om daar langdurig, en dan hebben we het wel over 80 jaar, deel te gaan nemen aan deze haven. Maar de haalbaarheid zit hem in de financiële risico's en andere risico's die er zijn.
0: Maar waar hebben we het dan over?
1: Nou ja, we weten dus niet hoeveel precies, hoeveel geld er nodig is. Maar de provincie Flevoland zou voor het eerst in haar geschiedenis sinds 1986 geld gaan lenen om deze haven mogelijk te gaan maken. En dan hebben we het echt wel over serieus geld. Dat moeten tientallen miljoenen euro's wel zijn. Maar een risico is juist op dit moment met de onzekere wereldeconomie dat die rente omhoog gaat. Hè. Dat zie je aan de hypotheekrente, de spaarrente gaat mee. Maar de provincie zal voor die leningen die ze aangaan meer moeten gaan betalen voor rente. Dus dat is een risicopost. En ja, die haven is dus door die zware leningenportefeuille de eerste jaren ook zwaar verliesgevend. Pas na 40 jaar slaat dat om in winst. En dat was aanvankelijk berekend dat dat na 23 jaar zou zijn. Dus je ziet de effecten van kostenstijgingen en rentelasten, zie je dat dus langer gaat duren. En het duurt ook langer voordat alle investeringen worden terugverdiend. Dat was gedacht na 53 jaar, dat wordt nu 73 jaar. Dus eigenlijk de mensen die nu eind deze maand, of eind oktober moet ik zeggen, het besluit gaan nemen, die gaan lang niet meer meemaken hoe die haven het gaat doen en of die überhaupt winstgevend of verliesleidend zal blijven. Bovendien, de provincie trekt zich na 40 jaar wel uit het project terug, dan mag het Rijk het gaan doen.
0: Ja, 73 jaar, dat is nog ver weg. Eerst moet die haven er komen.
1: Ja, precies. En dat hangt op twee belangrijke besluiten. Eerst het besluit van Provinciale Staten op 28 oktober... om er geld beschikbaar voor te stellen. Misschien zeggen ze, we vinden de risico's te groot. Dan gaan we dat gewoon niet doen. En dan strandt het project al op dat moment al. Maar gaan de staten wel akkoord, dan moet de provincie een zogeheten openbare aanbesteding in Europa gaan uitschrijven. Dan moet er een aannemer worden gevonden die het gaat doen. En die het gaat doen voor het geld dat de provincie ervoor over heeft. Want dat was ook de boodschap gisteren van de projectleider. Het moet voor dat krediet wat we beschikbaar hebben en niet meer. Dus er is geen geld in de achterzak, of misschien een klein beetje. Maar daar gaat de provincie niets over naar buiten brengen. In principe is het zo, de aannemer moet het doen voor het krediet. Zo niet, dan is dat een argument voor de provincie om te zeggen, dan is het project niet haalbaar en dan gaat die haven er dus niet komen.
0: Ja, 28 oktober noem je dus tot eind oktober moeten Provinciale Staten hun positie bepalen?
1: Ja, gisteren werden ze bij gepraat over die financiële risico's en het financiële plaatje daar helemaal achter. Dat doen ze volgende week woensdag nog in beslotenheid. Maar er staan tot eind oktober nog verschillende vergaderingen gepland. Deels openbaar, deels beslotenheid. Maar 28 oktober in Provinciale Staten, dan moet het zover zijn. Dan moet het eigen legt.
0: Verslaggever Richard Schuurman, dankjewel.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland. Yo, man.
3: Yo.
2: Open up, man.
3: Yo, what do you want, man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: But who?
2: The girl next door, you know? I don't know what to do.
3: Said it wasn't you.
2: All right.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Er wordt nog steeds onderzoek gedaan bij een woning aan de Breehoorn in Lelystad, waar afgelopen nacht brand woedde. Vlak voor die brand klonk een harde explosie. De achterkant van de woning raakte door de brand zwaar beschadigd. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De politie heeft de omgeving rond de woning afgezet en onderzoekt waardoor die explosie is ontstaan. Ook wordt gekeken of er mogelijk sprake is geweest van opzet. De reconstructie van de Batavia is vandaag in Amsterdam uit het water gehaald en in een speciale draagstoel in een droogdok gezet. En daar krijgt het schip groot onderhoud. Het pronkstuk van Museum Batavialand in Lelystad lag jarenlang voor de kust en kreeg te maken met ernstige houtrot. Als het onderhoud afgerond is, keert de Batavia op een ponton terug naar Lelystad. En er zijn plannen voor nog een gevangenis in Almere Buiten. Er was al gemeld dat de gevangenis in Almere Buiten weer open zou gaan. Maar de Rijksoverheid onderzoekt nu of er een plek kan komen voor gedetineerden met lichte beveiliging. In die instelling kunnen personen met de celstraf zich vrijer bewegen dan in een andere gevangenis.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil dat er een duidelijker verbod komt op camerabrillen. Daarmee kunnen mensen stiekem worden gefilmd. De bestaande regels zijn volgens de Kamer niet voldoende. CNN en MS Now zijn nu toch weer toegelaten tot het Witte Huis. Eerder vandaag werden verslaggevers geweigerd, ondanks een uitspraak van de rechter. President Trump had hen de toegang ontzegd omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. Politico mag voor zover bekend nog niet naar binnen in het Witte Huis. Er komt meer geld beschikbaar om mensen met beginnende schulden te helpen. Het gaat om 20 miljoen euro, zegt het ministerie van Sociale Zaken. Het geld is bedoeld om persoonlijk contact te leggen met mensen die in de schulden dreigen te komen. Het weer, vanavond helder en fris, minima vannacht van 3 tot 7 graden. Morgen overdag zonnig bij 19 tot 23 graden.
3: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de grootste plaatsen rond een graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En er kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken is de vertraging 10 minuten. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: De schade is groot na een explosie en een brand in Lelystad. En de vraag is, wat is er gebeurd daar bij dat huis? Meer informatie daarover hoor je straks in Studio Flevoland.
0: Goedenavond, dit is Studio Flevoland.

0: De bewoners van de Breehoorn in Lelystad en de straten eromheen werden vannacht opgeschrikt door een harde knal. Het bleek een explosie te zijn waarbij de achtergevel van een woning in de straat totaal werd weggevaagd. Niemand raakte gewond.
1: Vannacht rond 1 uur kwam de melding bij de politie binnen dat er een explosie was op de Breehoorn hier. Het is duidelijk te zien dat het een enorme explosie was. Het huis, de hele achtergevel is eruit geknald. De buurtbewoners die komen hier af en toe kijken wat er is gebeurd. Ik heb een aantal gesproken. Allemaal vertelden ze dat ze wakker schrokken van een enorme knal. Eén buurvrouw woont hier vlakbij en haar kind is nu echt heel erg bang, want het was zo enorm. De ramen trilden.
2: Een hele harde knal. Toen dacht ik, nee, het kan geen vuurwerk zijn. Nou, daarna heb ik niks meer gehoord en ik ben in slaap gevallen. Totdat ik vanmorgen dit zag, toen dacht ik, jeetje, wat is er aan de hand? Zo dichtbij allemaal.
1: Buurtbewoners vertelden dat het een woning is waar veel mensen woonden en waar ze weinig contact mee hebben. Eén omwonende vertelde ook dat de doorstroom groot is. Veel verschillende bewoners dus.
2: Je ziet ze wel al door met de auto's en zo, maar verder bemoei ik me er ook niet mee.
0: De politie heeft de hele dag onderzoek gedaan. Het is zeker dat het niet om een ongeluk gaat, maar dat er met opzet een explosie is veroorzaakt. Het huis is afgezet met hekken. De politie vraagt mensen die iets verdachts gezien hebben of camerabeelden hebben zich te melden.
3: En we hebben ook nog sportnieuws voor je, want Almere City FC gaat morgenavond op bezoek bij FC Dordrecht. Voor spits Bas Huisman wordt het de tweede wedstrijd op rij dat hij de geblesseerde Ferdi Druijf gaat vervangen. Hoewel Huisman door een blessure van de topscorer voor de derde keer dit seizoen in de basis start, vindt hij het soms lastig om als tweede spits ook vanaf de bank toe te kijken.
4: Iedereen wil spelen. Als je genoegen neemt met de plek op de bank, dan ben je geen echte voetballer, vind ik. Dus ik werk gewoon keihard en ik probeer elke training te laten zien dat ik beter ben dan Ferdi. Zoals denk ik elke concurrentiestrijd zoals dat gaat. Maar ik heb gewoon een goede band met Ferdi. Er is totaal geen strijd in het team met niemand. En met hoe wij spelen vinden jongens het ook gewoon. Nemen ze genoegen met een plek op de bank. Want wij scoren zoveel in die laatste 30 minuten. Dat in ieder geval de trainer heeft dat gezegd. Dat jongens ook zeggen van nou, stel mij maar lekker die laatste 30 minuten op. Want dan kan ik scoren. Maar ik wil het liefst gewoon vanaf het begin starten. En ik denk iedereen ook wel. Maar de concurrentiestrijd is goed. En het voelt allemaal goed hier.
5: Trainer Anoushta Schier is ondanks het gemis van Druijf blij dat Huisman zijn vervanger is.
6: Tuurlijk, hij weet dat hij Ferdi voor zich heeft. Onze aanvoerder, iemand die ook heel veel doelpunten maakt. Maar het is ook zo dat ik met Bas een hele goede spits in selectie heb. En als hij levert wat ik van hem verwacht, dan zou het ook gek zijn om een van je spitsen op de bank te zetten. Ik heb ook naar hem een keer gecommuniceerd van als jij dat niveau aantikt, waarom zou ik niet met twee spitsen spelen? Dus het is volledig aan hem om te blijven leveren.
5: Tegen Heracles was de trainer vooral te spreken over het verdedigende werk van Huisman. Toch vindt de aanvaller zelf het belangrijk dat hij snel zijn eerste doelpunt van het seizoen maakt.
4: Tuurlijk, als spits is het gewoon jouw eerste taak om goals te maken. Ik heb dit seizoen, vorig seizoen natuurlijk, geblesseerd geweest lang. Dit seizoen gewoon eigenlijk soort voor mij als een frisse start. De Ferdi die doet het gewoon fantastisch in de spits. En daarin probeer ik met invalbeurten en nu basisplekken dan mijn plek te vinden in het elftal. Dus we gaan lekker naar Dordrecht toe met veel energie en hopelijk nog wat goals.
5: Soms heb je als spits het gevoel van ja, morgen gaat hij vallen. Heb jij dat gevoel vandaag misschien al overmorgen tegen Dordrecht?
4: Ja, zeker. Dat had ik wel. Natuurlijk tegen Heracles denk je van er wordt een potje met voor ons misschien weinig goals, voor hun weinig goals. Omdat het twee hele goede tegenstanders zijn. Dordrecht is ook, die hebben natuurlijk Pinas, Jane Pinas achterop staan. Daar heb ik lang mee gerevalideerd. Dus voor ons denk ik ook wel een heel bijzonder en een leuk potje. Dus ik heb gewoon echt super veel zin om tegen hun te spelen en om een goal te maken.
5: Dus morgen gaat Bas Huisman zijn eerste maken?
4: Ja, zeker. Daar gaan we voor. Maar het liefst de 3 punten natuurlijk.
5: Ah, maar leuk dat ik je eens mee wil gaan scoren.
4: Ja, zeker, tuurlijk. Als ik voor de keeper sta, dan gaat die bal gewoon tegen de touw aan.
3: Dat was spits Bas Huisman in gesprek met onze verslaggever Luc Grovenstein.
7: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Dan nu nieuws buiten de regio. In New York spreekt premier Jette vandaag de algemene vergadering van de Verenigde Naties toe. Hij zei gisteravond al dat hij in zijn speech het internationaal strafhof zal verdedigen, omdat de Amerikaanse president Trump er juist een einde aan wil maken. Maar onze premier gaat duidelijk laten weten hoe daar totaal niet mee eens te zijn.
1: Mijn boodschap terug is, wij zullen het steen voor steen verdedigen. Want de ondermijning van het ICC is een ondermijning van de internationale rechtsorde. De enige plek ter wereld waar de ergste misdadigers kunnen worden berecht.
0: Ja, ook de Israëlische premier Netanyahu is een van de sprekers bij de VN vandaag.
2: Mensen die over 2 jaar een hond kopen van een ras dat bekend staat als risicohond, moeten verplicht op cursus. Het kabinet wil daarmee het aantal bijtincidenten laten dalen. Staatssecretaris Erkens zegt dat het nog niet helemaal duidelijk is voor welke honden die verplichte cursus gaat gelden.
3: Je moet dan denken aan pitbullachtige honden zoals de Bully XXL. Een hond dat, als ze inderdaad agressief worden, dat het ook heel moeilijk wordt om die weer onder controle te krijgen en zware incidenten te kunnen voorkomen. Het gaat een beetje met de vergelijkingen in het verkeer. Als je met de fiets op straat gaat, dan wordt ook iets anders van je gevraagd dan als je met een vrachtwagen rondrijdt.
2: En hondeneigenaren moeten die verplichte cursus dan zelf betalen.
0: Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, heeft een satirische video van Roel Malderink en Bits of Freedom offline gehaald. In de video filmt Malderink medewerkers van Meta met de videobril van het bedrijf. De video werd door Meta als pesterig aangemerkt. Malderink noemt het ironisch dat juist zijn video is verwijderd.
4: Er staan op Instagram allerlei video's van vrouwen die op een hele vervelende manier worden gefilmd met die Meta-bril. Daar ging onze video ook over. Hè. Hoe vinden Meta-medewerkers zelf...

0: als ze het gefilmd worden. Nou, wij hebben nog heel netjes die mensen allemaal onherkenbaar en onherleidbaar gemaakt. Dus het is natuurlijk ironisch dat Meta een video die dit aankaart offline haalt. Terwijl er allerlei video's van vrouwen die daar heel veel last van hebben en die wel herkenbaar in beeld zijn, dat die video's blijven staan.
1: En het Nationaal Ereveld Loenen wordt uitgebreid met 1000 graven. Volgens de oorlogsbegraafplaats is die uitbreiding nodig, ook al is Nederland helemaal niet in oorlog.
2: Er vinden elk jaar herbegrafenissen plaats. Oorlogsslachtoffers uit eerdere conflicten die elders in Nederland op een begraafplaats liggen. En om uiteenlopende redenen wordt er dan een overleg met de familie soms voor gekozen om iemand te herbegraven en echt een laatste eeuwige rustplaats te geven hier op het Ereveld.
1: En vandaag is die uitbreiding ingewijd tijdens een speciale ceremonie vanwege het 80-jarig bestaan van de begraafplaats.

0: Dit is Flevoland.
1: De vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dit begon allemaal bijna acht jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
5: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
6: Fotograaf, feminist, fenomeen. Nu te zien in Eva Besnieu, De Bevrijde Camera. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl.
7: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Zin in een avontuur op Texel? Dat begint bij Museum Kaapskil. Scheepswrakken, wereldhandel, eeuwenoude schatten en een wereldberoemde jurk. Ontdek het eilandleven en oude ambachten die tot leven komen. Bij Museum Kaapskil op Texel.
10: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
9: Een maritiem avontuur voor jong en oud. Kom naar Museum Kaapskil op Texel.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
11: Dit is Flevoland op Odido, kanaal 508. Nu het nieuws van 7 uur.
12: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd, samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Uit protest besloten alle grote media samen geen livebeelden te maken van het bezoek van de Chinese president Xi. President Trump besloot afgelopen weekend om de journalisten van de drie media te weren, omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Het kabinet trekt structureel meer geld uit om mensen te helpen die in de schulden dreigen te komen. Het gaat jaarlijks om een bedrag van 20 miljoen euro extra. Volgens minister Veilbrief is het belangrijk om er zo vroeg mogelijk bij te zijn om meer ellende te voorkomen.
13: Als je mensen met die vroege signalen helpt, dat het allerbeste antischuldenbeleid is wat er is. Er zijn 700.000 mensen met problematische schulden. En we willen daar dus alles aan doen om dat nog beter te maken.
12: De minister verwacht dat gemeenten met het extra geld twee keer zoveel mensen kunnen bereiken dan nu. Een maand na de verwoestende overstromingen in Nepal wordt het land opnieuw getroffen, nu door hevige regenval. De orkaan Arnab veroorzaakt grote problemen in het land, ziet correspondent Davy Boerema.
14: Nou, het regent al de hele dag en dit is nog niet eens het begin van de cycloon die deze kant op komt. En wat er dan gebeurt is de buitenste ring van die cycloon, waar heel veel regenval in zit, die trekt van het zuiden naar het noorden van Nepal. Maar nu worden er al recordaantallen aan regenval gehaald.
12: Bij de ramp in augustus in Nepal kwamen 1400 mensen om het leven. Er zijn nog duizenden mensen die worden vermist. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris en het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Dit is Flevoland.
9: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Gaan we het hebben over het financiële nieuws. Dat doen we met Jeroen Wolfsen van Moneywise. Goedemorgen.
2: Goedemorgen vanaf thuis, jongens.
1: Ja, thuis. Ja, normaal gesproken kom je natuurlijk altijd even hier langs bij ons in de studio. Maar de auto was er even. Tenminste, de auto is er wel, maar de sleutel is er niet.
2: Ken je het grap van de vrouw die dan zegt, zal ik dan de andere auto meenemen? Zeg, is goed. En dan neemt zij inderdaad de andere auto, maar ook haar eigen sleutel mee. En dat is dan net de sleutel die ik nodig had.
1: Ah, ja.
2: Zal je zeggen, dan heb je toch nog een reservesleutel. Die hebben we ook, maar die ligt ergens keurig in de opslag, omdat we ons huis aan het verbouwen zijn. En die konden we niet vinden. Dus met een trackertje kon ik erachter komen dat die ergens op een industrieterrein zit. Dus die zal wel ergens in de doos of een jas zitten.
3: Goed.
1: Ja,
3: dus,
1: nou,
3: gelukkig ben je beter met cijfertjes en de rente bijvoorbeeld. Want die stijgt maar en die stijgt maar. Maar wat merken wij daarvan als consument, behalve de benzineprijs en zo?
2: Nou, kijk maar op je spaarrekening.
3: Staat toch niks op.
2: Nee, je merkt er ook niks van, want de meeste mensen sparen nog steeds keurig bij ABN AMRO, ING en de Rabobank. Hè, dat zijn de grootbanken in Nederland. En die denken van, zolang als die mensen nog steeds sparen, en we sparen nogal in Nederland, hebben we rustig zo'n 500 miljard euro op spaarrekeningen staan. Dus die laten de rente vrolijk op 1,5% staan. Dus ja, de ECB heeft de rente aanzienlijk verhoogd. Hè, 0,5% in een paar maanden tijd vanaf de zomer. Dat merk je in heel veel dingen. Maar bijvoorbeeld je hypotheekrente, want die gaat wel omhoog. Maar je spaarrente, die is op dit moment nog lekker rustig 1,5% bij deze banken.
1: En denk je dat het ook zo blijft dan?
2: Als wij met z'n allen onze 500 miljard euro daar vrolijk laten staan en niet een keertje ons gaan gedragen als consumenten van goh, dit kan beter, ik ga weg. Ja, dan gaat dat gebeuren. En het kan beter, hè? Want je kan bij meerdere banken, maar dat zijn dan de buitenlandse banken, Open Bank en Bunk en Santander en Big Bank en Klarna, kan je weer maar 3% krijgen. Dat is gewoon 2 keer zoveel. Alleen dan moeten we eventjes op wat knopjes drukken. En dan doet, denk ik, de consument hetzelfde als wat ik ook wel eens doe met mijn ziektekosten. Dan denk je, ja, ik ga het eens uitzoeken. En dan denk je, wat een gedoe, laat maar. En dan ga je daarna denken, oh ja, ik moet ook eens naar mijn energie kijken. En dan denk je ook, ja, wat is nou verstandig? Ach, laat maar, ik ga het morgen wel regelen. En in de praktijk regelen we het niet. Dan blijft die rente staan.
1: En je zou ook zeggen, voor de economie, stilstand is achteruitgang dan.
2: Ja, maar dat is het vreemde eraan. Waarom gaat die rente omhoog? Omdat de inflatie hoog is. Hè? Door rente te verhogen is het idee dat mensen wat meer gaan sparen en wat minder gaan uitgeven. En als we minder uitgeven, kopen we minder producten, is er minder vraag en dus stijgen de prijzen wat minder. Dat is een beetje het systeem waarom rente wordt ingezet om inflatie tegen te gaan. Ja, wat ik al zei, de rente gaat inderdaad wel omhoog, maar de rente op de spaarrekeningen, dus bij de grootbanken niet. Want die zien gewoon dat wij daar als consument eigenlijk niet op acteren en we laten onze centen staan. En nogmaals, 500 miljard of zo. Hè? Dus het gaat niet om een paar euro. De gemiddelde Nederlander heeft best veel geld op zijn spaarrekening staan.
3: Mm-hmm. Is het een trend die zich door gaat zetten dan ook? Gaat het nog verder stijgen?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Het zou wel helpen als er een beetje rust komt in het Midden-Oosten. Hè? Dus de benzineprijzen naar beneden gaan. Want dat is natuurlijk een grote aanwakker van die inflatie. Ja, kijk, als je door zou denken, dan is het natuurlijk zo dat alles is duurder geworden. Hè? Ik ben zelf geboren in 1970 en Arnoud is ook een beetje vanuit die hoek. En we weten allemaal nog wat een patatje kostte. Dat was 1 gulden. Ja. Met mayonaise 1 gulden 10.
1: Ja.
2: Dus inflatie en het duurder worden van is niet vreemd. Dus je zou dan denken van, nou ja, als de inflatie steeds blijft stijgen, zal de rente ook wel hoger worden. Hè? Maar die wordt natuurlijk niet 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16%. Zo werkt het niet. Het zijn eigenlijk altijd tendensen. En als straks de boel weer een beetje is, weer de rust is weergekeerd en die benzineprijzen naar beneden gaan, dan kan die rente ook weer wat af gaan zwakken. Maar ja, dan ben je ook afhankelijk van een land als Amerika. En daar willen ze de rente graag naar beneden hebben. Hè? Want meneer Trump heeft nogal wat schuld in zijn landje.
1: Ja.
2: Dus die hebben er wel belang bij. Maar hij krijgt het niet voor elkaar. Hè? De directeur van de Fed, dat is echt een vriendje van hem, die is door hem op de stoel gezet. Met de opdracht verlaagde rente. Maar ja, uiteindelijk blijft het een econoom. En die zegt, ja, dat gaat gewoon niet. Sterker nog, de rente moet ook in Amerika omhoog. Dus of het nog doorgaat, weet ik niet. Dat is moeilijk te zeggen. Ik ben geen econoom. Maar ik heb ook geen kristallenbol. En dat hebben zij ook niet trouwens.
3: En werkt dit ook door op de aandelen en de bitcoins?
2: Ja, in principe is wel de spelregel dat als de rente stijgt, wordt sparen interessanter en wordt er minder geld in aandelen belegd. Je ziet ook altijd wel even als er een rentestijging is dat de beurs daarop reageert. Maar zolang als de beurs op dit moment wordt gevoed door ontzettende AI-investeringen, hè, dus al die grote chipbedrijven, de Magnificent Seven in Amerika, maar ook ASML in Nederland, ja, die blijven maar stijgen. En dan zie je gewoon dat de beurs die renteangst eigenlijk wel inhaalt. Dus ja, die heeft er nu nog geen last van. Ja, normaal gesproken zou je dat wel merken.
1: Ja. Dan over de bloemetjes en de bijtjes. Ja, meestal altijd een vrolijk verhaal, maar ja, die worden duurder, hè, de bloemetjes en de bijtjes.
2: Ja, de bloemetjes en de bijtjes, daar denk je natuurlijk aan leuke dingen. En dat is nog steeds wel zo. Maar inderdaad, waarom worden de bloemetjes en de bijtjes veel duurder? Nou, jullie hebben ongetwijfeld gehoord van de suikertax.
3: Ja, zeker.
2: Dat gaat ergens in 2030 spelen. We gaan ervan uit dat we met z'n allen zo'n 50 euro per jaar per persoon meer gaan betalen. Omdat we heel veel producten kopen waar suiker in verwerkt zit. Nou, bloemetjes en bijtjes. Bijtjes denk ik aan honing. Maar we hebben natuurlijk maar heel weinig echt zuivere honing. Die kan je soms kopen bij een boer langs de weg. En dan is het nog een duur potje. Maar alle honing die wij in zo'n knijpflesje in de supermarkt kopen. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon suikerwater met een geel kleurtje. Nou, we rekenen maar op dat flink duurder gaat worden. Maar dat niet alleen. Waar kennen we Flevoland van? De prachtige tulpenvelden.
3: Ja, zeker.
2: En daar gaat ook de BTW fors omhoog van 9% naar 21%. En het CBS heeft mij verteld dat er 115 bedrijven zijn die zich bezighouden met de teelt in Flevoland. Voornamelijk in de Noord-Oostpolder. Mm-hmm. Dus ja, die gaan dit merken. Hè? Die gaan dat echt merken. Want ja, wat gebeurt er als iets duurder wordt? Dan koop je het minder. En benzine hebben we echt nodig. Maar ja, een bloemetje.
1: Ja, je zou zeggen, dat kan je makkelijk. Ja, natuurlijk. Je moet ook een beetje liefde natuurlijk geven aan je partner. Dus je moet af en toe een bloemetje geven. Maar ja, dat ga je wel inderdaad eerder schrappen dan de benzine.
2: Ja, absoluut. En helemaal als je eerst nog moet rijden om een bloemetje te kopen. Ja. Dan wordt het twee keer zo duur.
3: Ja,
2: dus dat gaat wel wat doen. Maar het is niet alleen dat. Hè. Ik bedoel, kijk, het idee is natuurlijk dat het zo'n 305 miljoen euro oplevert. En we hebben dit Prinsjesdag gehad. En er zaten wat gaatjes in de begroting. Dus elke euro die ze binnen kunnen slepen, gaan ze doen. Maar ook de hotels, hè, is hetzelfde gebeurd. Daar hebben we in Flevoland natuurlijk iets minder. Zijn we ingericht op toeristen dan bijvoorbeeld Zeeland. Maar in Zeeland merkte ze echt dat de Duitsers wegbleven. En er gewoon heel veel te huur stond in de zomervakantie, omdat dat ook van 9% naar 21% is gegaan. Mm-hmm. Dus de consument reageert er wel op. Hè?
3: Ja.
2: Dus we reageren niet als we weinig rente krijgen, dan laten we onze centen staan. Maar als iets duurder wordt, dan gaan we toch zeggen van nou, dan gaan we iets anders doen. Dus dat is toch wel een dingetje. En ja, als je dit jaar echt de pineut bent, dan zit je in je ballon. Want ook de ballonvaart over Flevoland met die prachtige tulpenbollen, ook daar gaat de BTW omhoog. Als je dan inderdaad keurig daarna een bloemetje voor je vrouw wil kopen, omdat het er zo mooi uitzag, en je eet daarna een broodje stokbrood met brie en honing, ja, dan ben je drie keer de pineut. Want dan heb je drie keer een accijnsverhoging aan je broek gehad.
1: Dus, en dan moet je misschien ook nog omrijden om bij een brug die dan net niet veilig genoeg is, moet je nog eens extra kilometers maken. Hè, omdat er onderhoud is gedaan. Dat ook nog.
2: Ja. Absoluut. Nou ja, en laat ik dan nu maar eerlijk vertellen. Tuurlijk had ik de sleutel van mijn auto, maar ik vond gewoon de benzinekosten te hoog om helemaal naar de omroep te rijden.
3: Dus, zo is het natuurlijk ook.
1: Snappen we ook.
3: Ja,
1: toch?
3: Heel erg prijsbewust.
1: Ja.
3: Dankjewel Jeroen en tot volgende week.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, Johnny de Mol die keert terug naar het theater met zijn persoonlijk programma Goed dat jij bestaat. Een avond vol muziek en scherpe observaties. En Johnny is hier in de studio in de herberg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hi. Ja, leuk dat je er bent.
3: Fijn om hier te zijn.
2: Ja, zeker ook. 8 oktober is het zover. Dan sta je in Agora in Lelystad. Opnieuw in het theater weer. Terug naar het theater.
3: Ja.
2: Wegens overweldigend succes ook weer, de beroemde zin?
3: Ook.
2: Of de hang naar theater?
3: Ook, maar ik denk ook dat de theater nog de enige plek is waar je een verhaal kan vertellen met wat nuance en context. En zeker een verhaal wat gevoeligheden betreft. Nou, dat was in mijn vorige show over de vluchtelingencrisis zeker zo. Mm-hmm. Tussen de vier muren, het publiek, jij, licht, foto's, filmpjes, 1-op-1. Er is eigenlijk geen andere plek die zo goed werkt als in het theater. Ja. En nu een nieuwe show, die gaat over ons mentale welzijn. Ja, dat is ook niet iets wat je eventjes zo kan afraffelen in een interview of in een docu. Dus de theater is daar de ideale plek voor.
2: Ja, wat weet jij over die mentale situatie?
3: Een aantal dingen. Ieder huisje heeft zijn kruisje. Ik ben echt niet de enige die er een tijdje flink doorheen heeft gezeten. Toen ik weer een beetje mijn hoofd uit mijn achterste had gehaald en om me heen ging kijken en praten en mensen ontmoeten, kunnen we toch wel zeggen dat iedereen krasjes heeft op zijn ziel. Groot, klein, heftig, minder heftig.
2: Iedereen.
3: Ja. Iedereen. Ja. Jong, oud, zwart-wit. Dat, wat dat betreft, die mentale strubbelingen. Die
2: dus universeel iets.
3: Die discrimineert niet.
2: Nee.
3: En ik denk dat daar onze connectie zit allemaal. En soms denken we van, we zijn voor dezelfde club. Dat bindt ons. Of we stemmen op dezelfde politieke partij. Maar ik denk dat de trauma's die we hebben, de krasjes op onze ziel, dat daar onze diepe verbintenis ligt. En op het moment dat we dat gaan zien, ja, dan ben je natuurlijk automatisch veel zachter voor elkaar.
2: Ja, want is dat de essentie dan ook van zo'n theater? Dat de mensen als ze de zaal uitgaan, dat ze denken, we moeten het allemaal niet zo moeilijk aanpakken, jongens. We zijn gewoon lief voor elkaar.
3: Ja, daar zit zeker wel een kern in. Ik ga zelf ook met de billen bloot. De afgelopen 7 jaar ontzettend veel gebeurd is. Dus ik vind wel, het is een interactieve show. Dus ik vind wel als je van je luisteraar wat vraagt, dat je zelf ook met de billen bloot moet. En dat doe ik. Niet precies wat er is gebeurd, maar wel wat het met mij en met mijn gezin heeft gedaan. De onterechte beschuldigingen.
2: Maar er komt nog wat over je heen, hè? Ik bedoel, over ieder mens natuurlijk. Hè? Overal wordt er geroddeld, laten we het zo maar even zeggen. De een weet het nog beter dan de ander. Mm. Maar als je dan ook nog een publiek figuur bent, dan ben je een soort van vogelvrij verklaard.
1: Alles wordt breed uitgemeten natuurlijk.
3: Ja, dat wist ik natuurlijk wel toen ik op mijn 22e van achter de schermen naar voor de schermen ging. En ik dacht dat ik een dik genoeg huid had om dat aan te kunnen.
1: Ja, maar kan je daar je op voorbereiden?
3: Nou, kijk, niet op het moment dat je dusdanige heftige beschuldigingen krijgt. Ja. We hebben het over huiselijk geweld. Het is nog steeds, om dat te zeggen waar je van bent beschuldigd, vind ik nog steeds heel.
2: Dat met je, hè?
3: Ja, dat vind ik nog steeds heel lastig. Ik werk al 20 jaar met jongeren die met dit soort rugzakjes te maken hebben. Mm-hmm. Die uit huis worden geplaatst. En als je me had willen raken, dan had je echt met iets groots moeten komen. Nou, dat is wel gelukt. Mm-hmm. Alleen ik was die periode nog een talkshow aan het doen. Mijn zus werd ziek. En ik weet het altijd zo goed voor een ander, maar ik ging er niet over praten. Ik hield het voor mezelf. En dat heeft me op een gegeven moment wel de kop gekost. In de zin van dat ik er op een gegeven moment gewoon helemaal kapot was.
2: Ja. En, in principe dat je een binnenvetter bent, dat zit gewoon in je DNA, denk ik. Dat krijg je ook gedeeltelijk mee vanuit je bloedverwanten natuurlijk.
3: Je kan
2: op zich niet zoveel aan doen.
3: Ja.
2: Maar je bent wel degene die er aan wat aan gaat doen dan.
3: Ja. Ja, het was tweeledig. Ik ben van nature inderdaad geen prater. Alhoewel je echt wel weet dat het beter is.
2: Ja, maar over gevoelens praten of iets aan elkaar praten is wat anders. Hè?
3: Dat is wat anders. Ja. En tegelijkertijd, op het moment dat er iets speelt, en ik denk dat we dat allemaal wel weten, en je geeft daar aandacht aan, of je geeft dat zuurstof, dan bestaat het.
1: Ja, dan groeit het. Hè? Dan is het er.
3: Dan is het er. En dat heb ik, doordat ik die talkshow aan het doen was, ballen in de lucht aan het houden was, wilde ik daar niet aan geloven. Uiteindelijk moest het wel, want je valt gewoon om. En dan ga je wel. Toen ben ik wel diep gegaan. En net zo eigenlijk als alles in mijn leven, altijd head first. deed ik dat dan ook met de therapie. Want die was wel echt nodig. Mm-hmm. Ja, en daarin onwijs veel geleerd. En ik denk dat ik nu kan zeggen dat twee dingen naast elkaar kunnen bestaan. Dus echt een klote periode met heel veel verdriet en pijn. Maar wat heeft het me gebracht? Ook heel veel.
1: Ja. Dus, is de theatershow, is dat dan ook nog wel steeds een soort vorm voor van therapie voor jezelf misschien? Dat je dus nu handen en voeten kan geven. Dat je andere mensen er ook over kan vertellen. Dat inderdaad elk een huisje een kruisje heeft.
3: Het voelt niet als therapie. Ik voel dat ik daar doorheen ben. Ik ben door alle fases gegaan. Van onmacht tot boosheid, tot frustratie, verdriet. En nu ben ik echt dankbaar dat het allemaal is gebeurd. Dus het is het perfecte moment om daarover te praten. 2 jaar geleden had ik dat nog niet gekund. Dus het voelt niet als therapie. Het voelt dat ik dit wil delen. Omdat ik weet dat ik niet de enige ben met shit.
1: Eigenlijk het uitdragen wat je hebt geleerd. Ja, in de afgelopen
3: dat
1: jaren.
3: Is het een beetje. Maar ook aan andere vragen. Hoe ga jij om met dingen? Hoe ben jij daarmee omgegaan? En ja, het begint toch allemaal met erover te praten. En het toch die lucht te geven.
2: Maar dit is niet het hoofdonderwerp van de show natuurlijk. Hè? Het is wel het hoofdonderwerp, maar er komen meerdere dingen aan bod. Vaderschap bijvoorbeeld.
3: Het vaderschap, ja.
2: Dat is op zich ook een dagtaak.
1: Je noemt het in één keer in één zin, maar volgens mij is het vaderschap is nog best wel een ding.
3: Een van de belangrijkste dingen in die therapie is op een gegeven moment eigenaarschap nemen, ook over je fouten in je leven. Hè? Ik ben onterecht beschuldigd. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vaak in 7 sloten tegelijk liep. Misschien wel hier en daar wat red flags heb genegeerd. En zeker op het moment dat dingen niet alleen bij jou binnenkomen, maar ook bij je gezin. En daar ben je dan verantwoordelijk voor. En dan moet je ook verantwoordelijkheid nemen. Dat is ook zeker een gesprek. Dus dat vaderschap, dat komt daar aan bod. Want mijn kinderen hebben ook last gehad van die stress. Dat kan je wel doen alsof je het buiten de deur laat.
2: Ja.
3: En mijn vrouw ook.
2: Ja.
3: Want ik was dus geen prater en die probeerde bij me te komen. Dus het vaderschap wordt zeker meegenomen. Want dat is het mooiste wat me ooit is overkomen. En ik ben nu coach van Johnny bij SV Laren, bij de jongens onder 9.
2: Dat is mooi, hè?
3: En ik heb veel dingen gedaan in mijn leven. Maar dit is het allerleukste wat ik ooit heb gedaan. En het gaat alleen maar om positiviteit, passie en Pasen.
2: Ja,
3: de 3
2: ja.
3: P's.
2: Maar in principe heb je de skybox bij Ajax heb je al wel gereserveerd?
3: Nee. We zitten gewoon op de tribune met z'n tweeën, maar we gaan wel veel.
2: Nee, maar als hij straks zelf doorbreekt natuurlijk.
3: Ja, zo ja. Ja, hij fantaseert er wel eens over. Dat is wel mooi.
2: Die fantasie is hartstikke mooi. Ja. Geef je hem ook wel dingen van jouzelf mee? Want je zegt ook van, ja, ik liep ook wel eens vaak in 7 sloten tegelijk. Ik bedoel, echt jongens, weet je, die doen dat ook. Die proberen ook hun wereld te verkennen.
1: En misschien zit dat er ook een beetje in. Hè, dat
2: en grenzen over te gaan dan ook, weet je wel. Het heeft ook jouw vlees en bloed.
3: Ja, helemaal eens. Ik weet dat mijn Deense stiefvader Søren Lerbye vroeger werd bejubeld om het feit dat hij af en toe de grens overging. En tegenwoordig wordt daar heel anders naar gekeken. Het grenzen opzoeken.
2: Ja, dat is moeilijk hoor.
3: Dat is heel lastig. Waar ik meer mee bezig ben met alle 3 mijn kinderen, is dat je een dag even dat het tegen kan zitten of dat er iets niet loopt, maar dat het nooit aan je inzet mag liggen en aan je humeur.
2: Ja.
3: He, dus mijn jongste zoon, die de eerste 2 weken, nieuwe juf. Ik heb geen zin om naar school te gaan. Ik zie er als een berg tegenop. Ik zei, als je dat elke dag blijft herhalen, wordt die berg groter en groter.
1: Dan is het er weer. Hè?
3: Elke steentje die je in je rugzak doet met negativiteit. Op een gegeven moment is het niet meer te tillen. Dus dat is wel echt heel mooi. Dat je met jonge kinderen dat echt kan trainen. En weet je, ik vind heel erg dingen belangrijk. Met 2 woorden spreken en gewoon netjes elkaar aankijken. En neem iedereen niet voor lief, weet je wel. Kijk op niemand neer, kijk tegen niemand op. Dat vinden wij heel belangrijk, dus dat proberen we ze echt mee te geven.
2: Zijn dit dan dingen die je allemaal zelf hebt moeten leren? Die je allemaal zelf hebt moeten ondergaan? Of zitten daar ook soms wijze lessen van je vader, van je moeder, van je stiefvader of andere mensen bij?
3: Nou, als ik naar mijn moeder kijk. Overal waar ik in het theater ga spelen. Of het nou hier Lelystad is. Of dan zegt ze, je moet even de groeten doen aan Trudy. Want die staat daar achter de bar.
2: Ja.
3: Dus mijn moeder heeft van kinds af aan ook al geleerd om de schoonmaker, de dame achter de bar en niet alleen de theaterdirecteur een handje te geven en die naam even te onthouden. Wat er de afgelopen jaren in Nederland aan de hand is, bijvoorbeeld met corona, dat mijn moeder 1 keer zei van jongens, eentje toch in. Want ik zing voor de zorg. En dat is zo belangrijk. Wat een shit ze over zich heen heeft gekregen. Dat kent zij niet. Dus zij heeft me daar nooit voor kunnen waarschuwen.
1: Nee.
3: Dus het is wel door schade en schande zelf daarmee.
2: Rijk te worden. Door schade en schande wordt men rijk.
3: Ja.
2: Dat hebben zij natuurlijk ook meegemaakt.
3: Ja, en Søren, mijn stiefvader. En ik moet zeggen dat John, mijn biologische vader. Die lijken heel erg op elkaar hoor. Die zijn wel van hetzelfde laken een pak. Dus Søren zei altijd: ja, als er iets niet goed gaat, je moet het niet een grote mond. Laat je voeten spreken als je voetballer bent.
2: Ja.
3: En in mijn geval was dat de afgelopen periode lastig, omdat je niet naar buiten toe erover kon praten. Dus laat het maar overwaaien. Mm-hmm. Ja. Dat heb ik dan wel van zeuren.
2: Ja, mooi. De show is niet alleen maar praten. Het is ook muziek.
3: Ja, joh.
2: Niet zomaar muziek ook.
3: Ja, dat was mijn vorige show ook. Dat zijn mensen misschien niet gewend van mij. Maar we hebben wat kleine liedjes. Ik heb 2 liedjes geschreven met Alain Clark. Die heeft me geholpen. Ik zing een liedje van Glenn Faria. Ik zing een liedje van Ruben Anning. Van De Liefde Weet Ik Niks. Daar openen we mee. Prachtig liedje. En Bart van Raccoon heeft een liedje geschreven een paar jaar geleden. En dat mag ik van hem lenen. Mm-hmm. Dus goed vertegenwoordigd. En ik vind in een theatershow met alleen maar gelul, dus die liedjes die passen er perfect bij. Dus een heerlijke band achter me. Ook muziek dus. Ja. En ook heel veel humor, hoor, want het is natuurlijk een zwaar onderwerp. Ja, ja. Dat hele mentale.
1: Maar er wordt ook gelachen.
3: Er wordt ook gelachen. Lachen en een traan.
2: Nou. Vaak door de herkenning wordt er ook wel veel gelachen. Hè?
3: Ja, ik heb nog wel wat anekdotes van de programma's die ik heb gemaakt. Met Down with Johnny bijvoorbeeld. Ja. Of Hotel Syndroom. Ja, daar zijn natuurlijk zoveel leuke dingen gebeurd.
2: Als je eigenlijk nu al achter je kijkt, dan heb je echt een hele mooie staat van dienst. Hè? Dan ben je eigenlijk van jongetje dat achter de schermen werkte. En door schade en schande ook rijk is geworden daarin. En de wijze lessen van wie dan ook heeft gekregen. Ben je echt een innemende persoonlijkheid geworden. TV, radio, theater, mens, vader.
1: En ik heb het vriend, idee dat je nog lang niet klaar bent.
2: En nu al.
3: Nou, de volgende generatie die staat al op de deur te kloppen. Mijn jongste zoon die speelt al in filmpjes. Die doet musicals.
2: Ja.
3: Dus langzaam gaan we de weg vrijmaken voor de volgende talenten. En het lijkt mij te gek om over een aantal jaren ook toch langzaam een paar stapjes terug te doen. En die jonge, nieuwe generatie te helpen.
1: En dan
3: te coachen.
1: Ondersteunend te zijn inderdaad.
3: Ja.
2: Maar wat ik bedoel is dat jij dat, je hebt nu al heel veel bereikt. Kijk je al achter je? Ben je trots op wat je gedaan hebt al?
3: Ik ben echt oprecht vooral trots hoe we het als gezin de afgelopen jaren hebben gedaan. En al dat andere, zeker naar wat je allemaal hebt meegemaakt, dat stelt niet zoveel voor. Dat is leuk. En als je op straat loopt, iemand geeft je een high five en een gaaf programma. Maar ik vind het toch ook gaaf dat mijn zoontje kan zeggen dat zijn vader elke zaterdag op het voetbalveld staat. En dat mijn andere zoontje en mijn dochter zeggen, hij brengt me naar de musical les. En dat klinkt misschien een beetje gezapig en cliché, maar dat is veel belangrijker. Mooi. Veel belangrijker.
2: Mooi. Het is mee te maken allemaal in onder andere Agora Theater dus. Volgende week donderdag. Johnny Mol, goed dat jij bestaat.
4: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de koudste plaatsen rond de graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En daar kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Ja, en wat ook van city to city gaat, is de film Hallo Wiebe, Overdrive. Dat is het vervolg op de Nederlandse familiefilm Hallo Wiebe. En dit keer krijgt beveiliger Wiebe met zijn bijzondere team een klus in een pretpark Halloween Happy Land. En een van die teamleden die valt nog op, dat is Rex. Ah ja, een echte T-Rex kan ik wel zeggen. En die rol wordt gespeeld door Jaron Rook. En hij is bij ons te gast.
2: Ja, dankjewel.
3: Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Net in première gegaan, hè, vorige week.
2: Afgelopen vrijdag, ja. Het was weer een feestje.
3: Hoe was het verder? Was het een leuk feestje? Lang feestje?
2: Nee, niet lang.
1: Herinner je nog wat?
2: Er komen best wel wat mensen van verschillende plekken. En het is ook met heel veel kinderen was de première. Het was echt grootser ook dan vorig jaar. Het was dezelfde plek, Utrecht Kinderponisjaarbeurs.
3: Ja.
2: Dus ja, heel groot scherm om daar met z'n allen te kijken naar het eindresultaat. En we hadden hem daarvoor ook nog niet gezien. Dus het is extra leuk om dat samen mee te maken.
3: Hoe zit je dan daar te kijken? Dat je denkt van, wat is er overgebleven van mijn acteurkunsten? Hoe kom ik in beeld?
2: Ja, tuurlijk. Je bent kritisch op jezelf. En het is ook al een tijdje geleden. Maar het was voor mij vooral ook eventjes nadenken van, hoe gaat het ook alweer? Ja. Hoe zat het script ook weer in elkaar? Mm-hmm. Ik was het gewoon echt even kwijt.
3: Ja.
2: Dus ik zat die film te kijken. Terwijl ik er zelf in zit, kwamen er dingen voorbij dat ik dacht, oh ja, en het verbaast me dan toch wel weer dat het zo erin stond. Dus ik keek er een beetje dubbel naar.
3: Dat was die ene enorme lange draainacht. Want er zitten ook heel veel nachtopnames in natuurlijk.
2: Ja. Nu was het wel bij deel 1, Hallo Wiebe, die vorig jaar het heel goed heeft gedaan in de bioscopen, hadden we meer nachten. Nu waren het iets minder nachten, maar hadden we ook inderdaad wel gewoon echt een hele nacht dat we tot 4:30 waren we bezig.
3: Ja.
2: En dat is gewoon wel echt heel leuk om met z'n allen op set te staan.
1: Dat is toch heel speciaal, lijkt mij juist.
2: Heel speciaal.
1: Toch? Ja.
2: Ja, het pretpark is leeg.
1: En voor de duidelijkheid, jij bent degene die dat opblaas T-Rex-achtige kostuum heeft, hè?
2: Ik speel Rex Mulder. Ja. En ik zit in het dinopak. En ik heb daar heel veel redenen voor die eigenlijk niemand weet. Dat zijn ook mijn reden.
3: Wat in de film zit of in het echt?
2: Nee, in het echt. Dus ik heb gewoon bedacht, ja, dit is de reden waarom Rex dat aan heeft. En eigenlijk weet niemand dat.
3: Hmm.
2: Maar dat is voor mij om het logisch te maken waarom ik in een dinopak s'nachts in Toverland rond. Oh nee, Halloween Happy Land.
3: Rondloop. En de reden daarvoor, die komt wel uit in de film.
2: De reden waarom ik die dinopak aan heb niet. Nee, dat heb ik echt zelf moeten bedenken. Zo van, om het logisch te maken van waarom?
3: Waarom?
2: Want dat is ook wat je ziet. Je ziet gewoon 5 mensen plus Wiebe.
3: Ja.
2: Iedereen ziet er knotsgek uit. Want iedereen is gewoon van straat geplukt om als beveiliger te werken.
3: Hoe
2: en dat maakt het veel leuk.
1: Heb je dat pak thuis?
2: Ik heb hem nu toevallig thuis, ja. Want ik had afgelopen zaterdag ging ik naar Kampen. Daar hadden we een dino bingo bij mensen die ik kende. En dat was bij een bioscoop daar. Dus de film werd gedraaid.
1: Oh, van Astrid.
2: Ja, van Astrid, inderdaad. Zit de bioscoop Kampen. En daar had ik het pak voor nodig. Dus die had ik met de première had ik hem zo meegenomen.
1: Okay, maar het is niet dat je als je thuis op de bank zit dat je denkt van, nou, laat ik eens even dat pak aan doen.
2: Nee, dat niet.
3: Hoe was de casting voor deze rol?
2: Nou, dat is wel grappig. Ze moesten aan mij denken toen ze de dino pak hadden bedacht. Dinopak is niet het origineel.
3: Dat is ook een dubieuze eer is dat, hè?
2: Ja,
3: dat
2: precies. Dus daarom is het heel grappig. Dinopak was volgens mij niet het origineel. Ik weet niet precies hoe dat verhaal zit. Maar het was eerst een ander opblaasbaar iets. Maar het is uiteindelijk het dinopak geworden. En zij hebben Mediamasters, maken zij, de regisseurs. Mm-hmm. Yvan en Jasper. En Mediamasters is voor de basisscholen. Al jarenlang doen ze dat en ieder jaar met een nieuwe cast. En zij hebben dus uit die cast hebben ze heel veel castleden gepakt van verschillende jaren.
3: Mm-hmm.
2: En samengezet op set. En voor hun allereerste speelfilm hebben zij ons gevraagd.
3: Ja.
2: En ieder zo zijn eigen rol. En het is zo goed gegaan. Dus nu hebben we een deel 2. Maar het is officieel ook een eigen verhaal. Mm-hmm. Maar het is wel een vervolg. Ja.
3: Ja. Wat houdt het even kort nog in? Hallo Wiebe.
2: Misschien
3: niet zoveel mensen wat.
2: Hallo Wiebe. Gewoon zeg maar het eerste deel. Die is nu ook te zien op Videoland. En daarin kan je zien dat Wiebe als beveiliger eigenlijk een beetje in zijn eentje een beveiligersbedrijf heeft. En hij wordt gevraagd om Halloween Happy Land te beveiligen de nacht voor Halloween. Want er zijn mensen, er is een slechterik en die heeft robots ingezet om dat hele park te gaan vernietigen, want hij haat Halloween. Dus dat park moet beveiligd worden. Hoe dat allemaal afloopt, dat kan je kijken op Videoland. Maar hij had een team nodig. En dan ging hij dus van straat, ging die mensen plukken. En hij liet mij bij een kinderfeestje kennen. De oude mevrouw Katz is zeg maar degene die waar hij de kamer bij verhuurt. Of huurt. En dan zo iedereen een beetje bij elkaar. En in nu Halloween Overdrive. Dan is er dus de slechterik die de robot terug wil. Oh, want het robot staat in Halloween Happy Land. Ja, dat willen wij natuurlijk niet.
1: Nee, die moet daar veilig
2: die
1: blijven.
2: Die moet daar veilig blijven. Ja. Dus wij komen daar allemaal om dat park weer te beveiligen. Ja, en dan komen er wel iets meer dingetjes weer aan bod, waarbij we ook even het park gaan verlaten om bepaalde redenen. Ja, ja. En
1: of dat goed gaat, dat gaan we dus dan allemaal
2: zien. En of dat goed gaat, dat ga je zien.
1: Hou je eigenlijk van dino's?
2: Nou, het is wel grappig. Ik heb altijd dino's leuk gevonden, maar nog nooit dat ik dacht van, nou, laat ik nu eventjes helemaal mezelf gaan bedenken over, oh ja, dit is die dino of dit is dino. Je moet het ook niet vragen. Triceratops is de enige die je kent op de T-Rex na. De Triceratops met die leuke
1: tops.
2: Met de tops, ja, precies, op de rug. En dan de T-Rex. Ja, maar de T-Rex zit nu wel met een plaatsje in mijn hart. Ja. Dat wel.
3: Dit is wel echt wat je op de opleiding op geleerd hebt ook, hè?
2: Dit is zeker wat ik op de opleiding heb.
3: Maar het is hartstikke populair. Dus ik kan me ook voorstellen dat er al wel een deel 3 in de pen zit.
2: Daar is nog niet officieel over gesproken, maar...
3: Dit zegt genoeg.
2: aan de ene kant verbaast ons dat het zo goed is gegaan. Het is wel gewoon een Nederlandse film... Waar heel veel kinderen graag naar kijken. Het is geen kinderfilm, maar een familiefilm.
3: Ja.
2: Waar heel veel kinderen graag naar kijken. En ze hebben ervoor gekozen om niet vol met BN'ers te stoppen.
3: Nee.
2: Ja, dat is een risico. En hebben bijna een gouden film gehaald. Bijna 100.000 bezoekers. We hadden 90.000.
3: Ja.
2: Dus toen zeggen we, ja, weet je, dan een deel 2. Dus ik zeg meteen, ja, let's go. We gaan weer een week met z'n allen naar
3: Toverland. Is er maar een week Toverland. Geweest? Week draaien?
2: Een week draaien in Toverland. En dan nog een week daarbuiten. 14 dagen voor alles. Okay.
3: Maar deel 3 gaat er wel komen, denk je.
2: En als dit zo goed gaat zoals vorig jaar, dan mag ik hopen dat er een deel 3 komt.
3: En een mooi levendig bewijs dat niet alleen maar bekende acteurs nodig zijn voor een goede film.
2: Nou, dat is ook fijn voor mij en anderen om een keer voor de camera te staan en te doen wat we willen doen.
3: Zou ook Frank Lammers kunnen vragen voor het pak natuurlijk.
2: Had zeker gekund.
1: Ja, ik zou zeggen, bewaar dat pak nog even thuis.
2: Ik hou hem zeker nog bij me.
3: Okay, leuk dat je er was. Dankjewel. En succes, Sam. Op naar de 100.000 dan.
2: Daar gaan we voor. Dankjewel.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Frankly, my dear, I don't give a damn.
0: Films.
2: Here's Johnny.
0: De premières.
3: Go ahead, make my day.
0: De successen. En de flops.
4: And I will kill you.
0: Filmkenner Jules Wolthuis.
5: Ja, we gaan het allemaal van hem horen wat er de komende week weer in bioscopen te zien valt. Jules, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Ja, 4 nieuwe films.
5: Ja, ja. Weer volop kijkplezier.
6: Ja.
5: Waar beginnen we mee?
6: Nou, jij mag het zeggen.
5: Nou, laten we beginnen met Verity.
6: Verity, ja, draait alleen in Emmeloord, jammer genoeg. Nog.
5: Oh.
6: En dat is een spannende psychologische thriller met Anne Hathaway. Nou, die doet heel veel films op dit moment. En Deborah Johnson, een hele spannende film over een schrijfster die niet zo succesvol is. En die mag de boekenreeks van een beroemde schrijver overnemen. Want die man heeft een ongeluk gekregen en wie maakt dat af? Dat gaat zij doen. Maar zij gaat daarbij in zijn huis wonen, in haar huis wonen. Want Verity, haar, is een vrouw.
5: Mm-hmm.
6: En terwijl ze daar bezig is met het schrijven van, eigenlijk het afmaken van haar boek, komt ze een geheim manuscript tegen. En daar schrikt ze van. Want dat blijkt een gruwelijk manuscript te zijn. Over eigenlijk zeggen ze, dit is van een zieke, gewelddadige geest die dat schrijft. En dan ontrafelt zich wat daar gebeurt. En dat zij niet zo lief en aardig is.
5: Die schrijfster, zeg maar.
6: Die schrijfster. En tussendoor ook nog, er zit ook nog een romantisch verhaal bij. Wordt ze verliefd op die man van die schrijfster.
5: Oeh. Ja.
6: Dus,
7: ik vind het altijd bijzonder hoe mensen dit kunnen verzinnen.
6: Een nachtmerrie-achtig verhaal naar het eind toe.
5: Ja. Nou, bijzonder. Nou, die moeten we dus echt niet te zien in.
7: Het is bijna een beetje die beroemde film. Nou, ontschiet me nou even de titel. Met Meryl Streep. Was het toch ook alweer? Ook zo'n super Engels.
6: Je hebt wel meer van die spannende films.
7: Ah, nee, het was een hele beroemde film.
5: Nou, in ieder geval, hij is te zien in Emmeloord, zei je?
7: Ja.
6: Ja, Emmeloord. What Lies Beneath was ook zo spannend.
7: Ook zoiets, ja.
6: Met
7: The Hand That Rocks the Cradle.
6: Ongelooflijk.
7: Zijn van die dingen die gaan onder je huid zitten.
6: Ja, juist. Nou, dit is dus voor de liefhebbers van een spannende thriller. In Emmeloord, Variety. Verity.
5: Verity. Ja, de volgende.
6: Zeg maar.
5: Nou, laten we Forgotten Island doen.
6: Huh?
5: Forgotten Island.
6: Oftewel Het Vergeten Eiland. Want hij is ook in het Nederlands. De eerste recensies waren ongelooflijk goed. Hij kwam zelfs op Rotten Tomatoes op 100%. Even nu 94%. Nee, de film moet nog in première gaan in Amerika. Maar de verwachtingen zijn zeer hoog. Wordt zeer goed gerecenseerd. En dat komt dat het een bijzonder verhaal is. Het is namelijk gebaseerd op een Filipijnse mythologie.
5: Okay.
6: Een heel apart verhaal over twee vriendinnen die vieren een gezellige avond. En daarbij op dat moment ontdekken ze bij toeval een magisch portaal waarin ze ingezogen worden. En dan komen ze op een fantastisch eiland terecht.
5: Mm-hmm.
6: En daar gebeurt van alles. En dat verhaal heeft een Filipijns mythologisch karakter. Nou, je moet die film echt gaan zien, alleen in Emmeloord en Almere. Er zit natuurlijk een hele mooie boodschap in, want het gaat over vriendschap, opgroeien en de angst om elkaar te verliezen. Een film met mooie kleuren, lees ik in de recensies. Veel emotie en ontroerend.
5: Nou,
6: een film van DreamWorks, nou, dat is bijna altijd goed.
7: Ja, zit goed.
5: Okay. En dan, ja, de periode komt er weer aan. Sinterklaasfilms, de grote Sinterklaasfilm en de Vliegende Pieten.
6: Nou, ze komen al veel eerder. Hè?
5: Ja.
6: Nu al is het eind september. Gaat en nu deze keer weer gelijktijdig. Ja, eerst maar eens kijken naar de Club van Sinterklaas.
5: Ja, is goed.
6: Nou, de Club van Sinterklaas, dit is al de 15e in de reeks. Niet te stuiten altijd.
5: Ja.
6: Dit keer met de titel Paniek in het Pieterdorp. Nou, je snapt het al.
5: Paniek!
6: Pieterdorp zit in Spanje. En ze zijn klaar voor vertrek. Maar wat blijkt? De staf van Sinterklaas is weg.
5: Ach.
6: En alle cadeautjes die naar Nederland moeten,
7: iemand heeft
6: die
7: de staf van Sinterklaas
6: spoorloos.
5: Waar is de staf van Sinterklaas?
6: Waar is de staf van Sinterklaas en de cadeautjes? Nou, weer met in de hoofdrol natuurlijk Wilbert Gieske.
7: Ah, dat is één
6: als
7: van
6: Sinterklaas.
7: Ja.
6: Hetje Heiting is er weer.
7: Ah, ja.
6: En verder een heleboel Pieten.
7: Ja,
6: ja
7: ook inmiddels
6: met name,
7: bekende Pieten. Hoor. Ook inmiddels bekende Pieten zijn dat.
6: Ja, bekende Pieten.
7: Ja.
6: Maar ik vind dat deze Sinterklaasfilm is met name geschikt voor de allerkleinste, omdat er heel veel

0: in zitten. Ja, in zitten. Ja. Dan kun je allemaal leuk meezingen. Ja, dit is echt leuk. Voor de kleintjes.
1: En die andere?
0: Voorlopig alleen in Emmeloord en Almere. Mm-hmm. Ja. Een soort voorpremière. De andere bioscopen komen daarna. En dan draait deze film natuurlijk weer minstens tot de kerst. En dan hebben we dan de andere film, de grote Sinterklaasfilm. Dat is natuurlijk die film van, Lucien Mercier-Cola,
1: ja,
0: regisseur.
1: Ja,
0: ja. Weer met dezelfde cast, weer met Robert ten Bringel, Sinterklaas, Martin Meiland. Ja, die is
1: die krijg je er ook niet uit, hè?
0: Krijg je niet meer uit. Tineke Schouten komt ook weer terug.
1: Influencers.
0: En we hebben natuurlijk weer bekende gezichten, gastrolletjes van Jan Smit onder andere.
1: Ja.
0: Monique Westenberg, Klaus van Oranje.
1: Oh?
0: Niet te geloven.
1: Echt?
0: Royce de Vries. Ja, en dat gaat natuurlijk over Sint die naar Nederland komt. Maar ja, op het moment dat ze naar Nederland komen, dan is er een sneeuwstorm met code rood.
2: Ja, hoe kom je dan naar Nederland toe?
0: Ja, en ja, een pakjesavond kan niet slechter.
1: Ook nog.
0: Ook nog.
2: Wat moet je dan doen?
1: Chris Tater zie ik ook weer voorbij komen. Zit er ook weer
0: nou, en leuk. Ik vind deze Sinterklaasfilm het leukst. Ook voor juist voor volwassenen, benadruk ik altijd.
1: Ja.
0: Want er zitten heel veel verwijzingen in naar het heden. Naar op dit moment ons land en gebeurtenissen in dit land. Dus het is ook voor volwassenen heel gaaf. Meer leuk voor volwassenen dan voor de kleintjes.
1: Ja, Sinterklaas blijft doorgaan, maar het zou natuurlijk leuk zijn als ergens in die film Sinterklaas zegt, wie zou nou mijn opvolger moeten zijn?
2: Nou, dat is wel een voorbeeld. Inderdaad.
1: Dat is de vraag die Nederland bezighoudt.
0: Dit is echt voor opa's en oma's gewoon hier naartoe.
2: Nou, dan ga ik daar tegen november eens naartoe. Want nu vind ik het nog iets
0: ook
2: te
0: ook in twee bioscopen, Emmeloord, Almere en de rest van de bioscoop komt volgende week.
1: Oké, dankjewel. Jules Oldhuis, tot volgende week.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Dit is Flevoland.
1: De vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dit begon allemaal 8 jaar geleden, bijna 8 jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks, het vervolg van Het Beste van Flevoland.
4: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 8 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren, maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat hun berichtgeving hem niet bevalt. De Spaanse politie heeft deze maand 2 mensen gered die gemarteld werden. Agenten gingen bij een villa kijken nadat de vriendin van een slachtoffer alarm had geslagen. 1 slachtoffer lag gewond in de tuin, een ander zat binnen vastgebonden op een stoel. 7 mensen zijn opgepakt, horen bij een Oost-Europese drugsbende. De slachtoffers in Spanje werden vermoedelijk gemarteld vanwege een drugsruzie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft postuum de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. En dat is voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs.
6: Het is ook krankzinnig dat je dan een boek schrijft over een oma die overlijdt aan de ziekte kanker. En dat je dan een jaar later met diezelfde ziekte in bed ligt en daar een Gouden Griffel voor krijgt. Het is bijna komisch.
5: Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. En daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. Hij maakte onder meer ontbijtradio Knooppunt Kranenburg en presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudjaarsdag, donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Vannacht koud met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Nieuws zeg ik eigenlijk. Is het nieuws nog iets wat te vroeg, hè?
2: Wat doe je nou als je merkt dat iemand steeds wanhopiger wordt? En durf je dan het gesprek aan te gaan als je vermoedt dat iemand misschien niet meer verder wil leven?
1: Het Zorgzamenpunt in Dronten organiseert daarom trainingen voor mensen die vanuit hun werk of vrijwilligerswerk veel contact hebben met anderen. Ze leren signalen herkennen en hoe ze daar op een goede manier op kunnen reageren. Johannes Verheijden van het Zorgzamenpunt is bij ons. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Ja, praten over dit onderwerp. Het is en blijft natuurlijk ontzettend lastig.
3: Ja, de vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja. En dan? Wat doe je dan? Ja. Hoe schat je dan de situatie in? Is het dan, moet je ineens 112 bellen? Of moet je iemand verwijzen naar een huisarts? Of zeg je, ah joh, kom, het valt allemaal wel mee, bij wijze van spreken?
1: Ja, is het dan dat we eigenlijk gewoon niet weten hoe we ermee om moeten gaan?
3: Heel vaak wel. Heel vaak wel, want je weet niet wat je losmaakt. Heel veel mensen durven de vraag niet te stellen, omdat ze niet weten wat ze losmaken. Zelfs als je zegt van, goh, hoe gaat het? En iemand zegt, nou ja, waardeloos. Moet je voor de aardigheid maar eens proberen bij collega's, dat is superleuk. Dan weten mensen ook niet, oh, wat is er aan de hand dan? En mensen proberen het vaak op te lossen wat helemaal niet is. Heel veel opmerkingen over zelfdoding gaat helemaal niet over zelfdoding, maar over uit de situatie willen komen waarin mensen inzitten. Mm-hmm. En dat kan van alles zijn. Dat hoe klem mensen op een of andere manier waardoor dan ook komen te zitten, dat is, ja, dat is legio.
2: Maar wanneer kun je die vraag nou stellen? Want stel, ik kom in de supermarkt een oude bekende van mij tegen en dan zeg ik, joh, hoe is het nou? Die zegt, nou ja, gaat toch allemaal niet zo lekker, ben net gescheiden, ik zie het allemaal niet meer zo zitten. Zou ik dan op dat moment ook die vraag kunnen stellen van, denk je wel eens aan zelfdoding?
3: Nou, nu breng je het bijna als een voorstel. Zo, goh, dat is een manier om eruit te stappen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling. Het is wel het idee van, op het moment als je echt denkt van, nou, deze persoon zit gewoon heel klem. Mm-hmm. Je praat niet of nauwelijks, is depressief, alleen enzovoort. Dan kan je de vraag stellen.
1: Maar het gaat om signalen herkennen.
3: Ja, precies dat. Ook als iemand heel weinig slaapt, heel snel, heel prikkelbaar is. Als er echt een situatie is waarvan je weet of misschien niet weet waarin die persoon zit. Of door een ziekte of door een psychische omstandigheid of wat dan ook. Dan kan je die vraag stellen. Dus nou, in de supermarkt zou ik dat niet zo snel doen. Maar je kunt zo'n persoon dan wel zeggen, goh, zo even naar buiten lopen. En zo even kletsen, weer eens gaan zitten. Ja. Even rustig over hebben. En dan kan je die vraag wel stellen.
2: En aandacht geven.
3: En aandacht geven.
2: Op zo'n manier, ja.
3: Maar dus ook inschatten wat je dan vervolgens moet doen. Hoe precair de situatie is.
2: Ja, en heel veel mensen vinden het lastig om zo'n gesprek aan te gaan. Dat zou ik zelf ook wel lastig vinden, denk ik. En daarom is er dus die training.
3: Ja, omdat we merken dat heel veel beroepskrachten en professionals werken met kwetsbare mensen in kwetsbare situaties die soms jarenlang al gaande zijn. En of het nou door schuld, financiële schuldsituaties is, of door huiselijk geweld, of door pure depressiviteit, wat dan ook. Daar die signalen, om die serieus te nemen en te kijken van, om het voorkomen. Het is ook een gatekeeper training, hè? Suïcidepreventie gatekeeper. Mm-hmm. Om te voorkomen dat iemand mogelijkerwijs wel die stap zet. Daarvoor zijn deze trainingen.
1: Ja, dus je leert dan tijdens die training de signalen herkennen, maar ook dan de juiste vragen stellen.
3: Ja, je leert gesprekstechnieken, zeg maar, met de juiste vragen. Je leert inschatten wat je moet doen op welk moment. Hoe dat je dat in moet schatten. Of je het moet laten escaleren, ja of nee. Of iemand bij wijze van spreken al een touw achter in de auto heeft liggen. Of denkt van, ja, ik zeg het wel, maar eigenlijk voel ik me gewoon vervelend en al langere tijd. Weet je wel, dat idee. Dus ja.
1: En voor wie is zo'n training dan bedoeld?
3: Voor allerlei soorten mensen die met een kwetsbaar iemand in aanraking komt. Met jongeren, met ouderen, met eenzamen, met mensen met een handicap, met mensen in een mantelzorgsituatie, noem maar op. Er zijn heel veel jongeren, 1 op de 10 geloof ik, denkt wel eens aan zelfdoding.
2: Ja.
3: jongeren tussen de 10 en de 16. Weet je wel, dan denk je, oké, als we die signalen kunnen erkennen ook, dan ben je al een heel stuk verder. Want dan bied je ook een mogelijkheid voor die jongeren of voor andere mensen met wie je spreekt, om het daarover te hebben. En je dus niet op een gegeven moment onverhoopt voor een situatie komen te staan dat een persoon wel een beslissing neemt om uit het leven te stappen.
2: Ja, en dan denk je misschien als omstander van, had ik maar het gesprek aangegaan.
3: Precies.
2: Bijvoorbeeld. Ja. Ja. En stel je volgt deze training. Je leert dan ongetwijfeld daar wat van. Maar wat is dan het moment dat je een beetje je handen ervan af moet halen van, nou, dit gaat mij een beetje boven de pet. Dit moet naar een professionele hulpverlener gaan.
3: Als iemand zegt, ja, ik denk inderdaad aan zelfdoding of zelfmoord, afhankelijk van het woord wat je gebruikt of wat de persoon gebruikt, dan ga je na van, oké, maar hoe erg is dat? Ik bedoel, ben je inderdaad, heb je al pillen in huis naast je bed staan? Of je touw achter in de auto of zoiets dergelijks, of je mes bij je, of heb je al een plekje uitgezocht of een boom of wat dan ook?
2: Ja.
3: Dan moet je meteen 112 bellen. Want dan is er gewoon acute hulp nodig. Andere keren kan je verwijzen naar een huisarts, naar een psycholoog, naar zoiets dergelijks, weet je wel. In sommige gevallen is het dat je zegt van, goh, maar ga thuis gewoon eens praten. Je probeert thuis het gesprek aan te gaan. En daar zit heel veel verschil in het signaal wat je vervolgens krijgt van de desbetreffende persoon.
2: En de basistraining die krijg je dus in november. Dan zijn er 3 trainingen die georganiseerd worden.
3: 2 zijn vol.
2: Okay.
3: Op 4 en 11 november, die zijn allebei al vol. Op 18 november hebben we nog wel een plek. Nog plekken. Dus mochten mensen zich willen aanmelden voor die training, die overigens gratis is en wordt aangeboden door de gemeente Dronten. En wij voeren het uit als zorgsamen.nl. Dan kunnen ze zich melden via zorgsamen.meerpaal.nl.
2: Zorgsamen.meerpaal.nl. Ja. Dat zetten we zo meteen ook nog even op onze website. Want het is lastig om te onthouden,
3: ja,
2: natuurlijk, van je e-mailadres.
3: Ja. Ja.
2: Dankjewel voor je komst en je uitleg, Johannes Verheijden van het Zorgsamen.nl. En denk je zelf aan zelfdoding? Bel dan gratis en anoniem met 113 of chat op 113.nl. Dat kan 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Ja, de herfst mag dan net begonnen zijn. De vogels die maken zich al op voor de winter. Elke vogel op zijn eigen manier. Zo vliegen sommige vogels met buik vol vis uit de Oostvaardersplassen naar Spanje.
2: Ja, met een buik vol vis. Nou, hoe dit allemaal zit, daar weet Menno Bart van Eerde veel meer vanaf. Hij is ecoloog en groot vogelliefhebber. Menno Bart, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Dus die vogels die gaan zich helemaal lekker volvreten met vis uit de Oostvaardersplassen. En dan vliegen ze dat hele stuk naar Spanje.
3: Ja, zo is het eigenlijk in een nutshell. Maar die vis moet er natuurlijk wel zijn. En die was er dit jaar in overvloed. Omdat de Oostvaardersplassen weer na 4 jaar droge fase, zeg maar, in het beheer, opeens weer water kreeg. En er kwam een waterlaagje van 20, 30 centimeter te staan. En dat is ideaal. A, voor die vissen om daar weer eitjes te leggen en op te groeien. Heel veel jonge vis. En natuurlijk ook voor de vogels die daar weer op afkwamen om die vis weer te eten. Het eeuwenoude kringloopje. Maar geweldig om te zien, want wij hadden dat natuurlijk gehoopt. En daar doe je het ook voor. Maar of dat dan ook gebeurt, is altijd maar weer de vraag. Het is natuurlijk aan de natuur zelf om te bepalen van komen die reigers er wel? En zijn die visjes er ook? En zijn ze ook vangbaar, weet je? Maar dat kwam allemaal geweldig uit.
1: Ja, maar een groot deel zit dus al in Spanje. Maar ja, ik kan me voorstellen dat mensen thuis bijvoorbeeld ook denken van, het begint weer wat mooier weer te worden. Ja. Na zomer, volgende week temperaturen, nou, ver boven de 20 graden.
3: Zeker.
1: Spelen die vogels erop in? Komen ze weer terugvliegen of wat dan ook?
3: Nee. Eigenlijk hebben ze een soort reisplan. Dat weten we nu door de zenders. We hebben zenders ook aangelegd. Dus je kan ze eigenlijk van dag tot dag volgen wat ze doen. En ze hebben een soort reisplan waarbij ze per individu eigenlijk bekend is in die vogel van, nou, wat ga ik doen? En er zijn er dus bij die plannen. Dus ja, ik weet niet of ze niet plannen, maar die hebben ooit een keer in Nederland overwinterd. Waarschijnlijk vaak als jong, toeval, laat geboren, niet zo'n goede conditie. Gaat dat dan toch goed met weinig vorst, hè, in het geval van zo'n lepelaar?
2: Ja.
3: Dan overleven ze en dan hebben ze toch de neiging om dat een tweede jaar en een derde jaar weer te gaan doen. Want dan kennen ze de plekjes. En hoewel er dan anderen langskomen die wel die reis maken, blijven zij dan hier. En anderen, ja, die gaan dus zover als je zei net Spanje. Maar die vogels die nou in Zuidwest-Spanje zitten bij Sevilla, bij 35 graden plus, hè, dus dat is nog een slag warmer dan het hier volgende week wordt. Die wachten eigenlijk op de overtocht naar Afrika. Er is er nou één van de vogels in de Oostvaardersplassen. Die is al in Afrika, dus die is de Canarische, ter hoogte van de Canarische eilanden is die al gepasseerd. Dus die zitten echt in West-Afrika. Die gaat naar Senegal, zat die vorig jaar ook. Dus we weten dan, die gaat dat weer doen.
2: Waarom gaat hij daarin eigenlijk? Is het daar dan nog wat warmer dan in Spanje?
3: Ja, het is niet zozeer warmer, maar er is dan ook weer water. Weet je, dus dat water komt dan uit tropisch Afrika met een hele grote boog naar Senegal, naar de Sahel. En dat is dan net regenseizoen. En waarschijnlijk ontstaan daar dan dus, ja, inundaties. Dus dan treedt zo'n rivier weer buiten zijn oevers. En dan krijg je eigenlijk hetzelfde spelletje als wat wij hier als beheerders in de Oostvaardersplassen hebben gedaan. Waardoor er dus weer vis wordt geboren. En dat begint daar al in juli. Dus als je nu, zeg maar, begin oktober, dan is die jonge vis al een paar maanden oud. En dat is precies net het maatje wat zij dan lekker vinden. Dus vandaar is die timing om er nu heen te gaan heel belangrijk. Want dan kan je er goed toeven.
1: Ja, maar zo'n vogel die, dus het zit eigenlijk een soort van in het DNA van het beestje, ja, dan die je moet vertrekken. En hij kijkt dus eigenlijk helemaal niet naar wat voor temperatuur het is of wat dan ook.
3: Ja, een beetje wel. Dus het helpt wel als het dan een koude nacht is, of zoals nu vandaag bijvoorbeeld noordwestenwind. Dat stimuleert wel. Dus we zien nou op de zenderdata uit de Wadden, daar zijn er ook heel veel gezenderd. Die gaan nou. Dus die hebben echt zoiets van, oké, die wind is goed. Want als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt. En je kan je voorstellen, als je dan langs de Afrikaanse westkust moet, waar dus weinig water is, hè, dus Marokko, Spaanse Sahara, zeg maar, en nog verder zuidelijk, Mauritanië, dat is gorddroog. Dus als je daar dan tegenwind krijgt, en je moet, nou ja, dat is van Zuid-Spanje naar Senegal nog een kleine 2000 kilometer, ja, dan is dat werkelijk de dood voor dat soort trekvogels die het niet goed doen. Maar die vogel die daar nu al is, die zit precies weer in een klein zoetwatergebiedje. Want de kust is natuurlijk zout, er moet dan ook maar weer vis zijn. Maar in zo'n klein gebiedje kan je even stoppen, is waarschijnlijk wat vis. En ook drinkwater, dat is ook belangrijk, want je droogt natuurlijk ook uit, hè? Je moet je voorstellen, die vogels die vliegen dan dus non-stop 24 uur of 36 uur en gaan dan weer naar beneden. En dan is drinken wel fijn.
2: Nou, onvoorstelbaar hè, dat die vogels dat kunnen. En dan in het voorjaar gaan ze weer terug naar de Oosthuizenplassen.
3: Ja, en het voorjaar begint al heel vroeg. Dat begint al in maart, april. Mm-hmm. Maar die Afrika-gangers die zijn vaak later. Omdat die gokken erop van nou ja, meer datum vast. Terwijl die vogels die in Frankrijk of zelfs in Nederland zijn er nu vogels die overwinteren. In het geval van lepelaars dan. Ja, die kunnen natuurlijk direct rekenen met zacht weer, een beetje zuidwestenwind. Februari kan al aardig zijn. Nou, dan gaan ze al vanuit West-Frankrijk gaan ze dan al naar hier, de Oosthuizenplassen of Andijk of Schiermonnikoog. Om te kijken of je daar dan alweer kan zijn. En vaak ja, kunnen ze dat goed voorspellen. Een beetje regenachtig weer, zuidwestcirculatie, weet je wel. In plaats van een hoge drukgebied met noordoostenwind tegen nog een nachtvorst. Dat nekt ze dan. Maar ze hebben dus een soort kalender. Want jij zei net van, ja, hoe reageren ze dan op die temperatuur? Nee, het is de daglengte. En nu dus ook de wassende maan. Hè, dat helpt ook. Dus als je nou vanmiddag vertrekt, dat doen ze dus wel. En soms en je komt dan ergens boven Noordwest-Frankrijk. Nou ja, dan ga je de nacht in. Maar dan is die nacht toch nog een beetje helder. Dus dan kan je nog wat zien. Je ziet de schittering van boven. Ja. Dat gaat goed. Dus met andere woorden, een maanstand bepaalt ook mede. Ja. Maar een wind is ook heel belangrijk. Dus rugwind, wat ik net zei, zoals vandaag noordwest. Nou, dat is gunstig. Noord is nog mooier, maar dat heb je natuurlijk niet zo vaak.
2: Jij bent een enorme vogelliefhebber. Daarom weet je er ook zoveel vanaf. Ja. En jij hebt ook heel erg genoten, heb ik gehoord, van de zilverreigers. Hè, ja, in de Oostvaardersplassen. Ja, ja. Die waren deze zomer in grote getale aanwezig daar.
3: Ja, fantastisch. Dus met die kleine vis kwamen, behalve lepelaars, we hadden dus 1100 lepelaars op de piek. Natuurlijk niet de hele tijd, maar er waren 700 tot 1100. En dan 600 grote zilverreigers. Maar ook nog 7 andere soorten reigers. Dus eigenlijk alle reigers in Nederland, die waren daar in die Oosthuizenplassen van Wouwaapje. Een zeer zeldzaam beest. Via roerdompen, die deden het goed. Kwakken, kleine grote zilverreiger, purperreiger. Dus... Nou, het was echt een walhalla. Dus al die reigers, hè, die eten allemaal visjes. Maar de een die komt voor nou ja, hele kleine grondeltjes die er nu zijn. En anderen die eten jonge ruisvoorn, jonge karper. Hè, dus allemaal hebben ze hun eigen maatje. De pootdiepte bepaalt, of de pootlengte bepaalt dan hoe diep ze kunnen. De een wil tussen planten jagen, de ander op open water. Dus nou, het was gewoon genieten. En iedereen die langs de Oosthuizendijk reed deze zomer vanaf juli heeft dat gezien. Er waren grote witte linten. Dat was echt onvoorstelbaar.
2: Ja, en inmiddels zijn die zilverreigers dus vertrokken naar het buitenland.
3: Ja, deels in het buitenland, maar ook een deel gaat muizen eten, zeg maar, in de graslanden om de plassen heen, maar ook elders in Nederland. Dus het is steeds kijk en vergelijk. En die vogels die reageren dus op. Ja, nieuwe situaties eigenlijk. En die zijn natuurlijk toch in veel natuurgebieden helemaal niet zo aanwezig. Want wij denken dan, oh, dat hebben we dan weer. Maar dat is wel een jarenlang doordacht beheer waarin je dit dan doet. En dan krijg je zo'n explosie van nieuw leven. Wat we natuurlijk ooit in de polder ook allemaal hadden met het begin van de Oostvaardersplassen. En nou hebben we het weer. Dus, maar dat is op Nederlandse schaal best wel zeldzaam. Er zijn niet veel gebieden waar dat zo gebeurt. Maar goed, dan zijn er altijd wel... terugvalopties langs de rivieren. Weet je, dan zijn er weer muizen. Die zilverreigers die kunnen ook muizen eten. Behalve dat ze het prima vinden om vis te eten.
2: Maar goed, er is dus nog volop van alles te zien in de lucht. Ook al is de herfst begonnen.
3: Oh, zeker. Nee, zeker. Als je een beetje oplet, dan zie je nu allemaal houtduiven bijvoorbeeld. Nou, die zijn stilletjes uit Zweden gekomen. Komen op de beukennootjes af. Er komen straks... Begin oktober enorme aantallen vinken opeens. Weet je, als je oplet, zelfs in je tuin merk je dat. Dat er opeens weer roodbosjes zijn bijvoorbeeld. Die zijn daar nou ook net een dikke week.
2: Ja.
3: En die zitten dan de hele winter een territoriumpje vol te houden.
2: En je kunt ze ook een beetje lokken, toch? Die kleine vogeltjes door zo'n potje pindakaas.
3: Bijvoorbeeld. Ik zou er nu nog niet mee beginnen.
2: Nee,
3: zeker. Dan zouden ze nog 25 plus graden krijgen. Nee, dus voeren echt in de midwinter is leuk. En nu is het zeker nog niet nodig.
2: Ze redden zichzelf wel. Die vogels zijn slimme dieren. Dat hebben we nu al begrepen.
3: Nou, zeker.
2: Dankjewel voor je komst weer, ecoloog Menno Bart van Eerde. En tot de volgende keer.
0: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de koudste plaatsen rond een graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En daar kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
3: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Je pak je telefoon om de route naar je werk te checken of even het weerbericht te bekijken. Maar wat veel mensen niet weten, techreus Google die kijkt stiekem dag en nacht met je mee waar je precies bent.
2: Nou, de Consumentenbond trok aan de bel, beet zich vast in die zaak en boekt nu succes. Toezichthouders leggen Google een monsterboete op van maar liefst, let op, 403 miljoen euro. Nou, daar gaan we natuurlijk even over praten met Mirjam de Witte van de Consumentenbond. Mirjam, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Ja, een boete van ruim 400 miljoen euro voor Google. Wat een bedrag is dat, zeg?
3: Ja, en het klinkt als een mega super groot bedrag. Ja. Is het ook? Ik heb het niet op mijn bankrekening staan. Maar Google wel, hoor. Eigenlijk is het weinig als je kijkt naar hoeveel Google wel niet verdient. Maar dat maakt niet uit. Het is een mooi bedrag. Het wordt ook geïnd door de Irish Data Protection Commission, dus de Ierse toezichthouder. Mm-hmm. En daar hebben we wel voor gestreden. Ja.
1: Ja, maar eigenlijk zeg je dus van dit doet Google eigenlijk helemaal geen pijn.
3: Nee, dit niet. Maar wat wel belangrijker is dat het bedrijf krijgt ook 6 maanden tijd om de manier waarop de locatiegegevens verwerkt worden, om dat aan te passen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijker, zeker voor alle consumenten in Nederland, dat dat gewoon op orde is en dat ze daar iets aan moeten doen. Daar hebben we allemaal wat aan. En dat daar een geldboete bij komt, dat is mooi meegenomen.
1: En waarom worden ze eigenlijk op de vingers getikt? Want ja, ik gebruik natuurlijk ook gewoon Google Maps en allemaal meer. En ik denk, ja, dat is toch handig dat mijn locatiegegevens aanstaan?
3: Ja, dat begrijp ik. Dit begon allemaal bijna acht jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones. En het vervelende daaraan is dat Google die gebruikt sturende knoppen. Dus zeg maar de knop voor ja is groot en groen en de knop voor nee is een beetje weggestopt. Nou, dat zijn dingen die niet mogen. Ook de functie web en app activiteit, die staat standaard aan. Dus dan moet je helemaal moeite doen als consument om het uit te zetten. En dat zijn dingen en daardoor kunnen ze dus de hele tijd kijken waar jij bent. En locatiegegevens zijn stiekem best wel zeer persoonlijke gegevens. En zeker in handen van Google.
2: Maar wat heeft Google eigenlijk aan die informatie? Stel, ik gebruik het en Google weet dat ik nu in de radiostudio van Omroep Flevoland sta.
3: Ja, dan weten ze dus, omdat jij daar best wel vaak naartoe gaat, Jordi, weten ze dus dat jij daar werkt. Dat is al informatie. Waarschijnlijk weten ze ook waar je woont, want daar ga je waarschijnlijk ook wel vaak naartoe. Ja. Dan weten ze waarschijnlijk ook waar je sport. En ze weten ook of je bijvoorbeeld naar de kerk gaat of een andere bijeenkomst van een organisatie bezoekt. We zagen ook voorbeelden in een Noors filmpje die zei van ja, ze weten ook waar mijn dierbaren begraven liggen, want daar ga ik ook naartoe. En dat is allemaal informatie die zij samen met dingen die Google ook van jou weet, zoals recente aankopen of dingen waar je op gezocht hebt. Dat is allemaal informatie samen, weten ze allemaal van jou. En daarmee kunnen ze dan weer gericht advertenties op jou afsturen.
1: Ja, maar ik hoor mensen ook heel vaak zeggen, ik heb niks te verbergen. Laat ze maar lekker weten waar ik ben.
3: Ja, dat snap ik ook. Ik heb ook heel erg weinig te verbergen. En toch vind ik het niet heel aantrekkelijk dat een heel groot bedrijf uit Amerika met vele miljarden op de bank dingen van mij weet en daarmee nog meer van mijn privacy kan gebruiken om geld aan mij te verdienen. Ik vind dat gewoon niet in de haak.
1: Nee. En eerder zei je ook van het is een zaak die dus al heel lang loopt. 2018 noemde je daarbij.
3: Klopt.
1: Is het dan dat Google dit nog steeds doet? Of hebben ze al iets wat aangepast?
3: Ja, ze hebben in de loop van de tijd hebben ze wel dingen aangepast, maar ook weer teruggezet. Dus we hebben er niet helemaal goed zicht op van hoe het er nu mee staat. Binnen 6 maanden moet het dus wel op orde zijn. Dus dat is heel erg mooi. We deden dit inderdaad 8 jaar geleden. Deden we een klacht indienen bij onze eigen toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat deden ook 7 andere Europese consumentenorganisaties. En dat is dan uiteindelijk allemaal naar Ierland gegaan. Want daar heeft Google het hoofdkantoor. En toen is de Ierse toezichthouder het onderzoek begonnen. En dat heeft dus 8 jaar geduurd.
2: Goh, nou, maar goed, er komt dus verbetering aan. Dat heeft Google ook moeten beloven. En een boete moeten ze betalen ook nog eens.
3: Ja.
2: Maar in de tussentijd kun je als consument nog iets doen om ervoor te zorgen dat je niet gevolgd wordt door Google?
3: Ja, je kunt inderdaad in je eigen instellingen kun je van alles en nog wat veranderen op je telefoon. Ik heb nu even niet paraat hoe dat werkt, maar als je bij ons op de site zoekt naar instellingen en goed zorgen dat je privacy gewaarborgd is, dan krijg je inderdaad een aantal tips. Dus dat is echt super handig. En ja, je moet heel veel van die bedrijven die gebruiken gewoon methodes om ervoor te zorgen dat je, weet je, ook een manier is om je heel vaak te vragen van: wil je dit delen? Wil je dit? Zeg hier ja op. Zeg hier ja op. Dat je op een gegeven moment denkt: nou, oké. Weet je, laat ook maar. Ik zeg wel ja. En dat is ook zo'n manier om ervoor te zorgen dat jij dus dingen doet waar zij beter van worden.
1: Helder, we gaan nog eens even goed onze telefoons bestuderen. Dankjewel, ja. Mirjam de Witte van de Consumentenbond.
3: Graag gedaan.
0: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag. Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
1: Het bericht dat je niet meer beter wordt zet alles op zijn kop. Artsen kijken dan al snel naar medische behandelingen. Maar minstens zo belangrijk is de vraag: hoe wil je de tijd die rest zelf invullen?
2: In het Flevo ziekenhuis in Almere staat het team ondersteuning bij palliatieve zorg klaar om patiënten en hun naasten daarin te begeleiden. En longarts Lemke Pronk van het Flevo ziekenhuis is aangeschoven om daar meer over te vertellen. Goedemiddag, Lemke.
4: Goedemiddag.
2: Ja, bij palliatieve zorg denken veel mensen meteen aan de allerlaatste dagen. Hè? Of aan het sterfbed. Dat het nu toch snel gaat gebeuren dat een persoon komt te overlijden. Maar wanneer begint die zorg eigenlijk nou echt?
4: Ja, wat je eigenlijk in het begin al zei, palliatieve zorg wordt heel vaak verward met terminale zorg. En dat zijn eigenlijk twee totaal verschillende dingen. Palliatieve zorg begint bij zorg als iemand een ongeneeslijke aandoening of levensbedreigde ziekte heeft. Mm-hmm. En die kun je eigenlijk splitsen in drie fasen. Je hebt de ziektegerichte palliatieve fase. Als ik dan naar mijn eigen vakgebied kijk, dan heb je bijvoorbeeld een longkankerpatiënt, uitgezaaid longkanker. Dan behandel je de ziekte met chemotherapie. Dat kan jaren gelukkig goed gaan. Dat gaat dan over in de symptoomgerichte palliatieve fase. En dan behandel je de klachten van de ziekte als je de ziekte niet meer kan behandelen. Denk maar aan angst of pijn. En dan komt de terminale, oftewel de laatste levensfase, de stervensfase van de patiënt. Dus kort gezegd is de terminale fase onderdeel van de palliatieve zorg, maar het is zeker niet hetzelfde. En palliatieve zorg staat eigenlijk voor goede kwaliteit van leven, maar ook van sterven. En wat ik ook het hele, hele mooie vind, en ook de kracht van palliatieve zorg, is dat je dus naar een patiënt in zijn geheel kijkt. Dus niet alleen dat stukje medisch inhoudelijk, waar wij als dokters voor opgeleid zijn. Mm-hmm. Maar je hebt vier domeinen, dus een stukje medisch inhoudelijk, pijn, benauwdheid. Maar je hebt ook het stukje sociaal. Dus hoe gaat het met de kinderen? Hoe gaat het met de naasten? Is er genoeg steun? Het derde domein is psychisch, angst, paniek. En het vierde is het existentiële domein. En dat is een heel moeilijk woord, vind ik, existentieel. Maar dat staat eigenlijk voor zingeving. Dus wat geeft een patiënt kracht, waar wordt hij blij van, wat geeft het leven glans? En die vier domeinen, die haken allemaal heel erg in elkaar in.
2: Ja, en jij maakt deel uit van het team in het ziekenhuis die zich met dit soort onderwerpen bezighoudt.
4: Ja.
2: Maar wat kun je nou doen voor een patiënt die je dan moet vertellen van: nou, we hebben goed gekeken, maar er is helaas geen behandeling meer voor jou mogelijk. Ja. Dat is natuurlijk een heel harde boodschap voor een patiënt.
4: Ja. Nou, ik vind dat je sowieso transparant en eerlijk moet zijn. Dus als je iemand niet meer kan behandelen voor genezing, moet je dat zeker zeggen. Maar we zijn nooit uitbehandeld. Ik vind eigenlijk binnen de palliatieve zorg kun je altijd nog behandelen, iets doen. Binnen die vier domeinen kun je bijvoorbeeld, als je de benauwdheid, denken mensen aan een longziekte die benauwdheid geeft. Maar heel vaak draagt angst in het andere domein bij aan benauwdheid. Dus als je als dokter denkt: ik heb die benauwdheid goed behandeld met allerlei medicatie, maar je erkent en behandelt niet de angst, dan blijft het klacht benauwdheid bestaan. En als je de symptomen niet verlicht, dan komen mensen eigenlijk niet toe aan de dingen die echt belangrijk zijn in het leven. Dus ja, uitbehandeld komt bij mij niet voor. Je kunt altijd nog iets betekenen voor iemand in zijn of haar leven, maar ja, de dynamiek verandert. En daarom is het ook heel belangrijk om stil te staan bij: wat is nou voor jou heel belangrijk? En vaak worden mensen overdonderd en neemt de ziekte de regie van het leven over. En ik vind in die gesprekken juist heel fijn om te zeggen: ja, maar jij bent in regie van de ziekte en wat is voor jou belangrijk? Dus ik stel de patiënt ook heel vaak de vraag van: wat moet ik van jou weten om een hele goede dokter te kunnen zijn? Zodat ik juist kan ontdekken samen met de patiënt: wat is zinvol, wat is waardevol voor die patiënt en hoe kan ik mijn zorg daarop aanpassen?
1: Ja, kun je eigenlijk ook nog een actieve medische behandeling krijgen en gelijktijdig die palliatieve zorg ontvangen?
4: Zeker. Ja, dat is eigenlijk wat ik in het begin zei, de ziektegerichte palliatieve fase. Dan behandel je de kanker met bijvoorbeeld chemotherapie, maar je bent wel palliatief. Ja.
5: Nou ja, het is toch ook wel lastig om te praten over de dood natuurlijk. Misschien is het voor jou wat normaler, omdat jij vaak patiënten bij jou ziet binnenkomen in je behandelkamer. Maar merk je ook dat mensen het lastig vinden om daar met jou over in gesprek te gaan? En die, dat label te krijgen dat het leven er bijna op zit?
4: Ja, ja, dat vinden mensen heel spannend. Ja. Dat vind ik ook enorm invoelbaar. Maar uiteindelijk, als je dus met hun in gesprek gaat over dat het leven eigenlijk misschien nog niet eens eindig is. Want je moet op een gegeven moment... Zijn er bepaalde signalen waarin je kan zien dat het echt de laatste fase is. Soms zijn mensen nog in het begin van de palliatieve fase. Dus ik begin eigenlijk met uitleggen wat is een palliatief traject. En juist dus een gesprek op tijd te voeren in alle rust. Voorkom je in hele acute situaties. Waarbij je eigenlijk niet de rust hebt om over je wensen en grenzen te praten. En dan kun je juist de regie behouden voor de patiënt wat hij belangrijk vindt. Dus het is juist heel waardevol om het wel te bespreken. Maar ik snap ook heel goed dat het heel spannend is.
5: Ja, en er is dus altijd hoop, vertelde je net. Ja, maar goed, nu hebben we het over de patiënt zelf die zo'n vreselijke ziekte krijgt. Het doet natuurlijk ook wel iets voor de naaste. Hè? Ja, een partner, kinderen, kleinkinderen, noem maar op.
4: Zeker.
5: Hoe vangen jullie dat op?
4: Ja, goede palliatieve zorg is niet alleen de patiënt, maar de naaste leven en lijden net zo goed de ziekte als de patiënt zelf. Dus je behandelt, ja, ik denk ook dat goede palliatieve zorg de naaste omvat. Ja. Ja. En hoop is ook iets heel dynamisch. Want in het begin hoopt iemand op genezing. Dan hoopt iemand op de ziekte te remmen. En op een gegeven moment hoopt iemand dat de ziekte lang mogelijk geremd blijft. Ja. Op een gegeven moment hoopt iemand om nog een reis te kunnen maken. Dus die hoop is heel dynamisch en heel subjectief bij een patiënt.
5: Volgende week dan is de week van de palliatieve zorg. Ja. En daar wordt volop bij stilgestaan, hè, in het Flevo ziekenhuis. Ja. Hoe pakken jullie dat aan?
4: Ja, we willen eigenlijk op een luchtige manier de palliatieve zorg onder de

0: name met palliatieve zorg te maken. Maar in sommige situaties is er gewoon geen communicatie meer mogelijk. En is de enige vorm van communicatie aanraking. En dat doen die vrijwilligers fantastisch. Onder de bezielende leiding van Ingrid van der Voort. En dat is echt zeer waardevol. En tot slot is er een kraampje waarbij de verpleegkundigen staan. We hebben per afdeling hebben we eigenlijk 2 verpleegkundigen gespecialiseerd in de palliatieve zorg. Die hun kennis overdragen aan hun team. En zij vertellen ook wat hun werk inhoudt.
1: Ja, en dan zeg je dus ja, de doodleuke bingo. En ja. Ik neem aan, het helpt ook om het, ja, bijvoorbeeld met zo'n naam, om het luchtiger te maken.
0: Ja, zeker. Ja, want er hangt echt iets over van palliatieve zorg is de dood. Maar het gaat juist om hoe wil jij je leven leven als je een ongeneeslijke ziekte hebt. Dus het is eigenlijk iets heel positiefs.
2: Is er ook een bingo-molen eigenlijk?
0: Ja, hebben we ook.
2: Er is ook nog wat te winnen misschien wel.
0: We hebben ook doodleuke prijsjes, ja.
2: Hartstikke goed. Ja. Nou, dankjewel voor je uitleg hierover. Ja. En die week van de palliatieve zorg is dus op 3 oktober begint dat, hè?
0: 3 tot en met 10 oktober. Ja, voor bezoekers en medewerkers in de centrale hal. En iedereen is welkom.
2: Dankjewel. Longarts Lemke Pronk van het Flevo Ziekenhuis.
0: Dankjewel.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Dit is Flevoland.
1: De vraag stellen, denk je wel eens aan zelfdoding, is een van de moeilijkste vragen om te stellen. Want voor hetzelfde geld zegt iemand ja.
0: Ook dit is Flevoland.
2: Als jij staartwind hebt, zo noemen we dat, dan kan je natuurlijk goedkoper vliegen dan dat je tegen de wind inploegt.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Dit begon allemaal bijna acht jaar geleden. Het gaat om de gebruikers van Android smartphones.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
4: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In een debat heeft de oppositie minister Van Wil flink onder vuur genomen. De Algemene Rekenkamer zegt dat met zo'n 10.000 aangiftes van ernstige misdrijven niks is gebeurd. Van Wil sprak in eerste instantie van een vertekend beeld, maar volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij het daarmee. De Kamer wil nu weten hoe het zit en de oppositie lijkt Van Wil te willen laten voelen dat er het een minderheidskabinet is, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
6: Kijk, in het verleden in dit soort situaties en meerderheidskabinetten, dan zag je dat een coalitie om zo'n minister heen gaat staan. Dat er dan wordt gesproken over beterschap, volgende keer, foutje en door. Ja, dat is nu in dit geval een stuk ingewikkelder.
5: Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het Witte Huis heeft vandaag toch journalisten toegelaten van CNN en MS Now. Eerder vandaag werden ze geweigerd samen met hun collega's van Politico. Die komen er nog steeds niet in. De rechter had al bepaald dat het Witte Huis de journalisten niet mag weigeren. Maar dat gebeurde dus toch. Trump wil de mediabedrijven weren omdat de berichtgeving hem niet bevalt. Radiomaker Bert Kranenburg stopt na 32 jaar bij de landelijke publieke radio. Eind dit jaar stopt hij met zijn middagprogramma op NPO Radio 5. Daarvoor werkte Kranenburg 22 jaar bij NPO Radio 2. En daar maakte hij onder meer ontbijtradio, Knooppunt Kranenburg. En hij presenteerde de Top 2000. Zijn laatste uitzending op Radio 5 is op Oudejaarsdag op donderdag 31 december. Het weer, vanavond helder en fris. Het koelt flink af. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Dan wordt het 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de koudste plaatsen rond een graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En er kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

Elke middag vanaf 5 uur zit je goed. Op tv, onze website en in de app krijg je al het nieuws en de mooiste reportages uit onze provincie lekker voorgeschoteld. En je hoeft niks te missen, want we herhalen de uitzending elk half uur. Zo blijf je altijd bij.

0: Where's it gonna end? Where's it gonna end up anywhere at all?
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland. Ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 10 uur.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe, zegt vakbond Nu 91.
4: Mensen met een bestaand contract van een x-aantal uur, die wordt gevraagd om extra te werken, om weekenden ook extra te werken. En dat geeft meer druk en minder hersteltijd tussen de diensten door.
3: En daardoor vallen er nog meer mensen uit. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. En rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud, minima tussen 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna zonnig en zacht. Zondag en maandag wel kans op een bui. En volgende week nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
1: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de grootste plaatsen rond een graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En daar kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Flevoland.
3: Goedenavond.

0: We staan voor dag en dauw voor jou klaar. Elke werkdag vanaf 6 uur. Flevoland is wakker.
1: Daar had ik nou nooit achter jou gezocht dat jij staat te schieten op de kermis. Vind ik helemaal niet bij jou passen.
2: Jawel, ik ga altijd een kaneelstok halen.
0: Met het nieuws, weer en verkeer in jouw provincie. Maar je hoort ook de actualiteit buiten de provinciegrenzen. Flevoland is wakker. Elke werkdag van 6 tot 9 bij Flevoland op radio en tv.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

programma's gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland. Ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Justitieminister Van Weel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Weel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In 5 jaar tijd is het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten met bijna 50% gestegen. En mensen zitten ook steeds langer thuis, zeggen arbodienstverleners. Vooral in de zorg en in het onderwijs kampen medewerkers met klachten als slecht slapen en hoofdpijn door stress. In die sectoren is de werkdruk hoog en is er weinig ruimte om flexibel te werken. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de verkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen en een aantal Arabische parlementsleden worden uitgesloten. In het comité wordt onder meer beweerd dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Mensenrechtenorganisatie Adala, die opkomt voor de Arabische minderheid in Israël, ontkent dat. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. En in de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het in de blessuretijd 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. 2 doelpunten werden afgekeurd. Maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige en warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. En ook de dagen daarna is het zonnig en zacht. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Het weer voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Vanavond en vannacht is het rustig weer in Flevoland. Er zijn brede opklaringen en daarbij koelt het flink af. Temperatuur op de grootste plaatsen rond een graad of 6. En plaatselijk kan ook wat nevel of een mistbank ontstaan. En morgen ziet er zonnig uit met temperaturen die oplopen naar 20 of 21 graden. Daarbij staat er ook maar weinig wind, een windkracht 2 of 3. En daardoor voelt het best wel warm aan tijdens de middaguren. Nou, het weekend verloopt wat minder zonnig. Vooral zaterdagmiddag trekt er behoorlijk wat bewolking over ons hoofd heen. En daar kan plaatselijk ook een spat regen uitvallen, maar veel stelt dat niet voor. De temperatuur ligt zaterdag rond 19 graden en zondag wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

Denk jij alles te weten over Flevoland? Van polder tot tulpenvelden, van Lelystad tot... waar ligt Nagel ook alweer? Denk jij alles te weten over Flevoland? Test je kennis met onze razend leuke quizzen op Instagram en Facebook. Je krijgt niet alleen wat nieuws, maar blijft ook helemaal bij met de laatste weetjes en mooie verhalen uit onze provincie. Dus waar wacht je nog op? Volg ons op Instagram via @omroepflevoland en laat zien dat jij de ultieme Flevoland-kenner bent.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op een 1-0 voorsprong. Dat gebeurde terwijl Brobbey geblesseerd op de grond lag. Er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Twee doelpunten werden afgekeurd, maar het duurde tot de 90ste minuut voor Cody Gakpo een voorzet van Ruben van Bommel kon benutten voor de 1-1. Justitieminister Van Wiel heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wiel sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Kamer dat dat zeker niet zijn bedoeling was. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositiepartijen een motie van wantrouwen steunt. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen dat gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Rapper Macklemore gaat een Free Palestine-tournee geven. Hij werd vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran en zegt dat hij nu ruimte heeft in zijn agenda. Macklemore gaat optreden in Dublin, Parijs en Londen. Het weer, vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, uiteindelijk een zonnige nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: komt er een dag. Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is er een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek naar stress. Het gaat dan om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Het is onder meer een groot probleem in de zorg en het onderwijs. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen steeds meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. President Trump heeft zijn Chinese collega Xi als een koning onthaald in het Witte Huis. De twee leiders overlaadden elkaar met complimenten, maar maakten ook duidelijk welke discussiepunten er zijn. Zo stipte Xi het onderwerp kunstmatige intelligentie aan. Hij zei dat de ontwikkeling van AI altijd onder menselijke controle moet staan. Ook benadrukte hij het belang van een betere communicatie tussen de landen. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPMB heeft dat vandaag officieel bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. De Gouden Penseel voor het mooist geïllustreerde boek gaat dit jaar naar Karst-Janneke Rogaar voor het boek Lucie en Donker. Ze deed niet alleen de illustraties, maar schreef ook het verhaal. In de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Duitsland werd het 1-1. De Duitsers kwamen na ruim een half uur op 1-0 voorsprong en er waren genoeg kansen op de gelijkmaker. Maar het duurde tot de 90ste minuut voordat Gakpo de gelijkmaker maakte. Griekenland heeft ondertussen de koppositie in de pool van Oranje gepakt. Zij wonnen met 1-2 van Servië. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige, warme nazomerdag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn zondag live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Zondag vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there, crying all alone in your room, and all you fellas, going down south, not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.